0: Ik ben Tini uit Diemen.
1: Ik ben Annette uit Naarden. En ik groet alle NH vrienden.
2: Ik ben Hans en ik kom uit het machtig mooie Middenmeer.
3: Thuis in heel Noord-Holland.
4: Het is 3:00.
5: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Klimaatverandering moet in Europa worden behandeld als internationale noodsituatie voor de volksgezondheid. Dat stelt een speciale commissie van de Wereldgezondheidsorganisatie. Landen worden opgeroepen geld vrij te maken om voorlichting te geven over gezondheidsrisico's en om waarschuwingssystemen op te zetten. Ook zouden klimaatbestendigheid en duurzaamheid onderdelen moeten worden van zorgopleidingen. Ook oud-minister Kuipers zat in de commissie. Volgens hem is er ook in Nederland geen ontsnappen aan. Hij wijst op vroegtijdige sterfte door onder meer longkanker, veroorzaakt door fijne deeltjes die vrijkomen bij bosbranden. Bij een vliegshow op een militaire basis in de Amerikaanse staat Idaho zijn twee gevechtsvliegtuigen tegen elkaar gebotst. De vier bemanningsleden konden zich met hun schietstoel op tijd in veiligheid brengen. Op beelden van lokale media is te zien hoe de twee toestellen in de lucht tegen elkaar botsen en vervolgens neerstorten. Ook zijn daarna vier parachutes in de lucht te zien. De vliegshow in Idaho is na het ongeluk afgebroken. In België zijn drie artiesten mishandeld nadat ze hadden opgetreden tijdens Brussels Pride. Ze zeggen dat ze zijn aangevallen door een groep tieners die homofobe leuzen schreeuwden. Een van de artiesten zegt dat de groep haar op de grond duwde, sloeg en een fiets naar haar gooide. De Brusselse politie zegt dat er nog geen melding van mishandeling is gedaan en nodigt de slachtoffers uit om morgen aangifte te komen doen. De organisatie van Brussels Pride noemt het een daad van geweld en haat. Het weer, het is meestal droog in het westen vannacht. In het oosten valt er wat regen. Het wordt niet kouder dan 7 graden. De komende dag eerst wat regen in het noordoosten. In de loop van de dag volgen buien vanuit het zuidwesten. Tussendoor is er zon en het wordt tussen de 12 en 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Non-stop muziek.
6: De NH Muziek Mix.

0: Zaterdag, tijdens de aftrap van de Alkmaar Pride Week. De Over de Top 50.
1: Lieve Maarten, ben je er klaar voor?
2: Ik ben helemaal klaar voor deze Top 50.
0: Jelmer Vlotte en Maarten Faber presenteren 50 feestknallers in een kleurrijke lijst.

0: Mijn douchegein en ik kom uit Egmond aan Zee.
1: Ik ben Edward en ik kom uit het zinderende Alkmaar.
2: Ik ben Jurgen en ik kom uit Middenmeer.
3: Ik ben El en ik weet het wel, uit Zwanenburg.
4: Thuis in heel Noord-Holland.
5: Het is 4:00.
6: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De politie in de VS heeft 2 tieners aangehouden voor minstens 10 willekeurige beschietingen. Het gebeurde in de stad Austin afgelopen weekend. 4 mensen raakten gewond, van wie 1 ernstig. De jongens van 15 en 17 jaar reden rond in gestolen voertuigen en vuurden kogels af op woningen en 2 brandweerkazernes. In een deel van Austin riepen autoriteiten mensen op om binnen te blijven. Een derde verdachte is nog voortvluchtig. Vorig jaar zijn er wereldwijd flink meer mensen geëxecuteerd dan in 2024. Volgens Amnesty gaat het om 2707 mensen, een stijging van bijna 80%. Een groot deel van de executies werd uitgevoerd in Iran. Ook Noord-Korea en Saoedi-Arabië leggen veel doodstraffen op. De landen gebruiken de straf volgens Amnesty om de bevolking te onderdrukken. De cijfers van China zijn niet bekend. De mensenrechtenorganisatie schat die in de duizenden en noemt China de grootste bul ter wereld. In Litouwen is een gevechtsdrone neergestort. Vermoedelijk was die vanuit Oekraïne onderweg naar Rusland. De drone kwam niet tot ontploffing. Er storten vaker onbekende drones neer in de Baltische staten. In Letland is de regering gevallen over de drone-incidenten. In Tsjechië hebben duizenden mensen gedemonstreerd tegen geplande hervormingen van de publieke omroep. De regering van premier Babiš wil de verplichte omroepbijdrage afschaffen en erop bezuinigen. Critici zijn bang dat de regering zo politieke controle probeert te krijgen over de publieke media. In 12 steden gingen mensen de straat op. De demonstranten zijn bang dat het in Tsjechië dezelfde kant op gaat als in Hongarije. Het weer, de dag begint met regen in het noordoosten. In de loop van de dag trekt er neerslag over het land vanuit het zuidwesten. Met af en toe zon liggen de maxima tussen de 12 en 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Non-stop muziek.
8: De NH Muziek Mix.
9: Each mistake. Oh.

0: ik ben Tini uit Amsterdam-Noord.
1: Ik ben Erik van der Hof en ik kom uit het land van Leegwater.
2: Ik ben Ans en woon in het gezellige Amstelveen en luister iedere dag naar jullie. Thuis in heel
3: Noord-Holland. Het is 5:00.
4: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij Russische aanvallen op het midden en zuiden van Oekraïne zijn vannacht zeker 12 mensen gewond geraakt. Volgens Oekraïnse autoriteiten sloegen drones in bij woongebouwen in Odessa. In Dnipro werden daarnaast een school en een vuurwerkopslag geraakt. Er zouden meerdere branden zijn uitgebroken in de stad. De Russische aanvallen komen een dag na de aanval van Oekraïne op Moskou, wat weer een reactie was op de aanhoudende Russische bombardementen. Duizenden inwoners van de Chinese stad Liaoyuan moeten hun huis uit vanwege een aardbeving. Volgens Chinese staatsmedia had de beving een kracht van 5,2 en stortte er zeker 13 gebouwen in. Meer dan 7000 mensen worden geëvacueerd. Er zijn 2 doden gemeld. Het gaat om een echtpaar dat onder het puin werd gevonden. De omvang van de schade in het zuiden van China is niet volledig bekend. In de Amerikaanse stad Austin zijn 2 tieners aangehouden voor meerdere willekeurige beschietingen het afgelopen weekend. De tieners reden rond in een gestolen voertuig en schoten op woningen en voorbijgangers. 4 mensen raakten gewond. 2 jongens van 15 en 17 jaar zijn opgepakt. Een derde is nog voortvluchtig. Dierenrechtenorganisatie PETA eist strengere regels rond het houden van wilde dieren in Duitsland. Aanleiding is een tijger die gisteren ontsnapte uit een verblijf van een dierentemmer. De politie heeft het dier doodgeschoten. Het incident toont volgens PETA aan dat wetgeving moet worden aangescherpt. In meerdere Duitse deelstaten mogen particulieren nog tijgers of leeuwen houden. De dierentemmer zou nog 8 tijgers houden. De dierenrechtenorganisatie heeft de autoriteiten vaker gewezen op de verblijven die klein en onveilig zouden zijn. Het weer, de dag begint met regen in het noordoosten. In de loop van de dag trekt er neerslag over het land vanuit het zuidwesten. Met af en toe zon liggen de maxima vandaag tussen de 12 en 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Non-stop muziek.
6: De NH Muziek.

0: ontbijttafel.
1: Was jij eerst aan het lachen? Hij is voor jou de kaasschaaf.
2: Yes!
1: Jawel! Hij komt jouw kant op. Ik wens je heel veel plezier.
0: Elke werkdag van 6 tot 10 bij NH.

0: 6 uur, Sit van der Linde met het NOS-journaal. Vorig jaar zijn er wereldwijd flink meer mensen geëxecuteerd dan in 2024. Volgens Amnesty gaat het om 2707 mensen, een stijging van bijna 80%. Een groot deel van de executies werd uitgevoerd in Iran. Ook Noord-Korea en Saoedi-Arabië voeren veel doodstraffen uit. De landen gebruiken de straf volgens Amnesty om de bevolking te onderdrukken. De cijfers van China zijn niet bekend. De mensenrechtenorganisatie schat die in de duizenden en noemt China de grootste beul ter wereld. Bij Russische aanvallen op het midden en zuiden van Oekraïne zijn vannacht minstens 12 mensen gewond geraakt. Volgens Oekraïnse autoriteiten sloegen drones in bij woongebouwen en scholen in Odessa. In Dnipro werd een flatgebouw en een vuurwerkopslag geraakt. Er zouden meerdere branden zijn uitgebroken. De Russische aanvallen komen een dag na een aanval van Oekraïne op Moskou. Dat was weer een reactie op de aanhoudende Russische bombardementen. Duizenden inwoners van de Chinese stad Liuzhou moeten hun huis uit vanwege een aardbeving. Volgens Chinese staatsmedia had de beving een kracht van 5,2 en stort er zeker 13 gebouwen in. Meer dan 7000 mensen worden geëvacueerd. Er zijn 2 doden gemeld. Het gaat om een echtpaar dat onder het puin werd gevonden. De omvang van de schade in het zuiden van China is niet volledig bekend. Klimaatverandering moet in Europa worden behandeld als internationale noodsituatie voor de volksgezondheid. Dat stelt een speciale commissie van de Wereldgezondheidsorganisatie. Landen zouden voorlichting moeten geven over de gezondheidsrisico's en waarschuwingssystemen moeten opzetten. En ook zou duurzaamheid onderdeel moeten worden van zorgopleidingen. Het weer, de dag begint met regen in het noordoosten. In de loop van de dag trekt er neerslag over het land vanuit het zuidwesten. Met af en toe zon liggen de maxima tussen de 12 en 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Anne, je hebt de verkeersinformatie van de ANWB. Is al druk op de weg voor de vroege maandagochtend? Nee, toch?
2: Nee, maar wel één melding die je even moet weten. Op de A22 van Beverwijk richting Velsen. Tussen Beverwijk en de Velsertunnel staat een te hoog voertuig en de weg is daar dicht.
3: Ik ben er weer.
4: De ontbijttafel
5: met Pieter Kok.

0: ABC met All of My Heart. Goedemorgen en welkom bij NH. Dit is de ontbijttafel. Dit is de allergrootste ontbijttafel van heel Noord-Holland. Betekent dat er voor jou ook altijd plek is om aan te schuiven. Voel je vrij, wees welkom. Ook al is het pas 6:07 op die vroege maandagochtend. Het is wederom een beetje een druilerige ochtendje, maar het komt ooit goed. Het is 18 mei en Anne is erbij voor redactie en productie. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: En Frankie is er ook voor het nieuws. Goedemorgen, Frankie.
2: Ja, goedemorgen.
0: Als je meekijkt via de beelden en je denkt, waarom hangen er nou allemaal slingers achter Frank? Ja, dat heeft natuurlijk een reden. Moeten we meteen al aan?
1: Ja, hartstikke goed.
0: Toch? Ja, Hansé, tuurlijk.

0: Frankie!
1: Ja,
0: godverdorie zeg.
2: Man.
0: 42 lentes.
2: Ja, alsof het niks is, hè?
0: Nee, nou ja, het is behoorlijk wat mij betreft. Maar jeetje, man. En niet eens vandaag.
2: Nee, want eigenlijk ben ik voorlopig nog niet jarig.
0: Nee, nee, sterker nog, dat duurt nog... even kijken wat de schrikkeljaar is in mijn achterhoofd. Nee, maar het duurt 300...
2: ja, meer dan 363
0: dagen.
2: Ik was zaterdag jarig, ja.
0: Jeetje, Frankie.
2: Ja, inderdaad.
0: Gefeliciteerd vanuit de ontbijttafel.
2: Hey, fijn, ja. Nou, ik ga straks ook de taart pakken.
0: Wil je nu een taart pakken,
2: man? Ik zet het maar vast neer.
0: Is 8 minuten over 6.
2: Nog een beetje ontdooien, nee, dat is niet waar. Nee.
0: Heb jij een lekkere verjaardag gehad dan afgelopen zaterdag?
2: Het was een soort, tweedaagse verjaardag.
0: Oh ja, want Anne en ik hebben jou geappt dit weekend. Nooit meer wat voor gehoord.
2: Nee. Ging maar door, ik bleef maar mensen binnenkomen. En nou, het was heel gezellig.
0: Leuk, man. Dus er was wel een feestje.
2: Ja, dit was zeker een feestje. Ja,
1: maar was het groot feest?
0: Nou, zeg maar ook voor collega's. En...
2: Nee, het zijn weinig feest voor collega's. Ook weinig vrienden gezien. Het was gewoon heel veel familie.
1: Leuk.
2: En wat buren waren er nog. En iedereen loopt dan een beetje binnen. Komt dan met allemaal buurkinderen mee. Dus zo gaan die dingen. Dus heel gezellig.
0: Je hebt het echt mee in zin gehaald.
2: Ik heb het heel leuk gehad.
0: Wat fijn. Heb je een cadeautje gekregen van jou?
2: Ja.
1: Wat dan?
2: Nou, ik heb dus blijkbaar...
0: een midlife cadeau gekregen. Ja, je lacht alsof je een midlife cadeau gekregen hebt.
2: Nou, en ook wel... dat het glazen nou een keer klaar is met dat gemopper van mij... als ik weer sta te verticuteren.
0: Oh!
2: Daar heb ik blijkbaar zo bij staan vloeken de laatste keer... dat er nu een volautomatische machine is.
0: Nee, heb je een verticuteermachine gekregen?
2: Voor 600 vierkante meter gras.
0: Wauw!
1: Dat heb je 20. Toch niet?
0: Ja. Oh, Frank, dat is het meest vaderachtige vadercadeau van het westelijke halfrond.
2: Ja. Ja,
0: en ze zijn fijn, jongen. Ik heb er ook een.
2: Oh ja,
0: daar gaan we heel lang over hebben. Hou je mond, anders zijn we bezig. We hebben het hier over verticuteermachines.
3: Goedemorgen. Gaat het nu met
0: jou? Ja, goed, nu ik weet dat Frank ook een verticuteermachine. Dit kunnen we delen met elkaar.
3: Goedemorgen. Het is allemaal.
0: Foto's van de opvangbank sturen.
2: Ik heb geen opvang.
3: Goedemorgen.
0: Geen opvangbank?
2: Geen opvangbank.
0: We moeten echt even praten met elkaar.

0: Supertramp met The Logical Song.
1: Krantenkop.
0: Ruim kwart over zes, hoog tijd voor...
1: De krantenkopquiz.
0: Het is een eenvoudig quizje hoor. Je krijgt van mij drie krantenkoppen, maar let op, eentje ervan. Helemaal niet waar. Aan jou de vraag welke. Je mag het doorgeven via 088-850-51-52. Voor de eer van de ontbijttafel, die staat er op het spel. Best wel lekker om je maandagochtend mee te beginnen. Dacht ik zo. Kom eens aan.
1: Kop 1.
0: Zeldzame Spaanse stierspin in Nederland gevonden.
1: Kop 2.
0: Hardlopers trotseren duizenden traptreden van Chinese muur in zware marathon.
1: Kop 3.
0: Roofvogel rooft leesbril van bioloog. Nou... Een van deze drie is dus niet waar, maar de vraag is, welke is dat precies? Je geeft hem door via 088-850-51-52. Is het vandaag kop 1, zeldzame stierspin, Spaanse stierspin om precies te zijn, in Nederland gevonden. Hardlopers trotseren duizenden traptreden van Chinese muur in zware marathon is kop 2. En kop 3 is roofvogel rooft leesbril van bioloog. Je weet waar je mee moet. Geef het door via 088-850-51-52. Voor die eer van de ontbijttafel is het koppie 1, koppie 2 of is het koppie 3?
1: De

0: The Police met Roxanne.
1: De krantenkopquiz.
0: Ik heb je er net drie krantenkoppen gegeven en de vraag gesteld: welke is er niet waar? Ik lepel ze nog een keertje voor je op. Dat is voor mij ook maandagochtend hoor, maak je geen zorgen.
1: Kop 1.
0: Zeldzame Spaanse stierspin gevonden in Nederland.
1: Kop 2.
0: Hardlopers trotseren duizenden traptreden van Chinese muren in zware marathon.
1: Kop 3.
0: Roofvogel rooft leesbril van bioloog. Nou, goed, één van deze drie is dus niet waar. Maar de vraag is eventjes, welke is dat? Ik begin vandaag bij kop 2. Koos, Chantal, Henny, John en Jeannette dachten dat die niet waar was. Maar dat is hij wel. De hardlopers hebben die duizenden traptreden van de Chinese muur echt getrotseerd in de zware marathon. 1500 hardlopers uit 50 landen hebben meegedaan.
2: Cool.
0: Het gaat om 5164 treden.
2: Oh, wat erg.
0: Snelste man deed er minder dan 3,5 uur over.
2: Ik vind dit ook wel iets voor jou in zo'n uitspatting.
0: Nee hoor. En deze man heeft echt onwijs spierpijn vandaag.
2: Denk ook, ik kan niet meer lopen.
0: Nee, dat is echt wel fout. Gaan we door naar kop 1 in dit geval. Helaas voor Christian, Frank, Arnold, Mart, Rodi, Lidie, Cynthia en Joke. Jeetje jongens, toch. De zeldzame Spaanse stierspin in Nederland gevonden. Ja, het is echt zo hoor. Normaal gesproken zit hij in Zuid-Spanje en Portugal. Nu in Nunspeet.
2: Goeie plek.
0: Potverdorie, dan denk je ook, hoe ben ik hier terechtgekomen? Nou, dat is waarschijnlijk met een lading olijfbomen of andere planten naar een tuincentrum geweest.
2: Oh, ben je goed klaar mee.
0: Hij is niet dodelijk voor mensen, maar hij is wel heel groot.
2: Ja.
0: Hij is echt heel onprettig groot.
2: Hij ziet er een beetje uit als die spin uit Harry Potter.
0: Ja, maar dan wat kleiner gelukkig. Maar hij is wel helemaal zwart. En dat maakt hem niet echt vrolijk qua looks.
2: En je ziet die ogen zo goed.
0: De dierenambulance heeft hem meegenomen. En nou, we hebben hem geloof ik geen naam gegeven. Maar hij ziet eruit alsof je zijn eigen naam wel kan uitspreken ongeveer. Ik ben trouwens Willem. vindt hij hartstikke koud. Ik bedoel, ik ben José. Ik vind hier maar koud. Gaan we door naar de kop die niet waar is. Dat is vandaag kop 3. Roofvogel rood leesbril van bioloog. Nee, zijn telefoon. De bioloog wilde een foto maken. En de roofvogel heeft hem gejat.
2: Oh.
0: Hij heeft hem laten vallen op een of ander dak. En ja, het doet het wel nog, de telefoon. Dat is fijn. Maar wat een verhaal, hè. Het zal je toch gebeuren allemaal.
2: Ja, dan moet je hem nog ergens opvissen.
0: Moet je gaan proberen hem terug te vinden. Ja. Hij heeft van hem gejat inderdaad. En best wel een eentje mee weggenomen. Ik dacht, ik moet gewoon die moderne troep niet bij mijn nest in de buurt hebben.
2: Nee, we hebben geen schermtijd in dit nest.
0: Nee.
2: Doen wij niet aan.
0: Nee, precies.

Wat moeten mijn kinderen wel niet denken? Goed, zorg ervoor dat de eer van de ontbijttafel gaat naar een mooi rijtje, hoor. Hou je vast voor Natera. En gefeliciteerd natuurlijk, uiteraard. Maar hou je ook vast voor Natralda, Gerrit. Oh, mijn computer doet gek. Rustig blijven. Ik ook. Natralda, Gerrit, Frederik, Gea, Marcel, Monique en Renny. Gefeliciteerd.

0: Dan.
1: Ik ben Evelyn uit Amsterdam-West.
2: Ik ben Jozef en ik kom uit Alkmaar.
3: Thuis in heel Noord-Holland.
4: Het is 6:30. In Hilversum is het 9 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Frank Boer. Frank, goedemorgen.
5: Goedemorgen. In Loosdrecht is gisteren opnieuw gedemonstreerd tegen de asielopvang daar. Twee groepen stonden tegenover elkaar daar. Voor- en tegenstanders lieten van zich horen nadat in eerste instantie er een demonstratie was van voorstanders van de opvang. Deze inwoner uit Loosdrecht pleit voor een ander geluid, een voorstander dus.
6: Ik ken Loosdrecht als een dorp waar we met elkaar de schouders eronder zetten. En wat er nu gebeurt, nou, ik herken het niet. Die heftigheid, ik herken het ook niet.
5: Ja, het dorp is al weken verdeeld door onrust over een noodopvang voor asielzoekers in het oude gemeentehuis. Voor het weekend heeft de waarnemend burgemeester daar nog zijn excuses voor aangeboden, omdat de communicatie over die noodopvang wat beter had gemoeten. Bij een steekpartij in een woning aan de Stuyvesantstraat in Amsterdam-West is zaterdag een man gewond geraakt. Het slachtoffer is aanspreekbaar, maar met spoed naar een ziekenhuis gebracht. Volgens de politie ontstond er ruzie in de woning, waarna er een minderjarige de man zou hebben neergestoken. De verdachte sloeg daarna zelf op de vlucht, maar zijn identiteit is bij de politie bekend. En een kind is gistermiddag ernstig gewond geraakt bij een ongeluk op de Zwaarrachtweg in Alkmaar. Een moeder reed met twee kinderen op de fiets toen ze viel. Ze kwam met haar fiets per ongeluk tegen een paaltje aan. Nou, het liep allemaal behoorlijk uit de hand, want het kind moest uiteindelijk met een ambulance mee naar het ziekenhuis. Er werd ook nog een traumahelikopter opgeroepen. Volgens de politie lijkt het op een eenzijdig ongeluk te gaan. Hoe het nu met het slachtoffer is, is niet bekend. Ja, en Telstar dan, dat is toch wel het verhaal van het weekend. Vervelend voor Volendam, maar ja, met zo'n ontknoping. Telstar heeft op een spectaculaire wijze zich gehandhaafd in de Eredivisie. Ze wonnen namelijk van Volendam gistermiddag met 2-1. In de Vissersderby kwam Volendam al vroeg op voorsprong, maar Telstar maakte nog voor rust gelijk. Toen gebeurde er een hele tijd niets. En toen kreeg Telstar ineens een penalty. En die werd genomen door de keeper.
7: Daar komt de aanloop. En Cuba Junior scoort. Ja! Het shirt gaat uit.
8: Dit gaan we wel een seconde of 20 door.
9: Het
8: komt echt uit de tenen.
7: Handhaving! Handhaving!
9: Wat is dit geweldig?
7: Ja, dit is geweldig. We blijven in de Eredivisie.
5: Dit is een fragment uit het stadion van Telstar. Daar zaten ook natuurlijk heel veel supporters. Want er konden maar een paar mee naar Volendam. Dat uitvakkie is niet zo groot. Dus ze hadden zelf ook maar een feestje georganiseerd. Daar ging het dak eraf.
8: Wat heerlijk. En je zou nog kunnen denken dat ze roepen om een soort van begeleiding van de handhaving. Maar ze hebben het over de handhaving in de Eredivisie. Hè?
5: Ja, handhaving. Daar haal je iemand bij. Iemand met een nieuwe uniform.
10: Daar staat iemand verkeerd geparkeerd.
8: Ja, ik heb wel eens iemand om politie horen schreeuwen, maar nog nooit om handhaving. Handhaving, geloof ik.
5: Oh ja, zo had ik er nog niet over nagedacht. Nee, ze hebben zich gehandhaafd. Sterker nog, ze zijn 14e geëindigd in de
8: eerste. Wauw!
5: Boven PEC Zwolle.
8: Dat is ongelooflijk. Ja. Ik noem daar een dwarsstraat inderdaad. En, je zult er maar mensen kennen, ja.
5: En ja, het is ongelooflijk. Volendam, ja, die moeten nablijven dit seizoen, want die moeten in de nacompetitie spelen tegen Willem II uit Tilburg in de finale van de...
8: Ik heb geen idee, dan ga ik aan Edward vragen of dat lastig wordt of zo.
5: Ja, doe dat maar even. En Ajax moet ook nablijven. Die zijn...
8: Die hebben het ook niet altijd vrij. Ja, jeetje Frank. Wou je daarover hebben? Dat vind
5: nee
8: ik
5: hoor, nee hoor. Die moesten gisteren waterpoloend naar het einde en mogen nu...
8: Ga jij nou ook zo beginnen?
5: Nee.
8: Iedereen had dezelfde omstandigheden, Frank.
5: Ja, dat is
8: en
5: waar.
8: Het was gewoon nat. Nee, hoor. En de tegenstander had het ook niet leuk. En die bal rolde voor hen ook niet.
5: Nee, absoluut. En Corvée in Volendam, want daar gaan ze de play-offs spelen. Ja. Want ze kunnen niet in hun eigen stadion. Dat verhaal is ook al eens verteld. Dus lekker aan de dijk. Ach, gezellig.
8: Is toch leuk.
5: Ja, ja. Maar we gaan het vandaag vooral lekker over Telstar hebben. En Ronald Koeman junior, of zoals zijn bijnaam is, las ik in de Telegraaf, Kleine Koetje.
8: Kleine Koetje? hij kijkt precies hetzelfde als zijn vader ook uit zijn ogen. En met hetzelfde mond en zo.
5: Ja, en zijn vader maakte in 1992... ook op een schitterende manier een winnende goal in een hele belangrijke wedstrijd.
8: Oh.
5: Uit de vrije trap. En Kleine Koetje deed dat.
8: Dat weet jij dan. Leuk man.
5: Meer nieuws in de app. Of op nhnieuws.nl. Het weer nog even vandaag trekken vanuit het westen enkele buien over. Maar ook af en toe de zon te zien. Dat noemen wij wisselvallig weer. Het wordt een graad of 15.
8: Dankjewel Frank. Anne, je hebt de verkeersinformatie van de ANWB. Is het bal reeds geopend?
11: Ja, 4 files hebben we.
0: Eentje op de A7, Horen richting Zaanstad, tussen afrit Avenhoorn en Purmerend, bijna 10 minuten. Ook op de N9, Den Helder richting Amstelveen, tussen Heilo en Uitgeest, bijna 10 minuten vertraging. Het langst in de file sta je op de N242, van Middenmeer richting Alkmaar, tussen Herengewaard en de aansluiting met de A9, een kwartier vertraging. En op de N244 van Alkmaar richting Edam, tussen Alkmaar en Westgrafdijk, bijna 10 minuten.

0: De Eagles met Take It Easy.
1: Wie is de vroege vogel van de dag?
0: Precies 7:15 op die vroege maandagochtend. En misschien kun jij je nog even lekker omdraaien in je bed. Maar denk eens aan al die Noord-Hollanders die weer keihard aan het werk zijn. Ik noem een vrachtwagenchauffeur of een akkerbouwer of een timmerman. Die zijn allemaal weer aan de slag. En vandaag kijken we even hoe IJmuiden wakker is geworden. Banketbakker en Telstar-fan Barry, die staat in ieder geval alweer in de winkel. Barry, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Hoi, hoi.
0: Hoe ben je wakker geworden?
2: Ja, zwaar.
0: Dat was wel een beetje een taai ochtendje misschien, of niet?
2: Ja, zeker. Ja. En we moeten wel scherp zijn, want ja, we gaan natuurlijk weer de witte leeuw te poes maken.
0: Ja, dus, goed.
2: Ja, maar het was wel zwaar. Ik weet niet, het lijkt wel of ze in het stadion daar iets van evenementenbiers steken. Want ik heb er altijd een beetje hoofdpijn van.
0: Oh, oké. Okay. Je krijgt een beetje een gorig randje bij de kater erbij.
2: Ja,
0: gratis.
2: Zeker. Ja. Ik weet niet wat dat is. Het is elke keer hetzelfde weer. Dus ja.
0: Maar
2: ja,
0: je was er dus bij in het stadion, voor de duidelijkheid.
2: Ik was erbij, ja. Ik had echt ontzettend van mazzel.
0: Ja,
2: echt,
0: want er waren helemaal niet zoveel kaarten voor het uitvak, toch ook?
2: Nee, een stuk of 400. Maar ik heb 3 maanden geleden, zei ik tegen mijn collega, want die komt uit Volendam. Van joh, kun jij die laatste wedstrijd kaartjes regelen? Ik zeg, want het lijkt me wel leuk, weet je. Ja, of ze nou al gedegradeerd zijn of veilig zijn, dat maakt me niks uit. Ik vind het sowieso wel leuk.
0: Wil die pot even zien, ja.
2: Ja, die is derby. Ja, was allemaal geen probleem. Ja, tot een week geleden natuurlijk. Dat was opeens ook een probleem, want met 25 seconden was het uitverkocht. En op een gegeven moment nog via had ze nog 2 kaarten kunnen regelen. Dus ik zat gewoon op de tribune tussen de Volendammers.
0: Tussen de Volendammers?
2: Ja hoor, en ik moet zeggen, dat was hartstikke gezellig hoor. Ja,
0: en
2: hoor.
0: Had jij een klein wit sjaaltje nog onder je jas verstopt?
2: Nee,
0: of?
2: Nee, ik heb altijd respect gewoon.
0: Ja, precies. Ja, gewoon, dan sta je gewoon tussen de Volendammers en dan je hebt ook meegebaald eigenlijk eventjes.
2: Ja, soms.
0: Met een knipoog.
2: Ja, op een gegeven moment, ze scoorden al in de 2e minuut.
0: Ja, het was feest.
2: Ja, die aanval die kwam en iedereen ging staan, dus ik ging zelf ook staan, want ja, ik kon het anders niet zien. En toen scoorden ze, ik dacht, shit, dat was niet de bedoeling.
0: Nee.
2: Nee.
0: Nou dus. Voor jou wel. Ja, toen moest je proberen je juichen toch even in te houden een beetje. Barry.
2: Ja, zeker weten. Ja, goed. Ja, dat doe je gewoon.
0: Nee, een beetje respect. Maar je hartslag zat op 180, denk ik, of niet?
2: Dat was niet normaal. toen die penalty kwam.
0: Ja.
2: En toen die Koeman zelf achter de bal ging staan.
0: Ja, wat vond je daarvan dan? Want voor de duidelijkheid, mocht je het gemist hebben, dat is de keeper van Telstar en zoon van Ronald Koeman, de bondscoach. En die heeft een behoorlijk knap seizoen achter de rug. Hij staat bekend als iemand die ook best op het potje gewoon lekker kan voetballen, behalve alleen maar keepen. Maar ja, dan moet er een penalty genomen worden in de 89e minuut. Dan komt hij opeens aanwandelen. Wat dacht je?
2: Ja, ik dacht eerst van, hij komt gewoon even de discussie nog aan met de scheidsrechter van, joh, is het penalty of niet? En dit en dat. En opeens was het, dus ging hij zelf achter de bal staan.
0: Ja.
2: Ik denk, als je nou mist, dan kan hij holen, hè? Want dan moet hij naar zijn doel rennen.
0: Ja.
2: Dus, hij heeft gewoon een hele goede trap. Dus hij schoot hem gewoon perfect binnen.
0: Hij schoot hem er heel strak in, hoor.
2: En toen ging het hele Volendam stadion, dat liep al weg natuurlijk.
0: Ja, die waren boos, dat snap ik wel.
2: Ja.
0: En er staat er nog behoorlijk wat blessureminuutjes bij, zag ik.
2: Ja, 9 minuten zelfs, ja.
0: Even billen knijpen daar tussen de Volendammers.
2: Dus, dat was echt, ontlading was geweldig.
0: Ja.
2: Super.
0: Fantastisch, man. En gaat het dus nog een beetje gevierd worden in de banketbakkerij? Ja, met de witte oranje leeuwen. Met de witte leeuwen tophoezen.
2: Ja, zeker. Ja, ik ga er wel van uit. Vorig jaar waren we natuurlijk niet echt voorbereid dat ze opeens promoveren. En toen moest ik bij collega banketbakkers nog allemaal wat vragen om spullen. Als we hebben nog dit voor mij en dat. Maar zaterdagmiddag zei ik al tegen die gasten van, joh, we gaan voorbereiden. Ik zeg, want als het wel gaat gebeuren, dan gaan we ze maken.
0: Ja.
2: Dus dat is daar goed voorbereid. Dus nee hoor, helemaal goed.
0: Oké. Hoe laat heb je de eerste witte tompoezen klaar dan deze ochtend?
2: Ik moet zeggen, we zijn om 6:30 begonnen.
0: Oh, ja. Ach jongen toch.
2: En, ik dan hoor, de rest die komt straks binnen. Maar ik ben om 6:30 begonnen. Ik werd natuurlijk wel ietsje vroeger wakker. Ik denk, laat ik maar gaan, want ik heb geen zin om in de stage te zitten.
0: Nee, precies, dat wil je niet hebben. Dus met een klein houten kopje ben je die kant op gegaan?
2: Ja inderdaad.
0: Maar
2: ja,
0: ook wel een glimlach op je gezicht, denk ik. Hè?
2: Ja, zeker weten. Ik weet ook niet hoe de week eruit gaat zien, hoor. Want voor mij gaan ze nog hulder worden of zo.
0: Ja,
2: en
0: tuurlijk.
2: En de hele week zal het nog wel lekker omhoog blijven hier ook.
0: Precies, met een platte kar door dorp, wat mij betreft.
2: Ja, blijven bij, inderdaad. Ja.
0: Wat staat er verder nog op de planning dan vandaag?
2: Nou, als ik mijn handen vrij heb en ik hoef geen tompoes te maken, dan ga ik toch beginnen met het gebakje van mijn zoon.
0: Oh.
2: Dus ik heb 2 kinderen en mijn dochter die eet al haar eigen gebakje in de winkel. En mijn zoon die is gek op mandarijn en chocolade. Dus we hebben heel lang zitten nadenken over wat voor gebakje het gaat worden.
0: Hè? Ja.
2: De samenstelling precies. En nou, dat zou ik eigenlijk vandaag gaan maken. Dat stond op de planning.
0: Ja.
2: Nou, dat telt natuurlijk.
0: Ja, precies. Maar dat snap je zoon ook wel, toch? Dat daar even een beetje tijd voor moet zijn.
2: Die is drie, dus die is
0: nog gauw goed. Maar die is gek op mandarijn en chocolade. Dat is bijzonder voor een kind van drie.
2: Ja, ik weet niet hoe dat komt. Hij pakt zijn eigen mandarijn en dan staat hij bij dat prullenbakje staat hij te bellen. En als het hem niet lukt, dan loopt hij naar me toe. En en chocolade. Ja, ik weet ook niet. Het is zo voorkomen.
0: Ja, bijzonder.
2: Ja.
0: Dus daar ga je dan een beetje iets... En dan krijgt het zijn naam ook, neem ik aan.
2: Ja, zeker. Ja. Het is ook iets spontaans. Hè. Kijk, bij mijn dochters... gebakje. Dan was het een Griekse yoghurt met bosbessen. Ja, en dat kwam gewoon omdat ze 's ochtends mijn bosbessen uit de Griekse yoghurt aan het plukken was.
0: Oh ja.
2: Hey, dat vindt ze lekker. Dat is wel leuk.
0: Oh, wat leuk. Wat mooi, Barry.
2: De Blueberry Jackie.
0: Ja.
2: En dit wordt de Sunny Bomboas.
0: Nou, wat leuk.
2: Zo maken we een mooi feest.
0: Nou, potverdorie, wat heb jij een heerlijke dag vandaag.
2: Ja, toch? Ja.
0: Kan niet meer stuk. En dan wel om een uurtje of twee weer lekker naar huis, of...
2: Dat is wel de bedoeling. Ja. Maar dat ligt een beetje aan hoe het lopen.
0: Als de tompoesen dan tegen die tijd nog steeds af en aan de winkel uitvliegen, dan moet je nog even door.
2: Dan moet je nog even door, hè? Dan maakt het niet uit. Dan lopen voor een goed doel.
0: Mooi zo. Goed, Barry, ik ga je heel veel succes wensen vandaag met de houten kop, maar wel met een glimlach erbij, dat scheelt alweer. En ik ga je natuurlijk ook feliciteren. Je bent met recht de vroege vogel van de dag. En je weet het, hè? Hou hem hier.
2: Met veel plezier, dankjewel.
1: Ben je ook een vroege vogel?
3: App dan nu je naam en je beroep naar 088-850-5152. En wie weet ben jij binnenkort wel de vroege

0: Harry Styles met Watermelon Sugar. Am.
1: Piet.
0: Ik krijg een appje van Henny die zegt, hoe was het bij de hockey gisteren, bij de wedstrijd?
1: Hoe was het?
0: Nou, niet zo fraai, we hebben verloren.
1: Echt, gadver.
0: Ja, echt potverdorie. Daar ga ik het verder niet over hebben deze ochtend.
1: Jammer.
0: Ik wil het zometeen met je hebben over van die digitale verkeersborden waar je je snelheid op kunt zien.
1: Ja.
0: En dat die niet altijd even positief zijn.
1: Oké.
0: Okay. Nee, gaat niet best. Hoor je zometeen na de Jacksons bij NH.

0: de Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij Het Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020 670 6067. Smitje met DT.
1: Dat laatje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl. Onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
2: Restaurant Black Olive. Wij serveren de heerlijkste mediterrane gerechten. Denk aan de T-bone, ossehaas en zalm. En vegetarische gerechten. En ook groepen tot 80 personen zijn welkom. Kijk op restaurantblackolive.nl.
3: Ik ben Ronnie en ik woon in Westzaan.
4: Ik ben Arnes en ik kom uit Hilversum.
5: Ik ben Eden uit Egmond.
6: Ik ben Annabel en ik kom uit Amsterdam.
7: Ik ben Ingrid en ik kom uit Amsterdam-West.
8: Ik ben Leonele en ik kom uit Naarden.
9: Thuis in heel Noord-Holland.
10: Het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Frank Boer. Frank, goedemorgen.
11: Goedemorgen. De politie waarschuwt opnieuw voor nep-advertenties op sociale media. In een jaar tijd werden ruim 500 onbetrouwbare webwinkels onderschept die zich vaak voordeden als bestaande winkels. In Loosdrecht is gisteren opnieuw gedemonstreerd rondom de asielopvang daar. Behalve tegenstanders lieten ook voorstanders van zich horen dit keer. En Telstar blijft in de Eredivisie. Gisteren werd in een rechtstreeks duel Volendam verslagen. En de winnende goal die werd gemaakt door keeper Koeman. Een groot feest. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
12: Dooral Megens met het NOS-journaal. Vorig jaar zijn er wereldwijd flink meer mensen geëxecuteerd dan in 2024. Volgens Amnesty International gaat het om ruim 2700 mensen. Een stijging van bijna 80%. Een groot deel van de doodstraffen werd uitgevoerd in Iran, zegt Amnesty.
13: Ongeveer de helft van de executies zijn politiek gemotiveerd. Dus actievoerders, dissidenten. En de andere helft die zijn drugsgerelateerd.
12: Ook Noord-Korea en Saoedi-Arabië voeren veel doodstraffen uit. De landen gebruiken de straf volgens Amnesty om de bevolking te onderdrukken. De politie waarschuwt voor nep-advertenties op Facebook en Instagram. Oplichters maken daar reclame voor honderden nep-webwinkels. Het lijkt te gaan om hoge kortingen op producten van bekende winkels, maar in werkelijkheid is het oplichting, zegt de politie.
14: En als iets te mooi is om waar te zijn, het is een beetje cliché, maar dan is dat vaak ook zo. Je kunt voor hele lage bedragen met 60%, 70% korting, is het bijna onmogelijk om iets te kopen.
12: In een jaar tijd zijn er 535 criminele webshops onderschept. De politie vindt dat moederbedrijf Meta meer moet doen om oplichters tegen te houden. Bij Russische aanvallen op het midden en zuiden van Oekraïne zijn vannacht minstens 12 mensen gewond geraakt. Drones zouden zijn ingeslagen bij woongebouwen en scholen in Odessa. In Dnipro werden een flatgebouw en een vuurwerkopslag geraakt. Zouden meerdere branden zijn uitgebroken in de stad. De Russische aanvallen komen een dag na een aanval van Oekraïne op Moskou. Die was weer een reactie op de aanhoudende Russische bombardementen. Duizenden inwoners van de Chinese stad Liuzhou moeten hun huis uit vanwege een aardbeving. Volgens Chinese staatsmedia had de beving een kracht van 5,2. Storten er zeker 13 gebouwen in. Meer dan 7000 mensen worden geëvacueerd. Het weer, het is bewolkt, vooral in het noordoosten regent het. Later trekken van zuidwest naar noordoost stevige buien over. Mogelijk met hagel en onweer. Tussendoor ook af en toe zon. Het wordt 12 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Annie, je hebt de verkeersinformatie van de ANWB. Waar staat het vast in Noord-Holland?
8: Drie files hebben we. Eentje op de N9 van Den Helder richting Amstelveen. Tussen Heilo en Uitgeest bijna 10 minuten. Ook op de N242 van Middenmeer richting Alkmaar sta je vast. Tussen de ring Alkmaar en de aansluiting met de A9 bijna 10 minuten. En op de N244 van Alkmaar richting Edam. Tussen Alkmaar en Westgrafdijk net iets meer dan 5 minuten.
0: Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
15: Beste Theo, ik heb vandaag een lange wandeling gemaakt naar de Norenkerk. Daar zag ik een oude vrouw die me zo deed denken aan die ene Eds van Rembrandt. Een vrouw die bij het lezen van de Bijbel in slaap gevallen is.
16: Twee grote schilders in de Noorderkerk. Reserveren? Ga voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
17: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
18: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
19: Oh, wat betekent dat voor mij?
18: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
19: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
18: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
19: En moet ik verder nog ergens op letten?
18: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
20: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
21: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
22: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
23: Hans, alleen de prijs is anders.
24: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3500. Of private lease vanaf €229 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
25: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
26: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
27: De ontbijttafel.
28: Met Pieter Kok.

0: De London Beat met I've Been Thinking About June. Goedemorgen en welkom bij NH. Dit is de ontbijttafel. Dit is hem, de allergrootste ontbijttafel van heel Noord-Holland. Betekent dat er voor jou ook altijd plek is om aan te schuiven? Voel je vrij, wees welkom. Ook al is het pas 10 minuutjes over 7 op die vroege en ook een beetje druilerige maandagochtend. Maar het wordt ooit beter. Wanneer? Ja, dat hoor je wel van Jan Visser. Niet aan branden natuurlijk. Het is 18 mei en Anne is erbij voor redactie en productie. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: En Frankie er ook nog voor het nieuws. Goedemorgen, Frankie.
2: Goedemorgen.
0: Ja, jongens, ik ben natuurlijk een pleaser.
1: Is dat zo?
0: Nou, in ieder geval wel voor de omgeving, normaal gesproken. Waarom? Laat ik het zo zeggen, als ik bij een verkeersbord aankom, waar de snelheid op te zien is, dan wil ik graag dat dat groen is. En niet rood.
1: Oh, ja. Voorbeeld, dat je een smiley krijgt.
0: Ik een smiley krijg. Ja, ik wil dan graag dingen goed doen. En nou reed ik laatst bij de Amstelveenseweg, of de Amsterdamse weg in Amstelveen, of de Amstelveense weg in Amsterdam, daar wil ik vanaf zijn. Maar ik reed daar en daar stond zo'n bord. En je mag daar 30 tegenwoordig, wat voor die weg echt knijter langzaam is. Maar goed, ik toch mijn best doen. En ik zie dat terwijl ik erop aankom rijden, dat ik nog 32 rij of 33, zoiets. Mm-hmm. Dus ik denk, prima. En rood knipperen, hè, gemeen bord, hè. Van, kerel, dit is niet goed, foute boel. Dus ik denk, ik pas mijn snelheid aan. En na een tijdje kom ik inderdaad bij de 30 en daaronder terecht. Wat doet dat bord? Uit.
2: Uit?
1: Oh.
0: Hij doet dus niks of hij is boos. Ah. En dat gaat er niet in bij mij. Ik ga hier nooit meer 30 rijden.
1: Nee. Nou ja,
0: nee.
1: Zo.
0: Nee, maar ik
1: doe je niet voor dat bord, dat doe je voor al die andere mensen op de weg.
0: Ik doe het voor dat bord al.
1: Nee.
0: Ik doe dit één op één voor dat bord. Ik wil niet... Nee, ik wil positief gestimuleerd worden. En ik wil niet alleen maar horen als ik iets fout doe. Ik wil het ook horen als ik iets goed doe.
1: En jij wil persoonlijk aangesproken worden op dat bord. Oh, Pieter, wat doe je het goed. Dan heb je supergoed 30 gereden.
0: Het ding is, als ik hier Hilversum inrijd, er staat ook zo'n bord. Dat weet jij. Je kent dat bord. Je rijdt er zelf ook langs.
1: Met smiley.
0: Nee.
1: Wel?
0: Nee.
2: Nee, bij Pieter alleen de middelvinger, denk ik.

0: Sweet Louis Louise van Iron Horse.
1: De ontbijttafel. NH.
2: De ontbijttafel.
0: Ja, je hebt er vast al veel over gehoord. Dit weekend was het echt feest voor alle Harry Styles fans. Maar liefst 10 keer staat hij in de Johan Cruijff Arena. En daar komen dus ook bijna 500.000 mensen naar kijken. Amsterdam staat op zijn kop, zo mogen we het wel zeggen. Superfan Selina, die was er afgelopen zaterdag bij. En ik ben wel benieuwd hoe het is geweest. Selina, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Allereerst, hoe was het?
3: Het was fantastisch, ja. Dit was zo'n coole ervaring.
0: Ik las op zich goede recensies, 4 sterren. Als je de kans hebt, moet je deze man toch een keer gezien hebben. En die kans is er nog steeds, want het is niet helemaal ramstrak uitverkocht, geloof ik, hè?
3: Nee, klopt. Ik moet zeggen dat het me gisteren wel verbaasde hoe vol de arena uiteindelijk was. Maar er zijn zeker nog wat tickets beschikbaar, ja.
0: Ja, maar kijk, of je nou 30.000 of 40.000 mensen bij elkaar zet, zijn er toch veel. Vind je niet?
3: Het zijn er zeker veel, ja.
0: Ja, toch? Er wordt ook veel gekampeerd voor het stadion. Jij hoeft er niet echt in een rij te bivakeren. Waarom was dat?
3: We hadden early entry kaarten. Dus wij hoefden gelukkig niet zo vroeg voor de arena te liggen. En het mag sowieso natuurlijk pas vanaf 9 uur op de dag zelf.
0: Ja, precies. En er worden ook mensen best wel een beetje boos weggestuurd daar. Allemaal niet zo heel vrij. Hoe is de sfeer van de fans? Ik kan me herinneren, een verslaggever van ons was ooit bij Taylor Swift in de rij aan het staan. En daar werden allemaal armbandjes voor elkaar gemaakt. Dat was allemaal heel schattig. Hoe gaat dat bij de Harry Styles fans?
3: Ja, eigenlijk ook wel een beetje. Ik moet zeggen dat de armbandjes dit jaar niet echt hun comeback hebben gemaakt. Vorige keer namelijk wel. Maar de sfeer is zeker heel goed en aanwezig. En iedereen lekker zingen. En ik denk dat het bij ons misschien meer glitters uitdelen is aan elkaar. Maar er is zeker wel echt een sfeer in de rij.
0: Ja, wat leuk. En hoe was het concert? Was het muzikaal goed? Was het geluid goed?
3: Het was uiteindelijk echt een super, super gave show. Hij heeft het heel tof in elkaar gezet. Ze moesten nog even werken aan het geluid, denk ik. Want dat was wel een beetje... Het was de eerste show natuurlijk. Maar uiteindelijk hoe hij de show heeft opgezet is echt ontzettend gaaf. Hij heeft ook een choreografie gemaakt. Er waren dansers aanwezig. Er waren heel veel live instrumenten dit keer. Dus de show was echt heel goed in elkaar gezet.
0: Ja, en jij dacht ook, ik wil die eerste heel graag zien. Maar als het geluid in het begin niet helemaal goed is, dan wil ik misschien wel meer dan één zien.
3: Mijn plan was sowieso om 3 keer te gaan. Ja. Dus ik hoefde me daar gelukkig geen zorgen over te maken. Dus ik ga hem gewoon nog 2 keer zien.
0: Ja, en wanneer ga je nog meer daar naartoe?
3: Ik ga de avondafsluiting in Amsterdam, dus 5 juni. En ik ga 1 keer in Wembley in Londen.
0: Oh, ga je ook nog heen? Maar even kijken, 5 juni, dat is dus de laatste ook van Amsterdam dan?
3: Ja, klopt.
0: En hij doet er 10. En ik kijk even, het is nu de 18e. Hij slaat ook best wel veel dagen over dus. Hij is gewoon heel lekker in Amsterdam aan het hangen misschien zelf.
3: Ja, hij is gewoon lekker op vakantie, denk ik even zo.
0: Ja. Ben jij dan ook iemand die stiekem even gaat kijken in Amsterdam of hij niet bij dat ene hotel zit? Of dat andere hotel?
3: Nou, ik ga niet zijn hotel opzoeken. Als ik hem tegenkom zou het leuk zijn. Maar die man moet ook gewoon lekker zijn rust nemen en lekker door Amsterdam wandelen.
0: Maar netjes. Maar hij doet dat wel enthousiast over het algemeen, hè? Zie je op straat, wordt herkend.
3: Ja, dan, zeker. Ja. En soms is het ook zo dat hij geen foto wil. En dan zegt hij dat ook netjes. En zijn fans zijn wel gewoon mensen die dat ook accepteren.
0: Oh, is dat zo echt? Zegt hij dan ook gewoon van, nee, sorry, ik ben nu eventjes gewoon... Ik sta hier een bak taart te eten en dat hoeft niet iedereen te weten. Bijvoorbeeld, ik noem maar wat.
3: Ja, het gebeurt niet vaak, maar als het gebeurt, dan is dat zo. En dan respecteert iedereen dat.
0: Ja. Doet hij ook wel eens vroege rondjes even hardlopen door het Vondelpark of zo? Misschien moet je daar...
3: Dat denk ik wel. Ja,
0: ik wil geen tips geven, maar je zou het kunnen... Ja, die zou het toch wel weten.
3: Ik weet niet of hij het Vondelpark zou uitkiezen. Ik denk dat hij daar wel even over nadenkt. Maar hij doet zeker wel even een rondje hardlopen ergens in een park, denk ik.
0: Hij deed ook van die hardloopvideo's, toch?
3: Dat denk ik wel, ja. Ik heb ze zelf niet gezien, maar hij is wel een actieve hardloper. Hij rent ook het hele podium over. Dus ik denk dat hij dat in Amsterdam ook wel volhoudt.
0: Nee, precies. Zou wel leuk zijn als je hem gewoon even tegenkwam. En dan met of zonder foto. Ben je nog steeds tevreden, toch? Ja. Goed, waar verheug je het meest op? Is dat het aankomende concert in Amsterdam of liever toch het Wembley?
3: Ik denk dat allebei toch wel heel speciaal is. Ik weet niet of ik het met elkaar kan vergelijken, maar de mensen waar ik mee ga, dat is dat vind ik gewoon allebei het leukst. Dus
0: zijn dat allemaal dezelfde mensen met wie je gaat eigenlijk? Of,
3: er zitten wel een paar dezelfde tussen, maar elke keer net even anders.
0: Oké, dus zijn er ook wel grotere groepen die je uitgekozen hebt om dit mee te vieren allemaal?
3: Ja.
0: Wat heerlijk. Ik ga je heel veel plezier wensen met die van 5 juni. En het nagenieten is nu echt begonnen wat mij betreft.
3: Yeah.
0: Ook dankzij Harry Styles moet Ajax in Volendam voetballen binnenkort. Vind ik ook wel geinig.
3: Ja.
0: Toch? Ja. Zo hebben we er allemaal wat aan. Ja, goed, dankjewel Selina. Zij gaat dus in totaal 3 keer naar Harry Styles, die deze maand in de Arena in Amsterdam staat.

country muziek met Stella Lefty en Boston. Zometeen tijd voor het nieuws en het weer met Jan Visser. Heeft hij eindelijk goed nieuws? Je hoort het zometeen.

0: Last van lekkage? Dakpannen gebroken door stormschade? Of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rebo Dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714 352. Of neem een kijkje op rebodakwerken.nl.
1: Het echte Amsterdam is er voor iedereen en maakt kwaliteit geen verschil tussen arm en rijk. In het echte Amsterdam is er Kema-vlees. Hoge kwaliteit vlees voor zeer betaalbare prijzen. Kinkerstraat 182 Amsterdam. Kijk op kemavlees.nl.
2: Een praatje, een wandeling, een luisterend oor. Als vrijwilliger bij Samen maak jij echt het verschil in het leven van ouderen. Samen werkt niet zonder jou. Word je ook vrijwilliger bij Samen? Reageren kan via werkenbijsamen.nl.
3: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op Gelderse.

0: Zestreken.nl/kastelen.
1: Oma!
2: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
3: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
4: De Musical 10-daagse is weer begonnen. Krijg nu een gratis rang-upgrade bij de Powerpop Musical en Juliet. De ultieme feel-good show met alle iconische hits uit de 90s en zeros. Vanaf september te zien in het Beatrix Theater. Pak je kans op musical10daagse.nl.
3: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
5: Voordat ik hier manager werd,

0: soep.
1: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
2: Hoppa!
1: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
2: Drie sterren slot.
1: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
3: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
4: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tieneke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
5: Ik ben Deborah, ik kom uit Alkmaar.
6: Ik ben Erik en ik kom uit Hello.
7: Mijn naam is Rina en ik kom uit Amsterdam, Nieuw-Sloten.
8: Frans Kuil uit Volendam. Thuis in heel Noord-Holland.
9: In West-Zaan is het 9 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Frank Boer. Frank, goedemorgen.
10: Goedemorgen. De politie waarschuwt opnieuw voor nep-advertenties op sociale media. In een jaar tijd zijn er ruim 500 onbetrouwbare webshops onderschept die zich vaak voordeden als bestaande winkels. Ruim de helft van die nepwinkels maakte reclame op Facebook en Instagram. En ook deze Tanja uit Amsterdam die trapte erin. Ze kreeg een nep-advertentie voorgeschoteld van een bekende sportwinkel.
11: Ja, ik heb dan dingen uitgezocht. Een broek en een jas en een rugzak. En ben eigenlijk ook vrijwel direct gaan betalen. En dan ga je naar je inbox om te kijken of je een bevestigingsmail hebt gekregen. Ja, en die kwam niet.
10: Nee, in de nep van advertenties wordt vaak gestrooid met mooie aanbiedingen. Maar zo waarschuwt de politie als het te mooi is om waar te zijn, is dat het vaak ook. In Loosdrecht is gisteren opnieuw gedemonstreerd tegen de asielopvang daar. Dit keer door twee groepen, die stonden tegenover elkaar. Voor- en tegenstanders lieten van zich horen nadat er in eerste instantie een demonstratie van voorstanders was voor die opvang. En deze inwoner, een voorstander dus, pleit voor eens een keer een ander geluid.
12: Ik ken Loosdrecht als een dorp waar we met elkaar de schouders eronder zetten. En wat er nu gebeurt, nou, ik herken het niet. Die heftigheid, ik herken het ook niet.
10: Ja, het dorp daar, Loosdrecht, is al weken verdeeld door onrust, door de asielnoodopvang die daar in het oude stadhuis moet komen. Ja, dat was een hele schok dit weekend. Presentator Bas Westerweel overleed plotseling. Jarenlang een bekende verschijning op radio en televisie. Ook hier bij ons, hier bij NH. Toen hij een paar jaar later al ergens anders werkte, had collega Barbara Mulder nog een interview met hem. Even terug naar 2018, toen hij eigenlijk net herstelde van hartproblemen.
13: Ik zeg gekscheren dat ik inmiddels een jaar oud ben. Want ja, vorig jaar ben ik met een hartklop op het voetbalveld gevallen en ze hebben me gered. En nu ben ik een jaar.
14: Hoe ben je nu begonnen aan de tweede helft van je leven?
13: Ja, dat is mooi. Zeg je mooi. Het voelt voor mij echt alsof ik een tweede kans krijg.
10: Ja, Bas Westerweel overleed een dag voor zijn 63ste verjaardag. En nou, we gaan daar vandaag nog wel uitgebreid bij stilstaan. Later vandaag hoor je Barbara Mulder bij Bart Slim in de uitzending. Bij een steekpartij in een woning aan de Stuyvesantstraat in Amsterdam-West is zaterdag een man gewond geraakt. Het slachtoffer is aanspreekbaar, maar met spoed naar een ziekenhuis gebracht. Volgens de politie ontstond er ruzie in een woning waarna een minderjarige jongen de man zou hebben neergestoken. De verdachte sloeg daarna op de vlucht. Zijn identiteit is wel bij de politie bekend. Ja, voetballen dan, want wat een stunt gisteren. Telstar heeft zich op een spectaculaire wijze gehandhaafd in de Eredivisie. Ze wonnen namelijk de degradatiekraker tegen Volendam met 2-1. De zogenaamde vissersderby die kwam vroeg op gang, want Volendam scoorde al snel, maar Telstar maakte voor rust gelijk. Ja, en toen, tegen het einde van de tweede helft, moet ik zeggen, kreeg Telstar een penalty. Ja, je hebt het waarschijnlijk wel meegekregen. De keeper, Koeman, ging hem nemen.
15: Daar komt de aanloop en Koeman junior scoort. Ja! Het shirt gaat uit.
10: Tolle vreugde. Dat mag ook wel. De promotie vorig jaar was eigenlijk al een ongekende stunt. En er dan nog een jaartje in blijven in de Eredivisie. Bijzonder knap. Volendam, ja, die zijn dus rechtstreeks naar de play-offs gestuurd door Telstar nu. Die moeten tegen Willem II blijven knokken voor een plekje in de Eredivisie.
9: Dat wordt in Huize Boer nog wel een beetje een dingetje, of?
10: Ja, nou ja. Kijk, ja, weet je wat het is? Ik heb natuurlijk een groot Noord-Hollands hart.
9: Ja.
10: Nou ja, ik ben getrouwd met een Tilburger.
9: Ja. Ja. Ja, en zij heeft wel een Willem II-hart.
10: Nou en of, Dus dat heb ik ook een beetje, ben ik ook een beetje gaan omarmen natuurlijk.
9: Ja,
10: soms.
9: Een beetje meer shoppen. Als je voor Ajax bent, kan dat lekker zijn van tijd tot tijd.
10: Ja zeker. Ja. Dan hebben we bij Willem II de afgelopen jaren ook niet veel geluk gehad. Maar nu toch een beetje succes supporteren.
9: Ja.
10: De finale van de playoffs uitgerekend tegen Volendam. En Volendam hou ik ook wel van, want die bieden hun stadion aan Ajax.
9: Ja.
10: Om daar nog wat na te kunnen competitieën.
9: Kortom.
10: Volendam verdient het wel. Maar mijn huwelijk ook. Dus helaas ben ik toch bang dat ik moet juichen voor Willem II. Meer nieuws in de app of op nanieuws.nl.
9: Hij zegt het gewoon. Gaan we gauw door naar het weer met Jan Visser. Jan, goedemorgen.
0: Goedemorgen, Pieter.
9: Heb je een beetje voetbal gekeken dit weekend, Jan? Of
0: ja, nou en of.
9: Ja,
0: ja,
9: hè?
0: Ja, zeker.
9: En
0: ja.
9: Waar heb je het meest van genoten?
0: Ja, Telstar. Ja. Volendam Telstar, hè?
9: Ja, wat een knaller van de wedstrijd, hè?
0: Nou.
9: Ja. Puur genieten. En ook omdat we, qua weer was er ook een hoop te beleven op de voetbalvelden. Ja, want soms wilde die bal niet meer vooruit ongeveer.
0: Nee, dat was bij het waterpolo-wedstrijd tussen Heerenveen en Ajax. Hè?
9: Ja, het was ongelooflijk. Ik moest zelf met het teampje wat ik coach hockey in Amsterdam. En daar hebben we ook hoe laat zal dat geweest zijn? Ik denk 3 uur of zo kwam er een hoop water naar beneden. Dat was ongelooflijk, Jan.
0: Ja, er zaten felle buien op een koufront. En die trokken maar langzaam weg. En dat ging gepaard inderdaad met forse regenval. Amsterdam-Noord had in meer dan 10 millimeter. Nou, Venhuizen en Hem kwamen uit op 12 millimeter. En in het noordoosten van het land, waar de temperatuur nog ietsje hoger was... werden de buien ook wat feller. En in de stad Groningen viel tot meer dan 25 millimeter... met ook flink wat onweer.
9: Dat zijn wel even hoeveelheden.
0: Ja. Nou, de afgelopen nacht heeft het ook nog enige tijd geregend. Maar het meeste regen trok toen vooral over het binnenland. Dat had te maken met een storing in het front. En veel regen, met name in het oosten van het land in Twente... konden ze, net als wij trouwens, ook goed gebruiken. En er is deze maand al aardig wat gevallen daar in Twente. Denenkamp en Enschede zit al op boven de 80 millimeter voor mij. Dus dat is best wel een opsteker, kunnen we dat rustig
9: noemen. Dat mag je zeggen, maar allemaal leuk en aardig. Ik had helemaal vaartsweekend. Ik ben er wel klaar mee zo langzamerhand.
0: Het is geen... Ja, het is vooral ook omdat de temperatuur zo laag is.
9: Ja, het is gewoon echt frissies.
0: Ja, dat gaat natuurlijk nu langs... Of nu, maar dat gaat langzaam veranderen. We hebben nog een paar dagen met wat onstandvastig weer. En vanaf donderdag dan krijgen we te maken met hoge druk... en knapt het ziendere ogen op. Maar vanochtend is het eerst nog bewolkt. Het is wel op de meeste plaatsen droog. Later op de ochtend begint het wat op te klaren. Maar aan het einde van de ochtend bereiken buien het zuidwesten. En die trekken in de middag over ons land naar het noordoosten. Worden wat opgepept door de dagelijkse gang van de temperatuur. Ik denk dat het bij ons op zich op de meeste plaatsen... zeker in de kustgebieden wel mee zal vallen. Maar er kan vanmiddag dus nog wel een bui actief zijn... met de kans op hagel. En later in de middag dan... of wat hagel in ieder geval. Maar later in de middag dan zien we de bui weer verdwijnen. Temperatuur 15 graden. Misschien net tegen de 16 aan hier en daar. Het is nog geen vetpot. Maar we zien dus al een temperatuurstijging. En verder een zwakke tot matige wind uit het zuidwesten. Nou, morgen beginnen we eerst met zonneschijn. De ochtend verloopt droog. Maar een volgend front dient zich aan. In de middag is er meer bewolking. En aan het einde van de middag en morgenavond gaat het weer af en toe regenen.
9: Oh.
0: Temperatuur komt om ongeveer hetzelfde niveau uit. 15 tot 16 graden. En de wind die waait uit het zuiden en is over het algemeen matig aan de kust vrij krachtig.
9: Oké, het lijkt een semi-lichtpuntje. De temperatuur gaat een klein beetje omhoog ten opzichte van de afgelopen dagen. Maar Jan, de grote vraag is of dat doorzet. Gaan we het zo meteen over hebben, goed?
0: Ja, zeker. Ik heb natuurlijk al een tipje van de sluier opgelicht. Dus dat...
9: Heel voorzichtig tipje. Heel voorzichtig tipje van de sluier. Dank Jan en tot straks.
0: Ja hoor.
9: Anne, je hebt de verkeersinformatie van de ANWB. Is het ook druilerig op de weg, om het zo maar te noemen?
6: Nou, het valt nog mee, maar wel 2 files. Eentje op de N9, Den Helder richting Amstelveen... tussen Heilo en Heemskerk, bijna 10 minuten. En ook op de N242 sta je in de file van Middenmeer richting Alkmaar... tussen de ring Alkmaar en de aansluiting met de A9, bijna 10 minuten.
9: En zo meteen jouw kans op kaarten voor Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam. De lichtshow in de Noorderkerk. Bij Dingen met Dario na Fleetwood Mac.
16: Goedemorgen.

0: Adele, my Send My Love.
1: En ha, ontbijttafel.
2: Dingen, dingen, dingen met Dario.
3: Dingen met Dario.
0: Het is precies helemaal 19:15 geweest en dat betekent hoog tijd voor Dario. De Amsterdamse zanger gaat op cryptische wijze iets voor jou omschrijven. En als je denkt te weten waar hij het over heeft, dan pak je die telefoon en bel je 088-850-5152 om zo kans te maken op kaarten voor Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam. De lichtshow in de Noorderkerk. Dit is de vraag van vandaag.
4: Dit moet ik altijd eerst laten ontdooien.
0: Dit moet ik altijd eerst laten ontdooien.
4: Dit moet ik altijd eerst laten ontdooien.
0: Kan van alles zijn natuurlijk, maar wat denk jij dat het is? Daar gaat het om. Pak die telefoon en draai dat nummer 088-850-5152. Het is jouw kans op die kaart ervoor van Gogh en Rembrandt in Amsterdam. De lichtshow in de Noorderkerk, ze kunnen helemaal van jou zijn. Ja, je hoeft alleen maar antwoord te geven op die vraag, hè. Waar heeft Dario het over?
4: Dit moet ik altijd eerst laten ontdooien.
0: Dit moet ik altijd eerst laten ontdooien. Ja, wij weten natuurlijk niet wat dat bij Dario is. Maar misschien jij wel. Goedemorgen met Pieter bij de ontbijttafel.
5: Goedemorgen Pieter met John.
0: John, vertel.
5: Ik vermoed van vlees.
0: Vlees, eens even kijken, John. Nee, dat is hem niet. Helaas, volgende keer beter.
5: Ja hoor.
0: Mazzel, John. Goedemorgen met Pieter bij de ontbijttafel.
6: Pieter met Gerrit.
0: Gerrit, vertel.
6: Ja, ik denk dat het gehakt is.
0: Gehakt zou natuurlijk ook kunnen. Nee, is het ook niet.
6: Oké,
0: goeie meter, mazzel.
4: Dit moet ik altijd eerst laten ontdooien.
0: 088-850-5152. Goedemorgen met Pieter bij de ontbijttafel.
7: Goedemorgen Pieter met Annette.
0: Dag Annette, wat denk jij dat het is?
7: IJs.
0: IJs, eens even kijken. Nee, is het ook niet. Helaas, volgende keer beter Annette.
7: Dank je.
0: Dag. Goedemorgen met Pieter bij de ontbijttafel.
8: Dag Pieter, met Yvonne.
0: Yvonne, vertel.
8: Een koelkast.
0: Een koelkast? Oeh, je zit dichtbij.
8: Als je schoonmaak moet maken.
0: Ja, ja, ja, ja. En ik begrijp wat je bedoelt, maar het is niet het goede woord, helaas.
8: Oké. Okay,
0: volgende keer beter. Dag.
4: Dit moet ik altijd eerst laten ontdooien.
0: Ja, ja, koelkast klopt dan niet. Maar ik begreep wel wat ze bedoelde en jij waarschijnlijk ook wel. Pak die telefoon en draai dat nummer 088-850-5152. Het is jouw kans op die kaarten voor Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam. De lichtshow in de Noorderkerk. En denk erom, niet stiekem gaan zitten bellen met WhatsApp. Want dat zie ik toch nog steeds vaak voorkomen. Maar nee, dat is uitdrukkelijk niet de bedoeling. Gewoon die normale telefoon gebruiken. 088-850-5152. Goedemorgen met Pieter bij de ontbijttafel.
9: Hallo.
0: Hallo.
9: Ik denk een vriezer.
0: Je denkt een vriezer. En wat is je naam?
9: Tim.
0: Tim. Of met de P van Pieter?
9: Nee, T.
0: Met de T van Tinus.
9: Ja.
0: Tim, laten we eens even gaan kijken of je gelijk hebt.
4: Diepvries.
0: Jawel, dat is de vriezer, dat is de diepvries. Tim, dat betekent dat de kaarten voor Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam voor jou zijn. Gefeliciteerd.
9: Dankjewel.
0: Je bent er helemaal stil van, hè? Grote vraag is, Tim, wie ga je meenemen als je die kant op gaat?
9: Mijn moeder, want ik en mijn zusje en mijn vader hebben al kaartjes.
0: Dat meen je niet! Ach, wat lief, Tim. Dan kunnen jullie met z'n allen gaan.
9: Ja.
0: Veel plezier met z'n allen dan, hè?
9: Ja.
0: Doei, Tim!

0: Mr. Big met Romeo
1: en Ha.
2: De ontbijttafel.
3: Op locatie.
0: En van de ene Romeo kan ik naar de andere Romeo. Ik heb het over Sjoerd. Hij gaat noord op Sjoerd. Goedemorgen.
4: Ik vind het lastig. Vogelgeluiden vind ik gewoon ingewikkeld. Kijk, er staat er hier, let op hè. In het voorjaar een herhaalde diepe de bassende roep. Hoemp tussen honkje. Dus hoemp, ja. Hoemp. En er staat erachter. Optrekt 's nachts een meeuwachtige kou. Dus kou. Ja, dat is een roerdomp.
0: Dat doet de meeuw toch niet?
4: Nee, dit is een roerdomp.
0: Ja, maar een meeuw doet
4: een roerdomp.
0: Nog op het eind.
4: Ja, hoe?
0: Een soort
4: bap, bap. Zo? Is
0: volgens
4: dat zo?
0: Wel, ik heb, ja.
4: Nee, maar dit is dus een. Daar gaan we het straks over hebben.
0: Even,
4: over
0: de maar ga jij naar een roerdomp kijken?
4: Ja, we gaan ze tellen.
0: Die zie je niet. Je tellen, dan moet je hem ook zien. Je ziet ze niet, hè, die beesten.
4: Ja, nee, ja, goed.
0: Dat is niet
4: ja,
0: te doen,
4: ik ben
0: hoor.
4: Gevraagd om dit te doen, dus dan doe ik dat, okay. Piet. Ja, ik heb een bloknootje bij me.
0: Ik heb nog nooit een gezien.
4: Ik heb ook nog nooit een roerdomp gezien. Ik wist niet eens dat ze bestonden. Ik heb voor het eerst dat ik hoorde dat roerdompen bestonden. Ja, Frank zal het wel weten.
0: Ja,
4: Frank,
0: precies.
4: Wist jij dat, roerdomp?
0: Frank loopt net even weg, want die baalt dat hij niet met je mee mag.
4: Nee, dat snap ik wel natuurlijk inderdaad. Nee, we gaan roerdompen
0: tellen
4: in Jisperveld. Dat is heel belangrijk, blijkbaar.
0: Ja, zeker weten. We horen het zo meteen. Ik ben nog een keer. Ja, precies. Bedankt.

0: Zaterdag, tijdens de aftrap van de Alkmaar Pride Week. De Over de Top 50.
1: Lieve Maarten, ben je er klaar voor?
2: Ik ben helemaal klaar voor deze Top 50.
0: Jelmer Vlotte en Maarten Faber presenteren 50 feestknallers in een kleurrijke

0: zaterdag. Tijdens Alkmaar Pride. Van 12 tot 5 hier op de radio.
1: Heerlijk.
0: Bij NH.
2: Kan niet wachten.
3: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score. Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met NH Media. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
4: Op zoek naar de perfecte badkamer en volop keuze en de mooiste merken en uitsluitend de beste materialen en vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Kloosterman Badkamers en Keukens in Huizen.
3: Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl. Dat laadje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl. Onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
5: De Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij Het Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020 670 6067. Smitje met DT.
6: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Jeffrey stelt via een app vragen aan zijn huisarts.
7: Dat scheelt mij een reisje naar de praktijk.
6: En het scheelt de huisarts een hoop tijd.
8: Zo hou ik ruimte voor andere patiënten.
6: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Doe jij ook mee?
9: Dit is een uittip.
10: Kom op 30 en 31 mei naar de Modified Amsterdam Car Show. In Expo Greater Amsterdam Vijfhuizen bewonderen meer dan 250 internationale showcars. Accessoires, lifestyle, entertainment en nog veel meer. Ga voor tickets met online kortingen en meer info naar modifiedcarshow.nl.
9: Dit was een uittip.
11: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft All in Keukens uit Purmerend alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
12: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
13: Ik ben Noelle uit Amstelveen.
14: Ik ben Floor en ik kom uit Amsterdam.
15: Ik ben Anne en ik kom uit Akersloot.
16: Ik heet Piet en ik ben geboren en getogen in die fijne Amsterdamse pijp.
17: Ik ben Ivana en ik kom uit Monnikendam.
18: Ik ben Marissa uit Zaandam.
19: Thuis in heel Noord-Holland.
20: Ruim 8 uur, het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Frank Boer. Frank, goedemorgen.
21: Goedemorgen. De politie waarschuwt opnieuw voor nep-advertenties op sociale media. Veel mensen trappen online in de val bij nepwinkels en worden daar dus opgelicht. Alleen dit jaar werden er al ruim 500 van dit soort nep-webshops offline gehaald. Loosdrecht bereidt zich voor op de avondvierdaagse. De organisatie heeft maatregelen getroffen omdat ze bang zijn dat het wandelevenement voor kinderen gebruikt gaat worden in een anti-AZC-protest. En de ochtendspits op de A9 bij Uitgeest lijkt mee te vallen. Rijkswaterstaat voorzag lange files vanwege het wegwerk. Maar het blijft nog aardig rollen daar. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
22: Door Almegens met het NOS-journaal. Mensenrechtenorganisatie Amnesty International zegt dat het afgelopen jaar een recordaantal mensen geëxecuteerd is. Het ging wereldwijd om ruim 2700 mensen, vooral Iraniërs. De nasleep van de grote protesten dit jaar is niet in de cijfers meegenomen. Sinds Amnesty de cijfers bijhoudt, begin jaren 80, was het aantal geëxecuteerden niet zo hoog. De Amerikaanse politie heeft in de stad Austin 2 tieners aangehouden voor willekeurige beschietingen. 4 mensen raakten gewond, van wie 1 ernstig. De jongens van 15 en 17 jaar reden rond in gestolen auto's en vuurden kogels af op woningen en 2 brandweerkazernes. En het was moeilijk om de daders te vinden, zegt de politie.
23: You have shots fired, you have vehicles that are being stolen, then you have people that are actually struck beginning this morning. And so piecing all of that together again was complex, but it was done.
22: Een derde verdachte is nog voortvluchtig. De identiteit van bijna 750 verdachten van oplichting is achterhaald door het delen van herkenbare beelden. In maart publiceerde de politie foto's van 100 mensen die zich vermoedelijk hadden voorgedaan als agent of bankmedewerker. De beelden van 26 verdachten van wie de identiteit nog niet bekend is, blijven online staan. In het Belgische Mortsel, vlak onder Antwerpen, is gisteravond het dak van een supermarkt ingestort. De afgelopen dagen viel er veel regen. De afvoer van het dak heeft het na een wolkbreuk begeven. Samen met het dak stroomde er een massa water de winkel in. De schade is groot, maar het had erger kunnen aflopen, zegt de brandweer.
0: Gelukkig is het een gedeeltelijke instorting. Een ander geluk geweest is ook geweest dat er geen mensen aanwezig waren in de winkel. Dus we hebben gelukkig geen slachtoffers.
22: Belgische supermarkt blijft de komende dagen in ieder geval dicht. Het weer, het is bewolkt, vooral in het noordoosten regent het. Later trekken van zuidwest naar noordoost stevige buien over, mogelijk met hagel en onweer. Tussendoor ook af en toe zon. Het wordt 12 tot 16 graden. Dit was het NOS-journaal.
20: Anne, je hebt de verkeersinformatie van de ANWB. Waar staat het vast in Noord-Holland?
1: 6 files hebben we en 2 daarvan zijn langer dan 10 minuten. Allereerst hier op de A10, knooppunt Koenplein richting knooppunt Amstel, tussen Landsmeer en knooppunt Watergraafsmeer. Daar sta je een kwartier vast. Komt door een ongeluk en de rechterrijstrook is daar dicht. En op de N307 van Enkhuizen richting Horen, tussen Westwoud en Horen, een kwartier vertraging.
2: Het echte Amsterdam is er voor iedereen en maakt kwaliteit geen verschil tussen arm en rijk. In het echte Amsterdam is er Kema-vlees. Hoge kwaliteit vlees voor zeer betaalbare prijzen. Kinkerstraat 182, Amsterdam. Kijk op kemavlees.nl.
17: Dat laatje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl, onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
24: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
25: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
24: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
26: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
25: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
26: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
27: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate, op de wereld om elkaar te helpen.
28: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
29: Cordate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op cordate.nl/nalatenschap.
28: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
30: De ontbijttafel
31: met Pieter Kok.

0: Portugal the Man met Feel It Still. Goedemorgen, welkom bij NH. Dit is de ontbijttafel. Dit is hoor, die allergrootste ontbijttafel van heel Noord-Holland. Betekent dat er voor jou ook altijd plek is om aan te schuiven? Voel je vrij, wees welkom. Ook al is het pas 11 minuten over 8 op die vroege en ook iets wat druilerige maandagochtend. Maar wellicht wordt het ooit beter, dat horen we zo meteen van Jan Visser. Het is 18 mei en Anne is erbij voor redactie en productie. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: En is Frankie er ook nog voor het nieuws. Goedemorgen, Frankie.
2: Goedemorgen.
0: Ja, jongens, ik wilde zeggen, ik zat minding my own business naar het Songfestival te kijken dit weekend. Dat was, we deden niet mee met Nederland vanwege de deelname van Israël, voor de duidelijkheid. Maar mijn dochter is nogal Songfestival fan.
1: Oh, echt?
0: En die vond dat ik moest kijken.
1: Tuurlijk.
0: Ik had er geen zin in. Ik kan niet anders zeggen.
1: Maar je hebt er nooit zin in.
0: Nou, dit had ik echt geen zin in.
1: Ik wou net zeggen, ik heb jou er ook wel eens even bij moeten slepen.
0: Ja, dat is misschien wel waar. Maar goed, ik zat daar uiteindelijk toch. En ik zat te kijken en ik was nou echt medium aan het opletten. En toen opeens begonnen de presentatoren over Zaandam.
1: Over Zaandam?
0: Ja, maar...
1: Oh, ik heb het niet gezien.
0: Nou, ik heb het even teruggespoeld. Want mijn dochter, die dus heel goed zit op te letten, had het ook niet gehoord. Of half. En toen dacht ik, waarom is het? Dus ik heb teruggespoeld en... Ik begreep het nog steeds niet.
1: Maar wie begon er over Zaandam?
0: De presentatoren van het Songfestival. Die hebben
1: van
0: het woord...
1: ons?
0: Ja.
1: Oh.
0: Nee, ja, nee. De presentatoren van het Songfestival gewoon daar in Oostenrijk.
1: Ja. International.
0: International, 180 miljoen kijkers. Alleen, ik weet nog steeds niet waarom. Ik heb jullie meteen geappt. Ja. Ik zei, Zaandam wordt genoemd bij het Songfestival.
1: Ja.
0: Zat jij te kijken, Frank?
2: Nee, het stond bij ons ineens eventjes aan.
0: Oh ja?
2: Ja, ik weet eigenlijk ook niet precies hoe dat ging.
0: Je wilde Willem 2 kijken en ging even mis. Ja.
2: Ja, weet ik het. En mijn vrouw Kim, die heeft, hoe zeg je dat, Havix-oren.
0: Ja.
2: Die had het allemaal door. En in de smiezen, want er werd geschakeld met een, volgens mij, een viewing party. Zoals het dan heette.
0: Een wat?
2: Een kijkfeestje.
0: Oh, viewing party. Ja.
2: Dus in Zaandam zaten een clubje mensen te kijken.
0: Echt, was dat het?
2: Volgens mij was dat het. En toen was het even in beeld en meteen weer weg. Maar dat was toch, we waren er even bij, hoor.
0: Ongelooflijk. Het was zo snel dat ik het niet door had. Dan wilden ze toch op een of andere manier Nederland erbij betrekken. Hou ze in de gaten, hè, van de EBU, hè?
1: Ja. Ja. Ik kan hier niks over vinden.
0: Nou, dat is het grappige. Ik heb precies hetzelfde gedaan.
1: Maar zijn ze wel Zaandam dan?
0: Ja, dat denk ik wel.
1: Zijn ze niet iets anders?
2: Ja, Zaandam, Parijs, ik haal die dingen
0: Allemaal. Ze zitten zo dicht bij elkaar.

0: jij zoekt nog even verder, hè, Han?
1: En hoe laat was het?
0: Ja, weet ik veel. Hoe laat was het Songfestival? Het begint om 9 uur en duurt tot ongeveer 2 weken later voor je gevoel.

0: Taartjes met Sugar Sugar.
1: De sportexpert van NH, Edward Dekker.
0: Kwart over acht geweest op de vroege maandagochtend. En er is een hoop sport gebeurd door dit weekend. Daar mag ik hem even aan zijn staart trekken. Daar is hij dan, Edward Dekker. Edward, goedemorgen.
2: Goedemorgen, en we gaan het eigenlijk alleen over voetbal hebben.
0: Ja, dat kan ook bijna niet anders.
2: Nee, ja, er is zoveel gebeurd, ja.
0: We kunnen ook die hele 24-uursrace van de Nürburgring er wel bij halen. Maar ja, zoveel tijd dat ik ook
2: kapotte
0: niet om te kijken.
2: Kapotte car van Verstappen, ja.
0: Kan de beste overkomen.
2: Kan gebeuren. Ja, het is maar een Mercedes.
0: Iedereen zijn achteras gaat wel een stuk. Goed, laten we in hemelsnaam inderdaad naar voetbal gaan. Bij gisteren beginnen. De ontknoping natuurlijk in de Eredivisie. Iedereen tegelijkertijd voetballen. Dat doen ze bij de laatste twee speelrondes. En gisteren was dan ook die laatste. Wat een spanning. En Telstar, ja, die hebben het gewoon. Dit is toch eigenlijk bijna knapper dan een keertje, een jaartje Eredivisie halen.
2: Ja, dat gewoon dat blijven. Denk ik wel, ja. Ja, en dat zei Correa, de trainer van Telstar, ook wel. Hè. Dat is een soort Champions League wat je haalt, om het zo maar even te bekijken. Ja, het is een ongekende prestatie. Het was ook ongekend spannend gisteren die Vissers Derby tussen Volendam en Telstar. Binnen 2 minuten lag je al in het netje, maar dan wel voor Volendam. Dus daar grote blijdschap. Maar Telstar kwam sterk terug. Danny Bakker vlak voor rust. En vervolgens werd het in de tweede helft toch een potje zenuwachtig daar allemaal in dat veld en om het veld. En ja, er zaten er 7000 in het stadion van Volendam. Daar hadden wij natuurlijk ons verslaggever zitten. En er zaten er ook nog eens 900 in het stadion van Telstar in Velsen-Zuid, waar twee schermen waren opgesteld en waar ze ook de wedstrijd konden volgen. Daar was ook een verslaggever van ons aanwezig. Nou ja, en toen brak de 89e minuut aan, Pieter, en was er een penalty. En toen klonk dat zo.
3: Koeman junior heeft de bal klaargelegd op de strafschopstip. Koeman junior, toch misschien wel de man van het seizoen, kan het feest hier helemaal compleet maken voor Telstar. Daar komt de aanloop en Koeman junior scoort. Ja! Het shirt gaat uit.
0: Verdorie, wat een feest, hè? Heerlijk.
2: Nou, het kippenvel staat echt weer op arbo, als ik het zo hoor. Frank van der Meijden dus in het stadion van Volendam. En ja, omdat er wat vertraging zit tussen het ene stadion en het andere stadion, waren we op tijd in Velsen-Zuid om te luisteren naar Erik-Jan Brinkman met al die mensen daar die echt uit hun plaat gingen en zo blij waren dat Telstar de 2-1 maakte. En inderdaad de handhaving. Dus een geweldig moment.
0: Ja, maar het lijkt wel alsof ik die stadionspeaker in dat Telstar-stadion dit doelpunt ook omroep.
2: Jazeker, jazeker. Want ze hadden daar alles in eigenlijk gedaan alsof er een wedstrijd was. Dus inclusief stadion speaker Robert Sant, die daar van de partij
0: geweldig
2: was. Opstellingen en noem het allemaal maar op. Ze deden alsof die spelers op het veld stonden met muziek. En het was net echt alleen die 22 mensen ontbraken op dat veld.
0: Ik wil toch eventjes naar de details van die penalty. Want hoe kan het nou dat de keeper, Ronald Koeman junior voor de duidelijkheid, dat die op dat moment de eerste en enige penalty ook neemt in die pot? Hoe gaat zoiets?
2: Nou ja, want daar zit een voorgeschiedenis aan. En kijk, er is al vaker gezegd, Koeman junior heeft de trap van zijn vader. En we weten hoe goed die allemaal was. En er is al vaker gezegd, waarom neem jij niet de vrije trap? Waarom neem jij niet de penalty? Nou ja, dat heeft natuurlijk een nadeel. Als hij misgaat, dan ben je de sjaak, zullen we maar zeggen. Want dan is het doel leeg en moet Koeman als een haas terug naar de andere kant. Nou waren er eerder dit seizoen penalties gemist door Soufiane Hadley en Danny Bakker. En Koeman blijkt dus al een tijdje op die nummer 1 positie te staan als het gaat om de strafschop. Alleen die strafschop kwam maar niet 1 keer tegen Go Ahead Eagles. Maar toen was hij geblesseerd. Maar hij stond dus eigenlijk simpel gezegd bovenaan het lijstje. Alleen ja, er zit nogmaals een risico aan als hij die penalty neemt. En zelf, ook al stond hij bovenaan dat lijstje, twijfelde hij eigenlijk ook wel. Zo vertelde hij in afloop.
4: Nou, of ik het wel moest doen nu, weet je. Er staat 1-1. Als ik hem mis, er kwam nog 9 minuten bij. Kan het ook je kop kosten? Dan stond ik hier nu anders. Yeah. En dan, maar ja, dat is voetbal, hè? Dun lijntje. Yeah. Dus nee, het is gewoon alleen maar mooi. Maar ook om de ploeg te helpen, weet je. Ik weet dat ik een goede penalty heb, een goede trap, een vaste trap. Dus ik heb daar gewoon heel veel vertrouwen in. Alleen ja, het moment maakt het spannend.
2: Ja, snap ik volkomen. Het ging wel eventjes om eredivisieschap of de play-offs in. Dus hij had het nog aan zijn trainer gevraagd. Moet ik me echt nemen?
0: Ja.
2: Correa had het aan zijn ploeggenoot gevraagd. Jeff Hardeveld, wat vind jij ervan? Gewoon doen en maken, hadden ze gezegd. Nou, en hij is de man.
0: Ja, geweldig toch. Ik vind toch wel dat je ijs door je aderen hebt als je het ook gewoon doet op zo'n moment.
2: Zeker, zeker.
0: Ja, knap hoor. En er was ook sprake dat er een handhavingsfeest zou komen. Of was dat een beetje te voorbarig allemaal?
2: Nee, Correa had inderdaad vooraf gezegd, die wilde wel weer naar plein 1945. Daar waar Telstar vorig jaar gevierd. Vierde dat ze naar de Eredivisie promoveerden. Dat was natuurlijk een geweldig feest wat we ook live op televisie hebben uitgezonden. Zo'n feest kwam er niet. Het ging een beetje op zijn Telstars in het stadion. En de spelersbus werd daar met heel veel vuurwerk onthaald. Er stonden honderden supporters te wachten. En ook Erik en Renske stonden daar voor de deur met hun draaiorgel.
5: Telstar. Komt ie aan. Telstar is mijn club. Telstar is de beste. En ze gaan uit stuk. We spelen in IJmuiden. Als u dat maar weet. De tegenstanders komen. Hier waren die net twee. Telstar.
0: Wat een goed nummer dit, zeg.
2: Ja, dat moet je vaker draaien.
0: Ja, dat ga ik vaker draaien. Tekst, ja, dat kan ik ook wel snel meezingen, denk ik.
2: Nou, dit was dan buiten het stadion. En de Correa en de spelers die zijn nog even op het veld gehaald. Toegezongen door de supporters. Het was een korte huldiging, zo tussen 19:30 en 19:45. En de handhaving is bij deze gevierd.
0: Nou, hartstikke mooi. Telstar dus ook meteen op vakantie. En die hebben, ja, dat zal wel niet zo makkelijk gaan. Hè? Iedereen rent weg natuurlijk.
2: En dan is de vraag, wie zien we dan straks terug? 9 augustus, dat weekend begint de competitie weer met Telstar dus in de Eredivisie. En dan wacht er wel een schone taak om daar een selectie op de been te krijgen die Eredivisie waardig is. Want ik denk dat er wel een hoop spelers gaan vertrekken. Sowieso hebben ze 6 huurlingen en lopen de contracten van Koeman, Bakker, Coswell en Offerhouse, allemaal basisspelers, die lopen af. Ja, ze moeten ook nog een nieuwe trainer presenteren. Maar we hebben van Leon Anoké, de algemeen directeur, begrepen dat er een akkoord is met een nieuwe man, een jonge trainer. En die wordt één deze dagen gepresenteerd. Ja, we hebben natuurlijk wel wat te praktiseren wie dat zou kunnen zijn. Maar ik moet het antwoord daar nog even schuldig op blijven.
0: Oké, nou ben benieuwd. Maar als je een top 3 zou moeten noemen van de mensen die zou kunnen worden?
2: Nou, de naam die gisteren door Hugo Borst bij Radio 1 werd genoemd was Henk Brugge, de assistent-trainer van Heerenveen. Ik kwam zelf nog met de naam van Jeroen Rijsdijk van Almere City.

0: Spits Henk Veerman.
1: Ja, dat is kloten. Dit is kloten. Kijk, en nu moeten we zo snel mogelijk weer op. Dat is eigenlijk kort samengevat wat er nu gebeurt.
0: Ja, lekker nuchter Henk Veerman. De eerste wedstrijd is overmorgen, woensdag in Tilburg. Dan zaterdagavond return in Volendam. Beide wedstrijden uiteraard live op NH Radio te volgen. En voor de agenda woensdag beginnen we dan al om 6:30.
2: Hartstikke goed, is genoteerd bij deze. En datzelfde Volendam moet Ajax ook play-offs gaan spelen. Hè. Ze mogen het stadion lenen vanwege Harry Styles natuurlijk in de arena. Om überhaupt Europees voetbal te halen. Dat is toch wel een beetje een blamage.
0: Dat is een blamage met hoofdletter B. Ajax kwam niet verder dan 0-0 tegen Heerenveen. En die kunnen zich voor de kop slaan. Want als je nou kijkt naar de andere uitslagen, hadden ze gewonnen. Eén doelpuntje was Ajax gewoon vierde geweest. En hadden ze de Europa League ingegaan. En hadden ze helemaal niet die blamerende play-offs in Volendam hoeven spelen. Tegenstander wordt FC Groningen. Ajax eindigde op plek 5. Wat zegt Volendammer Charles Steur daarover?
3: Ja, we zijn niet goed genoeg geweest dit jaar. Anders staan we niet op de 5. De plek.
4: Nu play-offs in Volendam. Niemand bij Ajax wil play-offs spelen in Volendam. Behalve misschien jij?
3: Nee.
4: Nee, waarom niet?
3: Omdat Ajax hoort geen play-offs te spelen. En ja.
4: Als het toch ergens moet?
3: Ja, sorry. Ik kan er gewoon...
4: Je kunt er niet positief naar kijken?
3: Nee. Geen ene manier.
2: Oké.
0: Hij komt natuurlijk uit Volendam, hè? Dus ja. De verslaggever van ESPN, Christian Wieland, die probeerde nog een leuke draai te geven.
2: Je familie lekker dichtbij.
0: Daar was hij echt blij mee. Nee, donderdag is die wedstrijd voor Ajax. Die spelen dus tegen Groningen. En die moeten ze winnen. Dat is één wedstrijd. En bij winst spelen ze dan op zondag opnieuw in Volendam. En dan waarschijnlijk tegen FC Utrecht of weer Heerenveen. En ja, dan ga je de tweede voorronde van de Conference League in Edward.
2: Oh, hallo,
0: dus dan begin je half juli.
2: Ja. Daar zijn jullie met NH Sport vanochtend ook, heb ik begrepen.
0: In Volendam, ja. Zeker. We gaan even daar kijken. Ja, er zal niet heel veel te zien zijn. Het is een besloten training. Maar we gaan toch even de stemming peilen. De scherven moeten daar gelijmd worden. En ik zei al tegen wat mensen van Volendam, kop omhoog. Of hoe zeg je dat, kin omhoog. En nog twee keer knallen. En je speelt net als Telstar volgend seizoen ook in de Eredivisie. Ja, 5:10 op televisie te
2: dan
0: zien.
2: Dan houden we er 4 vast. En dat zou gewoon leuk zijn, toch?
0: Dat zou geweldig zijn.
2: Ja, en dan hopelijk ook een beter seizoen voor Ajax aankomende keer. Dat zou ook
0: daar moet
2: zijn.
0: Nog wel heel veel voor gebeuren, ga ik je zeggen.
2: Ik ook. Goed, we zijn op de hoogte. Dankjewel, Edward. En we spreken elkaar vrijdag gewoon. Hè?
0: Hoi, hoi.
2: Tot dan.
5: De sportexpert van

0: De Graaf Mobiliteit. Uw specialist in mobiliteit en welzijn. Van rollator, scootmobiel tot brommobiel. In onze showrooms nemen wij de tijd om u goed te adviseren. Zodat u bij de aankoop, maar ook het onderhoud, altijd op onze service kunt rekenen. De Graaf Mobiliteit en welzijn. Kijk op degraafmobiliteit.nl.
1: Een praatje, een wandeling, een luisterend oor. Als vrijwilliger bij Samen maak jij echt het verschil in het leven van ouderen. Samen werkt niet zonder jou. Word je ook vrijwilliger bij Samen? Reageren kan via werkenbijsamen.nl.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
4: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
5: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
4: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt.
6: Mijn internet is raar. Maar ik wil
7: de alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
6: Ik wil sneller, zonder te remmen. Vodafone.
7: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
8: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op Sunweb.nl.
7: Vodafone Unlimited, vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
6: Ik wil sneller dan snel.
9: Ik ben Pieter uit Kastrikum.
10: Ik ben Nel uit Lutjebroek.
11: Ik ben Tom uit De Zaan.
12: Ik ben Hans en ik hoop ik kom niet.
6: Thuis in heel
13: half 9 in Breukeleveen is het 9 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Frank Boer. Frank, goedemorgen.
14: Goedemorgen. Kinderen in Loosdrecht moeten zich vandaag aan kledingvoorschriften houden tijdens de avondvierdaagse. Het wandelevenement begint vanavond. Maar de organisatie is bang dat die avondvierdaagse onderdeel wordt van de AZC-protesten daar. Eerder werd de route al omgelegd, maar er was dus nog een probleem, vertelt de organisatie.
15: Het tweede punt wat zich voordeed is dat we vorige week woensdag een signaal kregen dat er ouders waren die van plan zouden zijn, let op hoe voorzichtig ik dit zeg, hun kind in AZC-nee-shirtjes te gaan laten lopen. En daar hebben we op geacteerd, want dat kunnen we echt absoluut niet accepteren.
14: Nou, kinderen mogen dus geen shirts aan met uitingen daarover. Gisteren werd er opnieuw gedemonstreerd in Loosdrecht. Voor- en tegenstanders lieten toen van zich horen. De politie waarschuwt opnieuw voor nepadvertenties op sociale media. In een jaar tijd zijn er ruim 500 onbetrouwbare webshops onderschept, die zich vaak voordeden als bestaande winkels. Ruim de helft van die nepwinkeltjes maakte reclame op Facebook en Instagram. En deze Tanja uit Amsterdam die trapte er ook in. Ze kreeg een nepadvertentie voorgeschoteld van een bekende sportwinkel.
16: Ja, ik heb dan dingen uitgezocht. Een broek en een jas en een rugzak. En ben eigenlijk ook vrijwel direct gaan betalen. En dan ga je naar je inbox om te kijken of je een bevestigingsmail hebt gekregen. Ja, en die kwam niet.
14: Ja, die kwam niet en er was dus al betaald. In nepadvertenties, waarschuwt de politie, wordt vaak gestrooid met mooie aanbiedingen. En zeggen ze dus, als het te mooi is om waar te zijn, dan is dat het vaak ook. Dat is een waarschuwing die we vaker hebben gehoord. De ochtendspits op de A9 bij Uitgeest lijkt mee te vallen. Rijkswaterstaat waarschuwde daarvoor lange files vanaf vandaag vanwege langdurige werkzaamheden. Toch valt het allemaal wel mee nu. Moet nog blijken of dat de komende dagen ook zo is. Want op andere dagen in de week is er meer verkeer op de weg. Dan worden de files op de alternatieve routes waarschijnlijk ook wat langer. Maar nu is dat nog niet het geval. De actuele stand van zaken, die hoor je zo meteen van Anne. Wat zijn ze daar dan aan het doen? De komende tijd moet je op de A9 vanwege groot onderhoud over 4 versmalde rijstroken rijden. Het zou dus wat hinder kunnen opleveren. In Amsterdam begint vandaag de rechtszaak over de dood van de 17-jarige Rivaldo. De tiener werd doodgeschoten bij een voetbalveldje in Amsterdam-Zuidoost. In de zaak staan een aantal minderjarige verdachten terecht. Vanwege de leeftijd van die verdachten wordt de zaak achter gesloten deuren behandeld. Morgen komt justitie met de strafeis. Ja, en dan nog eventjes naar Harry Styles, de Britse superster. Die staat de komende dagen natuurlijk in de arena, dat is je niet ontgaan. En veel fans zitten daar al vroeg in de rij. Sommigen al om drie uur 's nachts. En anderen zouden zelfs sinds gisteren bij het stadion hebben gezeten. Nou, deze jonge dame heeft bij de arena ook al een aantal uurtjes op een campingstoeltje door moeten brengen.
11: Ja, ik denk echt wel iets van 20 uur. Ik ben heel blij als we zo meteen naar binnen mogen, want het gaat ook steeds harder regenen.
14: Ja, dat is de echte fans. Het hoort er een beetje bij. Het is denk ik ook de romantiek. Rond het stadion hangen wel grote schermen met waarschuwingen dat kamperen verboden is. Maar ja, op een stoeltje zitten, Piet, is geen kamperen.
13: Nee, je mag overal toch op een stoeltje zitten. Wat zullen we nou krijgen? Wie bepaalt of ik op een stoeltje mag zitten, ja of nee?
14: Heb jij wel eens ergens in de rij gelegen?
13: Nee, kom op. Nee. Hoe lang kennen we elkaar nou, Frank?
17: Nee, vroeger ook niet.
13: Nee, waar zou ik nou voor in de rij moeten liggen?
17: Weet ik veel.
13: Dan moet ik dus in de rij gaan liggen met andere mensen die ik niet ken. Om ergens naartoe te gaan met mensen die ik niet ken. Nee.
14: Maar het geinige is
17: zou je dat voor niemand doen?
13: Nee, zou ik voor niemand doen.
17: Niemand
13: doen?
17: Nee?
13: Ik zou voor niemand in de rij. Oh. Ooit voor iemand in de rij gaan liggen.
14: Oh,
13: dan mag je me aanhouden.
17: Voor hem en niemand?
13: Nou, voor wie zou... Noem eens 10 mensen, beginnen maar met 2.
17: Maxima.
13: Kan je niet voor in de rij liggen. Nee, maar ja, Kees van de Spek ga je straks nog noemen waarschijnlijk.
17: Ja,
13: daar zou jij wel voor in de rij gaan liggen.
17: Vooraan.
13: Ja. U mag hier niet kamperen. Niks mee te maken.
14: Meer nieuws in de app. Of op nanieuws.nl.
13: Dankjewel Frank. Gaan we naar het weer met Jan Visser. Jan, goedemorgen.
18: Goedemorgen Pieter.
13: Zullen we even heel kort de komende paar dagen doen en dan lekker vooruit gaan kijken, Jan?
18: Ja, dat is goed.
13: Misschien nog een heel klein beetje terugkijken op het weekend. Want de plantjes hebben wat mij betreft wel even genoeg water gehad, Jan.
18: Ja, zeker. Nou, de bovenlaag is wel een beetje natter geworden. Niet overal in de provincie is veel gevallen, hoor. Dat moet wel onderstreept worden. Maar we hebben in ieder geval regen gehad. En dat zal de komende dagen ook nog wel gebeuren. Want we zijn nog niet helemaal, om het maar zo te zeggen, storingsvrij. Nou, vandaag hebben we aanvankelijk te maken met droog weer vanochtend. En in het zuidwesten van het land, Zuid-Holland-Zeeland, begint de zon nu goed door te breken. Later op de ochtend gebeurt het ook bij ons. Maar vanmiddag kan er plaatselijk een bui vallen. Het accent ligt op het zuidoostelijk deel van de provincieregio Amsterdam dus. Haarlemmermeer en het Gooi. De rest van Noord-Holland blijft het waarschijnlijk meest droog weer. Op een enkele bui na. En aan het eind van de middag klaart het dan weer breed op. Dus met andere woorden, dan komt de zon er weer aan te pas. Temperaturen zijn nog wat aan de lage kant. 15 tot 16 graden. Dat is in ieder geval duidelijk beter dan eind vorige week. Want dat was met name vrijdag ook toch al behoorlijk koud, hoor. En zaterdag bijvoorbeeld om 12 uur. Wijk aan zee, 6,6 graden in de regen. Dus dat ligt allemaal gelukkig achter ons. Dus 15 tot 16 graden en niet meer dan een zwakke tot matige wind uit het zuidwesten. Nou, morgen beginnen we de dag droog met geregeld zon. Maar in de loop van de dag neemt de bewolking toe op de nadering van een frontensysteem van een omvangrijke oceaandepressie. En dan later in de middag en morgenavond valt er af en toe regen. Temperatuur hetzelfde niveau als vandaag, 15 tot 16 graden. De wind is zuid en matig en aan de kust vrij krachtig. Op woensdag al wat hogere temperaturen. 17 tot 18 graden, maar nog wel een buienkans. En dan vanaf donderdag bouwt zich boven West-Europa een hoge drukgebied op. Dat verplaatst zich naar onze omgeving. Ja, en dat betekent dat het vanaf die datum toch echt wel verandert. Vanaf donderdag is het droog weer, er is flink wat zon en de temperatuur loopt op. Donderdag komen we waarschijnlijk al uit op zo'n 20 graden, 21 wellicht. En vrijdag 23 tot 25 graden.
14: Zo.
18: Zaterdag is dat ook het geval, zondag misschien ietsje lager. Omdat we dan een soort van, een eenoog drukgebied verdwijnt en het andere verschijnt. En dan krijg je tijdelijk een wat verandering van de wind. En dat levert een iets lagere temperatuur op. Maar al met al ziet het er gewoon zomers uit.
13: Ja, wat heerlijk.
18: Kunnen we rustig stellen.
13: Nou, en ook het hele Pinksterweekend gaan we dat dan verder volhouden met de maandag erbij?
18: Ja hoor, dat gaat zo. Ik krijg de kaarten voor de 26e lopen nu net binnen. Dat is dinsdag na Pinkster. En die ziet er ook zomers uit.
13: Jeetje Jan, ik zit al te hopen dat ik misschien mijn kleine zwembadje weer op mag zetten. Zit ik al bijna tegenaan tikken als ik je zo hoor.
18: Dus jij gaat in de tobbe?
13: Ik ga misschien wel even in de tobbe, ja. Ik sluit het niet uit.
18: Ja.
13: Goed, Jan. Ja, ik kan hier alleen maar ontzettend van genieten. En nog heel even een klein zuur appeltje. Maar na afgelopen 4 dagen vrij mag ik niet klagen. Wat mij
18: betreft. Nee, zo is het.
13: Gaan we niet doen. Dank, Jan. Tot later.
18: Tot later.
13: Anne, je hebt de verkeersinformatie van de ANWB. Waar staat het vast in Noord-Holland?
17: 7 files hebben we en 3 daarvan zijn 10 minuten of langer. Allereerst die op de A9 Diemen richting Amstelveen. Tussen afrit Amsterdam-Eiburg en Amstelveen 10 minuten. Ook op de A10 knooppunt Watergraafsmeer richting knooppunt Koenplein. Tussen knooppunt Watergraafsmeer en knooppunt De Nieuwe Meer 10 minuten vertraging. En het langst in de file sta je op de A10 van knooppunt Watergraafsmeer richting knooppunt De Nieuwe Meer. Tussen afrit Volendam en de Koentunnel 1 kwartier vertraging.

0: Morgan Wallen met Love Somebody.
1: NH. De ontbijttafel.
2: Op locatie.
0: Ja, Frank en ik zeggen net tegen elkaar, een roerdomp, die zie je dus helemaal nooit. Nooit gezien.
3: Klopt. Je ziet ze niet.
0: Nee. Maar Sjoerd misschien wel. Die gaat stellen vandaag. Sjoerd, goedemorgen.
4: Zeik en zeiknap ben ik. We zitten in een bootje. En Els die waait. Maar ja, ik moest in de punt van Els. Het bootje is heel klein. En we hebben water gemaakt.
0: Oh nee.
4: Dus ik ben helemaal zeikie nu. Want ja, Els, jij houdt nog 20 centimeter over. Maar ik zie, jij hebt mij op de punt gezet. Ik hou hier gewoon nou echt 1 centimeter over hier.
5: Ja, ik ben de stuurvrouw. Hè. Ik moet roeien. Hè. Ja. We zitten in een Oceane Yol. En dat is eigenlijk een eenpersoonsbootje. Maar ja, als de radio mee wil, dan moet hij het ook beleven. Hè?
4: Ja, nou, ik ben het aan het beleven inderdaad. Ja, ik kan net zo goed kunnen gaan zwemmen naast je. Maar goed, het is niet anders. Zeikie, dat lossen we thuis wel weer op. Pieter, ik ben in Jisp in Wormer. Jisperveld, overigens prachtig stukje natuurgebied. En we gaan op zoek naar de roerdomp. Nou is het natuurlijk het grote probleem dat je, als je de roerdomp wil zien, dat je voorzichtig moet zijn en stil moet zijn. Dat is lastig voor mij, Els.
5: Ja, je moet niet al te veel praten, maar op de radio moet je natuurlijk voortdurend praten.
4: Ja. Waarom zijn we eigenlijk op zoek naar de roerdomp?
5: Nou, de roerdomp is een belangrijke vogel voor het Wormerjisperveld en voor het Ilpenveld. Hij heeft extra beschermde status vanwege Natura 2000. En daarom moeten we goed bijhouden hoeveel roerdompen er zijn. En dan moeten we ook ervoor zorgen in het Wormerjisperveld en in het Ilpenveld en in de andere plekken. Dat er een goed leefgebied is.
4: Ja, nou ben jij van de vogelbescherming van Zaanstreek Waterland. Zaanstreek. Hey, en die roerdomp, ik deed hem vanochtend na. Maar ja, kan jij beter. Het is een soort midwinterhoorn, hè?
5: Je voelt het ook in je maag als je... Je moet goed luisteren als je op zoek bent naar de roerdomp. Want hij laat zich ook nauwelijks zien. Hij heeft het is een kleine reiger, een bruine reiger. Hij heeft de schutkleuren van het riet.
4: Oh.
5: Ja.
4: Oh, dus hij lijkt op een reiger, maar het is een schut... Oké,
5: Het is een reigersoort.
4: Oh, is het zo?
5: Ja.
4: Ja, dat zijn van die enorme vogels dan toch? Is die roerdomp niet zo groot?
5: Nee, je hebt verschillende. Nee, hij is niet zo groot, nee. Hij, als hij waakzaam is, dan gaat hij stilstaan als een paal, heel stil.
4: Oh.
5: En tussen het riet, nou, dan zie je hem niet.
4: Nee. Maar waarom is zo'n bijzonder vogeltje dan, die roerdomp?
5: Er komen er niet zo veel van voor. Het is echt een moerasvogel.
4: Ja.
5: En in Nederland hebben we afgesproken dat we de Europese regels navolgen.
4: Ja.
5: En de roerdomp is een beschermde soort. En omdat dit een geschikt gebied is voor roerdompen.
4: Ja, ik zit nu om me heen te kijken. Nou ja, goed. Ja, ik weet niet waar ik moet kijken, Els. Het is allemaal... ik kijk vooral naar hoe diep het bootje ligt, zeg maar. Maar naar de roerdompen, ja, waar moet je naar zoeken, hè?
5: Nou, je moet vooral luisteren. Wat we gaan doen, vanavond gaan we de roerdompen tellen in heel veel gebieden. In het Ilpenveld, in de Eilandspolder, in de Westzijdeveld, in het Wormerjisperveld, in de Kalverpolder. In verschillende gebieden in Laag-Holland. Dan gaan we gelijktijdig met een aantal mensen op pad. In een bootje, soms langs een weggetje.
4: Ja, niet allemaal in dit bootje, denk ik.
5: We gaan allemaal apart. Ja. We gaan naar onze eigen telposten. En dan gaan we proberen de roerdomp te spotten.
4: Ja. Hè,
5: dus te kijken of je hem...
4: En hoeveel had je de vorige keer?
5: Nou, we hadden er in het Wormerjisperveld de vorige keer 3.
4: Oh, dat is niet veel.
5: In het Ilpenveld waren er 6. En in het Guisveld waren er 2. In de Kalverpolder was er 1. Dus samen kwamen we wel op een stuk
4: maar of... Maar het is een beetje kat en muis dus. Want die roerdomp die denkt, ik ga me niet laten horen, niet laten zien. Ja. En die zit waarschijnlijk nu ergens ook hier tussen het riet. En hoe kan ik hem ongeveer... is er een manier...
5: Je moet letten op het gehoemp.
4: Dat is het, hè?
5: Dat is het.
4: Dat is de enige manier hoe we kunnen hoemp. Dus, als we op een hoemp, dan weten we, dit zit in de buurt. Het zit in de buurt van de roerdomp.
5: Soms vliegen ze natuurlijk, omdat ze ook op zoek gaan naar voedsel. En dan gaan ze op andere plekken voedsel zoeken.
4: Ja.
5: En dan kan je ze wel zien vliegen. En in deze tijd is er ook meer kans op. Dus ik hoop dat we ze...
4: Ik begreep dat hij zijn nek dan zeg maar intrekt, hè? Het is een soort concorde wordt het dan, toch?
5: Concorde, ja, ik heb geen idee wat dat is.
4: Oh, dat is een vliegtuig. Maar goed, dat bestaat ook niet meer. Maakt ook niet uit. Maar het is... Hij trekt zijn soort van zijn nek in, hè?
5: Ja.
4: En dan gaat hij vliegen, zeg maar.
5: Nou,
4: Want ik denk dan altijd...
5: Ja, dat moet je niet aan mij vragen.
4: Nou ja, goed, jij bent van de vogelbescherming, hè?
5: Roerdomp. Ja. Roer is een oud woord voor moeras.
4: Oh,
5: en
4: kijk, daar
5: domp, gaan we. Domp, dat is dat misschien dat geluid of zo.
4: Hey, ja. Het is wel leuk, want Pieter, en, nou ja, vlak voordat we bij jou live gingen, toen zei jij, toen raakte je ook lichter in paniek, merkte ik, Els, aan je. Want als je verloor je peddel, toen dacht ik, nou, nu komen we nooit meer hier weg. Ja. Maar gelukkig hebben we die weer opgevist. Maar toen hoorde je wat.
5: Ja, toen hoorde ik een snor. Er zitten hier ook snorren in de buurt. Dat is ook een moerasvogel.
4: Snorren?
5: Snor.
4: Ik heb echt nog nooit van een snor gehoord.
5: Ja, bedoel... Je bent ook geen vogelaar. Dat is hartstikke jammer.
4: Nee, maar is dat Johan Derksen die in de struikjes iets van zich laat horen? Ja, maar wat moet ik me daarvoor voorstellen? Een snor.
5: Ja, die ga ik niet nadoen.
4: Nee, maar...
5: Nou, dat is een kleine moerasvogel. Een klein bruin vogeltje. Maar die maakt een heel typisch snorrend geluid. En dat houdt hij dan heel lang aan.
4: Zoiets of zoiets. Oh, ja. Ik heb geen idee. Ja.
5: Ja, niet dat brrr, maar meer het echt snorren.
4: Snorren. Ja. En dan weet jij, dat is een snor. In het, is dat, ja, ja, oké. Okay. Hey, en vanavond, dan kan iedereen meedoen. Ik stel dat Pieter die...
5: niet iedereen kan meedoen. Oh. We gaan met een aantal mensen.
4: Ja.
5: We hebben het georganiseerd. En die mensen die weten waar ze moeten gaan zitten luisteren.
4: Ja.
5: En... Dat is de Setti-zanger.
4: De wie?
5: De Setti-zanger.
4: De Setti-zanger.
5: Ja, dat is weer een andere vogel.
4: Tuurlijk. Ja. Ja. Ja. Ja, ik krijg gewoon allemaal namen.
5: We gaan met een aantal mensen gaan we op een telpost zitten. In een bootje of in de kano of in een motorbootje. En dan gaan we 2 uur lang gaan we goed luisteren en kijken. En misschien horen we helemaal geen roerdompen, maar je hoort altijd wat anders.
4: Dat is waar. Dan of je hoort een snor of een Setti-zanger of een roerdomp. Toch? Zo is het toch, Els? Ja. Wij gaan door, Pieter, hier. Het is... ik denk dat ik... Heb je gewoon hondenbroeken?
5: Vast wel.
4: Ja, oké, nou, heel fijn.
2: Anders dan klinkt het hele dag hoem pas short langs loopt. Ja.
4: Die lacht zich kapot. Die zit hier ergens in het riet. Die denkt, kijk hem nou gaan in dat bootje.
2: Met zijn natte onderbroek.
4: Ja, zo gaat het, jongens.
2: Succes, short, nog eventjes.
4: Met zijn natte onderbroek. Dank je.

0: een uittip.
1: Kom op 30 en 31 mei naar de Modified Amsterdam Car Show. In Expo Greater Amsterdam Vijfhuizen bewonder meer dan 250 internationale showcars, accessoires, lifestyle, entertainment en nog veel meer. Ga voor tickets met online kortingen en meer info naar modifiedcarshow.nl.
0: Dit was een uittip.
2: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Een gezond lijf begint bij jezelf. En Vitepro helpt je daarbij. Vitepro bevat namelijk vitamine D voor je spieren en Boswellia serrata voor je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
0: Dit is een uittip.
1: Kom naar de 10e editie van Caravaan Festival. Het beste theater op locatie. Van 22 tot en met 31 mei beleef je bijzondere voorstellingen. Live muziek en comedy op buitengewone plekken in Alkmaar en omstreken. Kijk snel op caravaan.nl.
0: Dit was een uittip.
2: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
3: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score. Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met NH Media. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
4: Elke maandag pas ik op mijn kleindochter Evie. We hebben het altijd zo leuk samen. Ik zorg met alle liefde voor haar. Maar wie zorgt er straks voor mij?
5: Dat doen we samen, met Omring. Want met de thuiszorg van Omring krijg je net dat beetje extra ondersteuning wanneer het nodig is. Kijk op omring.nl/thuiszorg.
6: Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl.
7: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert van der Hulst keukens en badkamers uit huizen alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
8: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
9: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
10: Ik ben Edwin en ik kom uit Alkmaar.
11: Ik ben Monika. Ik woon hier in Hoofddorp.
12: Ik ben Chris uit Amsterdam.
13: Ik ben Monique uit Opdam.
14: Ik ben Henny uit Hippolytushoek.
15: Hallo, ik ben Mayet en ik woon in Schellinghout.
16: Thuis in heel Noord-Holland.
17: Het is 9:00. Het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Frank Boer. Frank, goedemorgen.
18: Goedemorgen. Kinderen in Loosdrecht moeten zich tijdens de avondvierdaagse houden aan kledingvoorschriften. De organisatie is namelijk bang dat ouders hun kinderen laten meelopen in anti-AZC-shirts. Dat mag niet, zeggen ze. Inwoners van de achterstandswijk in Den Helder kunnen meepraten over de aanpak van hun buurt. Een deel van onze redactie van NH dus is iedere woensdag tot en met zaterdag daar om verhalen te horen. En een grote campagne om oplichters te pakken is een groot succes, zegt de politie. Ruim driekwart van de gezochte oplichters is aangehouden intussen. Nou, hoe dat zit hoor je zo. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
19: Dorald Megens met het NOS-journaal. De overbelasting van het stroomnet moet behandeld worden als een crisis. Die oproep doen ondernemersorganisatie VNO-NCW Brabant-Zeeland en Midden-Nederland in een brandbrief aan staatssecretaris De Bat. De brief is ook ondertekend door de gemeente Eindhoven. Gewezen wordt op de problemen in de provincie Utrecht. Daar zijn vanaf juli geen nieuwe aansluitingen meer mogelijk en ontstaan wachtlijsten. De briefschrijvers willen met een crisiswet het stroomnet sneller kunnen uitbreiden. En ook willen ze bij burgers en bedrijven het gebruik van batterijen stimuleren. Internationale hulporganisaties schalen de hulp op na een ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo en Oeganda. Er zijn al 88 doden en ruim 300 mensen zijn vermoedelijk besmet. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie gaat het om een zeldzame variant van het ebola-virus, zegt correspondent Alice van Gelder.
20: Een variant waar geen vaccin voor is. Een derde van de mensen die besmet raakt, die overlijdt. Ja, is er dus niks wat ze kunnen doen. Naast gewoon kijken wie is er besmet, contactonderzoek doen, voorlichting geven.
19: Cruiseschip De Hondius komt vanochtend aan in Rotterdam. Op dat schip brak het Hanta-virus uit. Aan boord zijn nog 25 bemanningsleden, een arts en een verpleegkundige. Die worden getest en gaan in quarantaine. Daar hebben ze in de haven van Rotterdam genoeg ervaring mee, zegt de havenmeester bij Goedemorgen Nederland.
12: Gedurende de COVID-periode hebben we heel veel ervaring opgedaan met zeelieden aan boord, zieke zeelieden aan boord van schepen. Dus als grootste haven van Europa heb je ook wel een soort verplichting om zo'n schip toe te laten.
19: Het schip legt rond 10 uur aan in Rotterdam. In Oekraïne zijn vannacht minstens 30 mensen gewond geraakt door Russische droneaanvallen. Vooral de steden Odessa en Dnipro werden getroffen. In de stad Gerson is een dode gemeld. Het weer bewolkt in het noordoosten, kan nog een bui vallen. Later trekken van zuidwest naar noordoost stevige buien over, mogelijk met hagel en onweer. Tussendoor ook af en toe zon en het wordt 12 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
17: Anne, je hebt de verkeersinformatie van de ANWB. Ze druk op de weg zo op de maandagochtend rond 9 uur.
13: Nou, het valt mee. 7 files hebben we en 3 daarvan zijn langer dan 10 minuten. Allereerst die op de A9, Diemen richting Amstelveen. Daar staat het vast tussen afrit Amsterdam-Eiburg en Amstelveen. Bijna een kwartier vertraging. Op de A10 knooppunt Watergraafsmeer richting knooppunt Koenplein. Tussen knooppunt Watergraafsmeer en knooppunt De Nieuwe Meer bijna 20 minuten. Dat komt door een ongeluk. 2 rijstroken zijn er dicht. En het langs in de file op de A10 knooppunt Watergraafsmeer richting knooppunt De Nieuwe Meer. Tussen afrit Volendam en de Koentunnel net iets meer dan 20 minuten.
21: Dat laat je. U weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl. Onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
22: Zullen we dit keer eens wat dichter bij huis blijven?
23: Wat een goed plan.
22: NRV, wat dacht je van Athene, Delphi en Olympia?
23: Of Florence en de ruïnes van Pompeii?
22: NRV, of misschien Lissabon en de Algarve? NRV, reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
24: Jij en die spullen van je komen er niet meer in.
25: Zijn de witte broodsweken ten einde? Bij Allsafe Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt. Kun jij rustig naar een nieuwe plek zoeken.
26: Allsafe. Geeft ruimte.
27: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
28: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
29: De Musical 10-daagse is weer begonnen. Beleef samen Moulin Rouge de Musical en ontvang elke tweede kaart gratis. Deze winnaar van maar liefst 5 Musical Awards stopt en is nog tot en met 2 augustus te zien. Pak nu jouw kans op musical10daagse.nl.
30: Hoi, doet u mij maar een portie groen staal.
31: Uitstekende keuze, dat is dan 2 miljard euro.
30: Dank je. Hé, maar wacht eens even. Dit staal is helemaal niet groen.
32: Tata Steel in IJmuiden wil zogenaamd groen staal maken met wel 100.000 kuub aardgas per uur. Dat is verre van groen. En Nederland blijft zitten met miljoenen tonnen giftig staalslakkenafval. Omwonenden zitten in de giftige rook. Ontdek de feiten op tatasrookgordijn.nl.
33: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
34: De ontbijttafel.
35: Met Pieter Kok.

0: China Eastern. En dat is grappig, hè, want China ligt ook in het Eastern natuurlijk. Morning Train from 9 to 5. Goedemorgen en welkom bij NH. Dit is de ontbijttafel. Dit is de allergrootste ontbijttafel van heel Noord-Holland. Betekent dat er voor jou ook altijd plek is om aan te schuiven? Inmiddels 10 minuten over 9 op deze nou enigszins nog niet al te zonnige maandagochtend. Maar het wordt beter, echt waar. En dat zal best binnenkort. Dan mag Pieter weer in de tobben van Jan Visser.
1: Ja, wat een woord ook.
0: Het is 18 mei, Anne is erbij voor redactie en productie. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: En is Frankie er ook nog voor het nieuws. Goedemorgen, Frankie.
2: Goedemorgen.
0: En ja, voor de mensen die dat vanochtend om 6:10 even gemist hebben, kan ik me best wel voorstellen, want het was ook knijter vroeg. Maar het is echt waar, mensen. Die slingers hangen er niet voor niks.
3: Oh, ja. Lang zal die leven, lang zal die leven. Lang zal die leven in de glory. Ja, in de glory.
0: Engels variant.
3: Ja. Yeah. In de glory. Yeah.
4: Felicity.
0: Gefeliciteerd.
5: Oh, goed hoor.
1: Happy birthday.
0: Ja, nee, dat is een potverdorie zeg.
5: Oh, even zeggen, Sjoerd heeft een happy birthday. Die zit in die roerdom,
1: ja, ja, Lara. Inderdaad. Ja.
0: Maar nee, zonder gekkigheid, jij was jarig. Voor de duidelijkheid, het is niet vandaag.
5: Nee, 18 mei is niet mijn dag.
0: Nee, maar de 16e weer wel.
5: 16e wel hoor, maar dat was in het weekend. Hè.
0: Ja, dat was afgelopen zaterdag. En het heeft Anne behaagd om hier natuurlijk wel weer wat leuks voor te bedenken.
5: Ja,
1: nou,
5: dat snap
1: wij
5: wel.
1: Allebei, hè?
0: Nou, jij hebt het gekocht. Ja, dan moet ik ook eerlijk in zijn. Maar het ding is, ik heb nog een cadeau voor jou in gedachten, Frank. Maar ik ben het kwijt. Dus
5: ja?
0: Het is een lang verhaal. Daar kom ik ooit op terug. Maar ik heb iets.
5: Het is er al.
0: Al heel lang.
5: Hè?
0: Ja.
5: Oh.
0: Ja, ik ben het kwijt. Daar kom ik ooit.
5: Cadeaus zijn cadeaus die je nooit krijgt, hè?
0: Nee, dat zou dit wel eens kunnen worden. Maar ligt eraan of ik het vind of niet.
5: Wat heerlijk.
0: Komt ooit goed. Maar Anne zou Anne niet zijn als ze natuurlijk vol in de cadeauwellerij gedoken is. Anne, lopen dan. Gaat er 100 jaar staan wachten hier.
5: Oh, hey, nou dat jongens, wat een berg, ja.
0: Twee cadeautjes.
1: Het zijn er twee.
5: Nou, moeten we met groot of klein beginnen?
0: Het is jouw verjaardag geweest.
5: Ja, het is mijn verjaardag geweest. Nou,
0: ook groot beginnen natuurlijk.
5: Ja, natuurlijk, altijd groot beginnen. Hoog inzetten.
1: Ik ben heel benieuwd.
5: Mooi ingepakt.
1: Wij zijn benieuwd.
0: Ja, of je dit hebt.
5: Heb ik dit al
0: even?
5: Ja.
0: Heb je dat niet even aan Kim gevraagd dan?
5: Jawel.
0: Ja, natuurlijk.
1: Maar dan weet ik het niet zeker, toch?
5: Oh, ja, een voetbalboek. Het is altijd goed. Ajax Lucraak. Nutteloze voetbalfeiten die elke Ajax ziet moeten weten.
0: Doe maar eentje even openslaan.
5: Kijk of ik hem weet. Wat is... Ik even kijken hoe dit werkt.
1: Ja, er stond veel info in.
5: Jeetje, dat is een hele lijst. Even eentje snel, even eentje doen.
0: Oh, je houdt dat boek ook over dwars.
5: Ja, want soms moet dat even. Clubscorers Eredivisie sinds 1956. In het jaar 1956-57. Wie was het toen clubtopscorer van Ajax?
0: Nou, pik mij maar lekker.
5: Wim Blijenberg.
0: Ik wou net zeggen, dat moet iets met een Wim zijn of zo. Ik wilde echt Wim zeggen.
5: Oh, echt?
0: Ja, maar dat is gewoon toeval, hoor. Gewoon een soort Wim of een Piet of een Jaap of een Kees. Of een
5: Jan. Groot, Henk Groot.
0: Ja, precies.
5: Ja, precies. Klaas Muniga. Dan een aantal jaar Johan Cruijff.
0: Ah ja, lekker. Dat was vanaf 58 al zeker. Oh, het was Johan nog maar 6 en toen scoorde hij alle ook.
5: Het eindigt heel erg met Wout Weghorst 10.
0: Niet over beginnen, misschien niet te lang doorlezen.
5: Nee, hey, tweede cadeautje.
1: Ik wil nog meer vermoeien hiermee.
0: Toch goed dat je hiermee begonnen bent.
5: Oh, fijn, fijn. Wat is dit nou?
1: Ja, dat is... Ja, nee, maak het eerst maar open.
5: Ja, ik doe even voelen.
0: Ik zeg, Anna zegt er wel iets over.
5: Het is... Oh, jongens. Wat heerlijk. Ja. Dit is een sleutelhanger.
0: Nee, ja, je had al een sleutelhanger.
5: Ik had al een sleutelhanger.
1: Maar die heb je die nou eraf gehaald?
5: Ja, maar ik heb hem nog wel.
1: Geen geluk meer brengen.
5: Ja, nee, die heeft niet echt zin. Nou ja, hij is er even af. Toen ging het ook niet eens beter. Dat was een Ajax.
1: Oh,
5: een
1: Ajax-sleutelhangertje.
0: Ja. Ja. Ging minder.
5: Ik heb hem er even afgehaald wel om te hopen dat de arena dan wat meer kon juichen. Het lag niet aan mijn sleutelhanger.
1: Nee.
0: Wat fijn.
5: Maar gelukkig is er nu geen voetbalsleutelhanger, maar een echte vogelsleutelhanger.
1: Leuk, hè?
0: En niet zomaar een vogel.
5: Een ijsvogel.
0: Ja. Ja.
1: En wij hebben er ook één. Leek me leuk.
0: Heb je ook vogels? Meteen minder leuk voor Frank.
5: Nee.
0: Oh, niet?
1: Oh. Is toch leuk?
0: Ik zou meteen teleurgesteld zijn.
1: Waarom?
0: Het is niet meer speciaal. Wel speciaal is zometeen bellen met tante Dikkie. Over Telstar natuurlijk, hè. Want die hebben iets heel bijzonders gepresteerd gisteren. En daar zal zij ongetwijfeld in geuren en kleuren over vertellen zometeen. Daar heb ik nu al zin in. Maar eerst, tot die tijd, genieten van de nieuwe van de Rolling Stones. Echt waar, ze hebben een nieuwe plaat gemaakt. En hij is goed, jongen. Je hoort hem hier bij de ontbijttafel.

0: Gloria Gaynor met Never Can Say Goodbye.
1: De ontbijttafel.
0: Ja, Telstar heeft het geflikt hoor. De club uit de Eimond heeft zich gistermiddag weten te handhaven in de Eredivisie. Wat ik een lelijk woord vind voor, ja, gewoon winnen. En winnen zodat je volgend jaar nog een keer mag proberen om nog hoger te komen. Door met 1-2 te winnen van FC Volendam. En daar balen ze daar natuurlijk als een stekker van. Maar bij Telstar is er maar één persoon die we dan echt even moeten bellen. En dat is natuurlijk Tante Dikkie. Dikkie, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Van harte gefeliciteerd, mag ik wel zeggen, toch?
2: Ja, dankjewel.
0: Een beetje blij ermee?
2: Nou, blij. Onwijs blij.
0: Ja, maar het kijken ervan was een minder groot feest dan gehoopt, hè, denk ik.
2: Ja, ik heb ook weinig gezien, want het is een schakelprogramma. En dat had ik niet verwacht.
0: Nee.
2: Maar ja, dat zijn de feiten bij de KNVB, hè. PSV en Ajax en Feyenoord. Onbegrijpelijk dat die wedstrijden uitgezonden worden, terwijl ze dan durven te zeggen, nou, Volendam, Telstar is ook gespannen. Nou, dat zag je ook.
0: Ja.
2: Want wij zijn in de tweede helft heel vaak in beeld geweest. Dat vond ik heel fijn. Maar dat klopt natuurlijk geen ene donder van. Hè.
0: Je hebt helemaal gelijk. Die wedstrijd had gewoon helemaal op tv gemoeten, wat mij betreft.
2: Ja, daarom. Ik bedoel, die had, als dat dan zo spannend is, had je toch op de televisie moeten doen voor die mensen.
0: Ja, nee, ben ik helemaal met je eens. Kijk, we zitten natuurlijk bij de radio er bovenop, hè, hier bij NH. Dus dat is op zich lekker. Maar ik snap dat een beetje televisie erbij wel gewaardeerd zou worden.
2: Nou, daarom vind ik ook.
0: Ja. Maar goed, toen viel er uiteindelijk wel wat te vieren. Want het werd gedaan. Er werd gewonnen met 2-1. Ben je ergens in de lampen gaan hangen, Tante Dikkie? Wat heb je gedaan?
2: Ik heb het eerste doelpunt zag ik en...

0: van Ronald heb ik later gezien.
1: Oh nee, heb je niet durven kijken toen je wist dat de penalty er was?
0: Laatste kwart, 20 of 10 minuten heb ik daar gezeten. Want toen dacht ik, dit gaan we nog weer verliezen.
1: Ja.
0: Voor het doel. Nou, en toen weer een tijdje zitten. Nou, toen knalde hem ervoor uit. Toen dacht ik, nou moet het gebeuren.
1: Ja.
0: En ja...
1: En toen die 9 verschrikkelijke minuten nog, hè?
0: Onwijs, hè. En toen hoorde ik 9 minuten erbij. Nou, toen heb ik weer rond het kiertje gezeten. Ik staan te kijken, want ik ga niet zitten. Dan heb ik staan te kijken. En nou, toen denk ik, Dikkie, ga naar het balkon. Misschien helpt het. Nou, het heeft geholpen. Nou,
1: het heeft zeker geholpen, ja.
0: Ik denk dat de hele buurt het gehoord heeft.
1: Ja, sorry voor de buren allemaal van Tante Dikkie.
0: Oh, die weten het allemaal, hoor.
1: Ja.
0: Die weten het.
1: Die kijken er niet van op. Maar goed, na de wedstrijd. Ja, ik kan me voorstellen, u bent natuurlijk behoorlijk bekend daar in het spelersveld. En alles erop en eraan, want u doet ook veel voor Telstar. Bent u nog even naar het stadion gegaan, of niet?
0: Ja, toen heeft mijn dochter me naar het stadion gebracht. En toen was het nog lekker rustig. Dus toen kon u nog met de mensen praten die binnenkwamen, die het gezien hadden. Alle die met eigen vervoer waren. Dus dat was hartstikke fijn. Nou, toen kwamen de jongens. En toen ben ik door de assistent, keeper, Rick, heeft me gehaald. En toen ben ik met Rick naar beneden gegaan. En daar stonden de jongens allemaal al om naar het veld op te gaan. Toen kon ik ze allemaal feliciteren.
1: Ach, wat leuk.
0: En Anthony even flink knuffelen. En daar gingen ze. Ja. Nou, dan weet niet wat er door je heen gaat. Hè.
1: Nee, precies. Dat is een beetje een mengeling van trots en kippenvel en alles wat je kunt bedenken, of niet?
0: Ja, daarom. En toen ben ik beneden gebleven. Ben ik in de dugout gaan zitten met Anthony, zijn moeder. En hebben we alles eens even weer nagecheckt voor het afgelopen jaar. En nou, ja.
1: Ja, wat heerlijk. Is er bij Tante Dikkie ook een klein traantje dan wel? Wat even over de wangen biggelt?
0: Nou, je mag het rustig weten. Toen ik uit bed kwam gistermorgen, begon ik al te janken.
1: Ach, schat toch.
0: En dat heeft met je leeftijd te maken. Heb ik wel eens een keer vaker naar voren gebracht.
1: Ja, daar zitten ze wat dichterbij, hè, de Waterlanders.
0: Ik heb ontiegelijk veel gejankt.
1: Ja, ach. Maar ook heel veel gelachen, hoop ik.
0: Daarna hebben we gezongen en een lekker biertje gedronken. En ik was 9 uur thuis, want ik geloof dat het 9:15. Toen was het uit, wel het vak Oost helemaal al leeg. Keurig allemaal, die binken. Ach man, schrei uit. En,
1: oh, wat heerlijk.
0: Ja, maar...
1: Dikkie, volgend jaar dus gewoon weer, hè?
0: Ja, absoluut.
1: En je bent er ook gewoon weer bij en je gaat weer helemaal ervoor?
0: Ja, ik heb afgelopen donderdag met Emers van dag heb ik met de jongens gegeten. En ik ga nu eventjes pauze houden. Als het goed is, dan gaan de jongens misschien nog op vakantie. Dat deze dagen, dat ze in het vliegtuig stappen, zit erin. Maar nog niet helemaal zeker. Nou, en dan, dan komt er nog een hele grote verrassing natuurlijk. Wie de trainer wordt en wie er weer allemaal bij komen.
1: Ja, je hebt gisteren met de moeder van Anthony Correa zitten kletsen. Ik kan me toch wel voorstellen dat er een bepaalde naam wel gevallen is, of niet?
0: Nee, zij niet en ik ook niet.
1: Oh.
0: We hebben het, dat is zo fantastisch. Dat hebben we in spelers ook niet. Ik heb nu wel van mijn jongens dat ze zeiden, nou ja, ik ga terug. Tante Dikkie nog even een dikke knuffel, want ik ga wel weer naar Utrecht. Want ze zei, ik ben gehuurd van Utrecht, dus ik ga ook weer terug. Kijk, en dat is... Nee, wij houden alles... Ze hebben alles keurig binnen de kamer gehouden. En nu zien we dat wie het wordt. Nou, ik ben ontiegelijk. Ik heb zoveel telefoontjes gehad.
1: Ja.
0: Die zeiden, die kwam er, die nog. Gistermorgen nog. Is er nieuw? Oh, die galm straks door het stadion.
1: Ja.
0: Nou, ik zeg, hij is wel heel erg vriendelijk tegen me. Als hij hier langs fietst.
1: Oké.
0: Maar ik weet niet wie het gaat worden.
1: Prima, dan gaan we daar gewoon nog even met z'n allen op wachten. Dikkie, fijn dat we even mochten bellen deze ochtend. Ik denk dat je misschien wel de grootste supporter bent van Telstar. En de tranen kunnen opdrogen. Want we kunnen weer een hele zomer genieten van het feit dat we gewoon nog een jaar...

0: Maartje mogen genieten van Telstar in de Eredivisie.
1: Dat is toch fantastisch.
0: Je hebt helemaal gelijk. Dikkie.
1: Zoek een binken.
0: Ja, we spreken elkaar snel.
1: Dank voor jullie interesse iedere keer. En we gaan ervoor.
0: Ja, zeker weten, en we bellen gewoon volgend jaar weer, denk ik, met je.
1: Goed zo.
0: Dag Dikkie.
1: Dag lieve. Doei doei.
2: Dag je uit? Dit moet je zien. Het verhaal van Vincent van Gogh en zijn grote voorbeeld Rembrandt. Kom naar de Oude Noorderkerk in Hartje Amsterdam en beleef de mooiste 360 graden attractie voor het hele gezin. Boek nu tickets op Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
3: Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
4: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reis specialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
5: Trulies met Genke.
6: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
5: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
6: Precies wat we nodig hadden.
5: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar Genke.nl.
4: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
5: Ontdek flexibel leasen op Genke.nl.
7: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
8: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
7: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
9: Organisaties vragen mij vaak hoe veilig ze nou echt zijn bij een aanval door cybercriminelen. Mijn advies? Laat de hackers van Hofman zo'n aanval uitvoeren. Dan weet je pas wat de echte risico's zijn.
10: Je wil je organisatie kunnen vertrouwen als het gaat om cybersecurity. Door te hacken helpen wij het echt veilig te krijgen. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
11: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
12: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
13: Oké.
12: Social Deal, deals die je niet mag missen.
10: Leer uw risico's kennen. Kies voor de hackers van Hofman.
14: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
15: Hallo, ik ben Milenia en ik kom uit Hilligwaard.
16: Ik ben Jack en ik kom uit Lucerne.

0: Weer ruim 9:30 in Boezingelieden is het 9 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Frank Boer. Frank, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Kinderen in Loosdrecht moeten zich aan kledingvoorschriften gaan houden tijdens de avondvierdaagse. Het wandelevenement begint vanavond, maar de organisatie is bang dat die avondvierdaagse onderdeel wordt van de... Jawel, daar is die weer, de AZC-protesten daar. Eerder werd de route al omgelegd, maar er is dus nog een probleem, vertelt de organisatie.
2: Het tweede punt wat zich voordeed is dat we vorige week woensdag een signaal kregen dat er ouders waren die van plan zouden zijn, let op hoe voorzichtig ik dit zeg, hun kind in AZC-nee-shirtjes te gaan laten lopen. En daar hebben we op geacteerd, want dat kunnen we echt absoluut niet accepteren.
1: Ja, kinderen moeten dus in neutrale kleding gaan lopen, zegt de organisatie. Gisteren werd er overigens opnieuw gedemonstreerd in Loosdrecht. Toen kwamen voor- en tegenstanders daar tegen elkaar en lieten van zich horen. Een grote campagne om oplichters te pakken is een groot succes. Dat ruim 3/4 van de gezochte oplichters is namelijk gepakt. Dat meldt de politie. De politie publiceerde in maart dit jaar de campagne Game Overs. En dat waren 100 foto's van nepagenten, nepbankmedewerkers en andere verdachten van oplichting. Hun gezichten waren te zien op schermen langs de weg, in tv-spotjes en online advertenties. Nou, wat heet, dat heeft gewerkt. 34 verdachten hebben zichzelf gemeld. En 40 anderen zijn door tipgevers herkend. In Amsterdam begint vandaag de rechtszaak over de dood van de 17-jarige Rivaldo. De tiener werd doodgeschoten bij een voetbalveldje in Amsterdam-Zuidoost. In de zaak staat een minderjarige verdachte terecht. Vanwege de leeftijd van die verdachte wordt de zaak dus achter gesloten deuren behandeld. Morgen komt justitie met de strafeis. En wij als journalisten wachten dus wat de rechtbank daar zelf over communiceert. En daarover gaan we dan weer berichten maken en die hoor je bij ons hier op de radio. De ochtendspits dan op de A9 bij Uitgeest lijkt mee te vallen. Rijkswaterstaat waarschuwt voor lange files eigenlijk vanaf vandaag vanwege langdurige werkzaamheden op de A9. Maar vandaag vielen de files mee. Moet nog blijken of dat de komende dagen ook zo is. Op andere dagen in de week is er namelijk meer verkeer op de weg, zegt Rijkswaterstaat. Dan worden de files, ook op de alternatieven, waarschijnlijk wat langer. Verkeer op de A9 bij Uitgeest moet een maand lang over 4 versmalde rijstroken rijden. Is groot onderhoud bezig daar. En dan treurig visnieuws, want jongeren eten amper haring. Dus moet er een nieuwe campagne komen om deze zilte lekkernij weer hip te maken. Er moet wat aan gebeuren. Daarvoor hebben ze het Nederlandse Visbureau ingeschakeld. Jij lust geen haring, Piet?
3: Heerlijk, man, ja. Haring. Nee, ik zit nee te schudden omdat jij zegt dat het moet weer hip gemaakt worden. Laten we daar nou mee ophouden. De bruine kroeg is helemaal terug, hè? Ja. Hebben jullie door? Waarom? Omdat alle jeugd weer gewoon lekker naar die bruine kroeg gaat. Gewoon gezellig, Hollandse meezingers. En wat hoort daarbij? Haringkie.
4: Ja, in de bruine kroeg?
3: Nee, dat hoeft er niet in. Maar gewoon in dat hele plaatje
1: bij
3: past dat toch gewoon.
1: Ja, staat je happen.
3: Ja, dat vind ik ordinair. Maar goed, dan moet je zelf weten. Ja, vind ik ordinair. Ja, gewoon dan weer lekker in stukjes en dan gewoon lekker even met een prikkertje. En dan met een vlaggetje erop gewoon.
1: Ja, dat mag ook wel.
3: Vind ik wel. En dan kun je namelijk ook beter dippen in ui en ook meteen nog even een zuur erbij.
1: Ja, is heerlijk. Weet je wat, doe jij dat vlaggetje, dan leg ik hem op de tong. Zo'n fladats. Dat is...
3: Maar jij hengelt hem als een reiger naar binnen.
1: Zeker,
3: dat ding.
1: Zeker. Ja, ik vind het eigenlijk zonde als de visboer er nog tussen zit. Maar goed, wat is nou het plan? Je kent de matcha misschien wel, hè? Dat is zo'n hip ding.
3: Dit is precies... Ik wil niet weten wat voor afslag je aan het nemen
1: nou,
3: bent.
1: Nou, een visafslag, zal ik je vertellen. Ze gaan hem vermatchaïseren. Ze stoppen met het veilen van het eerste vaatje haring.
3: Wat? Hè?
1: Voor het eerst in 40 jaar. In de plaats daarvan komt er in Scheveningen een heel hip foodtruck evenement.
3: Nee. Nee.
1: Nou ja, dan moeten we...
3: Daar gaan de visbureau bellen.
1: Dat visbureau bellen.
3: Ja, dat ga ik ook zeker doen. Ja. Stoppen met veiling van het eerste vaatje.
1: En ze maken er een leuk haringfestival van of zo. Ja, vreselijk.
4: Hè?
3: Nou, dan ben je op sommige momenten toch ook blij dat het niet in onze provincie is, hè?
1: Nou ja, zoek het uit.
3: Zoek het uit daar. Ja. Weet je wat?
4: Nemen wij toch zo'n kar?
3: Wij gaan wel gewoon even met zo'n kar en dan lekker... Bij Hoppen bijvoorbeeld voor de deur, hè? Staan ze gewoon lekker met een hele kar als de nieuwe haring er weer is. En anders dan veilen we toch zelf nog een paardje ergens in Noord-Holland.
1: Ja,
3: dan
1: we daar in Vlaanderen wel even een...
3: Ja, en je had in de Hilton haring. In de Hilton had je altijd een haringparty ook. Heb je wel eens geweest? Mooi, man.
1: Hiltonnetje haring.
3: Nou, ga maar.
1: Meer nieuws in de app of op nanieuws.nl.
3: Dankjewel, Frank. Gaan we naar het weer met Jan Visser.
5: Vanochtend is het bewolkt, maar droog. Geleidelijk komt de zon er wat vaker aan te pas. Aan het begin van de middag neemt de kans op een enkele bui toe. Vooral in het zuidoostelijk deel van de provincie. In deze in de regio Amsterdam, Haarlemmermeer en het Gooi. Later op de middag is het weer droog en schijnt de zon. De temperatuur loopt op naar 15 tot 16 graden. En de wind is zwak tot matig en komt uit het zuidwesten. Dinsdag begint droog met zon. Later neemt de bewolking toe. In de loop van de middag en avond valt er af en toe regen. Het wordt opnieuw 15 tot 16 graden en de wind waait meest matig en aan zee soms vrij krachtig uit het zuiden.
3: Anne, hoe belangrijk zijn die verkeersinformatie dingen nou? Als je
4: Lijkt me heel
3: kunt nagaan dat we een haringkar neer kunnen zetten.
4: Ja, je zal er maar in staan, hè? Haringkar ook nog eens.
3: Heel vervelend. Ja. Maar ik heb wel zojuist een haringkar. Wacht even. Doe jij even die ene file, dan kan ik even naar Marktplaats om te kijken wat zo'n haringkar kost. Dat kan toch niet te duur zijn?
4: Het is inderdaad één file. Op de A10 knooppunt Watergraafsmeer richting knooppunt Koenplein. Tussen Amsterdam over Amstel en Amsterdam Slotervaart. Toch 5 minuten.
3: Haringkar. Even kijken. Huur? Nee.
4: Waarom maakt jou dit
3: kopen gewoon meteen. Wat? Nee, heel vervelend voor de mensen in de file. Ja. Dat ben ik helemaal met je eens. Maar ik ben zo boos over het aanpassen van de traditie. Dat kan ik gewoon niet zo goed handelen. Dat heb ik al vaker. Even kijken. Ik heb hier een originele Hollandse haringkar met elektrische koeling.
4: Oké, super.
3: Duur. En er staat over vishandel Peter Tel en zoon. En dat zijn wij niet. Dus dan moeten we het bordje nog veranderen.
4: Wij kunnen toch wel even iemand in Volendam bellen met zo'n haringkar.
3: En dat we even eentje mogen lenen. Specifiek op het moment dat iedereen zo'n haringkar wil hebben. Ja hoor, die gaat die wel uitlenen, Han. Goed idee.
4: Gaan we daar toch heen?
5: Volg me voor achter zetten.
3: Volg me voor meer ondernemerstips.
4: Wie weet, lukt het wel? Je weet het niet.
3: Ja, nee, dat is ook zo. Nostalgische houten haringkar. Maar ik vind het gewoon heel leuk. Ik ben nu opeens zit ik helemaal in de haringkarren. Oh, mijn hele marktplaats algoritme gaat nu van houtkachels naar haringkarren. Bedankt. Zin in.

0: Sarah Bareilles.
1: Met waarom lach jij, Pieter Kok?
0: Omdat je net echt een dodelijke vraag stelt.
1: Er staan geen domme vragen, hè?
0: Zeker wel.
1: Nee.
0: Oké, daar heb je gelijk in. Maar wat is haar en kaak eigenlijk dan?
1: Ik dacht gewoon de kop eraf.
2: Hij is gaaf. De ontbijttafel kaasgaaf.
0: Dat is het dus niet.
1: Nee, daar kwam ik net ook achter toen jij begon te lachen.
0: Ik weet niet in welke zuipkeets je dat ooit verteld hebben. Kom, we gaan haar en kaken. Jij bent de eerst. Ik ga een kaasgaaf weggeven en dat is niet zomaar een kaasgaaf. Dat is echt een prachtig mooi ding. Dat is de ontbijttafel kaasgaaf. Dat is een gele handvat en de gaatjes erin. Is het een juweel in iedere keukenla.
1: Of prachtig.
0: Misschien wel in de kaasbak in de koelkast. Lichtgorig, maar moet je allemaal zelf weten verder. Moet je hem wel eerst winnen? Hoe doe je dat? Nou, dat is niet zo ingewikkeld hoor. Je hoeft alleen maar even een appje te sturen naar 088-850-5152... met het woord kaasgaaf. Als je dat doet, plaats je jezelf op de lijst. Ik bel straks iemand op van de lijst. En dan is het de bedoeling dat de persoon opneemt en 3 keer achter elkaar het woord kaasgaaf zegt. Mm-hmm. Als je dat doet, niks aan de hand, dan win je de ontbijttafel kaasgaaf. Maar doe je iets anders dan dat, dan win je helemaal niks.
1: Nee.
0: Dus zo gaan we het spelen eigenlijk.
1: Prima.
0: Niet eerst goedemorgen zeggen, niet eerst, weet ik veel wat je allemaal nog meer kunt zeggen, je naam of zo als je opneemt.
1: Het komt wel goed.
0: Johan, hallo. Nee,
1: jawel.
0: Johan, gewoon 3 keer kaasgaaf zeggen. Het komt ook goed, weet ik zeker. Ja, joh. Gaat eigenlijk bijna nooit mis.
1: Nee.
0: Vandaag ook niet.
1: Nee.
0: Gaat gewoon goed. Wat een mooi vooruitzicht, Anne.
1: Lekker.
0: Voor jou dan.

0: Roger Glover en Guess My Love Is All.
1: Hij is gaaf. De ontbijttafel kaasgaaf.
0: Anne, ben je daar helemaal klaar voor? Kun je dat ooit echt zijn?
2: Ik ben er helemaal klaar voor.
0: Mooi zo, dan gaan we iemand bellen en kijken of die persoon op de juiste manier opneemt. Want dan, en alleen dan, deel ik hem uit. De ontbijttafel kaasgaaf. En dat betekent 3 keer kaasgaaf zeggen. Als je opneemt.
2: Ja. Klaar voor?
0: Ja.
2: Oké.
0: Gaan iemand bellen. Ik was even aan het fluisteren, sorry.
2: Ik hoorde het, dank je.
0: Bloedirritant. Ik vind het zelf ook spannend.
2: Snap ik.

0: Kaasschaaf, kaasschaaf, kaasschaaf.
1: Ik vind hem langzaam, maar ik curve wel goed. Ja. Met wie spreek ik?
0: Je spreekt met Kobi.
1: Kobi, ik ga je feliciteren. Je dacht, ik moet het even heel goed uitspreken allemaal, of niet?
0: Ik was daar heel erg op gefocust.
1: Ja.
0: Ik denk... En dat hoor je.
1: Het zal me toch niet gebeuren dat ik het verkeerd doe, dacht je nog, Kobi?
0: Precies.
1: Ja, precies.
0: Dat bedoel ik.
1: Kobi, even de belangrijke vragen op een rijtje. Waar komt de kaasschaaf te liggen bij jou?
0: Uiteraard in de lade.
1: Ah, precies. Daar ligt hij ook het liefst.
0: Ja, tuurlijk.
1: En hoe zat jij in de kaasschaafalerij? Had jij er al genoeg? Of kon er nog wel eentje bij? Of was hij al stuk? Of eet je graag kaas?
0: Hij
1: of?
0: Was een ik eet veel kaas. Goed. Ik ben er dol op.
1: Ik ook.
0: En ik haal nu de oude even uit de la. En die is echt aan vervanging toe.
1: Oh,
0: dus
1: ja,
0: het
1: precies.
0: Komt perfect op tijd.
1: Nou, wat heerlijk. Kobi, hij komt jouw kant op. Hij kan geen beter plekje op de maandagochtend krijgen, wat mij betreft.
0: Dat bedoel ik.
1: Ik wens je er veel plezier mee en een fijne dag.
0: Ja, dankjewel. Jullie ook.
1: Doei, Kobi.
0: Doei, doei.

0: Lionel Richie met My Destiny. Ken je dat verhaal eigenlijk? Bart van Lionel Richie, die voor iedereen van de Commodores een Mercedes wil bestellen. Oh,
1: ja. Wat was dat ook weer?
0: Ja, er was in de tijd dat, en dat is nog steeds overigens, dat de zwarte mens in Amerika niet overal even gewaardeerd werd.
1: Nee.
0: En helemaal niet bij de verkoper van Mercedes blijkbaar.
1: Oh, echt?
0: In de garage. Hij kwam binnen en zei, ik wil 12 van die alsjeblieft. En toen, of 6, hoeveel Commodores waren er?
2: 16.
0: Toen zei die man, dan ga ik de bank maar eens even bellen.
1: Oh, echt?
0: I'm here with a certain Mr. Ricky, had hij toen gezegd.
1: Oh, echt?
0: En daarna was hij helemaal, verbleekt bij het feit wat er tegen hem gezegd werd. Zei hij, Mr. Ricky, I'm very sorry. Of course, no problem.
1: Kreeg nog een beetje korting op?
0: Kreeg denk ik ook nog wel een beetje korting en een beetje sorry. En toen mooi, mocht hij een lading Mercedes is kopen voor alle.
1: En naar aanleiding daarvan heeft hij toen Brickhouse geschreven.
0: Dat denk ik, ja. Goed, Bart, je bent hier niet voor niks. Je gaat jouw goedemorgen presenteren. Wat ga je doen?
2: Zeker. David Bowie en Golden Years en Bruno Mars met I Just Might. Daar open ik de show mee. Ja. En ook ik ga natuurlijk even terugblikken op die Telstar-dag van gisteren met mijn eigen Thijs Overgoor.
0: Snap ik wel.
2: Ik ben benieuwd of je nog een stem heeft en of ik een aspirintje naast de koffie moet neerzetten. Want die zal wel een feestje gevierd hebben.
0: Het is lang rustig geweest, dat mag duidelijk zijn. Hoor je zo meteen bij Bart Slimmen zijn. Goedemorgen.
3: Heerlijk, hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
4: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Den Oude Goemans in Aalsmeer geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
3: 20% korting?
4: Ja, ook bij Den Oude Goemans.
5: Dit is een uitdaging.
6: Kom naar de 10e editie van Caravaan Festival. Het beste theater op locatie. Van 22 tot en met 31 mei beleef je bijzondere voorstellingen. Live muziek en comedy op buitengewone plekken in Alkmaar en omstreken. Kijk snel op caravaan.nl.
5: Dit was een uittip.
7: Wist je dat Vitepro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in Vitepro. Bestel nu op vitepro.nl.
8: Interesse in een scootmobiel die verder kan, bijzonderder is, breder is en sneller is. Ga dan naar Scootmobiel Amsterdam aan de HJE Winkenbachweg 99. Welkom.
9: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Nora leert hoe ze zelf haar bloeddruk kan meten.
10: Zo heb ik minder zorg nodig en blijf ik langer zelfstandig.
9: En Alex helpt zijn buurvrouw zich voor te bereiden op een gesprek met haar arts.
11: Zodat zij weet welke vragen ze wil stellen.
9: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Kijk wat het beste bij jou past.
12: Dat laatje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl. Onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
13: Meubels Stoffeerderij Scholtens is een familiebedrijf dat ruim 50 jaar meubels stoffeert, repareert en restaureert. Van antiek tot modern, ook voor het opvullen van uw zitmeubelen en voor het riet, bies en vlechtwerk. Bel Meubels Stoffeerderij Scholtens 06-2726-0222.
14: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
15: Meubelstoffeerderij Scholtens is aanstaande zaterdag geopend van 10 tot 1. Netwerk 65 Purmerend. Bel 06-272-60222.
16: Ik ben IJskoman Kees uit Callantsoog en ik maak hele lekkere ijsjes.
17: Hallo, ik ben Anja uit Amstelveen.
18: Hallo, ik ben Monika en ik kom uit Zaandam.
19: Ik ben Appie uit Amsterdam-Noord.
20: Thuis in heel Noord-Holland.
2: Het is 10:01. Het belangrijkste nieuws uit onze regio hoor je van Frank Boer. Frank, goedemorgen.
21: Goedemorgen. Een grote campagne om oplichters te pakken is een groot succes. Ruim 3/4 van de gezochte oplichters is gepakt. Dat meldt de politie. Ze werden in maart getoond op borden langs de weg met foto in hand. Kinderen in Loosdrecht moeten zich tijdens de avondvierdaagse houden aan kledingvoorschriften. De organisatie is bang dat ouders namelijk hun kinderen laten meelopen in anti-AZC-shirts. En tegen alle verwachtingen in ging het vanochtend hartstikke lekker op de A9. Ondanks de werkzaamheden viel de ochtendspits daar mee. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De overbelasting van het stroomnet moet behandeld worden als een crisis. Die oproep doen de afdelingen van de ondernemersorganisatie VNO-NCW in Brabant-Zeeland en Midden-Nederland in een brandbrief aan staatssecretaris Debat. De brief is ook ondertekend door de gemeente Eindhoven. Gewezen wordt op de problemen in de provincie Utrecht. Daar zijn vanaf juli geen nieuwe aansluitingen meer mogelijk en ontstaan wachtlijsten. De briefschrijvers willen met een crisiswet het stroomnet sneller kunnen uitbreiden. Ook willen ze bij burgers en bedrijven het gebruik van thuisbatterijen stimuleren. Van 100 verdachten van oplichting is van 3/4 de identiteit achterhaald door het delen van herkenbare beelden. In maart publiceerde de politie foto's van 100 mensen die zich vermoedelijk hadden voorgedaan als agent of bankmedewerker. De beelden van 26 verdachten van wie de identiteit nog niet bekend is, blijven online staan. Meer dan de helft van alle criminele webwinkels die de politie registreert maakt reclame op Facebook en Instagram. In de nepadvertenties wordt vaak gestrooid met mooie aanbiedingen van bekende winkels. De politie vindt dat Meta meer moet doen om oplichting tegen te gaan. Een grote asteroïde vliegt vanavond rakelings langs de aarde. De steen heeft een diameter van tussen de 16 en 36 meter en werd een week geleden ontdekt. Vanavond vliegt de asteroïde op zo'n 90.000 kilometer hoogte langs de aarde. Dat klinkt ver weg, maar het is dichterbij dan de maan en dichterbij dan sommige satellieten die rond de aarde zweven. De asteroïde zal rond 11 uur vanavond het dichtst bij de aarde komen. Vanaf het noordelijk halfrond is hij dan kort zichtbaar, maar alleen met een telescoop. Volgens wetenschappers vormt de asteroïde geen gevaar voor onze planeet. Het weer bewolkt. Straks trekken stevige buien van zuidwest naar noordoost, mogelijk met hagel en onweer. Tussendoor ook af en toe zon, het wordt 12 tot 16 graden. Morgen opnieuw regen en iets warmer, maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
20: Dit is een uittip.
22: Kom op 30 en 31 mei naar de Modified Amsterdam Car Show. In Expo Greater Amsterdam Vijfhuizen bewonderen meer dan 250 internationale showcars, accessoires, lifestyle, entertainment en nog veel meer. Ga voor tickets met online kortingen en meer info naar modifiedcarshow.nl.
20: Dit was een uittip.
23: Heerlijk hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
24: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Rozing Wonen en Dromen in Heilo geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
23: 20% korting?
24: Ja, ook bij Rozing in Heilo.
25: Het echte Amsterdam is er voor iedereen en maakt kwaliteit geen verschil tussen arm en rijk. In het echte Amsterdam is er Kema-vlees. Hoge kwaliteit vlees voor zeer betaalbare prijzen. Kinkerstraat 182, Amsterdam. Kijk op kemavlees.nl.
26: Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
27: Nu al zin in zaterdag.
26: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
28: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen. Slim geregeld.
29: Hi, I'm Andrew van Australië New Zealand Reis Specialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
30: Is dit allemaal van jou?
31: Alleen de belangrijke dingen.
32: Ga je samenwonen en komt er een verhuisbus vol spullen bij? Bij Allsafe Mini Opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt.
33: Allsafe geeft ruimte.
29: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
32: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
34: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
35: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
36: Hans, alleen de prijs is anders.
37: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
38: Goedemorgen.
39: Met Bart Slim.

0: Resort in een theater bij u in de buurt. Nou, valt daar ook weer eens wat te lachen, hè? Bruno Mars hoorde je. Een hele goede morgen, Noord-Holland. Fijn dat je erbij bent op de maandag op NH. Het begin van weer een nieuwe week. Week 21 van 2026. Vrolijk en opgewekt van start gegaan. Ik hoop dat je een lekker weekend had. Dat net zo extra large was als dat van mij. Met die hemelvaartsdag erbij natuurlijk, hè, vorige week. Nou, ik heb echt een hele hoop gedaan. Eigenlijk te veel om op te noemen. Ik wil toch één dingetje even uithalen. Want afgelopen vrijdag was ik met vrouw en zoon in Rotterdam. En ik vind Rotterdam bezoeken is gewoon elke keer weer een belevenis. Wat een indrukwekkende stad is dat toch. Ik ben daar elke keer weer verbaasd over. We hebben een mooie rondvaart door de haven gemaakt. Wat echt een aanrader is. Phoenix Museum even heen geweest. Dat was ik al eens geweest. Mijn vrouw en mijn zoon nog niet. Nou, ook een absolute aanrader. En natuurlijk even lunchen en er moeten ook even wat platenzaakjes in. Dus het was een rijk gevulde dag en we gingen met een lege portemonnee weer naar huis. Rotterdam, dikke prima dus. Hey, ik ga er een fijne show van maken, dat verklaar en beloof ik. Lekkere muziek tussen nu en 12 uur. Het laatste nieuws uit Noord-Holland in een prima bulletin gegoten door Frank Boer. Jan Visser heeft het weer voor ons en ja, de competitie is beslist. Terugblikken op dat zinderende einde van die competitie doe ik straks met mijn eigen oren en ogen bij die club die de afgelopen competitie zo ontzettend kleur heeft gegeven. Thijs Overgoor, Telstar-fan in hart en nieren. We doen zo een bakkie. En voor de rest natuurlijk muziek wat de klok slaat. Count & Crows en Big Yellow Taxi komen eraan. Eerst American Breed en Bend Me, Shape Me. En net als voor de waterpoloers van De Zaan, die pas voor de tweede keer in hun bestaan de landstitel pakten, nadat ze eerder ook al de beker wonnen, is dit een buitengewoon.
1: Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
3: Goedemorgen, Mark.

0: Het is iets na tienen. Tijd voor een bakkie met Bart.
1: Ja, en nou laat de techniek ons toch een beetje in de steek. Dat wil zeggen, Thijs, ben je daar? Ja, dat is eigenaardigs met de telefooncentrale aan de hand. Ik probeer Thijs te bellen, maar dat schijnt niet te werken. Dus ik heb hem nou geappt of hij mij even belt. Weet je wat we doen? We doen even snel een plaatje en dan gaan we kijken of we het voor elkaar krijgen. Dit is Paul Young en Love of the Common People.
2: Ja.
1: Ja.
2: Nou, ik ben niet wat er aan
1: over. Nee, dat geeft helemaal niks. Daar ben je Thijs. Potverdorie. Nou, we gaan wel even terug naar waar we waren. Dat kan gebeuren. Deze hebben we natuurlijk even nodig. Hoppa.
0: Het is iets natuurlijk. Tijd voor een bakkie met Bart.
1: Dat wilde ik zeggen. Thijs Overgoor uit Monnikendam. Daar ben je gelukkig. Zwart, sterk. Zal ik een aspirintje nazetten, Thijs? Of is het niet nodig?
2: Ja.
1: Hey. En toen viel die toch weer weg.
2: Ja.
1: Hey, nou, daar ben je. Nou, laten we kijken of we dit tot een goed einde kunnen brengen. Net zoals het bij jouw club tot een goed einde is gekomen. Gefeliciteerd, Thijs, met deze onwaarschijnlijke prestatie.
2: Ja, het is wat, hè?
1: Ongelooflijk. Ja, neem ons even mee terug naar die krankzinnige dag van gisteren. Hoe heb je die beleefd?
2: Nou, ik was natuurlijk veel te vroeg wakker. Veel te zenuwachtig. dus ook veel te vroeg op stap en al gauw even een biertje genomen. Want het scherpe randje moest er echt vanaf.
1: Ja.
2: Want ik was best wel... ik was niet heel vol vertrouwen dat we dit zomaar even zouden doen. Vooral met goede voetballers.
1: Ja.
2: En die 1-0 viel natuurlijk binnen 2 minuten of zo. Dus toen werd het wel even wat stiller bij ons.
1: Ja.
2: Maar toen zei een iemand naar me, je kan beter vroeg achterkomen dan laat achterkomen.
1: Ja, ook weer zo.
2: Ja, en ik zag op een gegeven moment wel... Ja, ik zag dat Volendam niet echt naar die 2-0 door kon drukken. Dus toen kreeg ik het toch een beetje... vertrouwen in en er ging ook meer bier in, dus dat scheelde ontzettend. en toen dacht ik wel, ja, nu volgens mij knapte nu het bij Volendam.
1: Ja.
2: En dat penalty-moment was natuurlijk helemaal achterlijk.
1: Ja, kijk, het is al uitgebreid gememoreerd overal en nergens. Maar dat is natuurlijk een script wat niemand... Kijk, als je dit had ingediend in Hollywood, dan hadden ze gezegd... meneer, dit is te ongeloofwaardig. Ja, de keeper, de zoon van de bondscoach, die dan de winnende penalty binnenschiet. Ja, alles in, als het gaat om Telstar is natuurlijk... je verzint het toch niet?
2: Nee, je had er een tientje op moeten zetten.
1: Ja, dan was je helemaal binnengelopen. Ja, ja, Thijs, kijk, toen wij aan het begin van dit seizoen dit afspraken om af en toe eens te bellen, hè, als er aanleiding toe was, als het gaat om Telstar. Ja, dan hadden wij denk ik met z'n allebei niet gedacht dat we dit gesprek ooit zouden voeren. Hè, dus dat Telstar... Nee.

0: heel leuk. Maar we hadden bijvoorbeeld altijd een open dag bij Telstar, ergens zo in de zomer, op een slecht moment als iedereen weg was.
1: Ja.
0: En dan stond er een tafel met uitzoeken voor een tientje. En dan lag er een lading kleding bijvoorbeeld, waar je dan tussen mocht wroeten en zoeken. En dan ging je met een tas vol oude rotzooi naar huis. Nou, dat is het straks geloof ik echt niet meer. En, dus dat zal groter worden en anders worden. Maar ik vind het eigenlijk wel, ik ben wel heel blij met hoe het gelopen is hoor. Ik vind dat iedereen, er is zoveel enthousiasme.
1: Ja.
0: En er gebeuren eigenlijk geen vervelende nare dingen. In het begin was ik wel een beetje bezorgd over nieuwe supporters die weet ik veel dingen wilden gooien of roepen. Ja. Of het niet zouden gedragen zoals ik dat graag zie. Maar het is echt heel erg meegevallen. En ik zie ook heel veel jonge kinderen. Dat is ook heel leuk om te zien.
1: Ja.
0: Echt heel veel hele jonge kinderen met ballen die de hele dag bezig zijn daar. Nee, ik heb er wel vertrouwen in eigenlijk. Ja,
1: ja, jullie gaan een prachtig tweede seizoen in de Eredivisie meemaken, Thijs.
0: Ja,
1: Correa, over Koeman 1 van 2 wil ik even vanaf zijn. Die zei gisteren in een interview dat handhaving eigenlijk nog meer bijzonder is dan die promotie. Ben je het daarmee eens?
0: Ja, eigenlijk wel. Want kijk, die promotie, dat was toch een Houdini-act, hè? Dat was als dat niet gelukt was, hadden we het allemaal heel normaal gevonden. En nu moet je het over 34 wedstrijden bewijzen dat je erbij hoort.
1: Ja.
0: Ja, dat hebben ze gedaan. Dus de laatste 10 wedstrijden, 20 punten of zo. Echt ongelooflijk. Ja,
1: onwaarschijnlijk. Hey, tot slot, Thijs. Anthony Correa, is dat dan toch de man van het afgelopen jaar of toch Koeman?
0: Nee, dat is Correa, absoluut.
1: Ja.
0: Wat een trainer, man. Het is toch ongelooflijk wat hij voor elkaar uitgetekend.
1: Ja, ongelooflijk. Ja, ze mogen in hun handjes knijpen daar in Utrecht. Prachtig. Spandoek gisteren ook opgehangen in het stadion voor Correa. Correa als kapitein. Thijs, ik vrees dat we hier maar mee door moeten gaan volgend jaar. Met af en toe bellen.
0: Ja, even de zomerstoppie. Ja.
1: Even bijkomen, even in training. En dan fris en fruitig weer door hiermee. Thijs, ik wil je enorm bedanken voor al je bijdrages het afgelopen seizoen. Ik heb er elke keer weer van genoten. Het is heel fijn om zo iemand te hebben die bij de club betrokken is en de club goed kent. En nogmaals, geniet na van dat prachtige succes van lijfsbehoud in de Eredivisie, Thijs Overgoord. Neem je koffie lekker mee en geniet nog even lekker na, hè?
0: Dankjewel, Bart. Dat gaat wel lukken.
1: Groetjes. Hoi, hoi.
0: Hoi. Yo.
1: Wat een dag gisteren. Ongelooflijk. Nou ja, Pieter heeft het er vanochtend ook over gehad. Het zal nog lang naeilen, dat nieuws. Wij gaan op naar het nieuws van 10:30. En dat doen we met Johnny Bristol. Dit is Hang On In There, Baby.
2: Hang In There, Baby.

0: Hallo Mulder, Theo Mulder. U weet wel, van Bangarage Amstelveen. We zijn KGM-dealer. En nu zijn er ook diverse nieuwe modellen. Zoals de KGM Muso. Dat is een elektrische pick-up met 5 zitplaatsen... en een ongelofelijke trekkracht van 18 tot 2300 kilo. En een actieradius van 420 kilometer. Rijklaar van 43,99, inclusief 10 jaar garantie. Kijk op bandgarage.nl.
1: Heerlijk hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
2: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Kennemerland Home Deco in Amstelveen geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
3: 20% korting?

0: Ja, ook bij Kennemerland Home Deco.
1: Muso is Koreaans voor neushoorn. Dus wij hebben neushoorns in de vorm van een pick-up. Kom proefrijden in deze super pick-up. Kijk op bandgarage.nl.
2: Een collega vroeg vandaag hoe dat nou gaat, zo'n verre rondreis.
3: Wat een vreemde vraag.
2: Wel nee, voor hem wordt het de eerste keer en hij wil wel dat alles goed geregeld wordt.
3: Je hebt hem zeker verteld over NRV.
2: Precies, ik zei geen zorgen, kijk op nrv.nl en boek gewoon je droomreis.
3: Maar je hebt hem toch niet verteld waar wij naartoe gaan?
2: Nee, reizen met een groep of liever privé. NRV neemt je mee, kijk op nrv.nl.
4: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
2: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
5: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. CoreDate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar CoreDate.nl. CoreDate. Op de wereld om elkaar te helpen.
6: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen. Beter Leven.
5: CoreDate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op coredate.nl/nalatenschap.
7: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over drie generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
8: Ik ben Yvonne en ik kom uit Alkmaar.
9: Ik ben Wil en ik kom uit Nieuw-Vennep.
10: Ik ben Jan, Elvis-imitator en kom uit Zaandam. Thuis in heel
11: Noord-Holland. 11:30 in Hilversumse Meent is het 12 graden. Nieuws uit Noord-Holland hoor je van Frank Boer. Frank, goedemorgen.
12: Goedemorgen. Een grote campagne om oplichters te pakken is een groot succes. Ruim 3/4 van die gezochte oplichters is inmiddels opgepakt. Dat meldt de politie. De politie publiceerde in maart die campagne Game Over. Daarmee publiceerden ze 100 foto's van nepagenten, nepbankmedewerkers en andere verdachten dus van oplichting. Hun gezichten waren herkenbaar te zien op schermen langs de weg, in tv-spotjes en in online advertenties. Nou, dat heeft mogen baten. Inmiddels hebben 34 verdachten zichzelf gemeld. De 40 anderen zijn door tipgevers herkend en ook opgepakt. In Amsterdam begint vandaag de rechtszaak over de dood van de 17-jarige Rivaldo. De tiener werd doodgeschoten bij een voetbalveldje in Amsterdam-Zuidoost. In de zaak staat een minderjarige verdachte terecht. Vanwege de leeftijd wordt de zaak achter gesloten deuren behandeld. Morgen komt justitie met de strafeis. En we gaan die rechtszaak, ook al is die achter gesloten deuren, zo goed mogelijk volgen voor je. Kinderen in Loosdrecht moeten zich aan kledingvoorschriften houden tijdens de avondvierdaagse. Het wandelevenement begint vanavond, maar de organisatie is bang dat die vierdaagse onderdeel wordt van, jawel, de AZC-protesten daar. Eerder werd de route al omgelegd, maar was nog een ander probleem, vertelt de organisatie.
13: Het tweede punt wat zich voordeed is dat we vorige week woensdag een signaal kregen dat er ouders waren die van plan zouden zijn, let op hoe voorzichtig ik dit zeg, hun kind in AZC nee-shirtjes te gaan laten lopen. En daar hebben we op geacteerd, want dat kunnen we echt absoluut niet accepteren.
11: Ja, de kinderen moeten dus in neutrale kleding lopen. Gisteren werd er ook alweer gedemonstreerd in Loosdrecht. Is eigenlijk elke dag raakt daar voor. En tegenstanders lieten van zich horen bij de noodopvang in het oude gemeentehuis. De ochtendspits op de A9 bij Uitgeest viel reuze mee vanochtend, waar Rijkswaterstaat waarschuwde voor lange files vanwege langdurige werkzaamheden daar. Maar die bleven uit. Op andere dagen van de week is er wel meer verkeer op de weg dan op maandag, zegt Rijkswaterstaat. Dan worden de files misschien wat langer. Komende weken wordt er gewerkt op de A9 en moet het verkeer over versmalde rijstroken. En dat kan zomaar een half uur vertraging opleveren, zeggen kenners. En Telstar heeft zich natuurlijk op spectaculaire wijze gehandhaafd in de Eredivisie. Ze wonnen de degradatiekraker gisteren tegen Volendam met 2-1. Ja, het gaat er de hele ochtend al over. Jij had net ook nog een superfan aan de lijn. Zeker. Natuurlijk. Hey, weet je, het is zo taai voor Volendam. Die moeten hier even doorheen.
14: Ja, wat een script en wat een scenario.
11: Ongelooflijk, omdat ineens een keeper ja, een penalty ging nemen. En dat klonk gisteren zo.
14: Daar komt de aanloop en Kuba Junior scoort. Ja! Het shirt gaat uit.
11: Blije vissers, zou ik willen zeggen.
15: Extatische vreugde. Het is heel ontroerend, hè, om dat zo te horen. Ik ben echt wel, ja, prachtig.
11: Ongelooflijk dat het zo gaat, dat zo'n keeper dan die penalty erin ramt. Ongelooflijk. En Volendam moet het vegenlijf nog even zien te redden.
15: Zeker. En die krijgt dan ook nog Ajax op bezoek, hè, binnenkort.
11: Nou, dat, ja. Ajax is in de play-offs. En omdat Harry Styles in de arena...
15: optreedt, ja.
11: Ja, wel wat goeds laat zien.
15: mooi gezegd.
11: Mag Ajax voetballen lekker in Volendam aan de dijk in die play-offs. Eerst tegen Groningen. En dan is het waarschijnlijk al klaar, want het hele Ajax speelt natuurlijk niks klaar. Ze winnen al weken niet. Dus die vliegen er natuurlijk zomaar uit.
15: Gisteren werd het ook nog, naar aanleiding van die omstandigheden waaronder gevoerd, met het Aquajax genoemd. Dat zo'n waterballet was daar in Heerenveen. Ja.
11: Ik heb alleen de laatste 10 minuten gezien. Ik wist niet wat ik zag.
15: Schertsvertoningen.
11: Maar ja, joh. Mijn vader is een aardrijkskundeleraar geweest, 40 jaar lang op de middelbare school. En altijd als er leerlingen daar hem toekwamen die op 1/10 gezakt waren, zei hij altijd, misschien heb je eerder dit jaar wel wat laten liggen. Al, die 1/10 was misschien alleen de druppel. En dat was bij Ajax gisteren natuurlijk ook.
15: Dat was
11: het weer, dat was het probleem niet. Ze hadden gewoon een paar wedstrijden moeten winnen toen het wel droog was.
15: Absoluut.
11: Meer nieuws in de app of op nanieuws.nl.
15: Dankjewel, Frank. Jan Visser, goedemorgen.
16: Goedemorgen, Bart.
15: Nou, het houdt niet over qua weer, geloof ik, hè, de komende dagen. Veel regen.
16: Ja. Het valt wel ietsje op af, de dingen, hoor. Er zijn nog wel redelijke momenten. En er ligt ons mooi weer is in het vooruitzicht.
15: Ah, dat is goed nieuws.
16: Dus, wat dat betreft. Het is vandaag nog wel een dag met een paar buien. Op dit moment is het overigens overal droog. De grootste buienactiviteit hebben we gisteren gehad. In de middag. En deels ook, vooral in de middag natuurlijk. Veenhuizen, 12 mm. Amsterdam-Noord ook meer dan 10 mm. En in het oosten van het land, waar de afgelopen nacht het ook flink regende, in het noordoosten, viel lokaal in Rodeschool. In Groningen maar liefst 30 mm totaal. Dus echt regen van betekenis. Ja. Nou, op dit moment is het droog in de provincie. Er zijn wolkenvelden, maar hier en daar prikt ook de zon erdoor. Dat is eigenlijk het beeld voor de rest van de ochtend ook. Er zitten wat buien op de Noordzee, maar voor de rest, die bereiken ons niet. Maar vanmiddag dan is er wel een buienkans, vooral in het zuidoostelijk deel van de provincie. De kans ook op onweer. En in de loop van de middag trekken de buien dan weer weg. En schijnt de zon weer, dus al met al valt het wel mee. 15 tot 16 graden maximaal. Niet meer zo kil als afgelopen zaterdag bijvoorbeeld, toen het op een gegeven moment om 12 uur in de Wijk aan Zee nog geen 7 graden was. Nou, dat ligt nu allemaal duidelijk achter ons. Ja. En de wind is vandaag zwak tot matig uit het zuidwesten. Morgen beginnen we de dag, Bart, droog met geregeld zon. Later nadert het frontensysteem van een omvangrijke oceaandepressie. Dat betekent meer bewolking. En in de loop van dinsdagmiddag, dinsdagavond kan er ook af en toe wat regen vallen. Temperatuur een beetje op hetzelfde niveau als vandaag, 15 tot 16 graden. En de wind is zuid en matig aan de kust vrij krachtig. Nou, woensdag nog een enkele bui. Maar ondertussen beginnen de barometers te stijgen boven West-Europa. Er ontstaat een sterk hoog drukgebied. En dat verplaatst zich later deze week, donderdag, vrijdag, via onze omgeving in de richting van Noord-Duitsland en Polen. En dat betekent een overgang naar droog en zonnig weer. Misschien op donderdag nog wat dunne bewolking, sluierwolken. Maar wel al een temperatuur van zo'n 19 tot 20 graden. Vrijdag is het zonnig en wordt het 23 tot 24 graden. En in het weekeinde hebben we vooral op zaterdag temperaturen die waarschijnlijk hier en daar de grens van 25 graden kunnen aantikken. En in het zuidoosten van het land wordt het zelfs mogelijk in Eindhoven 29 graden. Dus de mei gaat echt zomeren met het Pinksterweekend. Wellicht met Pinkster zelf ietsje lagere temperaturen vanwege een iets meer noordoostenwind. Omdat er dan een nieuw hoge drukgebied boven het noorden van de Noordzee en Schotland arriveert. Maar kortom, de vooruitzichten zijn voortreffelijk.
15: Ja, hartstikke fijn. Gewoon naar het eind van de week toe steeds warmer en lekker veel zon. Ja. Hartstikke goed, Jan. Daar doen we het voor. En over een uur dan horen we je weer. Hè.
16: Ja hoor.
15: Tot straks.
16: Dag.

0: A Day Without Love hoorde je van The Love Affair. Ja, dan toch even nog terug naar verdrietig nieuws van afgelopen zaterdag. Het overlijden van Bas Westerwil. Hij was tv- en radiomaker en ook best een lange tijd werkzaam geweest bij ons, bij NH. Barbara Mulder is hier in de studio. Barbara, goedemorgen.
1: Hey, goedemorgen.
0: Ja, jij hebt lang met Bas gewerkt hier, hè?
1: Absoluut. Wij presenteerden samen iets van 2 jaar lang een heel leuk vrijdagmiddagprogramma. Dat heette dan Weekendspits. Ja. Daar zat een beetje het verlangen naar het weekend in. En dat was een hele bijzondere tijd, want ik denk dat iedereen die Bas Westerwil kende erover eens is dat gewoon een hele originele, energieke, bijzondere man was.
0: Ja, het grappige was dat nieuws, kreeg dan een pushbericht, hè? Dat je schrikt, hè, omdat hij nog zo jong was. Het was ook de dag voor zijn verjaardag.
1: Klopt.
0: En dan ga je toch een beetje terug naar je eigen herinneringen aan hem. Het was zo iemand die in allerlei hoedanigheden vaak op televisie en op de radio verscheen.
1: Ja, iemand die heel multigetalenteerd was. En die ook heel veel dingen ontzettend leuk vond. Inderdaad, muziek maken, presenteren, interviewen. Eigenlijk... Hij behoort wel tot een van de meest levenslustige mensen die ik ken.
0: Ja.
1: En die ook altijd wel in ontwikkeling was.
0: Ja, en dat merkte je ook als je met hem samenwerkte.
1: Ja, ik denk dat jij dat ook nog wel weet. Als hij de redactie opkwam, dan was het als een soort van... zon begon te schijnen op een bepaalde manier. Gebeurde gewoon wat.
0: Een soort wervelwind.
1: Een wervelwind, ja. Ook chaotisch. Maar ook iemand met 1000 ideeën en dan ook die vol acties.
0: Ja.
1: We hadden dat programma, zei ik, dan ging hij altijd even met de directeur praten wat hij ervan vond. Toen zei ik, daar kunnen we wel een rubriek van maken. Wat vindt de directeur ervan? Yes, goed idee. En dan ging hij dat meteen regelen.
0: Ja.
1: Dus hij stond wel heel erg aan altijd.
0: Ja. Je zegt levenslust, en wat zijn leven natuurlijk deels getekend door het feit dat hij op een zeker moment een hartaanval kreeg.
1: Klopt.
0: Dat het ternauwernood overleefde eigenlijk. En dat daarna ook dat hele het welbevinden, hè, het goed uitkijken voor je gezondheid een belangrijke rol in zijn leven is gaan spelen. Ook.
1: Absoluut. Hij... dat was eigenlijk nadat wij samen werkten. Toen is hij op een avond dacht hij, ik ga of skileren in het bos, want dat deed hij ook wel, of ik ga voetballen met mijn vrienden. Toen is dat voetballen met zijn vrienden geworden. En toen is hij dus op het voetbalveld in elkaar gezakt.
0: Ja.
1: Maar als een soort wonder was hij omringd door allerlei mannen die heel veel wisten van medische dingen.
0: Ja.
1: Een ambulancebroeder, iemand uit het leger. Dus ze hebben hem in no time gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht.
0: Is een redding geweest.
1: Ja, is echt gered. En toen is de tweede helft van zijn leven begonnen.
0: Ja.
1: En daar was hij ook heel dankbaar voor. Is ook ambassadeur van de Hartstichting geworden daarna.
0: Ja.
1: En wel heel verdrietig dat, dat hij alsnog het leven heeft gelaten.
0: Zeker. En op zo'n jonge leeftijd laat ook een paar kinderen na natuurlijk, wat ook wel heel verdrietig is. Wat is jouw meest dierbare herinnering aan hem?
1: Oh, dat vind ik moeilijk. Er is niet iets dat er bovenuit stijgt. Het is meer dat het gewoon heel fijn iemand was om mee samen te zijn. Waar je ook een beetje aan kon optrekken. Qua energie en ideeën. En die de boel even laten opschudt.
0: Ja, dat heb je af en toe nodig, hè? In je bedrijf.
1: Weet je dat ook nog, dat hij dan bij ons binnenkwam op de redactie? Of?
0: Nou, ik heb hem volgens mij net niet meer meegemaakt.
1: Okay.
0: Want volgens mij was hij al vertrokken toen ik begon. Ik zal hem ongetwijfeld wel eens ergens hebben gezien. Hij was aanwezig inderdaad.
1: Ja. En, hij deed ook altijd wel iets geks. Want bijvoorbeeld het nieuws beginnen we altijd met... in Lutjebroek is het 18 graden. En dan maakte hij dan bijvoorbeeld van in Barcelona of in Sydney. Ja. Hij deed altijd wel iets anders dan anders.
0: Ja, je koestert dat soort mensen. Tot slot, Barbara, als herinnering aan Bas Westerwil. Een stukje van een interview wat jij met hem hebt gedaan?
1: Ja, klopt. We hadden op een gegeven moment de vinylvrijplaats. Dan vroegen we mensen naar een bijzondere plaat. En toen vertelde hij dat hij in de jaren 70 heel vaak met vrienden naar optredens ging. Onder meer van The Solution. En dan dat hij met bewondering keek. En dat hij hoopte dat hij ook op een dag, want hij was ook heel muzikaal, voor een grote zaal zou spelen.
2: Op zo'n groot podium staan en dan zo'n zaal helemaal in vuur en vlam zetten. Dat was geweldig. Dat wilde ik echt.
1: En ben je daar wel in je leven dichtbij gekomen, bij dat waar je toen naar verlangde, van op dat podium knallen?
2: Eigenlijk wel. Want ik heb ook later wel muziek gemaakt. Ik heb in verschillende bandjes gezeten. Ik heb later nog 200 voorstellingen Mamma Mia gezongen. Nou, dat was niet een onverdeeld succes, maar ik vond het wel geweldig om op de planken te staan en dan in zo'n zaal te zingen. Maar ik heb ook wel muziek gemaakt en geschreven voor radio- en televisieprogramma's,
1: En die titel, It's Only Just Begun?
2: Ja, dat is natuurlijk, als je dat nu op mijn leven legt, ik denk er nu ook knalhard over na. Ik ben, ik zeg gekscherend dat ik inmiddels een jaar oud ben, want ja, vorig jaar ben ik met een hartklap op het voetbalveld gevallen en ze hebben me gered. En nu ben ik een jaar verder, dus als je zegt, it's only just begun, dan is dit gewoon een plaats voor mijn verjaardag.
3: Hoe ben je nu begonnen aan de tweede helft van je leven?
2: Ja, dat is mooi, zeg je mooi. Het voelt voor mij echt alsof ik een tweede kans krijg. En dat is, nou ja, eigenlijk moet ik gewoon natuurlijk heel erg herstellen, mijn hoofd. Nou, dat hoor je wel. Ik sta volle bak aan. Ik kan goed praten. Mijn lichamelijk moet ik gewoon herstellen. Dat betekent gewoon dat ik langzaam op gang moet komen.
1: Ja, tot slot, dat was ook iets voor Bas. Op een gegeven moment vierde hij zijn eerste verjaardag. En daar is ook nog een appgroep van. Dat was dus een jaar na zijn hartaanval.
0: Ja.
1: En die appgroep heette ook 1 jaar. En in deze appgroep kreeg ik dus inderdaad ook dit weekend het berichtje van zijn kinderen van dat hij was overleden.
0: Ja.
1: Maar dat was wel weer echt Bas ten voeten uit om dan zijn eerste verjaardag weer te vieren.
0: Ja, mooi.
1: Ja, ja. Dus hij zal enorm gemist worden.
0: Ja, dat geloof ik meteen. Nou, fijn dat je even jouw herinneringen aan Bas Wester wilde delen.
1: Absoluut. Absoluut.

0: stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
1: Interesse in een scootmobiel die verder kan, bijzonderder is, breder is en sneller is. Ga dan naar Scootmobiel Amsterdam aan de HJE Winkenbachweg 99. Welkom.
2: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Jeffrey stelt via een app vragen aan zijn huisarts.
3: Dat scheelt mij een reisje naar de praktijk.
2: En het scheelt de huisarts een hoop tijd.
4: Zo hou ik ruimte voor andere patiënten.
2: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Doe jij ook mee?
5: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert Smits Keukencentrum uit Geest alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
6: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
7: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score. Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met NH Media. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
8: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl.
9: Ik ben Noelle uit Amstelveen.
10: Ik ben Floor en ik kom uit Amsterdam.
11: Ik ben Anne en ik kom uit Akersloot.
12: Ik heet Piet en ik ben geboren en getogen in die fijne Amsterdamse pijp.
13: Ik ben Ivana en ik kom uit Monnikendam.
14: Ik ben Marissa uit Zaandam. Thuis in heel
15: Over 11, het belangrijkste nieuws uit onze regio hoor je van Frank Boer. Frank, goedemorgen.
16: Goedemorgen. Een automobilist onder invloed van alcohol of drugs heeft gisteravond een grote ravage veroorzaakt op de Frederik Hendrikstraat in Amsterdam-West. De bestuurder, een 25-jarige man uit Uithoorn, verloor de macht over het stuur en botste vervolgens op verschillende geparkeerde auto's. Flinke puinhoop daar. Hij is intussen aangehouden. Kinderen in Loosdrecht moeten zich tijdens de avond vierdaagse houden aan kledingvoorschriften. De organisatie is bang dat ouders kinderen namelijk laten meelopen in anti-AZC-shirts. En dat mag niet, zeggen ze. En een grote campagne om oplichters te pakken is een groot succes. Ruim driekwart van die gezochte oplichters is opgepakt intussen, meldt de politie. Hoe dat zit hoor je zo. Nu is het nationale en het internationale nieuws.
15: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Het cruiseschip Hondius is aangekomen in Rotterdam. Aan boord van het schip dat is getroffen door het Hanta-virus zijn nog 27 opvarenden, 25 bemanningsleden, een arts en een verpleegkundige. Een deel van de bemanning gaat in de haven in quarantaine. Geen van hen heeft voor zover bekend verschijnselen van het Hanta-virus. Het lichaam van een vorige week overleden passagier, een vrouw uit Duitsland, is ook nog op het schip. Als iedereen van boord is, wordt de Hondius schoongemaakt en gedesinfecteerd. De organisatie van de hulpvloot voor Gaza meldt dat Israëlische militairen opnieuw een aantal van de schepen hebben onderschept. Dat zou zijn gebeurd ten westen van Cyprus. Daar varen volgens de tracker van de organisatie 51 boten. Ook 6 Nederlanders varen met de hulpvloot mee, laat de organisatie weten aan het ANP. De flotilla vertrok vorige week vanuit Turkije nadat eerder al schepen door Israëlische troepen waren onderschept bij Kreta. Het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken noemde de flotilla vanochtend een provocatie. Politiek Den Haag moet de problemen met de stroomvoorziening behandelen als een crisis. Dat schrijven twee afdelingen van ondernemersorganisatie VNO-NCW en de gemeente Eindhoven aan staatssecretaris Debat. Gewezen wordt op de problemen in de provincie Utrecht. Daar zijn vanaf juli geen nieuwe aansluitingen meer mogelijk en ontstaan wachtlijsten. Een asteroïde ter grootte van een basketbalveld scheert vanavond langs de aarde. Volgens wetenschappers zal hij de aarde niet raken. De asteroïde zal rond 11 uur vanavond het dichtst bij de aarde komen. Vanaf het noordelijk halfrond is hij dan kort zichtbaar, maar alleen met een telescoop. Het weer bewolkt en straks trekken stevige buien van zuidwest naar noordoost, mogelijk met hagel en onweer. Tussendoor ook af en toe zon, door 12 tot 16 graden. Morgen opnieuw regen en iets warmer en dan wordt het maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: De verkeersinformatie van de ANWB. Een melding, de A7 Den Oever richting Hoorn bij Hoorn-Noord. Daar staat een kapotte vrachtauto. En de afrit daar, die is dicht.
17: Last van lekkage? Dakpannen gebroken door stormschade? Of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rabo-dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714-352. Of neem een kijkje op rabodakwerken.nl.
18: Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
19: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
20: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
21: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
22: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
21: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
23: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen. Slim geregeld.
24: Nu bij Velderhof. €10 leeftijdskorting per levensjaar.
25: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
26: Goedemorgen.
27: Met Bart Slim.

0: Biro heet ze. 10 juli staat ze in Rotterdam. Ik zou zeggen, ga dat zien. 12 minuten over 11.
1: Ciao, tutti.
0: Hallo.
1: Buongiorno.
0: Zeker. Uurtje 2 van deze maandagochtend editie van Goedemorgen. Meer van hetzelfde. En dan toch net elke dag weer even anders. Dat is althans het streven. Lekkere muziek dus. Tot 12 uur. De rest van de dag ook, hè. Maar je weet het. Tussen 10 en 12 is er altijd even met extra veel zorg naar gekeken door onze muzieksamensteller en ondergetekende. Het winnen van een bescheiden, maar goed bedoeld en met veel liefde en aandacht samengesteld cadeautje is ook vandaag weer een fluitje van een cent. Goed opletten, straks hoor je me weer een klassiekertje fluiten. Ik heb mijn best weer gedaan. En herken je die melodie of het couplet of het refrein? Onmiddellijk bellen. En wie weet val je dan zomaar op deze toch met je druilerige maandag in de prijzen. Dat zou fijn zijn, toch? Het is 18 mei op nhnieuws.nl het verhaal van Jim Odenhoven uit Amsterdam. Tijdens een fiets- en treinvakantie door Europa ontdekte hij dat er wat die vorm van transport betreft nog veel ruimte voor verbetering is.
2: Het lijkt alsof je één kaartje koopt, maar je koopt eigenlijk 5 kaartjes bij 5 verschillende treinorganisaties. En dat maakt dat ze allemaal naar elkaar kunnen wijzen als jij te laat bent. Dus als jij de Oostenrijkse trein, die had het prima gedaan, maar doordat we in Italië een probleem kregen, ja, waren we te laat in Oostenrijk, zeg maar. En dat is niet, er is geen vangnet daarvoor.
3: Goedemorgen.
0: Goedemorgen.
3: Goedemorgen, Bart.

0: Zeg het maar. Welk liedje floot ik hier? Herkende je de melodie? Pak die telefoon, onmiddellijk bellen. 088 850 5152.
1: Fluitje van een cent.

0: fluitje van een cent.
1: Ja, dinsdag, woensdag, donderdag, dan doe ik hier altijd de toeterplaat. Die vanmorgen is alweer klaar. Heb ik vanochtend even gebakken. Nee, op maandag doe ik altijd fluitje van een cent. En dan fluit ik een liedje en dan is de vraag heel simpel. Wat floot ik hier? Nou, er werd weer een volle bak op gereageerd. Even kijken, Wim appte. Verder Theo en Suzanne. En wie had ik nog meer aan de lijn? Ah ja, Rinette belde natuurlijk altijd. Vaste breken, Lucia belde. Allemaal correct en tevens juist. Geldt ook voor Sylvia. Deze komt net binnen. Die kan ik nog mooi even meenemen. Dit is een berichtje van Annelies. En dit is, even kijken hoor. Het zijn allemaal namen die ik nog even moet invullen. Dus moet ik even het nummertje aankleden. Jennifer. Ja, ja, allemaal in de goede richting. Correct en tevens juist. Ik ga het eens vragen aan Lily. Lily, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Waar bel je vandaan, Lily?
2: Uit Alkmaar.
1: Oh, en hoe ligt Alkmaar erbij vandaag?
2: Ja, zwaar bewolkt en af en toe het regen.
1: Beetje herfstachtig,
2: niet echt,
1: hè?
2: Dat je zegt, het is echt lente weer.
1: Nee. Nee, het is niet weer om een handdoekje op de kaasmarkt neer te leggen en even lekker te gaan zonnebaden.
2: Nee.
1: Vandaag even overslaan, Lily. Eind van de week kan het weer. Hey, luister, je zat lekker binnen behagelijk naar de radio te luisteren. En toen hoorde je mij een poging doen om een liedje te fluiten. Zullen we met z'n tweeën gewoon even meefluiten met de oplossing? En als je na een paar seconden denkt van ik ga gewoon het antwoord geven, mag dat ook. Maar we gaan het gewoon proberen. Ik denk, vind altijd, gedeelde smart is halve smart. Dus als jij zover bent, dan tel ik af van 3, 2, 1 en daar gaan we. Oh, wacht even. Ik moet de opgave even laten horen. Deze. Een dag of twee, vlinders in mijn hoofd. Vriend, een dag of twee, aangenaam verdoofd. Was het vergeten hoe het voelt om verliefd te zijn. Nou, geef nog even voor de volledigheid het goede antwoord.
2: Een dag of twee.
1: Ja, hartstikke goed, hartstikke goed. Je krijgt nog een applausje ook. Hoppa.
2: Nou, kijk eens aan.
1: Wat een dag, hè? Helemaal goed, Lily. Het antwoord was inderdaad sinds een dag of twee van Doe Maar. Hartstikke goed. Je bent de winnaar van vandaag.
2: Oh, leuk.
1: Nou, van harte gefeliciteerd en maak er een mooie dag van.
2: Doei.
1: Groetjes, doei.
2: Doei, fijn. Ja.

zomaar zo simpel. Simply Red hoorde je in Goedemorgen met Fairground. Ja, toch even voor we naar het nieuws van 11:30 gaan. Dennis Locorriere is overleden. Die naam zeg je misschien niks, maar als ik je vertel dat het de zanger van Dr. Hook is, dan denk je verrek, ja, oké. Okay. Klopt. Ja, die man met het oogklapje was al eerder Cassie Weilen, maar nu is dus ook de zanger het hoekje om, zou ik maar zeggen. Daarom in Goedemorgen nu, Dr. Hook met het mooie liedje When You're in Love with a Beautiful Woman.

0: Dat laat je. U weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl. Onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
1: True Lease met Grenke.
2: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
3: Een team van robotarmen, dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
2: Precies wat we nodig hadden.
3: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
4: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
5: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
3: Ontdek flexibel leasen op genke.nl.
6: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien, kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
7: De Belastingdienst heeft vanaf

0: mij een nieuw rekeningnummer.
1: Oh, wat betekent dat voor mij?
0: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
1: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
0: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
2: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
3: Gun jezelf ruimte, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
4: Ik ben Heiko uit het druisende Velsen Noord.
5: Wij zijn Lois Leen.
6: En wij komen uit Amsterdam.
7: Het is 11:55 in Den Helder, is het 14 graden. Nieuws uit Noord-Holland hoor je van Frank Boer. Frank, goedemorgen.
8: Goedemorgen. Een grote campagne om oplichters te pakken blijkt een groot succes. Ruim 3/4 van de gezochte oplichters is aangehouden, meldt de politie vandaag. De politie publiceerde in maart nog de campagne Game Over. Publiceerden ze foto's van 100 nepagenten, nepbankmedewerkers en andere verdachten van oplichting. Hun gezichten waren daarbij herkenbaar te zien op schermen langs de weg, in tv-spotjes en in online advertenties. Nou, dat heeft gewerkt. 34 verdachten hebben zichzelf gemeld. 40 anderen zijn door tipgevers herkend. Een automobilist onder invloed van alcohol of drugs heeft gisteravond een ware ravage veroorzaakt op de Frederik Hendrikstraat in Amsterdam-West. De bestuurder, een 25-jarige man uit Uithoorn, verloor de macht over het stuur en botste vervolgens op geparkeerde auto's. Hij is aangehouden. Twee van die geraakte auto's raakten dusdanig beschadigd dat ze moesten worden weggesleept. Kinderen in Loosdrecht moeten zich aan kledingvoorschriften gaan houden tijdens de avondvierdaagse die vandaag begint. Het wandelevenement begint dus vanavond, maar de organisatie is bang dat de avondvierdaagse onderdeel wordt van de anti-AZC-protesten daar. Eerder werd de route al omgelegd, maar ja, er was dus nog een probleem, vertelt de organisatie.
9: Het tweede punt wat zich voordeed is dat we vorige week woensdag een signaal kregen dat er ouders waren die van plan zouden zijn, let op hoe voorzichtig ik dit zeg, hun kind in AZC nee-shirtjes te gaan laten lopen. En daar hebben we op geacteerd, want dat kunnen we echt absoluut niet accepteren.
8: Ja, kinderen mogen dus alleen meedoen als ze in neutrale kleding lopen. Gisteren werd er opnieuw gedemonstreerd in Loosdrecht. Het is daar eigenlijk aan de orde van de dag. Voor- en tegenstanders lieten van zich horen. En in Amsterdam begint vandaag de rechtszaak over de dood van de 17-jarige Rivaldo. Dat is die tiener die werd doodgeschoten bij een voetbalveldje in Amsterdam-Zuidoost. In de zaak staat een minderjarige verdachte terecht. Vanwege de leeftijd van die verdachte wordt de zaak achter gesloten deuren behandeld. Morgen komt justitie met de strafeis. Ja, en dan nog even naar Harry Styles. De Britse superster staat de komende dagen natuurlijk in de arena. En veel fans zaten al vroeg in de rij. Dat doen ze soms vanaf 3:00 s'nachts al. Maar ja, dat is natuurlijk niet helemaal de bedoeling, zegt de organisatie. Want je mag pas vanaf 9:00 s'ochtends zitten. Maar deze jonge dame heeft er lak aan. Die zit al sinds vannacht op een campingstoeltje.
10: Ja, ik denk echt wel iets van 20:00. Ik ben heel blij als we zo meteen er binnen mogen. Want het gaat ook steeds harder regenen.
8: Ja, was een fragment van gisteren nog, toen stromende regen. Maar hoort er wel bij als je gaat kamperen.
11: Ja, het zijn echte diehard fans, hè. Ik hoorde gisteren een verhaal, nee, het weekend een verhaal van iemand, dat vond ik ook zo onwaarschijnlijk, van een stiefzoon van een collega van ons. En die werkt daar, helpt mee het podium opbouwen.
8: Oh ja.
11: Maar die moest hekken neerzetten om te voorkomen dat mensen van de crew foto's maakten van Harry Styles.
8: Oh ja.
11: Dus het is met allerlei beveiligingsmaatregelen ontkleed daar.
8: Ja, het is
11: 10 concerten ook, hè.
8: Ja, dat zijn er weinig gelukt. 10 keer de arena uitverkopen. Nou, dat is ook niet helemaal gelukt, geloof ik.
11: Nee, zijn wel kaartjes. Nee, dat is best wel lastig om. Maar dat schijnt iets nieuws te zijn. Dat heet dan een residency. Dus dat schijnt dan voor zo'n artiest. Dan verdien je meer door gewoon 10 concerten in plek X te gaan doen. Mensen komen toch wel van de heinde.
8: Ja, nou ja, de artiest zelf hoeft nauwelijks te reizen. De fans zelf. En voor hun is het dus heel duur, want die moeten en een hotel nemen en die moeten vliegtickets boeken, noem maar op.
11: Ah ja, het vergroot wel de kans op een Harry Styles in het wild in Amsterdam. Zo is dat.
8: Ja, dat zou toch wel leuk zijn. En anders dan gewoon je tuinstoeltje neerzetten, komt hij vanzelf voorbij.
11: Zeker.
8: Meer nieuws in de app of op nanieuws.nl.
11: Thanks Frank. Het weer dan. Jan Visser.
5: Vanochtend blijft het droog en is er naast bewolking ook af en toe wel wat zonneschijn. Vanmiddag neemt vooral in het zuidoostelijk deel van de provincie de kans op een bui toe. Dus in het Gooi, regio Amsterdam en het Haarlemmermeer. Ten noorden van het Noordzeekanaal en dan met name in de kustgebieden blijft het waarschijnlijk overal droog. Later in de middag is het trouwens overal weer droog en schijnt de zon. Het wordt maximaal 15 tot 16 graden en de wind is meest zwak tot matig en waait uit het zuidwesten. Morgen begint de dag, dinsdag, met zonneschijn. Later komt er meer bewolking en in de loop van de middag en avond valt er af en toe regen. Temperatuur komt morgen opnieuw uit op zo'n 15 tot 16 graden.
7: De verkeersinformatie dan nog. De A7 Den Oever richting Hoorn. Bij Hoorn Noord staat een kapotte vrachtauto en de afrit is dicht.

0: De Bee Gees hoorde je met die plaatsnaam die lastig uit te spreken is als je slist. Massachusetts. En daarvoor nog de Eurythmics. Nou, valt ook niet mee trouwens. Met When Tomorrow Comes. Straks in Goedemorgen Miley Cyrus en Flowers. Nu eerst een band die bestond uit twee broers. Dus geen drie, zoals de Bee Gees. Ja, er zijn meer voorbeelden van. Hè? Twee broers die dan met z'n tweeën in gezamtheid muziek maken. Oasis natuurlijk, de Everly Brothers. Nou, ik wil even twee andere broers eruit lichten. Je weet dat ik een groot bewonderaar ben van, laat ik zeggen, de stille krachten in de muziek. Hè? De unsung heroes, de mannen en vrouwen die op de achtergrond hun werk doen, maar heel belangrijk zijn als het gaat om het inspelen van platen en live optredens en noem maar op. Ik wil het vandaag eens even hebben over de Brothers Johnson. En dan meer in het bijzonder Louis Johnson. De helft van de Brothers Johnson, die andere heette George. Want het cv van deze Louis Johnson, hij speelde bas en zijn broer George gitaar. Eigenlijk ontdekt door Quincy Jones. Die beschouwde hun echt als zijn muzes, zeg maar. Dus veel van wat Quincy Jones wilde bereiken met de muziek, dat oefende hij op de Brothers Johnson. Ook bij andere acts, daar ga ik morgen iets meer over vertellen. Toch even terug naar die Louis Johnson, want hij behoorde bijvoorbeeld tot het selecte groepje muzikanten dat meespeelde op het album Thriller. Maar ook op het album Off the Wall, want daar speelde hij ook op. Want dit,
1: you know, I was wondering,
0: is Louis Johnson. Sterker nog, Louis Johnson is te horen op 9 van de 10 nummers op dat album Off the Wall. En dus ook op het album daarna, want ook dit. Louis Johnson. 5 van de 9 nummers op het album Thriller. Basgitaar Louis Johnson. Hij is ook te horen op dit nummer. George Benson. Basgitaar Louis Johnson. Hij is zelfs te horen op We Are The World van USA for Africa. Kijk je naar de lijst artiesten die met hem wilden samenwerken, want zo ging het, hè? Ze vroegen hem. Dan val je van je stoel. Ongelooflijk eigenlijk. Donna Summer, Phil Collins, Paul McCartney, maar ook een Stevie Nicks, Stevie Wonder, Sister Sledge. Afijn, de lijst is lang en indrukwekkend. Zijn bijnaam was Thunder Thumbs, omdat hij vooral zijn duim gebruikte om dat stuwende geluid van die bas voor te brengen. Dit werk. Thunder Thumbs. Thunder Thumbs, dus de bijnaam van Louis Johnson. Een grootheid in de muziek en wiens naam wel eens vaker genoemd mag worden. Nou, bij deze dan. En die overleed ook nog eens veel te jong. Het begon dus allemaal met de band die hij met zijn broer George had. En die hoor je nu in Goedemorgen. The Brothers Johnson. En Stomp.

0: Goed geslapen?
1: Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
3: Joen, wat ga je doen?
1: Oh, wat leuk.
3: Joen, wat ga je doen?
1: Haha.
3: Joen, wat ga je doen?
1: Nou, ga ik nog even
3: Joen, wat ga je doen?
4: Joen, waar ben je? Oh, daar, sorry.
1: Ja, ik moest van jou hier gaan staan.
4: Ja, er was hier ineens allemaal tumult en commotie.
1: Ja, er stonden heel veel collega's.
4: Met allemaal slingers weggehaald en ballonnen doorgeprikt.
1: Hey, Frank, zijn verjaardag gaat gewoon door, maar de slingers zijn
4: verdwenen. Ja, ja, ja, ja. Nou, het grote feest zit achter de rug, dus we zitten hier een beetje met het restantje.
1: We gaan straks feest vieren.
4: Ja.
1: We gaan het voortzetten.
4: Okay.
1: Want Milo Berlijn is straks bij ons de gast.
4: Ja.
1: Deze man kan volgens mij heel veel. Hij is cabaretier, heeft een boek geschreven.
4: Ja.
1: En het boek heet Wie ben jij nou? Alles draait om vriendelijkheid.
4: Oké, daar ben ik het mee eens.
1: Ja, ik ook, absoluut. Ik denk als we gewoon wat vriendelijker zijn voor elkaar... dan helpt dat natuurlijk ook op heel veel fronten. En voor de rest hebben wij Sjoerd de pad gestuurd... en die ligt in een tent, denk ik. Maar die tent mag niet mee naar huis, want die moet worden aangeboden. Dus dat doen we ook nog.
4: Nou, wat fijn. Ja. Er staat een enorme rat van fortuin achter me. Pimpampet, komt allemaal goed. Dat is allemaal zo dadelijk bij June. Heel veel plezier erbij. Ik draai nog John Travolta en Olivia Newton-John. Toedeloe.

0: is een uittip.
1: Kom op 30 en 31 mei naar de Modified Amsterdam Car Show. In Expo Greater Amsterdam Vijfhuizen. Bewonder meer dan 250 internationale showcars. Accessoires, lifestyle, entertainment en nog veel meer. Ga voor tickets met online kortingen en meer info naar modifiedcarshow.nl.
0: Dit was een uittip. Deze maand actiemaand bij meubelstoffeerderij Scholtens. Alle meubelstoffen uit eigen collectie van €50, nu voor €10 per meter. Kijk alvast op meubelstoffeerderijscholtens.nl. Meubelstoffeerderij Scholtens. Uw meubelen, onze passie.
2: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score! Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met NH Media. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
3: Scholtens repareert en restaureert uw antieke meubelen, tafels, kasten, schilderijen en klokken. Bel voor een prijsopgave bij u thuis. 06 272 60222.
4: Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl.
5: De Graaf Mobiliteit. Uw specialist in mobiliteit en welzijn. Van rollator, scootmobiel tot brommobiel. In onze showrooms nemen wij de tijd om u goed te adviseren. Zodat u bij de aankoop, maar ook het onderhoud, altijd op onze service kunt rekenen. De Graaf Mobiliteit en welzijn. Kijk op degraafmobiliteit.nl.
0: Dit is een uittip.
1: Kom naar de 10e editie van Caravaan Festival. Het beste theater op locatie. Van 22 tot en met 31 mei beleef je bijzondere voorstellingen. Live muziek en comedy op buitengewone plekken in Alkmaar en omstreken. Kijk snel op caravaan.nl.
0: Dit was een uittip.
6: Mijn naam is Loes en ik kom uit Haarlem.
7: Ik ben Nicky uit Amstelveen.
8: Ik ben Nanda en ik kom uit Monnikendam.
9: Ik ben Sadu uit Amsterdam.
10: Ik ben Monika. Ik woon hier in Hoofddorp.
11: Thuis in heel Noord-Holland.
12: Bijna 12 uur. Het laatste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Barbara Mulder. Mulder komt er beroerd uit, zeg. Barbara, goedemorgen. Middag.
13: Oh, wat is dit verwarrend? Ik zeg goedemiddag. Nou, bij de wedstrijden van FC Volendam en Ajax in de play-offs die deze week in Volendam worden gespeeld, zijn geen uitsupporters welkom. Aanleiding zijn de ernstige ongeregeldheden na de verloren wedstrijd van Volendam tegen Telstar. Kinderen in Loosdrecht moeten zich tijdens de avondvierdaagse deze week houden aan kledingvoorschriften. De organisatie is namelijk bang dat ouders kinderen laten meelopen in anti-AZC-shirts. En een grote campagne om oplichters te pakken blijkt een groot succes te zijn. Ruim 3/4 van de gezochte oplichters is gepakt, meldt de politie. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
14: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Bij een Oekraïense droneaanval in het zuiden van Rusland zijn 2 doden gevallen. 2 mensen raakten gewond doordat er granaatscherven in hun armen en benen kwamen. Een aantal voertuigen raakten beschadigd. Over de Oekraïense aanval is verder weinig bekendgemaakt. Oekraïne voerde dit weekend een van de zwaarste droneaanvallen uit op Rusland sinds de oorlog ruim 4 jaar geleden begon. Rusland zette vannacht ruim 500 drones in en 22 raketten. De meeste drones en 4 raketten zijn volgens Oekraïne neergehaald. Bij Cyprus zijn enkele schepen van een hulpvloot voor Gaza onderschept door Israël. Ook 6 Nederlandse activisten varen mee met de vloot. Het Israëlische leger onderschept geregeld bootjes van de flotilla in internationale wateren. De laatste keer was 2 weken geleden. In de haven van Rotterdam is het cruiseschip Hondius aangekomen. Aan boord van dat schip brak begin april het Hanta-virus uit. 3 mensen zijn hieraan overleden. De 27 opvarenden die nog op de Hondius zitten worden bij aankomst weer getest en daarna gaan ze in quarantaine. Het schip wordt daarna schoongemaakt en gedesinfecteerd. De supporters van FC Groningen zijn donderdag niet welkom in Volendam voor het duel in de play-offs om Conference League voetbal met Ajax. Dat heeft de lokale driehoek van Volendam besloten. FC Groningen noemt het besluit onaanvaardbaar en zegt zich te gaan beraden op vervolgstappen. De wedstrijd tussen Ajax en FC Groningen wordt donderdag in het stadion van FC Volendam gespeeld, omdat de Johan Cruijff Arena niet beschikbaar is vanwege concerten van zanger Harry Styles. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Later in de middag felle buien met dan ook kans op onweer, hagel en harde wind. Het is maximaal 16 graden. Morgen is het in het noordoosten eerst zonnig, verder bewolkt en dan temperaturen tussen de 12 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: Het echte Amsterdam is er voor iedereen en maakt kwaliteit geen verschil tussen arm en rijk. In het echte Amsterdam is er Kema-vlees. Hoge kwaliteit vlees voor zeer betaalbare prijzen. Kinkerstraat 182, Amsterdam. Kijk op kemavlees.nl.
16: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
17: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
18: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
19: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
18: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
20: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
21: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
20: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
22: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
23: June top 2.

0: 8:08. Het is vandaag maandag. Welke datum eigenlijk, Maarten? Weet jij dat?
1: De 18e.
0: Oh, de 18e. Weet je dat uit het blote hoofd?
1: Uit het blote hoofd.
0: Oh, goed jongen. Ik was het heel even kwijt. Fijn dat je erbij bent. Dit programma heet June tot 2. En we gaan het straks hebben met onze gast, waar we waarschijnlijk heel hard om moeten lachen. Hij is namelijk heel grappig. Hij heet Milo Berlijn. En we gaan het hebben over vriendelijkheid.
1: Oké.
0: Voortbedurend op de uitzending van afgelopen vrijdag,
1: ja,
0: wil ik het even hebben over het onderwerp woorden die moeilijk uit te spreken zijn.
1: Ja.
0: Volgens mij is bij mij alles vandaag moeilijk uit te spreken.
1: Ik wou net zeggen.
0: Ik heb heel weinig geslapen. Misschien is dat het. Ik had het woord my jewelry.
1: Ja.
0: Maar dan in een iets wat beter tempo.
1: Ja.
0: Weet je wat ik trouwens een heel mooi woord vind? Is ogenschijnlijk of klaarblijkelijk.
1: Wat is ogenschijnlijk? Wat betekent dat ook alweer?
0: Ogenschijnlijk.
1: Waarschijnlijk? Of?
0: Ja, waarschijnlijk.
1: Oké, okay. Ja.
0: En klaarblijkelijk vind ik ook heel mooi.
1: Heel chic is dat.
0: Ja, zo, klaarblijkelijk. Hebben we iedere dag een radioprogramma van 12 tot 2. Barbara,
2: hey.
0: Is er een woord? Hey, hallo.
2: Hallo.
0: Is er een woord dat jij heel moeilijk vindt om uit te spreken?
2: Nou, gisteren was ik even mijn dochter nog aan het verhoren. Of wat verhoren moest ze mij horen.
0: Oh, dit gaat lekker.
2: Ik ben politieagent, nee.
0: Welke misdaad had ze nu weer begaan? Als ze wederom haar moeder lastig gevallen en vastgebonden.
2: Ik was aan het uithoren, wou ik zeggen. Aan het overhoren.
0: Ja, want ze doet eindexamen.
2: Ja, toen hadden we het woord instituut. Nou, kijk, daar ga ik al.
0: Institutioneel.
2: Nee. Institutionalisering.
0: Zo.
2: Dat was goed, hè?
0: Institutionalisering.
2: Kijk, en dat kwam lastig mijn mond uit.
0: Ja.
2: En ik heb ook moeite met het woord munitie. Is munitie goed?
0: Daar ging het afgelopen vrijdag ging het over. Ja.
2: Niet munitie.
1: Munitie.
0: Munitie. Net als met een U.
2: Oké.
0: Munitie.
1: Munitie?
2: Nee, het is. Ik durf het nu niet uitspreken.
0: Nee,
2: maar
0: doe
2: weet
0: maar
2: je
0: niet.
2: Zeker dat dit goed is?
0: Ja, munitie? Volgens mij wel.
1: 60% zeker.
0: Ja.
2: Maar 51. Zeker. Woorden zijn soms best lastig. Hè?
0: Ja.
1: Ja, wij hebben een collega.
0: Institutionalisering. Dat gaat bij mij best lekker. Institutionalisering.
2: Bij jou wel, ja.
0: Maar doe jij eens. Sorry hoor, Maarten. Ja, maar. Doe jij eens my jewelry?
2: My jewelry.
0: Ja, dat is ook niks.
2: Nou, maar dat ligt meer aan het woord.
0: Ja. En wat wilde jij zeggen, Maarten?
1: Nou, we hebben een collega die kan nieuws niet uitspreken. Die zegt Niels.
2: Ja,
0: Jos Heermans bedoel je.
2: Dat is oude baas, hè?
0: Ja, maar nu niet meer. Nee, oké. Dus we gooien het weer even in de groep, want er werd afgelopen vrijdag heel veel op gereageerd.
1: Ja.
0: Welk woord. Oh,
2: dus. Ja, en we kunnen ook een uitdaging aangaan, of niet? Of mensen dan dat goed kunnen uitspreken.
0: Ja.
2: Net zo goed als jij, dat institutionalisering.
0: Institutionalisering. Oké, maar welk woord vind jij moeilijk om uit te spreken? App dat even 088-850-5152. En dan kunnen wij toch met z'n drieën dan dat ene woord van de luisteraar proberen.
2: Oh ja.
0: Er een beetje fatsoenlijk uit te krijgen.
1: We kunnen het proberen.
0: We kunnen het proberen. Oké. Laten we kijken waar het schip strandt.
1: Ja.
0: En ik hoop niet voor 2 uur. Dat zou heel zonde zijn.
2: Helemaal zand.
0: Institutionalisering, my jewelry. Oké, dat is 088. Munitie. 850, 51, 52. Welk woord vind jij nou gewoon heel lastig?

0: Ilse de Lange en Something Good. We gooien een paar woorden er tegenaan. Eens even kijken of we die woorden van elkaar kunnen uitspreken. Tido, goedemiddag.
1: Hey, goedemorgen, June. Goedemiddag, ja.
0: Met wat voor woord zit jij in je maag?
1: Nou, ik zelf eigenlijk niet, maar ik hoor dat heel veel mensen er altijd moeilijk mee hebben.
0: Wat dan?
1: Defibrillator. Oftewel defibrilleren.
0: Defibrillator of defibrilleren. Ja, oké. Okay. Ik snap dat het een moeilijk woord is. En ik begrijp heel goed dat je deze hebt binnengebracht.
1: Ja, mensen om me heen hebben er altijd heel veel moeite.
0: Ja, ik probeer het even. Maarten, kom jij eruit? Defibrillator.
2: Defibrillator.
3: Ja, okay, dat is helemaal goed.
2: Soepel, hè?
0: En doe eens defibrilleren.
2: Defibrilleren.
0: Oké, dat wordt niet. Hey Tido, dank je wel.
1: Ja, heel graag gedaan.
0: Je zei nog aan het begin...
1: Ja? Ik blijf nog even vanuit het voormalige Oost-Duitsland naar je luisteren.
0: Oh ja, waar zit je dan?
1: Ik ben op de terugweg vanuit Berlijn. Lekker weekendje Berlijn gehad.
0: Oh, wat goed, man. En zit je in de auto nu?
1: In de auto, via internet. Dus het lukt allemaal gewoon.
0: Nou, wat superleuk. En hoe lang rij je erover dan? Uurtje 5, 6?
1: Ja, 7. Ik hou gewoon lekker op 100. Ik kan wel gaan jagen, het heeft helemaal geen zin.
0: Nee, doe me niet. Doe me rustig aan. Scheelt je weer een boete. Hey Tido, gezellig.
1: Tot de volgende.
0: Dag. Hoi. Oh ja, Barbara, doe jij me ook nog even defibrillator?
4: Defibrillator.
0: Oké. Okay.
4: Kijk, ik ben eigenlijk een natuurtalent.
0: Nou, dat denk ik niet, hoor.
4: Oh.
0: Maar we gaan er even... Denk nog maar even aan de institutionalisering.
4: Institutionalisering.
0: Oh, oké. Okay. Een paar keer geoefend. Mooi. We gaan naar Jos. Dag, Jos.
5: Hey, goedemiddag, Jos.
0: Goedemiddag, Jos. Welk woord zit jij mee?
5: Nou, ik heb laatst op de Woud een keer in een restaurant gegeten. En die mevrouw had het Venezuelaanse eigenaar. En die hebben een Venezuelaanse keuken. En ik krijg dat woord niet de trot uit.
0: Is het hoe? Ja. Wat?
5: Venezuelaanse keuken.
0: Venezuelaanse keuken. Vind ik
5: nee,
0: moeilijk.
5: Je zegt het niet goed. Oh. Venezuelaanse keuken.
0: Venezuelaanse keuken.
5: Ja.
0: Oké, okay, krijg dan korting. Maar ik weet niet meer hoe ik het moet. Ik heb het één keer gedaan. Maarten, kom jij eruit? Ik niet hoor.
2: Venezuelaans.
0: Prima.
5: Bijna.
0: Hartstikke goed, Jos. Dankjewel.
5: Oké, okay,
0: hoi. Dag. Oh, wat hebben we toch veel moeilijke woorden. Goedemiddag, met wie spreek ik? Hallo.
6: Ben ik aan de beurt?
0: Ja, je bent aan de beurt.
6: Hey June, met Marieke.
0: Hey Marieke, hallo.
6: Nou, hoi, nou die vorige woorden krijg ik ook niet.
0: Nee, die gaan we ook niet herhalen.
6: Nee, maar ik heb het altijd met aluminium. Ja, nu ben ik aan het oefenen.
0: Ja,
6: nu lukt het. Aluminium, dat gaat vaak niet.
0: Ja, aluminium, ja.
6: En abonnement. Ik heb abonnement. Kom ik altijd.
0: Ik ga het even testen hier, Barbara, aluminium.
4: Aluminium.
0: Prima. Maarten, abonnement?
2: Abonnement.
0: Ja, het is hier geen probleem, Marieke, maar ik snap het wel.
6: Nou, gelukkig.
0: Dag.
6: Ik ga oefenen. Hoi.
0: Doe maar. Oh, en wil jij dan nog even institutionalisering doen?
6: Institutionalisering?
0: Prima. Geen enkel punt. Hartstikke goed, Marieke. Goed zo.
6: Door naar de volgende.
0: Dag.
6: Hoi.
0: Gerrit, goedemiddag.
7: Goedemiddag, June.
0: Kom maar op met je woord.
7: Nou, een woord waar ik vroeger wel moeite mee had, was penitentiaire.
0: Penitentiaire. Doe hem nog eens. Oh, sorry.
7: Penitentiaire.
0: Oh ja, penitentiaire inrichting.
7: Juist.
0: Ja.
7: En één waar ook mensen heel veel moeite
0: mee hebben. Even, ik word je gewoon schatelijk uitgelachen. Dus Barbara, doe jij het eens even?
4: Penitentiaire inrichting.
0: Oké. Okay. Ja, ze heeft net een pilletje genomen, dus dat lukt wel. En jij, Maarten?
4: Oh.
2: Penitentiaire.
0: Prima. Geen probleem hier, Gerrit.
7: Ja. En een woord waar we
0: Maar ho. Jij moet even die. Jij doet even institutionalisering.
7: Institutionalisering.
0: Oké, okay, en dan mag je ook nog even my jewelry. Hoe? My jewelry doen?
7: My jewelry.
0: Oké, okay, en doe dan ook nog even de naam Paul.
7: Hoe?
0: Paul.
7: Paul?
0: Ja, prima.
7: Ja, en nog één woord waar mensen ook heel veel moeite mee hebben, is meteorologisch.
0: Meteorologisch, ja, dat klopt. Ja, dat hadden we vrijdag. Meteorologisch. Hartstikke goed, Gerrit. Dankjewel.
7: Is wel doel.
0: Joe, dag. Oh, wat heb je toch moeilijke woorden. Ik schrijf ze liever eigenlijk nu. Defibrillator. Rinette?
3: Hey, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
3: Goedemiddag ook.
4: Ja, nou ja, 10 voor 1, prima, middag. Wat heb jij? Welk woord?
3: Nou, ik heb er geen moeite mee, maar er zijn een heleboel mensen die hebben last van psycholoog, psychiater. Dan blijft het psychiater, zeggen ze dan, wat er ook gebeurt.
4: Ik denk dat wij alle drie daar naartoe gaan. Dus wij, maar ik heb psycholoog. Ja,
2: daar hebben we ervaring mee, dus die kennen we wel.
4: Ik zeg gewoon dokter Rossi. Dokter Rossi zeg ik dan. Barbara? Psychiater?
0: Psychiater.
4: Ja, nee, is geen probleem hier, Rinette.
0: Maar ik herken wel wat ze zegt.
4: Ja, en doe je psychiater.
0: Ja.
2: Maar PS is sowieso... Ja. Je kent toch ook dat filmpje dat iemand zegt, ik ga even wat rapsen.
0: Ja, net zoals wepsen.
2: Rassen. Ja,
4: wespen. Raspen, wespen. Maar Rinette, doe jij nog even... wat was het ook alweer? Maar,
0: geen Zuluans.
3: Institutionalisering, maar ja.
2: Nee, geslaagd.
4: Ja, je krijgt een prijs, maar ik heb niks. Dus... Dank je wel voor de uitspraak.
3: Doe maar wat bonbonnetjes op. Dan hoor je me niet meer klagen.
4: Nee, ik heb hier geen bonbonnetjes.
2: Ja, nu moet je die kopen, Jim.
4: Hele
2: chique van de banketbakker.
4: Rinette, dank je wel.
3: Graag gedaan.
4: Doei. Dag. Goed, het woord bonbon is niet zo moeilijk. Wat kwam er verder binnen?
2: Ja, dit zijn allemaal woorden die ik überhaupt niet ken. Maar goed, Jacqueline zegt, ik krijg oscillocum. Cosinum, niet uit mijn waffel.
0: Oh, dat zijn dat die homeopathische pilletjes?
2: Ja, dat
4: zegt
2: ze erbij.
4: Oh, ik dacht dat jij ossenworst, dat je dat ging zeggen. Dat
2: vind ik ook al moeilijk. Dat zegt René Abominabel.
4: Abominabel, oh ja, is moeilijk. Ja, vind ik mooi. Abominabel.
2: Faillissement.
4: Faillissement,
2: dat is ook moeilijk. Dat zegt dan, dit woord ken ik niet, maar Worcestersaus.
4: Heb je dat niet? Ja, maar wij zeggen Worcestersaus, maar volgens mij is het Worcestersaus. Moet je het zo uitspreken.
0: Ja?
4: Ja.
0: Nou, laatst zocht ik het, want toen ik bleek het niet in huis te hebben. En ik had het wel nodig voor mijn recept.
4: Worcestersaus ben ik zo. Ik heb het wel hoor. Moet ik het meenemen morgen?
0: Ja?
4: Gaat lekker in mijn tas. Prima, ik neem het mee. Wat hebben we verder nog?
2: Tenslotte nog Els, een klassieke hotte-totte-tententoonstelling.
4: Echt dat woord met al die T's erin. Hotte-totte-tententoonstelling.
2: Ja. Ah. Bijna.
4: Zijn we er doorheen?
2: Ik wel.
4: Oké. En wat is de moeilijkste woord voor ons?
2: Ik vond alles moeilijk.
4: Ja. Doe je nog één keer Paul?
2: Paul.
0: Nee, nog steeds niet echt helemaal goed.
2: Zeggen jullie het eens?
4: Paul.
2: Paul.
4: Nee,
2: ik kan
4: Paul.
2: Het echt niet.
4: Paul. Ik hoop Paul. Dat er nu een Paul belt.
0: Niet Paul, maar Paul.
4: 088 Paul. 850 51 52. Ben jij toevallig die ene Paul? Bel dan even. Vind je wel leuk. Maar vooral Maarten, denk ik.

0: Ryan Ferry en Let's Stick Together. Er komt een heel leuk appje binnen van Mark met een opdracht voor ons allemaal. Oké, dus laten we dat maar even doen. Heb je hem gezien? Oké, ik probeer hem eerst en dan moeten jullie hem even nadoen.
1: Eigenlijk mag je niet kijken. Oh, dat wordt maar moeilijk, hè?
0: Mag je niet kijken, het is een hele lange zin. Leuk om uit te spreken. Het institutionaliseren van het plaatsen van de aluminium defibrillatoren in een Venezuelaans restaurant.
2: Wauw.
1: Wauw, wat mooi gemaakt.
2: Geslaagd. Je zou iets bij het radio of zo moeten doen, of journalistiek.
0: Oh, eerlijk.
2: Iets nu jij. Presenteren. het institutionaliseren van het plaatsen van aluminium defibrillatoren.

0: Je staat ook zeker niet neutraal in. Ik vond het een heel leuk onderwerp.
1: Ik ook.
0: Het zelf. En we doen het binnenkort weer. Maar morgen niet, want we moeten hier van bij komen. Fijn dat je luistert. Blijf.

0: beste Theo. Ik heb vandaag een lange wandeling gemaakt naar de Noorderkerk. Daar zag ik een oude vrouw die me zo deed denken aan die ene Eds van Rembrandt. Een vrouw die bij het lezen van de Bijbel in slaap gevallen is.
1: Twee grote schilders in de Noorderkerk. Reserveren? Ga voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
2: Elke maandag pas ik op mijn kleindochter Evie. We hebben het altijd zo leuk samen. Ik zorg met alle liefde voor haar. Maar wie zorgt er straks voor mij?
3: Dat doen we samen, met Omring. Want met de thuiszorg van Omring krijg je net dat beetje extra ondersteuning wanneer het nodig is. Kijk op omring.nl/thuiszorg.
4: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: Steen, Evenhout, sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
7: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
8: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
9: Hoppa!
8: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
9: Drie sterren slot.
8: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slot.

0: sleuteltool waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
1: Oma!
2: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
3: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
4: Social Deal Beauty Deals, Take One en Actie Bo.
5: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
4: Sorry Bo, het is beauty.
5: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
6: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
5: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
7: Ik ben Veerle en ik kom uit Amsterdam.
8: Nou, ik ben Hans en ik woon in het gezellige Amstelveen.
9: Ik ben Indra uit Werversoom.
10: Ik ben Kuna uit Haarlem.
11: Thuis in heel Noord-Holland.
12: 1:02 in Andijk is het 14 graden. Nieuws uit Noord-Holland met Barbara Mulder. Barbara, goedemiddag.
13: Goedemiddag. Bij de wedstrijden van FC Volendam en Ajax in de play-offs die deze week in Volendam worden gespeeld, zijn geen uitsupporters welkom. Aanleiding zijn de ernstige ongeregeldheden na de verloren wedstrijd van Volendam tegen Telstar. Na afloop van die wedstrijd gisteren zochten supporters van Volendam confrontatie met de politie. Ze probeerden ook bij de supportersbussen van Telstar te komen. De gemeente spreekt van rellen die niets meer met voetbal te maken hadden en geeft aan dat politie, supporters en omwonenden slachtoffer werden van het geweld. Bij een brand in een woonboot in de Zaan bij Wormerveer zijn twee gewonden geraakt. Of zijn twee mensen gewond geraakt, waarvan één ernstig. Het is nog onduidelijk hoe het vuur kon ontstaan. Het gebeurde vannacht. Een van de mensen was zo ernstig gewond dat een speciaal mobiel medisch team werd opgeroepen om diegene veilig te kunnen vervoeren. Dan een opmerkelijk verhaal. Kinderen in Loosdrecht moeten zich aan kledingvoorschriften houden tijdens de avondvierdaagse. Het wandelevenement begint vanavond, maar de organisatie is bang dat de avondvierdaagse in Loosdrecht onderdeel wordt van de AZC-protesten daar. Eerder werd de route al omgelegd, maar er was nog een probleem, zegt de organisatie.
14: Ik ken Loosdrecht als een dorp waar we met elkaar de schouders eronder zetten. En wat er nu gebeurt, nou, ik herken het niet. Die heftigheid, ik herken het ook niet.
13: Nou ja, ze zijn dus bang dat sommige mensen hun kinderen een t-shirt, een anti-AZC-shirt aan laten doen. En dat is dus absoluut niet toegestaan.
14: Ja.
13: En dan een ander bericht. Een automobilist onder invloed van alcohol of drugs heeft gisteravond voor een enorme ravage gezorgd op het Frederik Hendrikstraat in Amsterdam-West. De bestuurder, een man uit Uithoren, verloor de macht over het stuur en hij botste vervolgens op verschillende geparkeerde auto's. Hij is aangehouden en de ravage is heel groot, is te zien op foto's. Laatste berichtje, nog even over Harry Styles. Ja, de Britse superster staat natuurlijk de komende dagen in de arena. Veel fans zitten vroeg in de rij. Sommige fans waren er al sinds 3:00 in de nacht. Anderen zelfs sinds dit weekend. Ja, deze jonge dame heeft bij de arena ook al een aantal uurtjes op een campingstoel doorgebracht. Pardon?
15: Ja, ik denk echt wel iets van 20:00. Ik ben heel blij als we zo meteen naar binnen mogen. Want het gaat ook steeds harder regenen.
16: Nee, ja, je mag daar
17: in de regen op een stoeltje?
13: Ja, want hoe zit dat?
17: Je mag onder het stoeltje gaan zitten.
13: Je mag daar dus niet kamperen. Dus stel dat je iets van een bepaalde doek gaat ophangen of iets wat op een tent lijkt, dat wordt meteen weggehaald.
17: Ja. Nou, ik vind het wel heel erg.
13: Ja, maar goed, wat vind je erg? Dat ze daar zo streng zijn?
17: Nee, dat je daar 20:00 op zo'n stoeltje gaat zitten.
13: Ja, mensen vinden toch de voorpret ook heel belangrijk.
17: Ja, dat is waar. Weet je, we doen niks met Suzanne Freek. Ik snap het. Bedoel, in die zin Gelredome, buiten onze provincie. Maar dat vind ik wel knap, zoals zij dat concert daar neerzetten. Ik geloof, wat is het? 7 of 10 keer of zo?
13: Ja.
17: Waanzinnig.
13: Maar daar zijn de
17: goede recensies.
13: Ja.
17: De fans gaan kamperen in de buurt op de fietsen naartoe.
13: Oh, oké. Okay. Maar dit is ook niet dat mensen ze willen dat zelf, hè, daar lekker.
17: Ja, natuurlijk. Dat zijn de diehard fans.
13: Ja. Nou goed, meer nieuws in de app en op nanieuws.nl.
17: Ik vind het wel leuk dat je ons op de hoogte houdt, hoor.
13: Ja, ja, wel.
17: Heel goed.
13: Okay. Met horten en stoten weliswaar vandaag.
17: Het geeft niet, het is maandag, dat mag. Jan Visser, goedemiddag.
18: Goedemiddag, June.
17: Zou jij het over hebben voor een concert om 20:00 op een campingstoeltje voor de deur van de arena te gaan zitten?
18: Nee,
17: in
18: hoor.
17: In de regen.
18: Nee.
17: Nou, misschien Maarten wel van Christina Aguilera.
19: Zeker, wel de hele week.
17: Nee, dat kan niet, want je moet werken. Oké, goed. Maar krijgen we weer vandaag regen, Jan?
18: Ja, laten we het even over het weer hebben. Want het is al even serieus momenteel in het noorden van de provincie.
17: Oh, wat dan?
18: Forse donderbuien van Horen tot in Wieringenmeer op Wieringen. En dat gaat de voorste keer echt zware bliksemontladingen in Hoorn ook gemeld. Er is daar tenminste al 15 mm gevallen. Hagel, 2 tot 3 centimeter dik. Dus echt een fors exploderend buiengebied boven West-Friesland, Wieringenmeer en Wieringen. En dat zal nog wel eventjes voortduren. Aan de kust is verder weinig aan de hand. Daar is en blijft het vanmiddag droog en vrij zonnig. En er zijn ook in het Gooi buien actief, maar het actiefste deel zit dus vooral in het noorden van de provincie. En die buien trekken in de loop van de middag weg en dan is het overal weer droog en schijnt de zon. Temperatuur in de buien kan zakken naar rond 10 graden of iets lager. Buiten de buien om wordt het vanmiddag 15 tot 16 graden. En de wind is in het algemeen zwak tot matig, waaiend uit het zuidwesten. Morgen beginnen we met zon. Later wordt het meer en meer bewolkt onder invloed van het frontensysteem van een omvangrijke oceaandepressie. En in de loop van morgenmiddag en morgenavond valt er af en toe regen. Temperatuur morgen maximaal 15 tot 16 graden. Hetzelfde niveau als vandaag dus. En de wind is meest matig en aan de kust vrij krachtig uit het zuiden. Op woensdag ook nog steeds buienkansen. En daarna onder invloed van hoge druk, droog weer, veel zon en hogere temperaturen. Een stuk hoger zelfs op vrijdag en zaterdag. Dan kan het in het binnenland meer dan 25 graden worden. En wij gaan ook richting 24 tot 25 graden.
17: Kijk, en dat is het goede nieuws.
18: Dat is het goede nieuws, ja.
17: Ja, precies. Ja. Heb je dan nog even de luchtdruk en de weerspreuk?
18: De barometer staat op 2012 tot 2013 en de spreuk luidt: gaan de slakken kruipen, dan zal het van de regen druipen.
17: Ja, oké, maar het gaat zelfs verder, want er is ook sprake van hagel.
18: Ja, maar dat hoort bij dit soort buien in mei, hè?
17: Ja, dat kan, hè?
18: Echt behoorlijk spoken, ja.
17: Ja, oké. Hartstikke goed, dankjewel. Over een uur weer een nieuw weerbericht. Dankjewel. Dag Jan.
18: Ja hoor, hoi.

0: nooit meer, jongens. En deze plaat heet Vrienden.
1: NH. NH. June tot 2.
2: Speel de pin. Bam.
1: June tot 2.
2: Pin.
1: Pim Pam Pet. June tot 2. Speelt Pim Pam Pet.
0: Wij spelen 5 keer per week Pim Pam Pet. En we komen altijd om 10:30 met een selectievraag. En als je die vraag zo goed mogelijk en zo snel mogelijk beantwoordt, word je wellicht ingelood.
3: Ja.
0: En dan mag je meedoen met het spelletje Pim Pam Pet, waarbij mooie prijzen te verdienen zijn.
3: Zeker.
0: Wat vond jij vroeger het moeilijkste vak op school?
3: Ik denk wiskunde toch wel.
0: Ja, hè?
3: Ja. Ja, ik heb zelfs een keer had iedereen dat voor de SO voldoende, behalve ik. Dus was de enige met een onvoldoende. En toen, weet je wat die wiskundeleraar toen zei? Iedereen heeft het goed gedaan. Er was alleen één sukkel die had een onvoldoende. En dat was ik.
0: Wat erg. Oh, lullig, dat is toch ook verschrikkelijk. Ja. Dat vond ik altijd zo erg in de klas. Als dan die cijfers werden opgenoemd. Dan zei je, oké, we hebben zoveel voldoende, zoveel onvoldoendes. En dan had je al heel snel door waar je dan bij hoorde.
3: Ja.
0: Ja, vond ik ook verschrikkelijk.
3: Ik vaak bij die laatste groep.
0: Ja?
3: Ja, helaas wel.
0: Maar je hebt wel, wat heb je? HAVO, MAVO?
3: VWO? HAVO heb ik.
0: Oké. Okay.
3: Ja, en ik was wel weer heel goed in geschiedenis en maatschappijwetenschappen en maatschappijleer. En gewoon van die dingen wat je gewoon moet lezen en dan onthouden. Ja. Dat kan ik heel goed.
0: Waarom ben je niet doorgaan voor het VWO, man? Je kan nog een keer een examentje doen.
3: Dan moet je allemaal wetenschappelijke dingen doen. Dat doen we niet.
0: Nee, precies. Oké, een vak op school. Dat is de selectievraag voor vandaag. Dat was een hele lange introductie. Vak op school, lagere school of eventueel de middelbare school. Het begint in ieder geval wat ons betreft met de H van Hendrik. Was je daar ook goed in?
3: Dat vond ik wel leuk, ja.
0: Ja? Oh, ik had op de school journalistiek ook een vak te beginnen met deze letter. Vond ik

0: Jij mag.
1: John Anderson met Hold On To Love.
0: Oh, mooi.
2: June tot 2 speelt Pim Pam Pet.
0: Lieve Maarten Faber, voorzitter van de jury, presentator van het programma Over de Top van aanstaande donderdag van 7 tot 9. En wat is het thema van deze week?
1: Doe ik even daar. Oh ja, dat is heel leuk. We komen met goddelijke platen.
0: Goddelijke platen?
1: Ja.
0: Oké, dus een beetje religieus getinte platen.
1: Nou ja, in ieder geval iets in de titel.
0: Oké.
1: Iets met God of heaven. Heaven is a place on earth. Nou, wij dachten, we hebben natuurlijk al die feestdagen. En Pinkster is de laatste. Dus dat is een soort van afronding van
0: daar
1: het
0: hebben de jongens weer over
1: goddelijke gebeuren.
0: Oh, oké. Okay. Ja. Zo mag je het niet noemen trouwens. Maar een vak op school met de H van Hendrik.
1: Handarbeid. Handelsleer, handelskennis, handelsrekenen, hoofdrekenen en historie.
0: Oh, wat een mooie oplossing. We gaan spelen met twee kandidaten uiteraard. Anjo en Annelies, de twee A'tjes. Dag Anjo en Annelies.
3: Goedemiddag.
0: Hallo, goedemiddag. Annelies, wat was jouw antwoord?
3: Hoofdrekenen en handelsrekenen.
0: Oké, twee antwoorden. Anje, wat had jij genoemd?
4: Nou, ik had de makkelijke van handenarbeid en toen had ik ook huishoudkunde.
0: Oh, je denkt, ik doe twee antwoorden en dan maak ik meer kans. Nee, hartstikke goed. Jullie mogen alle twee gewoon nu gaan spelen. De eerste vraag is de volgende. Iets dat je kunt eten. Wij hebben hier het zicht op de kantine, waarbij menigeen zit te eten. Dus iets dat je kunt eten met de volgende letter. Het is de G van Gerard.
4: Groente.
1: Ja, dat is de algemene.
0: Ja, heel goed, maar dat is een beetje een algemeen antwoord.
3: Een galiameloen.
0: Wat voor ding? Oh, een galiameloen. Nee,
1: ja. Oh, dat vind ik wel een heel mooi antwoord. Punt van Annelies.
0: Ja. Oké, heel goed. Dan vraag nummer 2. Iets met vleugels. Wat heeft er vleugeltjes? Iets met vleugeltjes. Leuke vraag, hè? De E van Eduard.
3: Een eend.
1: Een eend en een ekster. Ja, dat is allebei goed en allebei tegelijk. Dus allebei een punt.
0: Oh, allebei een puntje. Oké, hartstikke goed. Dan gaan we door met vraag nummer 3. Iets met wielen. Waar zitten de wieltjes onder? Dit rad heeft ook wieltjes, hè?
1: Ja, die piepen.
0: Ja. Maar worden geregeld gesmeerd hier, hè? Iets met wielen. De B van Bernard.
4: Een bromfiets.
1: Ja hoor, dat is een punt hoor. Anjo, het staat 2-2.
0: Had jij die vlieger? Hoe? Had jij die vroeger?
4: Ja, zeker. Een oude mobilet, maar ik ben ook al heel oud, dus dat is van het grijze verleden.
0: Ah, maar je klinkt heel jong. Je klinkt als iemand van 41. En daar houden we het van op.
4: Ja,
0: ja toch? Ja, vraag nummer 4, een huishoudelijk apparaat. Een huishoudelijk apparaat. Dat is niet een bromfiets. Het is de W van Willem.
4: Een weegschaal.
1: Ja, om dingen af te wegen in de keuken bijvoorbeeld. Punt voor Anjo. Ja.
0: Annelies, Annelies, wat is er met je gebeurd? Gaat het goed?
3: Ja.
0: Ja? Oké, geen hulp roepen de kant op. Het gaat gewoon goed met je. Oké, vraag nummer 5. Een dier. Wat is de tussenstand?
1: 3-2 voor Anjo.
0: Oh, Annelies. Het zou een gelijk spelletje kunnen worden. Een dier is de laatste vraag. Het is de D van Dirk.
4: Een das.
1: Dolfijn. Oh, de das was toch echt eerder, dus Anjo heeft gewonnen.
0: Oh ja, dolfijntjes leuker, maar de das was eerder. Anjo, je hebt gewonnen, gefeliciteerd.
4: Ja, dankjewel.
3: Gefeliciteerd.
0: Blijf in de lijnen, gaan we je prijs in orde maken.
4: Prima.
0: Annelies, niet getreurd, hè?
3: Volgende keer beter.
0: Oké, voor jou gewoon deze plaat.
3: Ja.
0: Annelies, Robbie Williams. Goed zo, dag.
3: Goedemiddag.
4: Doei. Dag.

0: de 10e editie van Caravaan Festival. Het beste theater op locatie. Van 22 tot en met 31 mei beleef je bijzondere voorstellingen. Live muziek en comedy op buitengewone plekken in Alkmaar en omstreken. Kijk snel op caravaan.nl.
1: Dit was een uittip.
2: Dat laadje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl, onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
3: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score. Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met NH Media. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
4: Het hele jaar door een mooi groen gazon. En nooit meer maaien, sproeien, bemesten en onkruid verwijderen. Te mooi om waar te zijn. Nee hoor, niet met kunstgras van Zwartgroen uit Andijk. Zwartgroen, de tuin- en buitenspecialist voor particulier en professional. Kijk op zwartgroen.nl.
2: Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl.
1: Dit is een uittip.
0: Kom op 30 en 31 mei naar de Modified Amsterdam Car Show. In Expo Greater Amsterdam Vijfhuizen. Bewonder meer dan 250 internationale showcars. Accessoires, lifestyle, entertainment en nog veel meer. Ga voor tickets met online kortingen en meer info naar modifiedcarshow.nl.
1: Dit was een uittip.
5: Ik ben Bas uit Egmond aan Den Hoef.
6: Ik ben Manon uit Den Helder.
7: Ik ben Henk uit Broek op Langendijk.
8: Ik ben Christa uit Alkmaar.
9: Ik ben Douwe uit Heemskerk.
10: Ik ben Anne-Lotte uit Heilo.
11: Ik ben Robin uit Diemen-Zuid.
12: Thuis in heel Noord-Holland.
13: En nu precies de belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Barbara Mulder. Barbara, goedemiddag.
14: Goedemiddag. Twee Amsterdamse advocaten zijn toch bereid om Ridouan Taghi bij te staan als ze genoeg tijd krijgen om zich in te lezen. De advocatenduo stond ook de schutter van de moord op Peter R. de Vries bij. Bij de wedstrijden van FC Volendam en Ajax in de play-offs die deze week in Volendam worden gespeeld, zijn geen uitsupporters welkom. Aanleiding zijn de ernstige ongeregeldheden na de verloren wedstrijd van FC Volendam tegen Telstar gisteren. En een grote campagne om oplichters te pakken is een groot succes. Ruim driekwart van de gezochte oplichters is gepakt, meldt de politie vandaag. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
15: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Twee advocaten willen Ridouan Taghi bijstaan in het hoger beroep van het Marengo-proces. Het zijn Aniek Slijters en Ronald van der Horst. Voorwaarde is wel dat ze genoeg tijd krijgen om het omvangrijke dossier te lezen. Dat zei advocaat Sjoerd van Bergen-Henegouwen op een tussentijdse zitting in de rechtbank op Schiphol. Van Bergen-Henegouwen staat Taghi eenmalig bij voor deze zitting, waarin werd gesproken over het gebrek aan advocaten. Taghi zit al meer dan een jaar zonder advocaat. De lichamen van vier nog vermiste Italiaanse duikers in de Malediven zijn gevonden. De lichamen werden gevonden door Finse duikers. Na dagen van slecht weer waren de omstandigheden vandaag goed. Donderdag kwamen vijf Italianen om toen ze grotten in gingen verkennen op zo'n 50 meter diepte. Een van de lichamen werd kort daarna gevonden. Tijdens de zoektocht kwam afgelopen weekend ook een duiker van het Maledivische leger om. Hij werd onwel tijdens de zoektocht en overleed later in het ziekenhuis. De Colombiaanse zangeres Shakira is vrijgesproken van belastingfraude. Volgens het Spaanse Hoge Rechtshof is er geen bewijs dat ze in 2011 de belasting heeft ontdoken. Ze had daarvoor een boete van 55 miljoen gekregen van de Spaanse Belastingdienst. De dienst moet haar dat bedrag en ook 5 miljoen aan rente daarover terugbetalen. De Internationale Turnbond laat Russische en Belarussische atleten weer toe bij wedstrijden. Daarmee volgt de bond de lijn die door het Paralympisch Comité, de Zwembond en de Worstelbond al is ingezet. Sporters uit Rusland en Belarus werden sinds de Russische invasie van Oekraïne 4 jaar geleden geweerd bij internationale sportwedstrijden. Topsporters uit die landen deden aan sommige evenementen wel mee, maar dan onder neutrale vlag. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Later in de middag felle buien met een kans op onweer, hagel en harde wind. Het is maximaal 16 graden. Morgen is het in het noordoosten eerst zonnig, verder bewolkt en dan temperaturen tussen de 12 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Hallo, Mulder, Theo Mulder. U weet wel van Bangarage Amstelveen. Wij zijn KGM-dealer. En nu zijn er diverse nieuwe modellen. Zoals de KGM Taurus EVX. Een station met de ruimte van een SUV. Elektrisch, 460 kilometer. Trekgewicht 1500 kilogram. Vanaf 41,250. 10 jaar garantie. 1 miljoen kilometer op het accupakket. Het is een geweldige auto.
7: De Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij Het Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020 670 6067. Smitje met DT.
6: Hallo Mulder, Theo Mulder. Wilt u misschien wel een echte stationwagen? Nou, die hebben we toevallig van KGM. Stoere stations voor een goede prijs. Kijk op bandgarage.nl.
8: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de Lente Voordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, beter leven.
9: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
10: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
9: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
16: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
10: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
16: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
17: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
18: June tot 2.

0: minuten over 1. Ik zeg, kijk even mee met de televisie. Of misschien wel gewoon via de stream, de livestream. Want dan kun je hem zien zitten. Het is een man waar we heel veel van op kunnen steken. Vooral het onderwerp en ook het boek niet te vergeten. Hoewel het je helemaal niks kost, vinden heel veel mensen het toch ontzettend moeilijk. Simpelweg gewoon vriendelijk zijn. En over belang van vriendelijkheid heeft Milo Berlijn het boek geschreven. Met de titel Wie ben jij nou? Milo, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Wat fijn dat je er bent.
1: Nou, het is echt superleuk dat ik hier mag zijn.
0: Ja, want jij bent veel meer dan een schrijver, hè?
1: Ja, zekers. Ja, ik sta in theaters.
0: Ja.
1: Ik geef presentaties aan het bedrijfsleven.
0: Ja.
1: Ik geef af en toe nog een training. Maar alles in het teken van vriendelijkheid. En met name het grote vraag, hoe gaan we met elkaar om? Want ja, dat is wel een mooi vraagstuk voor de aankomende jaren.
0: Zeker. En het belang ook vooral van de vriendelijkheid. En in je boek heb ik zelfs ook nog gelezen het belang van de onvriendelijkheid.
1: Ja.
0: Maar we storten ons vooral op de vriendelijkheid.
1: Ja.
0: Jij noemt jezelf een gangmaker in vriendelijkheid.
1: Ja. Ja.
0: Hoe doe je dat?
1: Nou, toevallig, dat is wel aardig. Dat is iemand die dat ooit tegen mij heeft gezegd. En die zei van, luister, als je nou op een verjaardag bent of je bent op je werk, ik probeer altijd mensen vriendelijk te bejegenen. He, als ik hier het pand binnenloop en ik kom mensen tegen, ja, dan, ik vind het heel normaal om gedag te zeggen. Alleen ik merkte ook dat heel veel mensen dat niet normaal vinden om dan iets terug te zeggen. Dus ik denk, weet je, waarom eigenlijk niet?
0: Ja, maar waarom wil je dit zo graag?
1: Nou, omdat ik me er zelf heel erg prettig bij voel.
0: Er komen stofjes vrij, las ik in je boek.
1: Precies, wat je geeft, krijg je terug. En het is altijd leuk om iets voor anders te doen, ongeacht de reactie van de ander. Hè? Want je wordt er zelf blij van. En, en daar ben ik op x moment mee aan de haal gegaan en heb mijn leven opgebouwd waarvan ik denk, god, dit is leuk.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, en zo maak je ook heel veel mensen aan het lachen en zorg je ervoor dat vriendelijkheid inderdaad wat meer tot de basis gaat behoren. Wat is voor jou nou precies de definitie van vriendelijkheid?
1: Nou ja, kijk, het aardige is dat je snel wel weer in een operationeel invloed komt. Hè. We hebben gezocht naar definities in dat boekje eigenlijk. En die zijn gewoon niet te vinden. Hè, waar het om gaat is dat je, ik vind het aan de ene kant een beetje kippenvel woord, want het gaat er heel veel over verbinden.
0: Ja.
1: Maar het gaat gewoon niks anders dan contact maken.
0: Ja.
1: Kijk, ik bedoel, ik kwam hier binnen en Maarten heeft mij echt fantastisch ontvangen daarnet. We geven elkaar een hand, we maken oogcontact. En daar is dan een soort van connectie waar we mogelijk zo direct ook nog even gezellig kunnen napraten.
0: Ja.
1: En volgens mij is dat het. Vriendelijkheid is gewoon contact maken en aandacht hebben voor de ander.
0: Ja. Ik las in je boek ook dat als je iemand de hand schudt, dan moet je daarvan bewust zijn en moet je ook tevens oogcontact hebben.
1: Ja. Ja. Nou ja, weet je, dat is natuurlijk toch. Ik ben 60, hè? Dus in mijn
0: leven. Zou je niet zeggen.
1: Dankjewel. In mijn leven ging het natuurlijk heel erg over waarden en normen. Dus een handdruk, die heb ik echt wel geleerd, hè? Gewoon stevig iemand aankijken. Omdat je met dat aankijken het belang van die relatie in ieder geval duidt, hè? Die interesse in iemand. En normaal zo'n slap handje, bedoel, zoals de Fransen dat vaak geven, daar heb ik helemaal niks mee. Doe het dan niet.
0: Nee. Oké, ik ben het helemaal met je eens, hoor. En ik zei tegen mijn kinderen ook altijd, wie goed doet, wie goed ontmoet. Dat heeft natuurlijk ook te maken met vriendelijkheid. We praten zo meteen verder naar de plaat van Olette Adams. Maar ik wil eerst even nog even die taart benoemen. Op een gegeven moment begin je een hoofdstuk en dan vergelijk je jezelf met een taartpunt. Noem je precies de taart waar ik dankzij mijn opa mijn hele leven al ontzettend dol ben.
1: Ja.
0: Dat is de hazelnoot-crème-taart van Maison Kelder. Eenmalig ga ik dit noemen trouwens. Maar waarom vergelijk jij jezelf met een taart?
1: Nou, kijk, het aardige van het verhaal is, ik ben 2 jaar geleden ziek geworden. En toen heb ik een keer een column geschreven over taart. Kijk, je kent de taart. En de hazelnoot-slagroomversie van dit desbetreffende banketbakkerij in Wassenaar in Den Haag is echt fenomenaal.
0: Ja.
1: Mijn vrouw en ik kopen die taart 2 keer per jaar. En dan doen we de 8-persoonsversie.
0: Hij is ook in Leiden.
1: Oké, weet je, even volgens mij nog in meer locaties. Maar wij doen dan de 8-persoonsversie. En jij weet dat die taart, die kan je niet goed houden voor meer dan 2 dagen.
0: Nee, die moet gelijk op.
1: Dus mijn vrouw en ik, die niks delen, die eten dan vervolgens in 2 dagen die 8-persoonsversie op. En ik zei toen van, het is zo'n lekkere taart. En mijn leven kreeg natuurlijk een enorme dauw toen ik uiteindelijk ziek werd. Toen dacht ik van, ja, maar er zijn zo'n taart kent 8 taartpunten.
0: Ja.
1: En 7 daarvan zijn nog hartstikke lekker.
0: Ja, en je vergeleek jouw ziekte en je lichaam met die ene verrotte punt?
1: Precies, en dat gaat ook niet meer goedkomen. Er zit nu in die taart 1 verrotte punt. En dat is wat het is. Maar die andere 7 stukken, die blijven zo ongelooflijk lekker.
0: Ja.
1: Dus ik blijf die taart kopen. En dat ene stuk, ja, dat is er klaar. Ja. En
0: je woont toch in Alkmaar?
1: Ja.
0: En dan ga je gewoon helemaal de pokkend daar naartoe?
1: Nou, Ster, er is één voordeel van dit melden in een boekje... dan wel melden in een column of bij een theatershow... is dat mensen als verrassing met grote regelmaat... nu die taart naar mij toe laten komen. Dus het is altijd handig. Dus dames en heren die kijken, die luisteren... normaal is één keer in het half jaar... mag je me gerust een 8-persoonsversie van deze taart sturen.
0: Nou, we praten straks verder over het boekje. Het boekje heet Wie ben jij nou? Met een vraagteken uiteraard. En Milo is hier te gast. Milo Berlijn.

0: Oletta Adams en Window of Hope. Oh, dit is een koken voor een prikje. Hoe kom ik daar nou bij? Oké, nou, officieel hoort je een ander muziekje onder, maar dat mag de pret niet drukken, want we praten gewoon verder met jou. Met Milo Berlijn. Jij hebt dit boek geschreven, Wie ben jij?
1: Ja.
0: Het gaat over vriendelijkheid en saamhorigheid, doen we een andere keer. Waarom eigenlijk deze titel, Wie ben jij?
1: Nou, hij heeft een dubbele lading. Kijk, aan de ene kant zou je kunnen zeggen, wij zijn in Nederland heel erg van, wie ben jij nou?
0: Ja, wie ben jij
1: nou? Wel vooroordelend. Zonder dat we weten waar we het over hebben. Ja. Terwijl er in diezelfde tekst natuurlijk een hele mooie vraag zit. Namelijk, wie ben jij nou?
0: Ja.
1: En dat betekent dat je geïnteresseerd bent. Kijk, ik ben van nature een ongelooflijk nieuwsgierig mens.
0: Oh ja, ik
1: met
0: ook.
1: Één
0: ja.
1: competentie erbij, dat ik durf te vragen.
0: Ja.
1: Dus als ik iemand zie lopen en ik ben daar geïnteresseerd in, dan stel ik de vraag. In plaats van dat ik dat oordeel heb. Nou,
0: ja.
1: Vandaar die naam. Ik begin mijn theatershow hier ook vaak mee. Dan vraag ik aan mensen, wie is de gastrij? En dan gaan alle vingers omhoog. En dan zeg ik, ja, maar wij zijn helemaal niet gastrij. Want wij zijn veel te veel van, wie ben jij nou?
0: Oh,
1: en dan ontdooit zo'n zaal in dit geval ongelooflijk snel. Omdat ze zich realiseren dat veel te veel mensen een oordeel hebben.
0: Ja, nou, daar zit inderdaad wel wat in. Maar wat mooi dat je het op een hele andere manier weet te brengen. Je staat ook in het theater, hè?
1: Ja?
0: Dit boek is voortgekomen uit de theatervoorstelling.
1: Zeker.
0: Je staat volgens mij twee keer, ik doe het straks op het eind, bij ons nog in de provincie, in de maand juni. Maar even, op een gegeven moment kwam ik tegen de stofjes. Hè? Er komen stofjes vrij. Maar ik las, je kunt je eigen lijf de opdracht geven om stofjes aan te maken.
1: Zeker. Als je naar leuke dingen kijkt, hè, probeer dat maar eens. Ga maar een keer op het terras zitten en kijk nou eens naar mooie emotionele dingen. Dan voel je je lekker bij. Ik zit met grote regelmaat op een bankje. En dan zit ik naar een weiland te kijken. En dan zie ik de lammetjes zie ik heen. Daar krijg ik stofjes van.
0: Ja.
1: Dus met andere woorden, wij zijn veel te veel geneigd om te kijken naar dingen die niet goed gaan. Maar in het boek natuurlijk ook heel duidelijk van, luister, ga nou eens kijken naar de dingen die wel goed gaan.
0: Ja.
1: En daar krijg je stofjes van.
0: Ja, en die zijn gezond voor je.
1: Ja.
0: En dat hoort ook mijn soort basisbehoefte.
1: Precies.
0: Een schouderklopje las ik ook. Een schouderklopje voor de ziel.
1: Ja. Heerlijk toch? Even, want uiteindelijk een schouderklopje. Kijk, dat komt eigenlijk neer op het volgende. Op het moment dat ik jou straks bedank voor het feit dat het een leuk interview is geweest, dan voel je je lekker.
0: Ja.
1: Overigens, als er dan dingen niet goed zijn gegaan, durf ik die ook veel makkelijker te zeggen.
0: Ja, maar dan begin je dan eerst met een compliment?
1: Ik begin meestal eerst wel met een compliment. Ja. En dat heeft niks te maken met het feit dat ik daar een bepaalde route in heb. Maar mijn ogen zijn heel erg gespitst op dingen die goed gaan. Ook in mijn dagelijks leven.
0: Maar dat is ook gewoon jouw karakter. En wil je eigenlijk met dit boek gewoon zorgen dat het een soort basis wordt bij de mensen om je heen?
1: Zekers. Zekers. Er zijn op dit moment enorme discussies aan de hand in dit land. En dat wordt wat mij betreft veel te eenzijdig bekeken. We kijken het vanuit een hele sceptische kant.
0: Ja.
1: En dan, of vanuit een negatieve kant. Terwijl ik denk, ja, maar er zit aan de andere kant zit ook schoonheid. Ik bedoel, even als repressie 40 jaar niet helpt, dan heb ik een heel ander concept misschien voor de aankomende jaren, als we er allemaal mee willen doen. En dat heet vriendelijkheid.
0: Ja, maar Milo, jij bent heel positief en je bent uitermate vriendelijk.
1: Ja.
0: En vind ik heel mooi.
1: Ja.
0: Ik moet zeggen dat ik dat ook gewoon stelselmatig doe. Maar het ene moment lukt het niet. Hè. Je kan me niet vertellen dat jij gewoon 365 dagen per week er gewoon als een soort blij ei bij zit.
1: Nee, en dat is wel mooi. Want ik heb ook een hekel aan het woord blij ei.
0: Oh.
1: Ik heb even wel mooi onder mijn handtekening van digitale. Daar staat optimistisch realist.
0: Ja.
1: Ik ben namelijk wel realist. He, en blije eieren kennen dat realisme niet. Die zien overal schoonheid in. Terwijl ik af en toe ook wel eens een keertje denk, nou ja, weet je, dit is wat het is. En hier kan ik geen schoonheid uit halen.
0: Oké, dus je bent wel realistisch dan.
1: Precies.
0: En je bent ook zo realistisch dat ik in je boek las, pagina 109, ik heb weer zo'n uittreksel gemaakt, het nut van onvriendelijkheid. Is onvriendelijkheid, heeft dat ook nog een nut?
1: Jazeker. Omdat, kijk, onvriendelijkheid kan ook wel weer betekenen dat je meer geniet van vriendelijkheid. Even wel een mooi voorbeeld. Heel simpel. Ik zeg wel eens tegen mensen, wie vindt het leuk om mensen gedag te zeggen? Dan gaat meestal in de hele zaal gaan de handen omhoog.
0: Ja.
1: Ik zeg, wie ergert zich aan mensen die geen gedag terugzeggen? Dan doet 80% ook zijn hand omhoog.
0: Ja, precies.
1: Dat snap ik dan niet.
0: Nee, dat is raar. Dat valt niet met elkaar te rijmen.
1: Als jij het leuk vindt om gedag te zeggen, dan moet je ook niet nadenken over de reactie van de ander.
0: Nee.
1: En nou ja, goed, dat is een beetje de nut van onvriendelijkheid, dat we daar dan mee aan de haal gaan.
0: Ah, dat je er anders over na gaat denken.
1: Ja, geniet nou heel erg van de mensen die het wel doen.
0: Ja. Wat voor een accent heb je eigenlijk? Zit ik de hele tijd over na te denken? Is dat een Haagse accent?
1: Ja, ik ben nogmaals razendsnel.
0: Ik probeer het te plaatsen terwijl ik met jou in gesprek ben.
1: Ja, nee, maar dat is helemaal goed. In mijn paspoort staat Den Haag.
0: Oh, je ziet dat.
1: Maar dat was een noodzaakding. In Amsterdam ben ik getogen.
0: Ja.
1: Toentertijd moest je betalen in het ziekenhuis in Amsterdam om te bevallen.
0: Ja.
1: Mijn vader en moeder waren alle twee studenten.
0: Ja, dus
1: daar hadden geen geld voor. Maar 100% Haagenezen.
0: Ja.
1: Dus wij zijn naar het Westeinde gegaan. Daar ben ik geboren. En vervolgens gelijk teruggegaan. Dus het is een combinatie van Den Haag, Amsterdam...
0: En Alkmaar, waar je
1: en
0: woont.
1: En Alkmaar, waar ik sinds mijn 14e nu woon.
0: Oh, zie je, dat is het. Echt, wat dat betreft, heb je dit boek volgens mij geschreven... voor iedereen om te zorgen

0: Nee.
1: En punt. Je had aandacht voor elkaar. Er was geen enkel ander middel om te zorgen dat je daar geen aandacht voor had. Ik vind het ook fantastisch dat op dit moment basisscholen en middelbare scholen zelfs zeggen van luister, lever je telefoon in.
0: Ja.
1: En het blijkt uit onderzoek van het Radboud dat 83% van de leerlingen dat fantastisch vindt. Want ze praten weer met elkaar, ze doen tafelvoetbal, ze spelen weer gewoon pokeren of 21 met kaarten.
0: We gaan weer terug in de tijd.
1: Ja, tegelijkertijd zit er wel één ding bij, en daar word ik wel geïrriteerd van, zeg maar, is het feit dat we de wereld contactloos aan het maken zijn. Dus wij voeden nu kinderen op om weer contact te maken. Maar met wie maken ze dan over 15 jaar contact?
0: Ja. Nou ja, als ze dat maar meekrijgen aan de basis, denk ik dan.
1: Eens. En ze zijn sterk genoeg om in ieder geval hun eigen wereld dan in te richten. En ik hoop
0: dat ze anderen daar weer in meenemen.
1: Precies, ik hoop dat ze uiteindelijk veel vaker die telefoon opzij leggen.
0: Hoop ik ook. Even kijken, we hebben de data die er in het theater staat in onze provincie. Uit mijn hoofd, oh, ik heb ze hier. Ja. 1 juni sta jij met de theatervoorstelling Pimp in Theater De Beun in Heilo.
1: Ja.
0: En 8 juni sta je ook in Heilo.
1: Ja, nee, het is 1 juni is het de horecashow in de Vest, in de grote zaal van de Vest.
0: Precies. En dan,
1: er zijn nog een paar kaarten voor beschikbaar. En op maandag 8 juni sta ik in de Beun met mijn zorgshow.
0: Oh, dat is weer een andere show.
1: Ja, want ik nogmaals even, dit is wel nog even razendsnel leuk te vertellen. Toen ik uit mijn trainingsbureau begon, toen dacht ik even, ik wil dat wel anders doen. Dus vanaf dag 1 ben ik altijd undercover mee gaan werken bij bedrijven die ik trainde.
0: Oh, stiekem hoor.
1: Dus ik ben ongeveer 180 keer functieassistenten geweest. Ik heb op de EHBO gewerkt. En waarom? Omdat ik dan begrip had voor de mensen die ik trainde.
0: Oh,
1: en daar heb ik zoveel kennis en know-how op gedaan, dat ik inmiddels verstand heb van de thuiszorg, van de GGZ, van ziekenhuiszorg en dat soort zaken. En daar heb ik een enorme leuke show van gemaakt. En de reacties zijn echt fenomenaal.
0: Oké, en is die show gewoon na de zomer ook nog te zien?
1: We gaan na de zomer de 12 provinciën tour weer doen. Maar dan speciaal voor de zorg. En vanaf over 2 weken staan die data op de site van Trademark.
0: Nou,
1: MiloBerlijn.nl.
0: Hartstikke goed. Oké, nou dan moeten we het ook maar een keertje over hebben. Voor de rest in je boek komen nog wat algemene tips. Kom ik tegen. Laat een positief commentaar achter op een post. Vermijd negativiteit of cynisme. Ga nooit schelden op de socials. En wees een schouder om op te leunen. Ik vind het heel mooi.
1: Dankjewel.
0: Ik leg het boek onder mijn kussen.
1: Heel goed,
0: ja,
1: dankjewel.
0: Toch? En we gaan het er zeker nog een keertje over hebben.
1: Dankjewel.
0: Boekje heet Wie ben jij nou? Geschreven dus door Milo Berlijn.

0: Interesse in een scootmobiel die verder kan, bijzonderder is, breder is en sneller is, ga dan naar Scootmobiel Amsterdam aan de HJE Wenkenbachweg 99. Welkom.
1: Last van lekkage? Dakpannen gebroken door stormschade? Of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rebo Dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714 352. Of neem een kijkje op rebodakwerken.nl.
2: Het echte Amsterdam is er voor iedereen en maakt kwaliteit geen verschil tussen arm en rijk. In het echte Amsterdam is er Kema-vlees. Hoge kwaliteit vlees voor zeer betaalbare prijzen. Kinkerstraat 182 Amsterdam. Kijk op kemavlees.nl.
3: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
4: Wat een geweldige actie. Daar moeten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
5: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
6: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
5: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
7: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
8: Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen. Dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modena badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je er nog jaren thuis voelen.
9: Ja, en nu tot maar liefst 1500 euro korting. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Molenaar.
10: Ik ben Irma en ik kom uit het multiculturele Amstelveen.
11: Ik ben Melissa en ik kom uit Alkmaar.
12: Ik ben Xomer en ik kom uit Amsterdam. Thuis in heel
13: minuten over 12:30. Alkmaar zit 15 graden. Nieuws uit Noord-Holland met Barbara Mulder. Barbara, goedemiddag.
14: Goedemiddag. Twee Amsterdamse advocaten zijn toch bereid om Ridouan Taghi bij te staan als ze genoeg inleestijd krijgen. Het zou gaan om het lezen van 90.000 pagina's. Het gaat om de advocaten Ronald van der Horst en Aniek Slijters. De advocatenduo stond onder meer de oudste zoon van Taghi bij en ook de schutter van de moord op Peter R. de Vries. Taghi zit al meer dan een jaar zonder advocaat. Edam Volendam neemt strenge maatregelen na de ernstige ongeregeldheden gisteren na de wedstrijd Volendam-Telstar. Supporters van Volendam die zochten na afloop de confrontatie op met de politie en ook met inwoners van het dorp. De lokale driehoek heeft daarom besloten om deze week tijdens de play-offs van Ajax en Volendam geen uitsupporters toe te laten. De gemeente spreekt van rellen die niets meer met voetbal te maken hadden. Ze geven dus aan dat politie, supporters en omwonenden slachtoffer daarvan zijn geworden. Bij een brand in een woonboot aan de Zaan in Wormerveer zijn vannacht twee mensen gewond geraakt, waarvan één ernstig. Het is nog onduidelijk hoe die brand kon ontstaan. Ja, een van de mensen raakte zo zwaar gewond dat een speciaal mobiel medisch team werd opgeroepen om diegene veilig te kunnen vervoeren. Hoe het nu gaat, dat is niet duidelijk. Schiphol waarschuwt vandaag voor lange rijen voor de security. Het is de dag dat de opzet van de beveiliging op de luchthaven is aangepast. Nou, het vliegveld heeft nu maar besloten om extra kantoorpersoneel in te zetten vanwege de drukte. Ook wordt water uitgedeeld aan de wachtenden. Hoe lang die rijen precies zijn, kan een woordvoerder niet zeggen. Nou, in de Telegraaf klagen reizigers over een wachttijd van meer dan een uur. En dan gaan we nog even terug naar gisteren. Ik had het er net al even over. Natuurlijk de overwinning van Telstar. Ze hebben zich dus weten te handhaven in de Eredivisie. En de grootste Telstar-fan van onze provincie is denk ik ongeveer Tante Dikkie. Ze was ook vanochtend bij ons op zender. Ik vertelde nog even hoe ze dat gisteren dus allemaal beleefd heeft.
11: Ik heb het eerste doelpunt zag ik. En toen ben ik gaan rommelen hier in huis. Want ik kon het niet aanzien. Want ik vond de eerste elf. Je merkte wel dat wij het even moeilijk hadden met
15: ons.
11: Nou, dat zie je dan. Maar ja, net voor de rust, die anderhalve minuut ervoor. Die knalde de mooie in van Danny Bakker. Nou, en toen zei ik, ja, toen kreeg ik een beetje vertrouwen.
14: Ja, toen kreeg ze een beetje vertrouwen. En het liep natuurlijk uiteindelijk goed af.
13: Ja, hartstikke mooi.
14: Waar ze ook heel blij mee was.
13: Ja, geweldig.
14: Nou, meer nieuws en ook nog beelden van gisteren bijvoorbeeld in de app en op nanieuws.nl.
13: Ja, maar goed, dankjewel Barbara. En voor het weerbericht is hier Jan Visser.
15: Aanvankelijk zijn vooral in het oostelijk deel van de provincie nog forse buien actief met kans op onweer. In de loop van de middag wordt het vrijwel overal droog en laat de zon zich zien. Het meest aan de kust. De temperatuur komt uit op maximaal 15 tot 16 graden. De wind waait zwak tot matig uit het zuidwesten. Dinsdag begint droog met geregeld zon. Later komt er meer bewolking en in de loop van dinsdagmiddag en dinsdagavond kan er af en toe wat regen vallen. Temperatuur morgen opnieuw maximaal 15 tot 16 graden en de wind is matig en waait uit het zuiden.

0: Paola Conte en Via Comme.
1: NH Helpt.
0: We hebben Sjoerd een pad gestuurd en het heeft te maken met kamperen. Sjoerd!
2: Nou, zo, rits hem open, Katinka. Doe jij de andere kant?
3: Ja.
2: Hey John, goedemiddag. Je zal wel denken, wat zijn die nou aan het doen, die Katinka en die Sjoerd? We zijn in Amsterdam bij de Meer en Vaart. Katinka die geeft daar les op school. Zwemles, hè, geloof ik.
3: Ja, ik geef zwemles.
2: Maar we zitten nu aan, we zijn eigenlijk aan het klooien met een tent. Want je moet die tent kwijt. Het is, ja. Oké.
3: Okay. Ik band moet hem ernstig kwijt.
2: Ja, je moet echt, even kijken. Oh, het is zo'n pop. Oh. Hop. Ja, oké. Okay. Draai hem om. Oh, er zit nog een klein beetje schimmel aan de onderkant. Maar dat is niet heel erg. Dan kunnen we er nog wel afpoetsen, denk ik. Kijk, Katinka. Toch? Of niet?
3: Ik denk dat dat vast wel moet.
2: Wat een apparaat, joh. Dat is... En hij staat nu al een klein beetje. Dat is wel een voordeel. Nou, het is toch best een mooie tent eigenlijk, hè? Vind je niet?
3: Ja, nou, ik dacht... Voor zo'n buurtcamping. Maar ja, die willen hem dus niet.
2: Oh.
3: Nee, dat die zeggen we zijn voorzien.
2: Oh.
3: Dus, maar ik dacht, als iemand naar de middelbare school gaat... of als iemand gewoon... Het is een driepersoonstent.
2: Is het een driepersoonstent? Nou, zullen we eens even, laten we er even in gaan kijken of erin gaan zitten. Ben je er zelf al een keer in geweest, of niet?
3: Nee.
2: Jij hebt de tent, maar je hebt, hoe ben je dan aan die tent gekomen?
3: Nou, de buurman ging kleiner wonen. Oh. Dus die had zoiets... Oh, ik heb nog een tent. Ja. Wil jij die niet? Toen dacht ik, nou...
2: Ik ga ooit kamperen, dacht je toen, of niet?
3: Nee, ik dacht meteen aan zo'n buurtcamping.
2: Ja.
3: Daar willen ze misschien wel zo'n mooie tent.
2: Ja, maar dat was dus niet zo. Dus nu
3: nou,
2: zit jij met een tent.
3: Zeiden ze van wel en toen zeiden ze van niet.
2: Ach, wat een gedoe, hè? Ja. Oké, maar dus nu zit je eigenlijk met een tent.
3: Nu zit ik met een tent.
2: Oké, nou, er staat op dat het een tent is. Het is een polyester tent. En er zit ook inderdaad zo voor de horretje, hè? Voor tegen de dingen. Oh, er is een horretje, er zit een klein scheurtje in. Ah, oké, dan kunnen we nog wel netjes maken. Nou, dat is het voordeel, hè? Het is dus pop-up. Dus hij in één keer, hop, hij floept er zo uit, hè?
3: Ja.
2: Hij floept zo uit elkaar. Hij moet alleen nog eventjes een klein beetje een doekje overheen, zie je dat?
3: Ja.
2: Nou, ik moet even kijken hoe dat eruit ziet natuurlijk van binnen. Dat snap je ook. Kom je er ook in, Katinka? Ja, er is wel ruimte in dit ding. Er is wel ruimte in.
3: Absoluut.
2: Ja.
3: Ik bedoel, en als je hier met z'n tweeën gaat slapen, dan kun je makkelijk je bagage weg. Ja. En met z'n drieën moet ook.
2: Je moet wel alleen zittend je onderbroek aantrekken.
3: Ja, dat is dan
2: dat
3: wel weer.
2: Dat is wel even. Maar je zit wel droog.
3: Absoluut.
2: Ja, en even een doekje er doorheen, maar dan bennen we er wel natuurlijk, hè?
3: Ja, dat denk ik ook. Ja.
2: Maar heb jij helemaal geen behoefte om te kamperen als je het zo... Ja, als je nu zo met mij samen zo in zo'n tent zit.
3: Nee, sorry. Ik heb überhaupt geen behoefte aan vakantie. Dus laat
2: ook geen vakantie? Wat is er met jou aan de hand? Wil je geen vakantie?
3: Nee.
2: Oh, nee, die werken gewoon.
3: In de vakantie werk ik in het echte zwembad.
2: Jij noemt dat straf.
3: Vakantie, ja, dat is straf.
2: Oh, ja, ik heb ook een collega, die heeft dat ook inderdaad. Ja. Oh ja, dus nee, ja, dan heb je weinig aan een tent natuurlijk, hè?
3: Ja, heel weinig.
2: Nou ja, met z'n drieën is misschien wat krap.
3: Ja, maar...
2: Maar met z'n tweeën, kijk, als jij dan hier ligt, kun je er in het midden kunnen we nog een beetje een leuk lampje. Of een,
3: toch? Je bagage.
2: Of je bagage, inderdaad. En het is eigenlijk ook best gezellig, zo weet ik. Ja.
3: Heel gezellig.
2: Ik zou hem helemaal niet wegdoen.
3: Nou, ik wel. Ja.
2: Nou, June, Katinka heeft dus een hartstikke leuke tent. Hij is makkelijk om te zetten, moet ik zeggen. Ik denk, nou, dat wordt nog heel veel werk. Maar je moet nog wel haring in de grond te slaan.
3: Ja, dat dan.
2: Maar ja, dat gaat een beetje lastig hier.
3: Op het schoolplein.
2: Op het asfalt. Dus, maar hij staat zo in één keer. Ja. Alleen nu is het probleem...
3: Nou, moeten we hem weer opruimen. Zo erg zo'n tent.
2: Nou, kom, gaan we hem opruimen. June, we gaan de tent weer opruimen.
3: Ja, echt doen, hè.
2: Morgen weer live bij jou.
0: Ja, en zo kan het verkeerde. Oh, fantastisch. Goed, belangstelling voor de tent. Laat het ons weten.

0: This World is Our Home van Douwe Bob.
1: Is er nog iets te doen?
0: Ja, kijk maar wat er allemaal te doen is in onze provincie. We hebben zoveel mooie theaters, bioscopen en andere zalen waar van alles te beleven is. En ja, hoe leuk is het om weer eens even een beetje bij te praten met Tineke Schouten, de koningin van de typetjes. Ja, die is misschien dan de pensioengerechtigde leeftijd al een beetje gepasseerd. Maar dat betekent niet dat ze gaat stoppen. Haar 28ste show, Tineke Schouten.
2: Hi, hallo John. Ja.
0: Hoor ik nou een diepe zucht? Nee toch?
2: Nee hoor, helemaal niet. Nee, ik vind het heerlijk om nog op het toneel te staan. Het is een hartstikke stampvol, overal uitverkocht. Het gaat goed en ja. Het is leuk om te doen. Ik lach met mijn muzikanten. En ja, sommige jongens werken ook al 28 jaar bij me.
0: Ja.
2: En zelfs mijn toneelmeester en het maken.
0: Moet je nagaan.
2: En ik heb gewoon plezier met die jongens en de mensen die vinden deze show meer leuker dan de vorige. Dus
0: ja, moet je nagaan. 28 shows ben je nu verder. Van Vitaal, Vitaal. Nou, laten we het dan toch even hebben over die vitaliteit. Hoe vind jij het om ouder te worden? Tineke, eerlijk?
2: Liever bleef ik eeuwig jong, maar we hebben geen keus. Dus ik doe er alles aan om, tenminste laat ik zo zeggen, ik leef redelijk gezond. En ik beweeg natuurlijk avond en avond. Dat toneel is eigenlijk mijn hele, het is mijn hobby. Andere vrouwen houden van koken of achter het fornuis staan. Nou, ik dus niet, breien haken ook niet.
0: Nee.
2: Filmpjes kijken is ook niet aan mij besteed. Ik heb geen zitvlees. Ik wil altijd bewegen en in beweging zijn. En nou ja, ik moet zelf shows schrijven, dus dat daagt me ook uit.
0: Ja, dus dat brein, dat blijft ook maar draaien.
2: Ja, dus dat brein, ik moet het allemaal uit mijn hoofd kennen de eerste avond dat ik op het toneel sta. Dus 2 uur show. En ja, ik vind dat alleen maar een uitdaging iedere keer weer, zolang ik het
0: ja, maar doe je dan, ga je dan vanmiddag wel even slapen of zo? Gewoon even een uurtje?
2: Nee. Gewoon, mijn lichaam staat daarna. Ik bedoel, als ik op zondag vrij ben of op maandag, dan kom ik niet eens in slaap. Want ik ben gewend om gewoon lekker.
0: Ja, nee, je moet ook bezig blijven. Is er wel iets nog een beetje leuk aan het ouder worden?
2: Nee, rimpels en kleine mankementen. En je einde zien naderen. Ik bedoel, ik zeg altijd, de eerste 20 jaar is het. Je snijdt een taartje in 4 stukken. De eerste 20 jaar is super vers. Nog een beetje wennen aan de smaak. Tweede helft is verrukkelijk, want dat is allemaal goed. Derde helft is ook nog wel te pruimen. Maar het vierde stukje is natuurlijk die laatste 20 jaar.
0: Een beetje
2: taai. Je weet, kruimelig en oppassen. Goed verzorgen, anders besingelt het.
0: Dat moeten we niet hebben. Nou, jij verzorgt jezelf goed en wat dat betreft sta je volop in theater en uitverkochte zalen. Welke typetjes komen er deze keer voorbij?
2: Bianca van Gleuvendal. Die komt in dit geval vertellen over haar Brazilian butt lift. Die was een beetje mislukt, maar ze is kind van huis. Dat had de chirurgische afdeling.
0: Ja.
2: Dus dat is, ze kent alle doktoren.
0: Dat is een ander typetje.
2: Dat is een heel leuk type. En ik doe Britt Dekker. Nou ja, die komt ook voorbij. En dan komt inderdaad Nena Scheer en Taylor Swift. Die komen ook even springen. Beb Lachenbeck komt. En ik heb een leuke.
0: Beb Lachenbeck, die zit er al 80 jaar in, hè?
2: Ja, die komt iedere keer met een nieuw verhaal.
0: Ja.
2: Nu komt ze vertellen hoe het met het straatje gaat en hoe koningsgezind ze is. En inderdaad, ik heb een hele leuke begrafenisact. En niet te vergeten van
0: de mensen. Maar wacht even, wat is er leuk aan de begrafenisact?
2: Nou, dat is een eerste begrafenis-outlet in Nederland. Hoe je goedkoop in deze dure tijden begraven kan. En dat is een heel leuk verhaal ook.
0: En een tweedehands kist of zo?
2: Lekker relativeren, hè?
0: Ik zeg met een tweedehands kist.
2: Nee. Moet gewoon komen kijken. Het is heel grappig.
0: Ja. En wat maakt deze show nou zo anders dan die andere 27?
2: Nou, hij is eigenlijk best flitsend geworden. Ter 11e uren. Want ik dacht nog, weer een show schrijven. Dat vind ik nog het zwaarst iedere keer.
0: Ja, snap ik.
2: Dat is een aanslag de hele zomer. Dat je denkt, wat ga ik nu weer maken? En hoe krijg ik het leuk? En eigenlijk weet ik dat ik bij deze show een week van tevoren had zoiets van... Oh mijn god, hoe ga ik dat doen? Ja. Maar ik kreeg toch nog wel even hulp van zowel mijn toevallig, die is eigenlijk nooit ergens mee bemoeien. Van wat mensen en riepen, als je het zo doet en zo doet. En ah ja, en het is eigenlijk nu één flitsende beweging. En wat vooral ook heel leuk is, is Hans Klok. Hans Klok, de zus van Hans Klok.
0: Ja.
2: Ik vind het leuk. Het is een hele leuke show. Leuke show geworden. Veel nou, ik variatie, veel vrolijkheid.
0: Ik ben blij dat je er zelf trots op bent. En je staat bijvoorbeeld de 21 mei, dat is het al bijna, om 8 uur 's avonds in het Zaantheater in Zaandam, ja, uiteraard. Zaandam. Ja, daar mogen we een paar kaartjes voor verloten. En voor andere shows moet je even op de website kijken. Van jou, Tineke Schouten.
2: Ja, Nieuwe de La Mar staat nog en Rotterdam. En dan is het 30 juni klaar. En dan ga ik in september, oktober nog een keer 100 doen. Ja.
0: Tuurlijk, nog een keer 100. Een tussendoor op vakantie mag ik hopen.
2: Ja, ja, dan heb ik al 2 maanden vrij. Hè. Hoe lekker is dat?
0: Ja, waar ga je naartoe?
2: Ik weet nog niet. Ik zie het wel.
0: Ja. Kijk maar. In ieder geval eerst de theaters.
2: Eerst de theater, eerst de shows. Nog 20 dus tot 30 juni.
0: En daarna nog 100.
2: Breda, grote bakken zijn dat. Dus daar zijn nog wel hier en daar wat kaarten.
0: Oké, okay, hartstikke goed. Dankjewel voor dit gesprek. En het ga je goed. Blijf gezond. Dag Tineke.
2: Jij ook, hè. Dag.
0: Goed zo, dag. Morgen hebben we weer een nieuwe aflevering. En het onderwerp, nou, dat zeggen we morgen wel. Het is hartstikke druk zometeen.

0: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert van Westen Keukens uit Heer Hugo Waard alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
1: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
2: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
3: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Nora leert hoe ze zelf haar bloeddruk kan meten.
4: Zo heb ik minder zorg nodig en blijf ik langer zelfstandig.
3: En Alex helpt zijn buurvrouw zich voor te bereiden op een gesprek met haar arts.
5: Zodat zij weet welke vragen ze wil stellen.
3: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Kijk wat het beste bij jou past.
6: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Bakkum & Krook Tegels en Sanitair in Uitgeest.
7: Ik ben Paul uit Heerdegewaard.
8: Ik ben Noor en ik kom uit Geest.
9: Ik ben Sjaak Laan, ik woon in Spanbroek.
10: Ik ben Annie uit Volendam.
11: Ik ben Ditmar uit Alkmaar.
12: Ik ben Joyce en ik kom uit Enkhuizen. Thuis in heel
13: Het is 2 uur belangrijkste nieuws uit Noord-Holland. Krijg je van Barbara Mulder. Goedemiddag.
14: Goedemiddag. Een school uit Hilversum heeft besloten vanavond toch niet mee te doen aan de avondvierdaagse in Loosdrecht. De directeur van de school vindt de sfeer na alle spanningen rondom de noodopvang voor asielzoekers niet feestelijk genoeg meer. Op Schiphol staan op dit moment lange rijen voor de security. Het is zo druk dat extra kantoorpersoneel wordt ingezet. Ook wordt water uitgedeeld aan de wachtenden. Het heeft allemaal te maken met een nieuw systeem van beveiliging. En Edam Volendam neemt maatregelen naar de ernstige ongeregeldheden gisteren na de wedstrijd Volendam-Telstar. Supporters van Volendam zochten de confrontatie op met de politie en de inwoners van het dorp. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
15: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. 2 advocaten willen Ridouan Taghi bijstaan in het hoger beroep van het Marengo-proces. Dat zegt de advocaat die hem vandaag eenmalig bijstaat. Taghi zit al een jaar zonder advocaat. De 2 die de zaak willen aannemen hebben wel als voorwaarde dat ze genoeg tijd krijgen om het omvangrijke dossier te lezen. In de Malediven zijn ook de lichamen van de laatste vermiste duikers gevonden. 5 Italianen kwamen donderdag om het leven toen ze op 50 meter diepte grotten gingen verkennen. 1 werd kort daarna al gevonden, de andere 4 zijn nu gevonden door Finse duikers. Een duiker van het Maledivische leger is bij de zoektocht ook omgekomen. De Colombiaanse zangeres Shakira is vrijgesproken van belastingfraude. Volgens het Spaanse Hoge Rechtshof is er geen bewijs dat ze in 2011 de belasting heeft ontdoken. Ze had daarvoor een boete van 55 miljoen gekregen van de Spaanse Belastingdienst. De dienst moet haar dat bedrag en ook 5 miljoen aan rente daarover terugbetalen. Na de Zwembond en de Worstelbond laat ook de Internationale Turnbond weer atleten toe uit Rusland en Belarus. Deze sporters worden geweerd bij wedstrijden sinds de Russische invasie van Oekraïne. Wel mogen Russische en Belarussische sporters soms meedoen aan evenementen onder neutrale vlag. De play-off-wedstrijd tussen Ajax en FC Groningen om Europees voetbal wordt donderdag gespeeld zonder fans uit Groningen. De wedstrijd is in Volendam vanwege de concerten van Harry Styles in de arena. De lokale driehoek heeft besloten dat de Groningen-fans niet welkom zijn. De club overweegt dat besluit aan te vechten. Het weer, stevige buien, mogelijk met onweer, tussendoor ook stapelwolken en zon. Het is hooguit 16 graden. Vanavond verdwijnen de buien en klaart het op. Vannacht in het noordoosten nevel of mist. Morgen eerst droog en vrij zonnig, maar later bewolkt en geregeld regen. En het wordt dan 14 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
16: Zullen we dit keer eens wat dichter bij huis blijven?
17: Wat een goed plan.
16: NRV. Wat dacht je van Athene, Delphi en Olympia?
17: Of Florence en de ruïnes van Pompeii?
16: NRV. Of misschien Lissabon en de Algarve? NRV. Reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
18: Je opent de deur.
10: buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
11: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
10: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
18: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
19: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
18: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt.
19: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
20: Hoi, doet u mij maar een portie groen staal.
21: Uitstekende keuze. Dat is dan 2 miljard euro.
20: Dank je. Hé, maar wacht eens even. Dit staal is helemaal niet groen.
22: Tata Steel in IJmuiden wil zogenaamd groen staal maken. Met wel 100.000 kuub aardgas per uur. Dat is verre van groen. En Nederland blijft zitten met miljoenen tonnen giftig staalslakkenafval. Omwonenden zitten in de giftige rook. Ontdek de feiten op tatasrookgordijn.nl.
23: Goedemiddag.
24: Met Nick Velderman.

Taylor Swift bij NH met Elizabeth Taylor. Goedemiddag Noord-Holland, het is de maandagmiddag van NH. Het is 11:11. Heb jij ondertussen je belastingaangifte al gedaan? Krijg je geld terug? Positief nieuws? Ja. Nou ja, dan komt dat binnenkort terug op je rekening, denk ik. Moet je betalen? Dan moet je betalen natuurlijk. Nou ja, een bekende artiest, die krijgt ontzettend veel geld terug van de belasting. Waarom dat is en wie dat is, dat ga ik je zo meteen allemaal vertellen.

is er wat, hè? Beide wereldartiesten. Dat je dan besluit om toch een duet op te nemen. Eigenlijk een beetje een bestaand liedje van Elton John zelf. Het zijn Elton John bij NH met Britney Spears. Hold me closer. Ja, hoe is het met jou? Heb jij ondertussen je belastingaangifte terug gehad? Nou, goed nieuws voor de Spaanse Shakira. Tenminste, ze is niet meer Spaans. Een stukje gewoon. De Spaanse Belastingdienst moest popster Shakira ruim 60 miljoen euro terugbetalen. Ik weet niet of je het hebt meegekregen. Een Spaanse rechtbank heeft geoordeeld dat de Colombiaanse zangeres in 2011 geen fiscaal inwoner was van Spanje. Daardoor kreeg ze volgens de rechter onterecht belastingaanslagen en boetes opgelegd. En ze kwam uitgebreid in het nieuws afgelopen zomer dat ze ontzettend veel geld moest betalen. Dat hoeft dus niet. Ze krijgt het dus gewoon terug. Shakira, hoor je bij NH. Dit is Pure Intuition.

Er is Gabriel Rios bij en aan met Broad Daylight. Zometeen mag je gaan stemmen in het rondje van het huis. Ik heb twee liedjes uitgekozen, zo keuze A en een keuze B. En het gaat erom, wat wil jij liever horen? Doen we zometeen naar Bob Marley en The Wailers. Dit is One Love, People Get Ready.

0: zijn Bob Marley en de Wailers bij NH met One Love. People get ready. Het is bijna 2:30 Oosten tijd voor het nieuws uit Noord-Holland. Mar, goedemiddag.
1: Hey, goedemiddag.
0: Wat zit er zo meteen in?
1: Nou, op Schiphol is het zo druk op dit moment dat er zelfs kantoorpersoneel wordt ingezet.
2: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Jeffrey stelt via een app vragen aan zijn huisarts.
3: Dat scheelt mij een reisje naar de praktijk.
2: En het scheelt de huisarts een hoop tijd.
4: Zo hou ik ruimte voor andere patiënten.
2: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Doe jij ook mee?
5: Het echte Amsterdam is er voor iedereen en maakt kwaliteit geen verschil tussen arm en rijk. In het echte Amsterdam is er Kema-vlees. Hoge kwaliteit vlees voor zeer betaalbare prijzen. Kinkerstraat 182, Amsterdam. Kijk op kemavlees.nl.
6: Dat laatje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl, onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
7: Dit is een uittip.
8: Kom op 30 en 31 mei naar de Modified Amsterdam Car Show. In Expo Greater Amsterdam Vijfhuizen bewonder meer dan 250 internationale showcars, accessoires, lifestyle, entertainment en nog veel meer. Ga voor tickets met online kortingen en meer info naar modifiedcarshow.nl.
7: Dit was een uittip.
9: Steen, even oud, sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van wil tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
10: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen, want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
11: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
10: Nu bij Dirk, Vitakraft kattensnacks of drink voor 1,99.
12: Nu bij Velderhof, 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
13: Wat een geweldige actie, de motto op af, Tieneke.
14: Maar we zitten net aan de koffie, het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
15: Oké, we gaan.
16: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
17: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
16: Beren goed, thanks bo!
17: Social Deal, deals die je niet mag missen.
16: En actie, olifant!
18: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
17: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
19: Ik ben Joke en ik kom uit het mooie Amsterdam.
20: Mijn naam is Dirk Jan en ik lig aan de Nieuwe Meer.
21: Ik ben Danielle en ik kom uit Koog aan de Zaan.
22: Thuis in heel Noord-Holland.
0: Vijf minuten over 2:30, momenteel in Heemskerk is het 15 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Barbara Mulder. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Op Schiphol staan lange rijen voor de security. Het is zo druk dat zelfs kantoorpersoneel wordt ingezet. Ook wordt water uitgedeeld aan de wachtenden. De drukte zou te maken hebben met een nieuw systeem van beveiliging. In de Telegraaf klagen reizigers over een wachttijd van meer dan een uur. Ja, of de lange rijen van maandag inderdaad verband houden met die nieuwe manier van werken, wil Schiphol nog niet bevestigen. Schiphol werkt sinds vandaag niet meer met 5, maar met 3 beveiligingsbedrijven. Als gevolg van die nieuwe opzet zijn veel beveiligers overgegaan naar een nieuwe werkgever. Straks hoor je onze verslaggever op de luchthaven. En een school uit Hilversum die heeft besloten vanavond niet mee te doen aan de avondvierdaagse in Loosdrecht. De directeur van de school vindt de sfeer na alle spanningen en protesten rondom de asielzoekersopvang te grimmig en niet feestelijk genoeg. Hij vindt het beter als de 120 leerlingen thuis blijven. In een mail aan de ouders schrijft hij: er blijft een grote politieaanwezigheid nodig.

0: En wij vinden juist dat er bij zo'n avondvierdaagse een ontspannen sfeertje moet zijn. En dat is het nu niet. Ja, ook zijn ouders opgeroepen van andere scholen om hun kinderen vooral geen kleding met leuzen voor of tegen een AZC aan te trekken. Bij een brand in een woonboot in de Zaan bij Wormerveer zijn vannacht twee mensen gewond geraakt. Eén iemand raakte ernstig gewond. Het is nog onbekend hoe die brand ontstond. Er werd ook een speciaal mobiel medisch team opgeroepen om de ernstig gewonden te kunnen vervoeren. Ja, later meer informatie daarover. En twee Amsterdamse advocaten zijn toch bereid Ridouan Taghi bij te staan. Tenminste, als ze genoeg inleestijd krijgen. Ze moeten 90.000 pagina's lezen. Het advocatenduo stond ook de schutter van de moord op Peter R. de Vries bij en de oudste zoon van Taghi. Het gaat om de advocaten Ronald van der Horst en Aniek Slijters. Taghi zit al meer dan een jaar zonder advocaat. Laatste berichtje. Vrijwilligers hebben in de eerste week van de eindexamens zo'n 120 gesprekken gevoerd met scholieren die heel erg te maken hebben met prestatiedruk en stress.
1: Oh ja.
0: Ja, bijna de helft van de gesprekken werd gevoerd via een telefonische stresslijn. Die is dan weer opgezet via het Landelijk Actiecomité Scholieren. En in andere situaties gingen die scholieren zelf contact zoeken. Ja, uit de gesprekken blijkt dat veel scholieren kampen met onzekerheid en prestatiedruk. En ook veel spanning hebben van, ja, gaat het dan het volgende examen wel goed?
1: Dat die bestond eigenlijk, zo'n stresslijn. Deze kun je dus bellen als je bijvoorbeeld stress ervaart, neem ik aan.
0: Klopt,
1: is dit dan vaak voor een examen of doe je dat dan na een examen? Dat maakt eigenlijk niet uit. In beide gevallen zou dat kunnen natuurlijk.
0: Klopt, en dat gebeurde dus ook in beide gevallen. Ja. Dus vooraf, maar ook achteraf. Want achteraf kun je vaak ook nog de zenuwen krijgen. Omdat je denkt, oh, ik heb niet goed ingevuld.
1: Ja, dat iemand dan zei van, wat heb jij bij vraag 15 ingevuld? Dat ik je zei, vraag 15. Ja, op de achterkant stond er nog 10 vragen.
0: Oh, dat
1: heb ik helemaal niet gehad.
0: Dat had mijn dochter vorig jaar. Die waren zoveel blaadjes en die zijn niet geniet. Niet aan elkaar geniet. En toen was heel die achterkant vergeten.
1: Ja, dan bouwen we het.
0: Dan kan je wel even de stresslijn bouwen.
1: Ik denk, trek je iemand op de stresslijn heen, hè?
0: Dat is niet de bedoeling. Nou, meer nieuws in de app en op nanieuws.nl.
1: Dankjewel, Barbara. Weer dan met Jan Visser. Jan, goedemiddag.
2: Aanvankelijk zijn vooral in het oostelijk deel van de provincie nog forse buien actief met kans op onweer. In de loop van de middag wordt het vrijwel overal droog en laat de zon zich zien. Het meest aan de kust. De temperatuur komt uit op maximaal 15 tot 16 graden. De wind waait zwak tot matig uit het zuidwesten.

0: Janne Bramfield bij NH met Full In.
1: NH.
2: NH.
1: Goedemiddag.
3: Rondje van het huis.
2: Rondje van het huis.
0: Het moment om mee te stemmen in het rondje van het huis. Ik heb twee liedjes voor je uitgekozen. Keuze A en een keuze B. We vragen jou zo meteen, wat wil je liever horen? Stemmen via 088 850 51 52. Voor keuze A, die remix.

Ja, dat zijn ze, de twee liedjes waarop je mag gaan stemmen. Wat wil jij liever horen? Is dat die keuze A, D-Ream met Things Can Only Get Better? Of kies je voor keuze B, Jason Derulo, One to One Me. 088, 850, 51.

0: NH met Homewrecker.
1: NH.
2: NH.
3: Goedemiddag.
1: Rondje van het huis.
2: Rondje van het huis.
0: Dankjewel voor het meestemmen. Twee liedjes. Keuze A, The Rear met Things Can Only Get Better. Of toch liever die keuze B, Jason Derulo, 1-2-1 Me.
2: Rondje van het huis.
1: Alle stemmen. Zijn geteld.
0: Ja, de meeste stemmen, zo'n 60%, kiest voor keuze B. Jason Derulo hoor je bij NH.

en Manic Monday. Zometeen de verjaardagskalender. Ben jij of ken je iemand die vandaag jarig is? Zet jezelf dan op deze kalender. 088 850 51 52. Of even mailen naar goedemiddag@nhradio.nl. Ga ik je zo meteen feliciteren. Beyoncé hoor je bij NH.

0: But you're just a boy.
1: Dit is een uitdaging.
2: Kom naar de 10e editie van Caravaan Festival. Het beste theater op locatie. Van 22 tot en met 31 mei beleef je bijzondere voorstellingen. Live muziek en comedy op buitengewone plekken in Alkmaar en omstreken. Kijk snel op caravaan.nl.
1: Dit was een uittip.
3: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Een gezond lijf begint bij jezelf. En VitaPro helpt je daarbij. VitaPro bevat namelijk vitamine D voor je spieren en Boswellia serrata voor je gewrichten. Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
4: Interesse in een scootmobiel die verder kan, bijzonderder is, breder is en sneller is, ga dan naar Scootmobiel Amsterdam aan de HJE Winkenbachweg 99. Welkom.
3: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
5: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
6: Ik ben Maurice uit Rijzenhout.
7: Ik ben Pilar en ik kom uit Amsterdam.
8: Ik ben Jurie Verwij en ik kom uit Hoofddorp.
9: Ik ben Bert en ik kom uit Hippolytushoef.
10: Ik ben Belinda en ik kom uit Weesp.
11: Ik ben Remco en ik kom uit Haarlem.
12: Thuis in heel Noord-Holland.
13: Twee minuten over drie belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Barbara Mulder. Goedemiddag.
14: Goedemiddag. Een school uit Hilversum heeft besloten vanavond niet mee te doen aan de avondvierdaagse in Loosdrecht. Ja, de directeur van de school vindt de sfeer te grimmig na alle protesten tegen asielzoekers van de laatste tijd in Loosdrecht. Op Schiphol staan lange rijen voor de security. Het is zo druk dat er zelfs kantoorpersoneel wordt ingezet. Ook wordt er water uitgedeeld aan de wachtenden. De drukte zou te maken hebben met een nieuw systeem van beveiliging. En Edam Volendam neemt maatregelen na de ernstige ongeregeldheden gisteren na de wedstrijd Volendam-Telstar. Deze week bij de play-offs zijn er geen uitsupporters welkom. Straks meer erover, nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
15: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De Belastingdienst verdenkt een groep Bulgaren van de miljoenen fraude. Ze zouden op grote schaal DigiD's hebben aangevraagd in Nederlandse gemeenten. Daarna werden belastingaangiftes ingevuld met niet bestaande aftrekposten of loonkosten. De Belastingdienst zou zo een bedrag van in totaal 6,7 miljoen euro hebben overgemaakt naar de fraudeurs. Volgens staatssecretaris Ehrenberg is daarvan nog ruim 2 miljoen terug te halen, omdat de Belastingdienst intussen rekeningen heeft geblokkeerd. 15 jaar geleden kwam ook al een grote fraude door Bulgaren aan het licht. Toen ging het om het onterecht innen van toeslagen. Het vakantiegeld voor gepensioneerden valt dit jaar hoger uit. Seniorenplatform AOW.nu berekende dat mensen met AOW dit jaar netto tot 20% meer vakantiegeld krijgen. Zo krijgen alleenstaande AOW'ers eind deze week €1,174 vakantiegeld gestort, bijna €200 meer dan vorig jaar. Ook partners die beide AOW krijgen gaan erop vooruit. De stijging komt vooral doordat het minimumloon flink omhoog is gegaan. De AOW is eraan gekoppeld. Twee advocaten willen Ridouan Taghi bijstaan in het hoge beroep van het Marengo-proces. Dat zegt de advocaat die hem vandaag eenmalig bijstaat. Taghi zit al een jaar zonder advocaat. De twee die de zaak willen aannemen hebben wel als voorwaarde dat ze genoeg tijd krijgen om het omvangrijke dossier te lezen. De KNVB denkt dat er zo'n 5000 Oranje-fans in de stadion zitten tijdens de eerste wedstrijden van het WK volgende maand. Daarnaast verwacht de voetbalbond nog eens 5000 extra fans die meelopen in de zogenoemde fanwalk, de oranje mars die voor de wedstrijden wordt gelopen. De wedstrijden zijn in de VS, Canada en Mexico. Oranje trapt af in Dallas tegen Japan. Ook de andere poolwedstrijden zijn in de VS. Het weer, stevige buien, mogelijk met onweer, tussendoor ook stapelwolken en zon. Het is hooguit 16 graden. Vanavond verdwijnen de buien en klaart het op. Vannacht in het noordoosten, kans op mist. Morgen eerst droog en vrij zonnig. Later bewolkt en geregeld regen bij 14 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
16: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
17: De Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij Het Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020 670 6067. Smitje met DT.
18: Organisaties vragen mij vaak hoe veilig ze nou echt zijn bij een aanval door cybercriminelen. Mijn advies? Laat de hackers van Hofman zo'n aanval uitvoeren. Dan weet je pas wat de echte risico's zijn.
19: Je wil je organisatie kunnen vertrouwen als het gaat om cybersecurity. Door te hacken helpen wij het echt veilig te krijgen. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
20: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
19: Leer uw risico's kennen. Kies voor de hackers van Hofman.
21: Oma!
22: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
23: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
24: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
23: Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.
25: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
26: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
25: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
27: Goedemiddag.
28: Met Nick Velderman.

0: Stefan Sanchez samen met M. Bayold bij NH met een Tilla Foundry.
1: Goedemiddag. De verjaardagskalender.
0: Nou, dankjewel hoor voor de doorgeving van je verjaardag. Zo is vandaag Marcel uit Amsterdam jarig. Is 58 jaar geworden. Gefeliciteerd Marcel. En ook Delano uit Haarlem is jarig vandaag. Hij is 39 jaar geworden. Delano, ook jij van harte gefeliciteerd. Toetertje speciaal voor jou.
2: Van harte.
3: Van harte.
2: Van harte.
3: Van harte.
2: Van harte.
3: Van harte.
1: Van harte gefeliciteerd.

0: Met espresso.
1: 19 toen. 19 toen.
2: We zijn gewoon lief om dit.
1: 19 toen.
2: Het proces tegen Johan V.
1: 19 toen. 19 toen.
0: Terug naar het jaar 1985. Zo had je in het jaar vissers die in opspraak waren. Luister mee.
3: Nederlandse vissers vangen al jaren meer dan binnen Europa is afgesproken. De boten worden steeds moderner en krachtiger. En de netten worden groter. Een steeds grotere vangst is het resultaat. Maar meer vissen als is toegestaan mag niet. Dus vandaar dat justitie de afgelopen week vooral urkervissers fors heeft beboet.
0: Nou, mocht je nou de radio weer aangezet toen de tijd, 18 mei 1985, dan heb je dit niet kunnen missen. Ze scoren er neer, Tears for Fears. Everybody wants to rule the world.

0: supposed to be. Jack Johnson bij NH met Upside Down. Het is bijna half vier de hoogste tijd voor het nieuws uit Noord-Holland. Barbara, goedemiddag.
1: Hey, goedemiddag.
0: Wat zit er zo meteen in?
1: Een school uit Hilversum heeft zich onverwacht teruggetrokken van de vierdaagse vanavond. Waarom dat is, dat hoor je zo.
2: Heerlijk, hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
3: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Den Oude Goemans in Aalsmeer geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
2: 20% korting?
3: Ja, ook bij Den Oude Goemans.
4: Dat laadje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl. Onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
5: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
6: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over drie generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
7: True Lease met Genke.
8: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
9: Een team van robotarmen, dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
8: Precies wat we nodig hadden.
9: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar genke.nl.
10: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate, op de wereld om elkaar te helpen.
9: Ontdek flexibel leasen op genke.nl.
10: Cordate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op cordate.nl/nalatenschap.
11: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
12: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
13: Hey, hallo. Rodi hier vanuit het hele mooie bloemendorp Aalsmeer.
14: Ik ben Esther uit het bijna altijd zonnige Den Helder. Thuis in

0: 3 minuten over 3:30, momenteel op Castricum is het 15 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Barbara Mulder. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Op Schiphol staan lange rijen voor de security. Het is zo druk dat zelfs kantoorpersoneel wordt ingezet. Ook wordt water uitgedeeld aan de wachtenden. De drukte zou te maken hebben met een nieuw systeem van de beveiliging. Ja, Schiphol werkt sinds vandaag met minder beveiligingsbedrijven. En veel beveiligers zijn ook overgegaan naar een nieuwe werkgever. Onze verslaggever Annabel is op de luchthaven en stond in een rij waar gekeken werd, ja, wie er het meeste haast had om weg te komen naar specifieke bestemmingen.
2: We're flying within Schengen, flying within Europe.
3: Ja, over hoe lang gaat jouw vlucht?
4: 3 kwartier.
3: En hoe lang denk je dat je nog in de rij moet staan?
4: 2 uur.
3: Heb je het al opgegeven?
4: Nee, zeker niet. Nee. Ik ga het gewoon proberen. Ik heb toch niks te verliezen.
3: En wist je dat?
4: Nee, dit wist ik niet. Nee, ik ben hier al een uur. Ja. Dus ik was er al 2 uur van tevoren. Dus.
3: Ja, had jij van tevoren iets gezien? Was er een melding gedaan?
4: Nee, helemaal niks.
1: Nee, helemaal niks. Kwam dus heel onverwacht. Een vraag is of deze jongen zijn vlucht gaat halen. Het blijkt verder een verdrietige en onzekere dag te zijn voor veel beveiligers op de luchthaven. Ze gaan dus aan de slag bij andere bedrijven en moesten vandaag ineens hun spullen allemaal inleveren en maken zich behoorlijk wat zorgen over de toekomst, over hun rooster en ook over hun privéleven. We spraken met een van de beveiligers die zich trouwens iets minder zorgen maakte.
5: Ja, het is best apart, want ik heb 23 jaar met het pakje rondgelopen. Dus ja, ik heb er niet echt een emotioneel gevoel bij. Dus het is, ja, voor mijn gevoel ga ik gewoon verder met een ander naampje. Dat is niet de eerste keer dat ik het meemaak. Dus.
6: Want hoe staan jouw collega's erin?
5: Ja, die maken zich druk om alles. En ik denk dat je eerst moet kijken hoe het loopt voordat je je druk gaat maken om dingen waar je nu nog niks aan kan veranderen. Denk ik, persoonlijk.
1: Ja, een van de beveiligers op Schiphol. Ja, ze werken dus nu voor een andere werkgever. En voor sommigen brengt dat veel onzekerheid met zich mee. Zo zijn ze bijvoorbeeld niet zeker van of ze hun privéwensen qua rooster mogen houden of niet. En dat kan best ingrijpend zijn als je in de vroege ochtend of in de nacht moet werken. Ander nieuws. Een school uit Hilversum heeft besloten om vanavond toch niet mee te doen aan de avondvierdaagse in Loosdrecht. De directeur van de school vindt de sfeer na alle protesten rondom de asielzoekersopvang te grimmig en niet feestelijk genoeg. Hij vindt het beter als de 120 leerlingen thuis blijven. In een mail aan de ouders schrijft hij: er blijft een grote politieaanwezigheid nodig in Loosdrecht en er moet juist een ontspannen sfeertje zijn bij zo'n wandeltocht. En bij een brand in een woonboot in de Zaan, aan de Zaan bij Wormerveer, zijn vannacht 2 mensen gewond geraakt, waarvan 1 ernstig. Het is onduidelijk hoe het vuur kon ontstaan. De politie doet onderzoek. En 2 Amsterdamse advocaten zijn toch bereid om Ridouan Taghi bij te staan, als ze tenminste genoeg inleestijd krijgen. Ze moeten 90.000 pagina's lezen. Het advocatenduo stond ook de schutter van de moord op Peter R. de Vries bij en de oudste zoon van Ridouan Taghi. Taghi zit al meer dan een jaar zonder advocaat. Laatste berichtje. Edam Volendam neemt maatregelen. Na de ernstige ongeregeldheden gisteren, na die wedstrijd tussen Volendam en Telstar. Ja, supporters van Volendam die zochten na afloop de confrontatie op met de politie en ook met inwoners van het dorp.
0: Nooit goed.
1: En wat is de straf? Tijdens de play-offs van Ajax en Volendam deze week worden dus geen uitsupporters toegelaten. De gemeente spreekt van rellen die niks meer met voetbal te maken hadden. Ja, dus dat is wederom een sneu aangelegenheid.
0: Ja, eigenlijk wel. Terwijl juist zonde ook, toch?
1: Ja, absoluut. En je moet natuurlijk geen geweld gebruiken tegen de politie. Nee, en ook niet tegen dorpsbewoners.
0: Is zo stom.
1: En de mensen van FC Groningen, dat zijn dus de uitsupporters. Ja. Die gaan ook bezwaar maken, want die willen natuurlijk die wedstrijd.
0: Ja, dat snap ik.
1: Dus wordt vervolgd. En meer nieuws sowieso in de app en op nanieuws.nl.
0: Weet je wel, Bart. Het weer dan met Jan Visser. Jan, goedemiddag.
7: Goedemiddag, Nick. Aanvankelijk zijn vooral in het oostelijk deel van de provincie nog forse buien actief met kans op onweer. In de loop van de middag wordt het vrijwel overal droog en laat de zon zich zien. Het meest aan de kust. De temperatuur komt uit op maximaal 15 tot 16 graden. De wind waait zwak tot matig uit het zuidwesten. Dinsdag begint droog met geregeld zon. Later komt er meer bewolking en in de loop van dinsdagmiddag en dinsdagavond kan er af en toe wat regen vallen. Temperatuur morgen opnieuw maximaal 15 tot 16 graden en de wind is matig en waait uit het zuiden.

0: is Jessica Volker bij NA met How Will I Know. Ben je er klaar voor het rondje van het huis? Ik heb weer twee fantastische liedjes voor je uitgekozen.
1: NH. Goedemiddag.
2: Rondje van het huis.
1: Rondje van het huis.
0: Een keuze A en een keuze B. Wij vragen jou eens zo meteen wat wil jij liever horen. Meestemmen 088 850 51 52 voor keuze A. Edwin the Fire, Let's Groove. Of toch liever keuze B, dat kan ook Queen met You're My Best Friend.

Oké, ja, dat zijn ze. De twee liedjes waarop je mag gaan stemmen. Wat wil jij liever horen zometeen? Kies jij voor die keuze A, Earth, Wind & Fire met Let's Groove? Of zeg je van nee, Nick, dat doe ik niet. Ik kies voor die keuze B, Queen met You're My Best Friend. Nou, stemmen doe je nu 088 850 51 52. Christopher Cross hoor je bij NH.

0: NH met Fever Dream. Zometeen in 4 uur is het tijd voor Vandaag de Dag bij Patricia.
1: NH. Goedemiddag.
2: Rondje van het huis.
1: Rondje van het huis.
0: Twee liedjes. Keuze A, Earthwind Fireman, Let's Groove. En keuze B, Queen, You're My Best Friend.
1: Rondje van het huis.
2: Alle stemmen. Zijn geteld.
0: Nou, nogmaals, dankjewel voor het meestemmen. 80% kiest voor dit liedje. Queen, hoor je bij NH. You're My Best Friend.

0: een uittip.
1: Kom op 30 en 31 mei naar de Modified Amsterdam Car Show. In Expo Greater Amsterdam Vijfhuizen bewonder meer dan 250 internationale showcars, accessoires, lifestyle, entertainment en nog veel meer. Ga voor tickets met online kortingen en meer info naar modifiedcarshow.nl.
0: Dit was een uittip.
2: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert WST Keukens uit Krommenie alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
3: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
4: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score. Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met NH Media. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
5: Heerlijk, hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
6: Als ze de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Kennemerland Home Deco in Amstelveen geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
5: 20% korting?
6: Ja, ook bij Kennemerland Home Deco.
7: Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl.
8: Meubels Stoffeerderij Scholtens is een familiebedrijf dat ruim 50 jaar meubels stoffeert, repareert en restaureert. Van antiek tot modern, ook voor het opvullen van uw zitmeubelen en voor het riet, bies en vlechtwerk. Bel Meubels Stoffeerderij Scholtens 06-2726-0222.
0: Dit is een uittip.
1: Kom naar de 10e editie van Caravaan Festival. Het beste theater op locatie. Van 22 tot en met 31 mei beleef je bijzondere voorstellingen. Live muziek en comedy op buitengewone plekken in Alkmaar en omstreken. Kijk snel op caravaan.nl.
0: Dit was een uittip.
9: Meubelstoffeerderij Scholtens is aanstaande zaterdag geopend van 10 tot 1. Netwerk 65 Purmerend. Bel 06-272-60222.
10: Ik ben Wilma en ik kom uit Groet.
11: Hallo, met Fred. Ik woon in Wormerveer.
12: Ik ben Hilda uit Den Burg van Texel.
13: Ik ben Frima, woon in Amsterdam.
14: Thuis in heel Noord-Holland.
15: Het is 4:1 en het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijgen we van Barbara Mulder. Goedemiddag.
16: Goedemiddag. Op Schiphol staan lange rijen voor de security. Het is druk en de extra kantoorpersoneel wordt zelfs ingezet. Het heeft allemaal te maken met een nieuw systeem van beveiliging. De beveiligers zelf ervaren veel onzekerheid over de nabije toekomst. Een school uit Hilversum heeft besloten vanavond niet mee te doen aan de avondvierdaagse in Loosdrecht. De directeur van de school vindt de sfeer te grimmig na alle protesten tegen asielzoekers van de laatste tijd in Loosdrecht. En Henk Brugge, die wordt volgend seizoen de nieuwe trainer van Telstar. Henk Brugge is nu nog assistent bij Heerenveen. Hij heeft wel grote schoenen te vullen, aangezien succestrainer Anthony Correa naar FC Utrecht vertrekt. Straks meer daarover. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
17: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS-journaal. Het kabinet en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten hebben vanavond spoedoverleg over de onrust rond de opvang van asielzoekers. Onder meer in IJsselstein liepen betogingen tegen opvanglocaties uit de hand. Bij het overleg vanavond zijn premier Jette, asielminister Van den Brink, minister Heerma van Binnenlandse Zaken en minister Van Wil van Justitie en Veiligheid. De VNG riep vorige week op tot het spoedoverleg. De organisatie zegt dat democratisch genomen besluiten, zoals over de asielopvang, steeds vaker worden ondermijnd door intimidatie, bedreiging, geweld en ontregeling. Opnieuw wordt een groep Bulgaren verdacht van miljoenenfraude. Volgens de Belastingdienst zouden de Bulgaren DigiD's hebben aangevraagd om belastingaangiftes in te vullen met niet bestaande aftrekposten of loonkosten. 15 jaar geleden kwam grootschalige toeslagenfraude door een Bulgaarse bende aan het licht. AOW'ers krijgen dit jaar tot 20% meer vakantiegeld, heeft seniorenplatform AOW.nu berekend. Alleenstaanden krijgen eind deze week €1.174, bijna €200 meer. Ook mensen met een partner gaan erop vooruit. De stijging komt door de koppeling met het minimumloon. Als dat stijgt, stijgt ook de AOW. Feyenoord heeft de Belg Davy Rigaud aangesteld als nieuwe technisch directeur, melden verschillende media. De 38-jarige Rigaud komt over van Club Brugge, waar hij successen kende. Hij tekent voor 3 jaar bij Feyenoord. Volgens het AD heeft Feyenoord ook een akkoord op hoofdlijnen met Robert Eenhoorn, die de nieuwe algemeen directeur moet worden. Het weer, stevige buien, mogelijk met onweer. Tussendoor ook stapelwolken en zon. Het is hooguit 16 graden. Vanavond verdwijnen de buien en klaart het op. Vannacht in het noordoosten nevel of mist. Morgen eerst droog en vrij zonnig. Maar later bewolkt en geregeld regen. En het wordt 14 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: En dan de verkeersinformatie van de ANWB. Jelmer, is het druk op de weg?
18: Het valt nog mee. De middagspits is wel echt begonnen. Maar hier in de provincie is het nog rustig. 3 files. De eerste, de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen knooppunt De Hoek en knooppunt Burgerveen. 8 minuten vertraging. 7 minuten op de A7 Zaanstad richting Hoorn. Tussen Zaandam en afrit Weidewormer. En de laatste, de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Tussen Beverwijk Oost en knooppunt Kooimeer. 14 minuten vertraging.
19: Hallo, Mulder, Theo Mulder. U weet wel van Bandgarage Amstelveen. Wij zijn KGM-dealer. En nu zijn er diverse nieuwe modellen. Zoals de KGM Action Hybrid. Een SUV-design met een premium uitstraling. Hybrid aandrijflijn, goede prestaties, laag verbruik en toekomstgericht. Rijklaar vanaf 46,99, inclusief 10 jaar garantie. Kijk op bandgarage.nl.
20: Heerlijk, hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
21: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Rozing Wonen en Dromen in Heilo geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
22: 20% korting?
21: Ja, ook bij Rozing in Heilo.
19: De Hybrid Action Premium SUV is ongelooflijk veel auto voor het geld. Alles, maar werkelijk alles zit erin. Kijk op bandgarage.nl.
23: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
24: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
25: Hans, alleen de prijs is anders.
26: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
27: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot 850 euro korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
28: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
29: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar 20 euro per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
30: Goed isoleren en energie besparen. Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Creon.

0: allemaal, lieve luisteraars. Fijn dat jullie er weer bij zijn op deze maandag 18 mei bij Vandaag de Dag. En Jelmer die zit weer aan mijn zijde.
1: Hallo, hallo,
0: hallo. En Barbara is erbij voor het nieuws.
2: Hey, goedemiddag.
0: Goedemiddag. Nou, nieuws genoeg volgens mij vandaag, hoor.
2: Absoluut.
0: Ja,
2: hè?
0: Je hebt een lekker druk dagje, zullen we maar zeggen.
2: Zo is dat.
0: Hey, zeg, zijn we allemaal weer veilig thuisgekomen? Lekker uitgerust van het zeer lange, lekkere hemelvaartweekend?
1: Nou, dat moet jij eens even zeggen, want jij hebt gewoon in een tent geslapen met het weer. Ja, hoe was het?
0: Het was 0 graden.
2: 0 graden?
0: Het was 0 graden. Het water dreigde bijna te bevriezen, maar gelukkig hebben wij zo'n heel klein campingkacheltje. Dus die gingen we aanzetten en we zaten op een gegeven moment met z'n viertjes in de tent en 2 hondjes erbij en een kopje thee erbij.
1: Nou, daarom zat ik zonder stroom. Dat jij gewoon alles afgetankt had daar.
0: Ja, nee, het was wel koud, maar het was goed te doen. En ik moet eerlijk zeggen, van tevoren hadden we gekeken, zag het eruit alsof het er enorm zou gaan plensen. Maar we hebben eigenlijk alleen vannacht echt een enorme moesson gehad. Dat vannacht was wel heel erg. Ik heb geen oog dicht gedaan. Het was een beetje alsof ik de tent had opgezet onder de Niagara watervallen. Weet je wel, Katie?
1: Oh, ja.
0: Nou, dat geluid.
2: Ja. En je man sliep er gewoon doorheen?
0: Ja, mijn man die lag gewoon lekker rustig te slapen. Mijn hond ook. En ik was de enige die wakker lag. Van, gaat dit goed komen met onze tent? Maar het kwam allemaal goed. En vanmorgen scheen de zon, is het tentje opgedroogd. Konden we de vaarwagen weer inklappen. En was de vakantie voorbij.
1: Nou, ik vind het heel fijn dat we hier Patrice nog in levende lijven naast ons hebben zitten.
0: Niet bevroren, geen ijspegels aan de neus.
1: Heerlijk.
0: Niet weggeregend. Nee, het was hier heerlijk. Hey, lieve mensen, het is dus maandag 18 mei. Het is de dag dat ze in Volendam, denk ik, wel een beetje de wonden likken na die verloren wedstrijd tegen Telstar van gisteren. Vooral ook omdat een aantal fans zich daarna enorm misdragen heeft. Zelfs tegen hun eigen dorpsgenoten trouwens. We horen er straks nog veel meer over, want onze verslaggever Misha die is in Volendam om daar eens even de stemming te peilen. We gaan zo ook even bellen met Jim uit Amsterdam, die met de fiets op vakantie ging in Europa. Nou, dat is natuurlijk altijd leuk. Maar nu is hij een man met een missie geworden, want hij wil het treinreizen in Europa makkelijker maken. En hoe wij daaraan bij kunnen dragen, dat horen we zo. Hebben jullie wel eens met de trein door Europa gereisd?
1: Nee, ik heb mijn vakantieplan was door Italië te reizen.
0: Oh ja,
1: met de trein, maar dat hebben we ook maar geskipt. Want dat is van aan de voorkant al een onmogelijke missie. En heel duur. Niet per se de trein zelf. Maar gewoon
0: alles. Alles eromheen.
1: Niet te betalen.
0: Echt waar?
1: Het is echt.
0: En jij, Bar, ben je wel eens gaan interrailen of op een andere manier door Europa met
2: de trein? Ik heb wel 10-tour gedaan.
0: Oh ja.
2: Dat is in Nederland.
0: Ook leuk.
2: Tour met de trein toen.
0: Oh ja.
2: Met een vriendin.
0: Oh,
2: dat vond ik wel leuk. Maar als het echt in Europa is, lijkt me het ongelooflijk leuk om te doen.
0: Heel
2: leuk. Ik herken wat Jelmer zegt. Het is echt, je moet de portemonnee goed trekken.
0: Ja.
2: Of je moet echt heel vroeg boeken. Of je moet heel goed zoeken naar een speciaal soort aanbiedingen. Die zijn er geloof ik wel.
0: Dat.
1: Echt weten wat je doet.
2: Oh, trouwens, ik heb wel in Thailand vaak met de trein gereisd. Zo'n lange nachtelijke reis gemaakt. Vond ik wel bijzonder.
0: Ook mooi. Ja, zeker ja. Nou, mijn ervaring is toch in Europa dan in elk geval dat het ook wel heel makkelijk mis kan gaan. Dat er heel veel dingen niet op elkaar aansluiten. En dat er heel veel informatie die niet duidelijk is. En dan zegt iemand, oei, oei, le trempel dus. Gaan we debatteren. En dan ren je erheen en dan is je lang weg. Of,
1: en in sommige landen skippen ze gewoon stations.
0: Ja,
1: dus dan denk
0: zeker.
1: Je, van, nou, ik stap hieruit en denk is nou te weinig mensen willen die stoppen, ze daar gewoon door.
0: We rijden door. Ja, dan, zo is het echt. Ja. Ik heb in Portugal wel meegemaakt dat we daar zaten te wachten op een trein naar, ik weet god niet meer waarheen, maar ergens een stadje verderop. En toen zei die man ook heel eerlijk in het Engels, yes, maybe it comes, but maybe not.
1: Ja,
0: you
1: precies.
0: Don't know.
2: En wij komen natuurlijk ook uit een land waar alles zo goed geregeld is.
1: Echt zo.
0: Maar ja. Nou goed, hoe dat allemaal beter kan, dat horen we dus zo dadelijk van die Amsterdammer die net een hele ervaring achter de rug heeft.

0: Rein Me In. Je hoorde Sam Fender en Olivia Dean.
1: Vandaag de dag.
2: Vandaag de dag.
0: Ja, we namen net al een klein beetje een voorschotje op het onderwerp, namelijk reizen per trein door Europa. Jij hebt je mond vol, Jan, maar ja, dat mag. Nee, dat mag.
3: Sorry, even een mandarijntje even.
0: Vitamintjes. Altijd goed. Als je wel eens met de trein door Europa hebt gereisd, dan ken je het denk ik wel. Met vertragingen, slechte aansluitingen, een ticketchaos, doordat je voor elk traject losse tickets moet kopen, om nog maar te zwijgen van die prijs die je net noemde.
3: Jammer. Ja, en gewoon, dus de stations die worden overgeslagen. Het is een groot drama.
0: Ja. Nou, het is nogal een drama en dat is jammer. En als je met de fiets gaat, is dat trouwens al helemaal ingewikkeld om te doorgronden. Want ja, overal zijn de regels weer anders. Nou, Amsterdammer Jim Oldenhoven die liep daar zelf ook tegenaan tijdens een fietsvakantie door Europa. En hij dacht, dit moet toch makkelijker kunnen. Daarom start hij nu, en dat vind ik best wel ambitieus, een Europees burgerinitiatief om het treinreizen simpeler te maken. Goedemiddag, Jim.
4: Hey, goedemiddag.
0: Jij dacht, ik heb nog wel een beetje vrije tijd. Laat ik eens een burgerinitiatief beginnen.
4: Ja, dat klopt. Ik kreeg opeens heel veel vrije tijd. Want het is eigenlijk begonnen in de trein ook, dit burgerinitiatief.
0: Ja, want je ging op fietsvakantie. Neem ons even mee. Wat was je plan? En wanneer dacht je, dit moet toch veel beter kunnen?
4: Ja, ik ging al een tijdje. Ik ga denk ik de afgelopen 8 jaar ongeveer op fietsvakantie. Altijd met de trein, dus een soort fiets-trein combinatie. En afgelopen zomer, dus dat is de zomer van 2025, toen heb ik een beetje het kookpunt bereikt, waarbij ik me bijna had vastgeketend aan een wagon om te zeggen, jongens, ik ga mee met deze trein, hoe dan ook. Het begon in Italië en toen reed de trein niet, waardoor we de trein in Slovenië, dus we waren fietsen door Slovenië naar Italië gefietst. En toen begonnen we op de terugweg naar Amsterdam, want daar kwamen we vandaan. Het stapelde zich op. Dus eigenlijk kregen we eerst alternatief vervoer. Nou, die wilden ons fiets niet meenemen, dus hebben we een heel klein stukje de taxi genomen, in plaats van de discussie aan te gaan met de buschauffeur. Toen zaten we in de Sloveense trein en 3 haltes later kregen we daar opnieuw alternatief vervoer. En hadden we dus toen wel echt met die bus mee. Je kan je voorstellen dat op zo'n station iedereen is dan bezig met zijn eigen bagage. Dus voor je het weet zat die bus vol. En ik had ook geen zin om mijn fiets er alvast in te doen. Want dan...
0: Rijdt hij misschien weg zonder jou met de fiets?
4: Ja, of gooit iedereen zijn tas op jouw fiets. Ja. Dus dan moest ik iedereen gaan vragen of ze hun tas weer op de schoot konden doen. Zodat mijn fiets erin paste. En ik zal niet te lang praten, maar het eindigde in een hotel in Oostenrijk. Waardoor ook dus ons Duitse ticket van de volgende dag kwam te vervallen.
0: Oh. Oh, ja, dat is een kettingreactie. Ja, dat heb ik ook wel eens meegemaakt. Dan gaat vervolgens ook alles de mist in. Jij besloot op dat moment, dit moet toch beter kunnen. Je hebt een voorstel geschreven aan de Europese Commissie. Je zocht het gelijk hoger op. Met de boodschap, wat was de boodschap?
4: Ja, de boodschap was eigenlijk, maak reizen met de trein een goed alternatief voor internationaal reizen. En je schrijft eigenlijk een soort voorstel. Het voelde een beetje als een essay voor school. Dat jij gaat daar denken, oké, wat zou ik nou zelf kunnen doen om dit beter te maken? Dus het was ook even zoeken naar welk instituut moet je dan gaan. Ja. En zo kwam ik dus terecht bij de EU. En die hebben dus dat mechanisme dat je een burgerinitiatief mag schrijven. En het mag, gelukkig hoef je niet echt te weten van de wetten en politiek. Dus je bent een beetje een one-issue-partij. En toen dacht ik, je kan... er moet gewoon... De treinen moeten beter op elkaar aansluiten. Dat heeft met spoorbreedte te maken. En dat kan ook vrij snel technisch worden. Maar het moet... beter op elkaar aansluiten. 1 ticketing systeem. Nou, daar is laatst een wetsvoorstel voor geweest. Maar dat was dus toen ik deze brief schreef, was dat er nog niet, dat wetsvoorstel. Okay.
0: Dus er is al een stapje gezet, maar jij wil meer. Want eigenlijk jouw idee is van, het zou toch gewoon eigenlijk net zo moeten gaan als dat je een vlucht boekt, bij wijze van spreken. Vliegtickets is zo makkelijk. Dat zou eigenlijk met een trein net zo moeten kunnen. Voor dat burgerinitiatief heb je wel 1 miljoen handtekeningen nodig. Hoe ga je dat voor elkaar krijgen, Jim?
4: Ja, hoeveel mensen luisteren er naar NH Radio?
0: Nou, dat bijna miljoen.
4: Dat is een goed begin dan. Ik ben gelukkig niet meer in mijn eentje. Dus toen ik begon in de zomer was het wel mijn eigen frustratie. Maar je moet ook, als je zo'n burgerinitiatief wil registreren, 7 mensen vinden die in andere Europese landen wonen dan jij, die het in ieder geval met jou eens zijn.
0: Oh,
4: dus de teller zit op 7.
0: Okay.
4: En nu heb ik een Instagram-account gemaakt en een website. En was ik ook laatst in Brussel en dan kreeg je een workshop over hoe kom je nou tot 1 miljoen stemmen.
0: Oh, en, leuk. Jij gaat er helemaal in, dat is wel duidelijk.
4: Het is wel uit de hand aan het lopen, maar het is tot nu toe nog heel leuk.
0: Ja. Hey, nog even, wat is de website? We kunnen, begrijp ik, pas in september echt de petitie gaan tekenen, toch?
4: Ja.
0: Maar wat is de website waar we nu al, of de Facebookpagina waar we nu al even op kunnen kijken?
4: Ja, dat is trainlifeeu.com of trainlifeeu, de Instagram. En inderdaad, dus tot september hebben we de tijd om internationaal bekend te worden. En dat is nog niet zo makkelijk. Dus dan proberen we eigenlijk Europese grote organisaties zover te krijgen om iets met ons te doen of te willen samenwerken. En als dat heel goed gaat, kunnen we ook eerder live. Maar uiterlijk gaan we in september live.
0: Okay. We houden het in de gaten. En we gaan je dan nog even bellen, Jim, tegen die tijd.
4: Leuk, doei.
0: Ja? Oké, misschien zit je dan wel ergens in de trein, maar dat maakt allemaal niet uit. Hé, dank je wel en heel veel succes ermee.
4: Dank je wel.
0: Oké, dag Jim.
4: Yo,
0: je hoorde Jim Oudehove uit Amsterdam. En die website die heet dus trainlifeeu.com.

0: Jason Statham hier bij NH. En het is bijna 16:30. Straks het nieuws met Barbara. Daarna dan kun je weer meepraten bij ons in de uitzending. En dat vinden we altijd leuk als jij dat doet. Vandaag gaan we het hebben over fietsen. Ja, we hoorden net Jim al uit Amsterdam, die graag met zijn fiets door heel Europa fietst en dan af en toe een stukje trein doet. Maar het is ook toevalligerwijs de opstapweek. En dat betekent dat we allemaal een beetje gestimuleerd worden om toch vooral wat meer op te stappen op de fiets en een leuke tochtjes te maken. En wij vragen vandaag, ja, fiets jij nog wel eens gewoon voor de lol? Een mooi recreatief rondje bijvoorbeeld. Als dat zo is, dan horen we dat heel graag. Waar fiets je dan graag naartoe? 088 850 51 52. Dat is ons nummer als je mee wil praten. En dan horen we jou zo na het nieuws van 16:30 met Barbara. En wat zit daarin?
1: Nou, Anthony Correa, ja, die wist zich te handhaven in de Eredivisie. Gisteren heel knap natuurlijk. Maar wie gaat hem opvolgen?
2: Het echte Amsterdam is er voor iedereen. En maakt kwaliteit geen verschil tussen arm en rijk. In het echte Amsterdam is er Kema-vlees. Hoge kwaliteit vlees voor zeer betaalbare prijzen. Kinkerstraat 182, Amsterdam. Kijk op kemavlees.nl.
3: Elke maandag pas ik op mijn kleindochter Evie. We hebben het altijd zo leuk samen. Ik zorg met alle liefde voor haar. Maar wie zorgt er straks voor mij?
4: Dat doen we samen, met Omring. Want met de thuiszorg van Omring krijg je net dat beetje extra ondersteuning wanneer het nodig is. Kijk op omring.nl/thuiszorg.
5: Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen, dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modenaar badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je je er nog jaren thuis voelen.
6: Ja, en nu tot maar liefst €1500 korting. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Molenaar.
7: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
8: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
7: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
9: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
10: Nu bij Velderhof. €10 leeftijdskorting per levensjaar.
11: Wat een geweldige actie. Daar moeten we op af, Tineke.
12: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen.
11: Oké, we gaan.
13: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
14: Ik ben Frank en kom uit Amsterdam Watergasmeer.

0: is 4:30. In Bentveld is het 15 graden. En dit is nieuws uit Noord-Holland met Barbara Mulder. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Lange rijen staan er vandaag bij de handbagagecontrole op Schiphol door problemen met de beveiliging. Het is zo druk dat er ook kantoorpersoneel wordt ingezet. De drukte heeft dus te maken met een nieuw systeem van beveiliging. Schiphol werkt sinds vandaag niet meer met 5, maar met 3 beveiligingsbedrijven. Nou, onze verslaggever was op de luchthaven en stond in een rij waar gekeken werd wie zo snel mogelijk het vliegtuig moest hebben.
2: Anyone flying within Schengen, flying within Europe?
3: Ja, over hoe lang gaat jouw vlucht?
4: 3 kwartier.
3: En hoe lang denk je dat je nog in de rij moet staan?
4: 2 uur.
3: Heb je het al opgegeven?
4: Nee, zeker niet, nee.
1: Nou, deze jongen was optimistisch, maar heeft misschien zijn vliegtuig wel gemist. Het is een verdrietige en onzekere dag voor die beveiligers, want het feit dat er nog maar met 3 beveiligingsbedrijven wordt gewerkt betekent dat velen een andere werkgever krijgen. Ze moesten vandaag allemaal hun uniform inleveren en maken zich zorgen over het rooster en hun privéleven de komende tijd. Je wordt een van de beveiligers.
5: Ja, het is best apart, want ik heb 23 jaar met het pakje rondgelopen, dus ik heb er niet echt een emotioneel gevoel bij. Dus het is, ja, voor mijn gevoel ga ik gewoon verder met een ander naampje. Dat is niet de eerste keer dat ik

0: meemaakt. Dus.
1: Want hoe staan je collega's erin?
0: Ja, die maken zich druk om alles. En ik denk dat je eerst moet kijken hoe het loopt voordat je je druk gaat maken om dingen waar je nu nog niks aan kan veranderen. Denk ik, persoonlijk.
2: Ja, maar veel collega's doen dat dus wel, omdat ze niet weten hoe dat gaat lopen en of de nieuwe werkgever nog wel rekening houdt met de persoonlijke roosterwensen. Nou, wordt vervolgd. Dan een school uit Hilversum heeft besloten om vanavond niet mee te doen aan de avondvierdaagse in Loosdrecht. De directeur van de school vindt de sfeer na alle spanningen en protesten rondom een opvang voor asielzoekers te grimmig en niet feestelijk genoeg. Hij vindt het beter als de 120 leerlingen thuis blijven. In een mail aan de ouders schrijft hij: er blijft een grote politieaanwezigheid nodig en ik vind juist dat er een ontspannen sfeertje moet zijn en dat is er nu niet. Henk Brugge wordt volgend seizoen de nieuwe trainer van Telstar. De 48-jarige Henk is nu assistent bij Heerenveen. Hij heeft grote schoenen te vullen, aangezien succestrainer Anthony Correia naar FC Utrecht vertrekt. Nou, Brugge is sinds 2023 assistent-trainer bij Heerenveen. Nadat Robin van Persie Heerenveen verruilde voor Feyenoord stond hij 3 wedstrijden zelf aan het roer als interimtrainer en later werd hij weer assistent. Verder heeft hij gewerkt bij de jeugdafdelingen van PEC Zwolle, Feyenoord en de KNVB. Laatste berichtje is even kijken. Nou ben ik dat even mijn dingetje kwijt. Oh, dat komt goed. Tineke Schouten, die hadden we ook even in de uitzending. De koningin van de typetjes. Ze is de pensioenleeftijd al even gepasseerd. Maar ze denkt niet aan stoppen. En ze heeft een leuke show. Femme Vitaal. Dus geen Femme Fataal, maar Femme Vitaal. Dat gaat over ouder worden. En we vroegen haar natuurlijk even, hoe vind je het zelf om ouder te worden?
3: Liever bleef ik eeuwig jong, maar we hebben geen keus. Dus ik doe er alles aan om, tenminste laat ik zo zeggen, ik leef redelijk gezond. En ik beweeg natuurlijk avond en avond. Dat toneel is eigenlijk mijn hele, ja, het is mijn hobby. Andere vrouwen houden van koken of achter het fornuis staan. Nou, ik dus niet. Daar breien, haken ook niet. Nee. En filmpjes kijken is ook niet aan mij besteed.
2: Maar wel theatershows maken, ja. En schrijven en uitvoeren.
4: Zo is het. En zelf dus niet meer naar de sportschool, begrijp ik, omdat ze elke avond in het theater staat.
2: Ja, daarom. Daar moet je echt wel fit voor zijn.
4: Ja, hè? Zeker weten. Ja.
2: Haar 28e show dus. Femme Vitaal komt vast ook in deze regio.
4: Ik moet toch altijd denken aan Annie. Hou jij mijn tasje even vast als ik die naam hoor?
2: Oh ja.
4: Tineke Schouten.
2: Ja. Er was een carnaval zitten.
4: Ja, toch?
2: Was toch met André van Duin al?
4: Ja, volgens mij. Ja, we gaan het opzoeken. We zoeken het op.
2: Dat is goed. Meer nieuws ondertussen in de app en op nanieuws.nl.
4: Dankjewel, Barbara. Wij gaan verder met Jan. En Jan Visser is dat dan, want die weet wat voor weer het gaat worden.
5: Aanvankelijk zijn vooral in het oostelijk deel van de provincie nog forse buien actief met kans op onweer. In de loop van de middag wordt het vrijwel overal droog en laat de zon zich zien. Het meest aan de kust. De temperatuur komt uit op maximaal 15 tot 16 graden. De wind waait zwak tot matig uit het zuidwesten. Dinsdag begint droog met geregeld zon. Later komt er meer bewolking en in de loop van dinsdagmiddag en dinsdagavond kan er af en toe wat regen vallen. Temperatuur morgen opnieuw maximaal 15 tot 16 graden en de wind is matig en waait uit het zuiden.
4: Dan de files. Zijn het er veel, Jelmer?
6: Het wordt langzaam zeker drukker op de weg. Er staan op dit moment 10 files en ik noem even de langste 3. De eerste, de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen Amersfoort Noord en Barneveld is een ongeluk gebeurd. De weg is weer vrij, 10 minuten vertraging. 11 minuten op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Schiphol en Roelof Arendsveen. Gaan we nog even richting de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Tussen Knopend Vels en Akersloot. Daar dik een kwartier vertraging.

0: Down on the Street. Je hoorde Chaka Tak. En ik moet even iets rechtzetten. Want ik denk dan altijd wel bij Tineke Schouten aan Annie, hou je mijn tasje vast. Maar het is een liedje van Miggy.
1: Miggy. Ach, dus ja. Je zit ons gewoon voor te liegen.
0: Nee, het is gewoon mijn verkeerde associatie. Die
2: Dit is NH. Vandaag de dag.
0: Jammer, wij gaan verder met de fiets. Want dat vind ik wel leuk. Ik had eigenlijk het afgelopen weekend, wij waren een weekendje kamperen, de fiets mee. Die hadden we dan achter op de vouwwagen gezet. En ik verheugde me enorm om te gaan fietsen.
1: Maar...
0: Alleen, ja, het weer was toch een beetje te wisselvallig daarvoor. Weet je, elke keer zeiden ze, ja, het kan over een uur weer gaan plensen. Toen dacht ik, ja. Dus we hebben vooral veel gewandeld en niet gefietst. En dat vind ik vreselijk jammer, want ik vind het juist zo leuk om te fietsen. En we waren in de buurt van Woudrichem. En daar kun je dus prachtig langs de rivier fietsen.
1: Ach.
0: Hoe mooi was dat geweest?
1: Dat heb je gemist.
0: Heb ik dus gemist, dus nou moet ik nog een keer terug.
1: Maar ergens heb ik vernomen dat Woudrichem nog wel even blijft waar het is.
0: Ja, het bestaat dus, ook al iets van 600 jaar
1: precies,
0: of zo. Dus
1: ik denk dat jij in je lifetime nog wel een keer terug kan.
0: Om te fietsen.
1: Om te fietsen.
0: En dat komt goed uit, want het is vandaag de start van de Opstapweek. En die week is bedoeld om mensen weer meer te laten fietsen. En wij vragen vandaag, ja, hoe is dat bij jou? Fiets jij nog wel eens gewoon voor de lol dus? Een recreatief rondje? Ja, als je zegt van nou, dat doe ik niet, maar ik fiets wel elke dag naar de supermarkt of naar mijn werk, mag dat natuurlijk ook.
1: Zeker. Je mag absoluut met al je fietsverhalen komen. 088-850-5152.
0: Ja, en er wordt al driftig geappt en gedaan. Onder andere door Christian van Tessel, die zegt, we gaan wel eens. Dan gaan we naar paal 20. Oh, maar dan gaan ze met de auto. Ja, nee, Christian, het ging juist over de fiets.
1: We gaan met de auto.
0: Ja, we gaan met de auto, dat kan natuurlijk altijd. Maar
1: dat natuurlijk altijd.
0: Het ging nou juist over het opstappen op de fiets eigenlijk.
1: Nou, Anja, die doet het wel, want die zegt namelijk... ik woon in Amstelveen en ga regelmatig op de fiets een rondje de Poel fietsen. Dat is ook een natuurgebied en dat is prachtig. Ik heb alleen mijn fiets als vervoermiddel, dus ik fiets meer dan genoeg.
0: Ja, dat is een goeie inderdaad, ja. En dat is een mooi gebiedje ook, hoor.
1: Absoluut.
0: Jammer, als jij een keer wil fietsen. Ik weet niet, doen jullie wel eens fietsen, toch?
1: Ik hou van fietsen. Ja. Ben er gek op?
0: Jij fietst ook heel hard, weet ik uit ervaring. Want ik heb je wel eens geprobeerd jou bij te benen.
1: Zeker, maar ik vind het wel. Het is een sport die je alleen beoefent.
0: Oh ja.
1: Ik heb geen zin om met mensen te fietsen.
0: Niet in
1: de
0: hele
1: groep. Oordopjes in en verder wil ik niemand zien of spreken.
0: Oké, dus je bent niet een van die wielrenners die dan over de dijken gaat... helemaal zo met de kop tegen de kont.
1: Laat me met rust. Is mijn fietstempo.
0: Fiets liever alleen. Ja. Jos die appt ons, ik fiets bijna elke dag in de Zaanstreek. Veel leuker dan met de auto. Vanmiddag nog 20 kilometer rondje Wormerveer Westzaankoog. Toch weer een kilometer of 20. Dat is echt best wel een mooi rondje dus. En ook als we met camper weggaan, dan gaan de fietsen mee. Maar ik zeg maar zo, op fietsen van Daniel Loos. Ja, die had ik vrijdagavond kunnen horen in Carré. Ik weet het. Daniel Loos was in Carré en ik was dus kamperen. Oké, goed, daar gaan we het niet meer over hebben. Maar dank voor je reactie in elk geval, Jos. We gaan ook even bellen met Jolanda Ides. Want die is organisator en coördinator Doortrappen Noordkop van de Fiets voor je Vierdaagse. Een vierdaagse dus om lekker te fietsen. Goedemiddag, Jolanda.
3: Goedemiddag.
0: Nou, dat komt goed uit deze week. Er kan gefietst worden. Het wordt volgens mij ook redelijk weer om te fietsen. Denk ik?
3: Ja, dat hoop ik wel. We gaan er wel vanuit. Ja.
0: Ja.
3: En zoveel regent het ook weer niet. Zijn maar een paar spetters.
0: En er zijn altijd heel veel meer momenten dat het droog is, denk ik dan.
3: Precies.
0: Ja, toch?
3: Ja, zeker.
0: Nou, vanaf vandaag tot en met donderdag kunnen we dus meedoen aan verschillende fietsroutes. Allemaal ongeveer 25 kilometer. Wat zijn het voor routes?
3: Nou, wij noemen ze de doortraproutes. En doortraproutes zijn speciaal ontwikkeld voor senioren. Bredere fietspaden, veilige oversteekpunten, rustige oversteekpunten en wat rustige fietswegen. En ze zijn rond de 25 kilometer.
0: Ja. Dus dat is zeg maar anderhalf uur fietsen zo'n beetje. Als je een beetje rustig aan doet, toch?
3: Ja, precies. Ja.
0: En je zegt het is voor senioren. Mogen de jonkies niet mee? De kinderen, de kleinkinderen?
3: Ja, tuurlijk. We willen zoveel mogelijk stimuleren dat senioren blijven fietsen. Veilig blijven fietsen. En dat mag natuurlijk ook met hun kinderen en kleinkinderen.
0: Ja.
3: Maar deze zijn wel echt ontwikkeld om het... senioren veilig op de fiets, ook het gevoel te geven dat ze veilig kunnen fietsen.
0: En waarom is dat belangrijk? Waarom doen jullie dat?
3: Nou, senioren worden steeds kwetsbaarder. Er zijn veel senioren in Nederland. En wij willen helpen stimuleren dat zoveel mogelijk senioren blijven fietsen. En ook dat ze het veilig gevoel hebben. Het wordt natuurlijk allemaal steeds spannender, steeds sneller. En dan helpen wij bij het veiligheidsgevoel, zeg maar.
1: Want horen jullie dan ook zo vaak dat veel senioren het onveilig vinden op de weg? En hoe pakken jullie dat dan aan?
3: Nou, we krijgen wel regelmatig signalen. Het gaat natuurlijk vaak over snelheid. Ze zijn zelf op een snelle fiets gestapt. Vroeger had je natuurlijk een fiets zonder versnelling en zonder ondersteuning. Als je ouder wordt, wordt je reactievermogen ook minder. Dus je hebt ook het gevoel dat alles sneller gaat. Nou, we hebben veel meer verkeer onderweg. De fietspaden worden drukker. Dus het zijn heel veel facetten waardoor zij een onveilig gevoel krijgen. En ja, wij helpen met tips. Dit jaar geven we ook in elke gemeente van de Noordkop een cursus fietsvalpreventie op friscursus fiets. Want wat gebeurt er nou als je ouder wordt en hoe kan je je eigen veiligheid zeg maar vergroten? Dus welke tips kunnen ze krijgen? Dat bijvoorbeeld nou, het dragen van een helm, maar ook het aanpassen van je fiets. Een andere fiets aanschaffen die beter bij je past. Dat je makkelijk kan opstappen, afstappen. Het gebruiken van spiegels. Oh ja. Dat soort dingen.
0: Ja. Nou, goede tips dus. En gewoon lekker blijven doen natuurlijk ook. Hè? Want dat zeker, is ook met dit soort dingen. Je leert het als kind. En je kan het altijd nog. Maar zeker als het een beetje een aangepaste route is, dan moet het absoluut goed komen. Dat kan dus bij de fietsvierdaagse. Waar kunnen mensen meer informatie vinden erover?
3: Bij Team Sportservice Noordkop. En daar staat in beide activiteiten staat ons programma. En daar vinden ze onze programma's wat betreft doortrappen.
0: Okay.
3: Er is ook een landelijke site doortrappen met tips. En doortrappen biedt in de rest van de Nederland ook allerlei fietsroutes en activiteiten.
0: Leuk. Ja. Nou, dat is helemaal duidelijk. Dankjewel voor je informatie. Ga je zelf ook lekker fietsen? Komende dagen?
3: Deze week niet. Okay. Nee, ik ben vooral aanwezig bij de start. En,
0: Druk met de fietsvierdaagse in de Noordkop.
3: Ja, precies.
0: Ja, dankjewel Jolanda dat je even bij ons in de uitzending wilde zijn. Om daarover te vertellen en meer informatie vind je dus via de website onder andere Doortrappen of Team Sportservice Noordkop, als ik het zo goed heb gezegd. En je kunt meepraten in de uitzending. Fiets jij nog wel eens? En waarheen dan bijvoorbeeld? Laat van je horen zou ik zeggen.

0: Nou, we hebben het over fietsen vandaag. Maar je kan natuurlijk altijd nog de laatste trein nemen. Inderdaad, van John Mayer hoorde je. Hey, en als je het leuk vindt om mee te praten over fietsen, dan kun je ons nog even appen of bellen op het bekende nummer 088-850-51-52. Maak je nog wel eens een ommetje met de fiets? Dat horen we graag. We krijgen een hele leuke foto van Marja. Een foto van haar man. Die is bijna 78 en ze schrijft: wij fietsen nog altijd om de boodschappen te doen op de markt hier in Amsterdam. Nou, Amsterdam is best wel pittig fietsen natuurlijk. Maar
1: ja, maar zo blijf je wel nog lekker bij de
0: heel
1: tijd, toch?
0: Alert.
1: Zeker. Trix die stuurt: ik hou ervan om in de polder te rijden. Daar zijn de fietspaden namelijk helemaal perfect. En ook hou ik ervan om in het bos te rijden. Vooral als het erg warm is, want de verkoeling is daar heerlijk. En ik heb ooit gezwommen met de honden. Ook dat is heerlijk. Iets wat ik nooit meer zal vergeten.
0: Wat lekker,
1: wat lekker.
0: Ja.
1: Een levensgenieter is
0: Ja, dat doet ze echt goed inderdaad. Ja. En fietsen en dan een stukje gaan zwemmen, dat is natuurlijk ook wel leuk. Dan doe je al bijna een biathlon, toch? Of een triathlon.
1: Ja, wat mis je dan nog? Rennen.
0: Rennen. Ja, maar dan ren je van de fiets naar het water.
1: Nou,
0: dan
1: heb je
0: de triathlon te pakken. Leuk. Ja, Jos die zegt nog even, die komt nog even terug. Via angst word je ook wel eens aangepraat. Ik spreek nooit senioren die bang zijn om te fietsen. Nee, ik denk ook niet dat er veel mensen bang zijn om te fietsen. Maar ik kan me wel voorstellen, als je ouder wordt, word je misschien wat onzekerder op de weg als het heel druk is.
1: Nou, mag ik daar eventjes mijn kritische zegje over doen?
0: Nou, doe eens even kritisch, Jelmer.
1: Ik moet eerlijk zeggen dat als ik door Amsterdam rijd... niet alleen jongeren rijden op fatbikes. Die anderen zijn ook gewoon op van die elektrische fietsen. En ook de ouderen, met alle respect, gaan knoeters hard.
0: Maar dan wel met een helm op.
1: Nee, absoluut niet. Absoluut niet.
0: Nou ja, maar angst is er om te bezweren, zeg ik altijd maar. Dus je moet het gewoon blijven proberen. Hé, wat een leuk tegeltje dit.
1: Wow.
0: Jeetje. Irene, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Vertel het eens. Ben jij nog een lekkere fietser?
2: Ja, als wij met de camper weggaan, en dat doen we toch eigenlijk ieder jaar. Ook naar het buitenland, Zweden, Kroatië en alles wat er tussenin zit. Dan doen we alles op de fiets. Ja? En nee, zonder helm.
0: Oh,
2: en dat vind ik verschrikkelijk. Ik wil de wilde wind in mijn haren hebben.
0: Ja,
2: en zelfs in Suriname hebben we fietsen gehuurd en daar hebben we gefietst. Heerlijk.
0: Ja, en elektrisch of gewoon?
2: In Suriname waren het gewone fietsen.
0: Ja, ja.
2: En in Europa, ja, weet je, dat als je in Europa fietst, heb je wel wat ondersteuning nodig, hoor. Dus
0: soms
2: elektrisch.
0: Wel, hè? Ja, ja,
2: ja,
0: zeker.
2: Dat is, maar weet je, elektrisch is met fietsen altijd. Je moet je ogen open houden. Wat een heerlijk fietsland is Duitsland.
0: Oh ja.
2: Duitsers houden rekening met fietsers.
0: Okay.
1: Ja, dat is waar.
2: Daar kunnen we in Nederland heel wat van leren.
0: Ja, maar heb je daar ook fietspaden?
2: Nee, je rijdt op de weg en auto's blijven achter je rijden en gaan pas passeren als het kan.
0: Okay.
2: Dat soort dingen.
0: Ja, oké. Okay. Dat is
2: echt
0: dat is
2: heel,
0: fijn.
2: heel bizar hoe... Nou ja, we hebben het altijd, of jullie hebben het altijd, de artsen hebben het altijd over helmen. Maar ik denk waar we veel meer op moeten gaan focussen, is over sociaal weggedrag. En van iedereen, van fatbike, elektrische, gewone fietsen, voetgangers, automobilisten, iedereen.
0: Hou een beetje rekening met elkaar, dat is eigenlijk al het begin, toch?
2: Wees sociaal op de weg en gun een ander de ruimte.
0: Goeie oproep, Irene, gaan we doen. En lekker door blijven trappen, hè?
2: Absoluut, absoluut.
0: Hey, fijne middag. Hoi, hoi. We gaan ook nog even naar Erwin, want die had ook nog een mooi verhaal. Een fietsverhaal. Erwin, goedemiddag.
3: Ja, goedemiddag. Nou, niet echt een fietsverhaal, hoor. Maar ik was laatst bij een klant en daar hing een hele grote poster. Toen ik binnenkwam, trappers wat vaker naar je baas. Dus ik denk, nou, dat is ook wel een aardige. Ja. Dat is een heel aardige baas, zeker.
0: Ja.
3: Maar toen viel later het kwartje... Dat ze bedoelde eigenlijk, kom gewoon op de fiets naar je werk.
0: Ah, ja.
3: Ik
0: vond hem ook een beetje gek. Ja,
3: ik moest erover nadenken. Ik denk, nou, ben ik nou weer terechtgekomen? Zeg,
0: ja,
3: maar,
0: trap eens wat vaker naar je baas, hoezo?
3: Naar je baas. En ik zei, ja, wat bedoelen ze daar nou mee, joh?
0: Ja, goeie.
3: Ze zeiden, nou, je baas die wil graag stimuleren dat mensen een beetje die in de buurt wonen op de fiets naar hun werk komen.
0: Ja, ja, slim bedacht, slim bedacht. Grappig dat...
3: Heel slim bedacht.
0: Ja, daar krijg je wel de aandacht mee. Fiets je ook nog wel eens, Erwin?
3: Nou, ik fiets niet zo heel veel. Alleen elke zaterdagochtend dan breng ik het glas en het papier naar de bak.
0: Oké. Okay.
3: En dat is ongeveer 2 kilometer. Dat doe ik elke zaterdagochtend.
0: Oh.
3: We verzamelen de hele week de reclame en de krant en alles wat er binnenkomt.
0: Oh ja.
3: Ja, ongeveer. Zo'n kleine 1,5 tot 2 kilometer wonen wij echt het centrum af. En dan staat er zo'n container en dan kan je dan Je papieren kan je dan kwijt.
0: Okay.
3: En er staat ook glasbak naast.
0: Nou, dan heb je alles in één keer gehad.
3: Okay.
0: Maar je gaat dus niet trappen naar je baas. Oké, okay. Duidelijk. Dankjewel, Erwin.
3: Nee.
0: Ja, graag gedaan, hè. Hey, doeg. Nee, wij gaan ook niet trappen naar de baas. Wij wonen iets te ver weg. Hè?
1: Nee, nou, Jelle stuurt nog dat hij trapt lekker naar het strand.
0: Oh, dat is goeie.
1: Ook heerlijk.
0: Heerlijk. En dan dus even zwemmen. En dan rennen over het strand.
1: Hebben die triathlon.

0: Jason Mraz hoorde je, I'm yours. En straks na het nieuws van 5 uur, dan vliegen wij even naar Volendam, waar het gisteren behoorlijk uit de hand liep na die verloren wedstrijd tegen Telstar. Wat er nou precies allemaal gebeurde en welke maatregelen de burgemeester daarom neemt, dat hoor je zo.
1: Dat laatje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl. Onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
2: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
3: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
4: Interesse in een scootmobiel die verder kan, bijzonderder is, breder is en sneller is. Ga dan naar Scootmobiel Amsterdam aan de HJE Winkenbachweg 99. Welkom.
5: De Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020 670 6067. Smitje met DT.
6: Beste Theo, die Joodse bruid van Rembrandt. Wat een intiem, oneindig mooi schilderij. Rembrandt gaat zo diep in het mysterieuze, daar zijn geen woorden voor. Met recht noemen ze Rembrandt een tovenaar.
7: Twee grote schilders in de Noorderkerk. Tickets? Reserveer op Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
8: Ik ben Sylvia Monique uit het altijd pittoreske Amsterdam-Zuid.
9: Ik ben Caroline uit Houtdorp.
10: Dit is Theo, schipper van de adrenaline. En met het schip liggen we in het gezellige Medeblik.
11: Thuis in heel Noord-Holland.
0: Het is 5:1 en het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijgen we van Barbara Mulder. Goedemiddag.
12: Goedemiddag. Een nieuw systeem van beveiliging zorgt voor lange wachtrijen vandaag bij de handbagagecontrole op Schiphol. Ja, de beveiligers zelf ervaren veel onzekerheid over de nabije toekomst. Een school uit Hilversum doet vanavond niet mee aan de avondvierdaagse in Loosdrecht. Ze hebben zich teruggetrokken. De directeur van de school vindt de sfeer grimmig na alle protesten tegen asielzoekers van de laatste tijd in Loosdrecht. En Henk Brugge wordt volgend seizoen de nieuwe trainer van Telstar. Hij is nu nog assistent bij Heerenveen. Hij volgt Anthony Correia op. En straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
13: Levi van Eck met het NOS-journaal. Op Schiphol staan vandaag lange rijen bij de controle van de handbagage. De chaos lijkt te maken te hebben met de nieuwe werkwijze voor de beveiligers. Schiphol werkt sinds vandaag met 3 beveiligingsbedrijven in plaats van 5. De nieuwe werkwijze is juist bedoeld om lange rijen te voorkomen. Maar volgens vakbond FNV hebben veel beveiligers zich ziek gemeld vanwege onduidelijkheden over roosters. Ook maken ze zich zorgen over een hoge werkdruk. Het kabinet en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten hebben vanavond spoedoverleg over de onrust rond opvang van asielzoekers en het geweld bij protesten rond AZC's. De VNG riep vorige week op tot zo'n overleg. Onder meer premier Jette en de ministers Van den Brink van Asiel en Migratie en Van Wil van Justitie en Veiligheid zijn daarbij aanwezig. Een vrouw van 30 uit Hoogvliet, Rotterdam, wordt verdacht van het stelen en doorverkopen van sieraden van patiënten. Begin vorige maand is ze opgepakt. De vrouw werkte de afgelopen jaren als uitzendkracht in de ouderenzorg in Rotterdam en omgeving en zou jarenlang patiënten bestolen hebben. Ze zou voor zeker €67.000 aan trouwringen, kettingen en zegelringen hebben verkocht bij goudinkopers. Hoewel de gestolen sieraden inmiddels omgesmolten zijn, roept de politie gedupeerden op om zich te melden. De YouTuber die roddelpraatpresentator Dennis Schouten beschoot met een paintballgeweer krijgt een gevangenisstraf van 33 dagen, waarvan 30 dagen voorwaardelijk. Hij is ook veroordeeld tot een taakstraf van 180 uur... en hij moet een schadevergoeding van €3.000 betalen. De 30-jarige man zegt dat hij met de aanval, die werd gefilmd, aandacht wilde genereren voor zijn YouTube-kanaal. Het weer. Eerst nog buien, maar vanavond klaart het op. Vannacht is het helder en koelt het af naar 4 tot 8 graden. Morgen begint droog en vrij zonnig, later meer bewolking en dan valt er af en toe wat regen. Het wordt morgen een graad of 15. Dit was het NOS Journaal.
0: En hoe gaat het op de weg, Jelmer?
11: Het is rustig hier in de provincie. Ik heb 3 files. De eerste de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Schiphol en Roelof aan het Veen, 9 minuten vertraging. 12 minuten op de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Tussen knooppunt Vels en Akersloot. En de laatste de A10 knooppunt Watergraafsmeer richting knooppunt de Nieuwe Meer. Tussen Landsmeer en Amsterdam Hemhavens, 5 minuutjes vertraging.
5: Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
14: Een praatje, een wandeling, een luisterend oor. Als vrijwilliger bij Samen maak jij echt het verschil in het leven van ouderen. Samen werkt niet zonder jou. Word je ook vrijwilliger bij Samen? Reageren kan via werkenbijsamen.nl.
15: Het echte Amsterdam is er voor iedereen en maakt kwaliteit geen verschil tussen arm en rijk. In het echte Amsterdam is er Kema-vlees. Hoge kwaliteit vlees voor zeer betaalbare prijzen. Kinkerstraat 182, Amsterdam. Kijk op kemavlees.nl.
16: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
17: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
16: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
18: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
19: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. CoreDate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar CoreDate.nl. CoreDate. Op de wereld om elkaar te helpen.
20: Hey Remo!
21: Koffie en thee smaken nog lekkerder. Met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op RemoWaterontharders.nl.
19: CoreDate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op CoreDate.nl/nalatenschap.
20: Hey, Remo!
21: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
22: NH,
21: thuis
22: in heel Noord-Holland.
23: Vandaag de dag.
24: Met Patricia Naar.

0: I'm Every Woman. Je hoorde Chaka Khan hier bij NH. En het is 5:11. Een heel goede middag.
1: NH met vandaag de dag.
0: Ja, er staat weer van alles te gebeuren natuurlijk. Het komende uur, Jelmer. Geef eens even een inkijkje in ons spoorboekje. Wat gaan we doen?
2: We krijgen straks het laatste sportnieuws. En het gaat, nou, dat kan natuurlijk ook niet anders, over de nieuwe trainer van Telstar. En we krijgen ook een update over die grimmige sfeer die nog steeds heerst in Loosdrecht.
0: Ja, en dat, wat dat voor gevolgen ook heeft voor de avondvierdaagse.
2: Absoluut.
0: Daar gaan we het ook over hebben. Maar dat straks. Eerst Volendam. Volendam likt vandaag de wonden na de nederlaag tegen Telstar gisteren. Telstar won met 2-1 en blijft daarmee in de Eredivisie, terwijl FC Volendam de play-offs in moet. Na afloop liep het behoorlijk uit de hand rond het stadion. Volendam-supporters probeerden bij de supportersbussen van de tegenstander te komen en keerden zich volgens de gemeente daarbij niet alleen tegen de politie, maar ook tegen mensen uit hun eigen dorp. Nou, verslaggever Misha Korsek is vandaag eens even polshoogte gaan nemen in Volendam. Misha, hoe was de sfeer daar vandaag?
3: Ja, vandaag weer rustig, alsof er niks gebeurd was. Maar ja, als je goed keek, zag je toch nog wel dat er her en der stoeptegels verdwenen waren. Er lag veel vuurwerk, verpakking rond het stadion. En mensen waren gewoon heel erg bedroefd dat Volendam in hun ogen zo slecht speelde. En dat het zo enorm uit de hand is gelopen.
0: Ja, je hebt ook de burgemeester gesproken, Rick Beuker. Wat zei die?
3: Ja, die was ook bedroefd. Die zat gewoon naar, wat hij zegt, een leuke wedstrijd te kijken. Die houdt ook erg van voetbal. Maar ja, die moest uiteindelijk toch op de noodknop drukken, waardoor zo'n beetje de hele veiligheidsregio leeg liep. Dat vertelt hij zelf.
4: Het was een spannende wedstrijd. Het was ook een mooie wedstrijd. Maar aan het eind bleek dat Telstar toch de club was die in dit geval zeker was van de positie in de Eredivisie. En na de wedstrijd, direct daarna, is een groep supporters richting de busluis van het uitpubliek getrokken. Die hebben daar met stenen gegooid, een flinke groep. Politie is daar ook natuurlijk tussen gekomen om dat te voorkomen. Werd toen ook bekogeld, maar daar lopen natuurlijk ook heel veel mensen die gewoon gezellig komen kijken bij zo'n mooie wedstrijd. Die lopen daar ook. Ouders, kinderen, buurtbewoners.
5: Een onveilige situatie.
4: Onveilige situatie, wat er uiteindelijk in heeft geresulteerd dat we de noodknop hebben moeten indrukken. Dat betekent dat eenheden uit de hele regio, uit de hele eenheid, naar het gebied komen om bijstand te verlenen. Een politiemacht van circa 60 mensen. Honden, helikopter. Dus ja, eigenlijk iets wat je absoluut niet wilt zien bij zoiets moois als zo'n voetbalwedstrijd.
5: Zonde van de dag.
4: Ja, waar zoveel mensen van kunnen genieten.
0: Ja, dat zei burgemeester Rick Beukers van Volendam. En naar aanleiding van dat geweld van gisteren heeft de driehoek, zoals dat dan heet, dus dat is de burgemeester, politie, justitie, hebben ze besloten om deze week geen uitsupporters meer toe te laten. Want er staat nogal wat te gebeuren in Volendam. Groningen-fans bijvoorbeeld, die zijn deze week daar niet welkom. Spelen tegen Ajax. Laten we even luisteren wat de burgemeester daarover zegt.
4: Het doel van de driehoek en van mij als burgemeester is om het voetbal mogelijk te laten zijn. Maar met wat we gisteravond hebben gezien, moeten we maatregelen nemen om dat veilig te laten verlopen. En iedereen met een voetbalhart, die komt voor dat voetbal. En ik spreek ook in dat geval namens mezelf. Ik geniet ook ontzettend van het spel. Die zal dat ook heel veel pijn doen dat we dus nu mensen hier niet welkom kunnen heten om die wedstrijd te kunnen bekijken.
5: Straft u nu eigenlijk de supporters van Groningen voor de daden van de supporters van Volendam?
4: Ik snap heel goed dat dat verontwaardiging oplevert en dat mensen daar een heel naar gevoel bij hebben. Ik heb dat zelf ook. Natuurlijk wil ik dat als burgemeester niet doen. Maar ik ben als burgemeester verantwoordelijk voor de algehele openbare orde en veiligheid en ook verantwoordelijk voor de veiligheid van de bezoekers. Dus ook vanuit hun veiligheid moet ik soms maatregelen nemen.
5: Wat verwacht u dan? Denkt u dat de Volendam supporters weer verhaal komen halen?
4: Nou, we hebben gisteravond gezien dat dat dus inderdaad gebeurde. En dat daar dus een aanzienlijke politiemacht bij nodig is. Nou, de wedstrijden die wij nog gaan krijgen, waaronder dus ook Ajax. Die brengen natuurlijk ook grote aantallen bezoekers mee. Daar waar we natuurlijk normaal ook de bezoekers hier vanuit de eigen gemeente hebben, zullen er veel bezoekers naar onze gemeente toekomen. Er komt ook een Pinksterweekend aan. Ik heb al even naar het weer gekeken. Het wordt bijzonder mooi weer. Dus die hele samenloop, in dat totaal maak je een afweging in het kader van de veiligheid. En dat betekent dat je soms maatregelen moet nemen die inderdaad heel pijn doen. Maar die wel noodzakelijk moeten zijn.
0: Ja, dat was nogmaals burgemeester Rick Beukers van Volendam. Begrijp ik dan dat de Ajax-supporters, de Schoningen-supporters, mogen sowieso niet komen in Volendam, maar Ajax-supporters wel?
3: Ja, je moet je voorstellen, de Johan Cruijff Arena is overgenomen door Harry Styles. Dus Ajax kan daar niet meer spelen. Dus het stadion van FC Volendam is nu, zeg maar, van Ajax, de thuisbasis. Dus die mogen daar in ieder geval één keer spelen. Als ze daar winnen, nog een keertje. En ook daar mag dan weer geen uitpubliek bij komen.
0: Ja, oké, goed. Dus het is even het thuisstadion van Ajax, als het ware. Dus dan mogen er wel supporters bij. Heb jij eigenlijk ook nog contact gehad met de leiding van FC Volendam zelf?
3: Zeker. Ik heb de algemeen directeur gesproken, Piet van der Pol. Die vond het ook afschuwelijk om te zien. Die had het echt over een veldslag rond het stadion. En die begrijpt heel goed dat deze maatregel genomen is. En waar Volendam heeft besloten dat er dus geen uitpubliek meer Volendam in mag, hebben zij besloten dat er het Volendamse fans niet meer mee mogen naar Tilburg. Want die wedstrijd moet ook nog gespeeld worden.
0: Ja, laten we even luisteren naar Piet van der Pol.
6: Nou, het is gisteravond uit de hand gelopen, is een understatement. Er is hier een veldslag in de wijk achter het stadion uitgevochten, waarbij de bewoners bedreigd zijn, letsel hebben opgelopen, auto's beschadigd zijn. Ja, volkomen onacceptabel, absoluut. Ja.
5: En daarop hebben jullie zelf ook besloten om geen fans mee te nemen.
6: Inderdaad. Ja. We hebben besloten dat onze supporters niet mee kunnen naar de uitwedstrijd tegen Willem II op woensdagavond in Tilburg.
0: Ja, dat zijn de gevolgen eigenlijk dus van de rellen van gisteravond. Dankjewel, Misha Korzek. Het hele verhaal is ook weer terug te zien bij ons op de website natuurlijk. Op nhnieuws.nl.

0: 24 Hours, je hoorde Son Mieux. En er stond een heel leuk interview met hem in de krant afgelopen zaterdag. Waarin hij zei dat hij het eigenlijk best wel leuk zou vinden om met zijn band mee te doen met het Songfestival. Dat het hem ook heel vaak gevraagd is. Maar ja, ze zijn met één mannetje te veel op het veld.
1: Oh.
0: Ja, Erik-Jan, je mag namelijk maar 6 mensen in de band hebben. Zij hebben er 7. Kan dus niet.
1: Papier is steeds gaan.
0: Ja.
2: Vandaag de dag.
0: Dat is altijd de oplossing, toch? Je hoort Erik-Jan Brinkman, die is hier voor de sport. We gaan het natuurlijk hebben over de nieuwe coach van Telstar. Dat is groot nieuws.
1: Henk Brugge, kende jij hem?
0: Nee.
1: Ik ook niet, eigenlijk tot 24 uur geleden. Maar ik heb wat even een beetje research gedaan en toen dacht ik, oh ja, dat is die man. Hij is in ieder geval 48 jaar, komt uit Emmeloord. En dit seizoen, en is hij al 3 jaar, is hij assistent trainer bij Heerenveen. Zijn contract loopt er al door in Heerenveen. Heeft Motels er dan weer een afkoopsom voor betalen. Maar het is inderdaad wel een verrassende keuze, vind ik.
0: Ja, waarom verrassend?
1: Omdat het niet zo bekend is. En Telstar is natuurlijk heel populair op dit moment. Het heeft vooral ook te maken met de trainer die er nu zit, Anthony Correia. Gisteren geweldig afgesloten het seizoen. Ja. 14e plek als promovendus. Dus dat had niemand verwacht. Ja, en dan is Henk Brugge niet tegelijk een grote naam. Maar Telstar heeft ook gezegd, we zoeken naar een talentvolle trainer. Nou, je zou zeggen, 48 jaar is niet heel erg talentvol. Maar hij heeft de afgelopen jaren zijn diploma voor coach betaald voetbal gehaald bij de KNVB. Dus in dat opzicht begint hij net eigenlijk aan zijn hoofdtrainersloopbaan. En soms een trainer die aanvallend voetbal speelt met veel druk naar voren, zoals je een beetje in voetbaltermen zegt. En dat past dan ook wel weer bij Telstar. Want ze willen aantrekkelijk voetbal spelen. Ja. Zodat dat stadion lekker vol zit.
0: Ja, precies. Ja. En dat goede gevoel moet er ook bij blijven natuurlijk. Ja. Die Henk Brugge heeft wel grote schoenen te vullen, hè?
1: Absoluut. Ja, ik wil nog even een anekdote. Waardoor sommige mensen denken, oh ja, dat is die trainer, die Henk Brugge. Want Robin van Persie was vorig jaar trainer van Heerenveen. Dat ging toen allemaal niet zo heel erg goed.
0: Nee.
1: Maar die ging toen naar Feyenoord toe. En toen nam Henk Brugge het 3 wedstrijden over. En toen onder Van Persie hadden ze 6 wedstrijden achter elkaar verloren. Henk Brugge nam het even over. Was een wedstrijd thuis tegen AZ. En die won Heerenveen. En vervolgens na de wedstrijd wilden de spelers eigenlijk een soort van erehaag vormen voor Henk Brugge. Richting die fanatieke supporters van Heerenveen. Nou, dat wilde hij eigenlijk niet. Maar uiteindelijk werd hij er toe gedwongen. Dus dat gebeurde. En hij stond te juichen voor die supporters van Heerenveen. Dat geeft een beetje aan hoe populair hij eigenlijk is bij de spelers. Het is wel een beetje een mensen-mens.
0: En een beetje bescheiden misschien ook.
1: Ook wel een beetje bescheiden.
0: Niet staat te springen om zo'n erehaag te
1: Nee, maar er was na de tijd wel veel commotie. Want iedereen zei van, ja jongens, het is gewoon maar een overwinning op AZ. Waarom moet daar een erehaag voor? Waarom moet die trainer voor dat vak staan? Het zorgt ook een beetje voor een middelvinger naar Robin van Persie toe.
0: Daar
1: was ook best wel wat kritiek op. Dus, dus ik denk dat zeker voetbalvolgers wel een beetje dat moment nog kunnen herinneren.
0: Ja.
1: En hij is docent geweest. In speciaal onderwijs. Dus dat is een beetje zijn geschiedenis.
0: Ach, wat grappig. En dan nu dus de trainer van Telstar.
1: Ja, dus ja, grote schoenen inderdaad. Dat wel. Ja, je moet het maar durven. Want je gaat het natuurlijk nooit beter doen dan Anthony Correia. Onverwacht gepromoveerd vorig jaar. Vanuit de eerste divisie nu dan die 14e plek. Ik heb nog nooit een trainer meegemaakt die zo populair is bij de eigen aanhang en bij de spelers, noem maar op. Maar ja, misschien moet je daar ook wel niet vanuit gaan. Je moet iemand eigenlijk, ja, hoe lastig het ook is, gewoon een
0: eigen koers weer varen.
1: Ja, in dat opzicht. Hij is niet zo spraakmakend als Correia voor de camera. Ik zat even wat interviews te kijken. Van mij is gewoon wat rustiger, wat degelijker. Maar het hangt en staat altijd met resultaat.
0: Ja, en zo is het altijd in het voetbal natuurlijk. Goed, we gaan meer van hem horen en zien natuurlijk van deze Henk Brugge. Niet in de uitzending, denk ik. Want het nieuws is vers van de pers. Dus in de uitzending van NH Sport bij ons op tv. Zit hij niet, hè?
1: Nee, het gaat wel over Telstar, maar het gaat dan weer niet over Henk Brugge. Dus het gaat dan meer over Anthony Correia. Maar we waren vandaag in Volendam. En daar was het natuurlijk wel verdrietig. Die werden wakker met een kaarten. Maar er is nog kans voor Volendam.
0: Tuurlijk.
1: Want, ze hebben de play-offs. Woensdag in Tilburg tegen Willem II. En dan is zaterdag de return in Volendam.
0: Ja.
1: Waar de supporters van Willem II niet welkom zijn. Maar daar heb je net over gesproken.
0: Ja, maar de supporters van Volendam mogen ook niet mee naar Breda, hebben we gehoord.
1: Naar Tilburg.
0: Dus, Tilburg, nee. Dus dat wordt even wel pittig voor
1: ze. Maar in ieder geval, Volendam kan het seizoen nog redden. Want als ze gewoon over 2 wedstrijden winnen van Willem II, is er niks aan de hand. Spelen ze volgend jaar weer Eredivisie en is iedereen tevreden. Dus daar veel over in de uitzending van NH Sport. Verder ook nog Den Helder Suns. Dat is misschien wel een van de bekendste basketbalclubs van Nederland. Maar na 4 decennia stoppen ze ermee op het hoogste niveau. niveau, die gaan een niveautje lager.
0: Oké. Okay. Nou, daarover dus een reportage in NH Sport elke half uur te zien bij ons op tv. En natuurlijk ook bij ons op de site op nhnieuws.nl.
2: Vandaag de dag.

0: Oh, Kees.
1: Last van lekkage? Dakpannen gebroken door stormschade? Of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rebo Dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714 352. Of neem een kijkje op rebodakwerken.nl.
2: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot 300 euro korting per persoon op sunweb.nl.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
3: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
4: Hans, alleen de prijs is anders.
0: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller snel.
5: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
6: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
7: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke.
8: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen.
7: Oké, we gaan.
5: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
9: De musical 10-daagse is weer begonnen. Krijg nu een gratis rang-upgrade bij de Powerpop Musical en Juliet. De ultieme feel-good show met alle iconische hits uit de 90's en zero's. Vanaf september te zien in het Beatrix Theater. Pak je kans op musical10daagse.nl.
10: Ik ben Irma en ik kom uit het multiculturele Amstelveen.
11: Ik ben Melissa en ik kom uit Alkmaar.
12: Ik ben Xander en ik kom uit Amsterdam.
1: Thuis in heel Noord-Holland.
13: Het is 17:30. In Horen is het 15 graden. En dit is nieuws uit Noord-Holland met Barbara Mulder. Goedemiddag.
14: Goedemiddag. Een school uit Hilversum doet vanavond niet mee aan de avondvierdaagse in Loosdrecht. De directeur van de school vindt de sfeer na alle spanningen en protesten rondom opvang voor asielzoekers te grimmig en niet feestelijk genoeg zoals zo'n wandeling moet zijn. Zometeen hoor je er meer over van onze verslaggever. En lange rijen staan er vandaag bij de handbagagecontrole op Schiphol. Het heeft allemaal te maken met problemen met de beveiliging. Ja, het is zo druk dat er zelfs kantoorpersoneel wordt ingezet. Er is een nieuw systeem. Er wordt niet meer met 5, maar met 3 beveiligingsbedrijven gewerkt. Dit betekent dat vanaf vandaag 5000 beveiligers overgaan naar een nieuw bedrijf. Voor veel beveiligers voelt dat best onzeker. Vandaag moesten ze allemaal hun spullen inleveren.
15: Ja, mijn kleding inleveren, mijn pas inleveren en dan door naar mijn werk.
16: Wat vind je van de overgang?
15: Er is wel heel veel onrust over de roosters. We weten volgens mij tot begin juni pas wat we moeten gaan doen. Daarna weten we het niet. De uren kloppen niet. We zijn gewend aan zelf roosteren. Met eigen tijden, eigen dagen. Zoveel mogelijk. Ja, nu moeten we allemaal maar afwachten wat er allemaal gaat gebeuren.
14: Ja, spannende tijden dus voor 5000 beveiligers. Ja, het idee daarachter is juist dat er niet meer van die lange rijen staan. Dat is voor de dag van vandaag niet gelukt. Sommige mensen misten zelfs hun vlucht. Voor deze man was het ook best spannend.
17: Anyone flying within Schengen, flying within Europe?
16: Ja, over hoe lang gaat jouw vlucht?
18: 3 kwartier.
16: En hoe lang denk je dat je nog in de rij moet staan?
18: 2 uur.
16: Heb je het al opgegeven?
18: Nee, zeker niet, nee.
16: En wist je dat?
18: Nee, dit wist ik niet. Nee, ik ben hier al een uur.
14: Ja, heel veel mensen, of eigenlijk bijna niemand, wist dat dit ging gebeuren.
16: Nee.
14: Dus dat zijn toch wel hachelijke uurtjes daar op de luchthaven.
16: Oh, dat lijkt me zo'n stress, ja.
14: Als je op onze website nanieuws.nl de foto's ziet, dat is toch behoorlijk druk daar. Dan 2 Amsterdamse advocaten zijn toch bereid om Ridouan Taghi bij te staan. Als ze tenminste inleestijd krijgen. Ze moeten 90.000 pagina's lezen. Het advocatenduo stond ook de schutter van de moord op Peter R. de Vries bij en de oudste zoon van Ridouan Taghi. Het gaat om de advocaten Ronald van der Horst en Aniek Slijters. Taghi zit al meer dan 1 jaar zonder advocaat. Laatste berichtje. Tatjana Simic keert na 30 jaar terug als Kees in Kees Vlodder. Ja, dat is een nieuwe video.

0: Videoland-serie. En ze wilden in die serie graag de originele iconische serie een beetje behouden.
1: Ja, ja, tuurlijk.
0: Moet lekker wild en lekker normaal, zei Tatjana tegen nu.nl. Ja, zij was in de jaren 80, werd ze in één klap een van de bekendste gezichten van Nederland door haar rol als Kees in Vlodder, serie en de film. Buurman was het u nou. Dat zullen veel mensen nog weten.
1: Ja, ja.
0: die serie. Nu gaat ze dus weer een rol spelen van Kees.
1: Ja, leuk.
0: Ik ga vooral geen woke dingen zeggen, zegt ze.
1: Geen woke dingen?
0: Nee, dat weiger ik. Ben je nou helemaal belazerd?
1: Oh, zo.
0: Ja. En ze zegt ook van, als er bijvoorbeeld een intimiteitscoördinator op de set is, daar wil ik ook niks mee te maken hebben.
1: Oh.
0: Dus ze is een beetje van de old school, zullen we maar zeggen.
1: Intimiteitscoördinator, wat doet u nu?
0: Goeie, ad rem. Nou goed, vanavond dus op Videoland. En meer nieuws vind je in de app.
1: Ik ben wel benieuwd.
0: En naar nieuws.nl.
1: Okay.
0: Ik ook, ja toch?
1: Ja,
0: toch?
1: Ja, grappig.
0: Het is iets wat veel mensen zullen kennen van vroeger.
1: Ja, absoluut.
0: Het is altijd leuk als daar dan weer iets nieuws mee wordt gedaan.
1: Ja.
0: Dus het kan leuk zijn.
1: Ja. Het hangt er soms een beetje vanaf, inderdaad.
0: Ja,
1: nou, we gaan kijken, gewoon leuk.
0: Zo is het.
1: Hey, dankjewel, Barbara.
0: Tot zo.
1: Gaan wij verder met het weer van onze eigen weerman Jan Visser. Goedemiddag, Jan.
2: Patricia, goedemiddag.
1: Nou, nadat het weekend eigenlijk best was meegevallen qua weer, Jan. Qua weer viel het best wel mee. Was het vannacht natuurlijk wel enorm aan het plensen.
2: Ja, het hangt er een klein beetje vanaf. Hè, want gistermiddag waren er natuurlijk ook in onze provincie forse buien.
1: Ja.
2: En dat liep zo door tot in Friesland, Groningen, stad Groningen met name, Rode Schol, 30 mm. Afgelopen nacht in het oosten van het land. En vandaag, voor de rest, in het weekend ging het wel, maar qua temperatuur hield het natuurlijk niet over.
1: Nee.
2: Nou, vandaag was het qua temperatuur wat beter, 15 tot 16 graden. We zitten dus in de lift, maar we hadden nog wel te maken met fanatieke buien, hoor. Met name in West-Friesland, Wieringermeer en op Wieringen. Toch echt wel zware buien met hagel ook, 15 mm in Hoorn. En daar lag daar was het hageldek op een gegeven moment 2 tot 3 centimeter dik zelfs.
1: Zo.
2: Dus er lag al wat. Blikseminslag met schade in Zwaag. Dus het was wel eventjes heftig.
1: Heel heftig, jeetje.
2: Nou, die buien die zijn nu grotendeels, bevinden ze zich ten oosten van ons. En de opklaringen die er sowieso aan de kust al waren vandaag, die breiden zich langzaam uit. Dus vanavond is en blijft het op de meeste plaatsen droog. Misschien in het Gooi nog een enkele bui. En dan de komende nacht verloopt ook verder droog. Het koelt af naar een graad of 7. Er staat niet al te veel wind. En dan morgen in eerste instantie zon. Kan misschien in de vroegte hier nog wat mist voorkomen. Voor de rest zon. Maar later op de dag neemt de bewolking toe. Er zit een heel frontensysteem. Grote, omvangrijke wolkenschermen. Boven Ierland, Engeland en Frankrijk. West-Frankrijk. En dat komt onze kant op. Dus in de loop van dinsdag neemt de bewolking toe. En later op de middag en avond, misschien al wat eerder, kan er af en toe regen vallen. Temperatuur morgen 15 tot 16 graden opnieuw, net als vandaag dus. En de wind die is zuidelijk en matig aan de kust, later vrij krachtig. Nou, woensdag wordt nog een dag met enkele buien. En daarna zien we een overgang naar droog weer, dankzij hoge druk. Zonnig weer ook. En hogere temperaturen, aanzienlijk hogere temperaturen, vooral op vrijdag en zaterdag. In het binnenland wordt het dan alweer meer dan 25 graden zo in één keer.
1: Zo hard gaat dat. Jeetje.
2: Ja.
1: Ja, Jan, nou ja, dat is op zich goed nieuws. We hebben lekker even wat regen gehad ook, zodat alles weer goed vochtig en de plantjes weer helemaal blij zijn. Dus dan kunnen we ook wel weer wat mooi weer verdragen, denk ik zo.
2: Ja, we hebben in ieder geval weer, ja zeker.
1: Zijn even bijgetinkt.
2: Ja.
1: Ja, oké, nou fijn, dank daarvoor en een mooie avond voor jou, Jan.
2: Ja, hetzelfde.
1: Joep. Hoe gaat het intussen op de weg, Jomer?
3: Het is rustig bij ons in de provincie. Ik noem even de langste files. De eerste, de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Tussen knooppunt Velsen, knooppunt Kooimeer. 12 minuten vertraging. Een lange vertraging op de A27. Almere richting Gorkum. Tussen Beeldhoven, knooppunt Everdingen. 50 minuten vertraging. En de laatste, de N246. Beverwijk richting Westgrafdijk. Tussen de aansluiting met de N514. En de Kogerpolderbrug. 12 minuten.

0: bij NH. Don't take away the music.
1: Vandaag de dag.
0: Ja, ga ik toch even doen. Want we gaan het hebben over die basisschool. Die Hilversumse basisschool Elkerlik. Die besloten heeft om niet mee te doen aan de avondvierdaagse in Loosdrecht. Vanwege de aanhoudende onrust rondom de komst van een groep asielzoekers. Nou, dat zal vast een enorme teleurstelling zijn voor de leerlingen. Die zich daar al tijden op verheugen. Andere scholen doen trouwens wel mee met de vierdaagse. Al zijn er wel wat maatregelen genomen om de sfeer vooral gezellig te houden. Verslaggever Céline Sulsters. Die was vanmiddag even in Loosdrecht. Céline, laten we eerst even terugkijken op het afgelopen weekend. We hebben natuurlijk al weken onrust daar in Loosdrecht rondom dat gemeentehuis waar die asielzoekers, nou, inmiddels zitten er een paar en waar er nog meer gaan komen. Hoe was het afgelopen weekend?
2: Ja, de protesten die gaan eigenlijk gewoon door. Het is nu bijna een maand dat ze daar aan het demonstreren zijn. Maar dit weekend was er ook wel een groot protest juist voor de komst van de asielzoekers. Dus mensen die zeggen, ja, wij zijn helemaal niet zo in Loosdrecht. We willen jullie hier gewoon hebben. We zijn klaar met alle haat. Ja, welkom eigenlijk in onze gemeente. Dus ja, je zag dat die twee groepen, die kwamen echt tegenover elkaar te staan. Nou, dat werd natuurlijk ook een beetje naardoen naar elkaar, maar dat bleef verder aardig rustig.
0: Oké, goed. Ja, het verscheurt het dorp wel, kun je zeggen. En het heeft dus nu ook al effect op de avondvierdaagse die vanavond van start gaat. Eén school heeft zich teruggetrokken. Waarom precies?
2: Ja, dat zijn zo'n 120 kinderen. Natuurlijk super jammer voor die kinderen. Ja, we hebben eventjes met de directeur gesproken. En die vertelt dat voor die school eigenlijk de sfeer zo erg verpest is. Dat ze hebben gezegd samen met de oude raad, nou ja, we gaan niet meedoen. Op zich hebben ze vertrouwen in dat het veilig kan, dat de organisatie genoeg maatregelen heeft genomen. Maar ze vinden het gewoon geen gezellig feestje meer dit jaar.
0: Wat het natuurlijk wel zou moeten zijn, zo'n vierdaagse. En zij doen dan helemaal niet meer mee of alleen vanavond niet?
2: Nee, ze hebben wel besloten om echt alle vierde dagen niet mee te doen.
0: Ja. Ja, en wat vindt de organisatie daarvan? Van de avondvierdaagse.
2: Vooral voor de kinderen natuurlijk heel erg. Ik begreep ook wel dat er wat ouders nog hebben geprobeerd om hun kinderen dan individueel aan te melden. Dus daar zijn ze nog wel mee bezig om te proberen of dat misschien lukt. Maar je kan je voorstellen dat het voor zo'n organisatie wat uit vrijwilligers alleen maar bestaat. Dat die in één keer heel veel werk hebben nu om dit allemaal te regelen. Ook met extra maatregelen.
0: Ja.
2: Dus het is een beetje de vraag of misschien die kinderen nog mee kunnen lopen of dat het niet gaat lukken.
0: Nee, en je hebt het al over die maatregelen die deze organisatie genomen heeft. Waar moet ik dan aan denken?
2: Ja, ze hebben sowieso gevraagd aan ouders of ze hun kinderen neutraal willen kleden. Ja, dat klinkt natuurlijk heel gek bij zo'n kinderfeestje. Maar ze hebben gewoon wat geluiden gehoord dat mensen hun kinderen bijvoorbeeld anti-AZC-shirts aan wilden doen.
0: Ach.
2: Ja, dus dat willen ze natuurlijk voorkomen. Ze willen dat het een gezellig feest is voor iedereen. En dat de politieke standpunten daarbuiten blijven. En daarnaast lopen ze dit jaar een andere route. Ze lopen namelijk elk jaar langs het gemeentehuis van Weidemeren. Maar dat is nou juist de plek waar nu die noodopvang komt.
0: Oh ja.
2: Dus ja, daar is het meestal niet heel gezellig nu in de avond.
0: Nee, en de organisator Richard Kampzeeg legt ook nog even uit waarom ze dus dat gemeentehuis niet gaan aandoen.
3: Als daar gedemonstreerd wordt, dan heb je daar al een grote groep mensen. En als je daar ook nog een keer langskomt met een groep kinderen, dan kan dat verkeersonveilige situaties geven. En die wilden we sowieso voorkomen.
2: En is het dan alleen verkeersveiligheid? Want we hebben natuurlijk ook de beelden gezien, ja, rellen, vuurwerk.
3: Dat komt daar uiteraard bij. En daar bereid je je op voor dat zich dat zou kunnen voordoen. En dat is een hele goede reden inderdaad om te besluiten de routes te wijzen.
2: Is het feestje verpest?
3: Nee.
0: Oké, dat kwam er heel beslist uit. Het is niet verpest, het feestje. Nee.
2: Ja, er doen nog steeds ongelooflijk veel kinderen mee. En eigenlijk heeft de organisatie er evenveel zin in als normaal. Ja. Die hebben er echt wel vertrouwen in. Nou ja, dit is een kinderfeestje. En we gaan het gewoon gezellig met z'n allen doen vanavond.
0: Ja, nou, en dan hebben ze helaas niet al te best weer erbij. We krijgen net al een appje van een luisteraar die zegt, het regent in Hilversum-Zuid. Ja, en dat is eigenlijk een beetje waar ze gaan lopen, toch?
2: Ja, ja.
0: Van Hilversum-Zuid naar Loosdrecht.
2: Dat is inderdaad een beetje pech, maar een verslaggever van ons is er vanavond bij om alles te volgen. En
0: misschien een parapluutje boven de kinderen te houden.
2: Ja, en hopelijk is regen het ergste probleem wat ze vanavond tegenkomen.
0: Ja, dat is zeker waar, inderdaad. Nou, we gaan het allemaal meemaken via inderdaad onze collega die daar is. Dank voor nu, Céline Sulsters. Je hebt ook een uitgebreid artikel gemaakt en dat is te lezen bij ons op de website natuurlijk, op nhnieuws.nl.
1: Vandaag de dag.
4: Vandaag de dag.

0: hier bij NH High Under the Moon. En Jelmer, straks na zessen gaan wij weer op zoek naar een leuk dagplaatje. Passend bij deze maandag de 18e mei. Waar gaan we, in welke richting gaan wij zoeken?
1: We gaan plaatjes zoeken die sneller zijn dan het geluid.
0: Oké. Okay. Even over nadenken. Wow.
2: Goed, hè?
0: Ja, snelle plaatjes.

0: Spuittip.
1: Kom op 30 en 31 mei naar de Modified Amsterdam Car Show. In Expo Greater Amsterdam Vijfhuizen bewonderen meer dan 250 internationale showcars, accessoires, lifestyle, entertainment en nog veel meer. Ga voor tickets met online kortingen en meer info naar modifiedcarshow.nl.
0: Dit was een uittip.
2: Dat laadje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl, onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
3: De Graaf Mobiliteit, uw specialist in mobiliteit en welzijn. Van rollator, scootmobiel tot brommobiel. In onze showrooms nemen wij de tijd om u goed te adviseren, zodat u bij de aankoop, maar ook het onderhoud, altijd op onze service kunt rekenen. De Graaf Mobiliteit en Welzijn. Kijk op degraafmobiliteit.nl.
4: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft All in Keukens uit Purmerend alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
5: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
6: Een praatje, een wandeling, een luisterend oor. Als vrijwilliger bij Samen maak jij echt het verschil in het leven van ouderen. Samen werkt niet zonder jou. Word je ook vrijwilliger bij Samen? Reageren kan via werkenbijsamen.nl.
7: Ik ben Tanja uit Den Dijk.
8: Ik ben Ewout uit Hilversum.
9: Ik ben Erika uit Grotebroek.
10: Ik ben Peter uit Bussum.
11: Ik ben Dieneke uit Kleinerood.
12: Ik ben Roy Tjalk en ik kom uit Zandvoort.
13: Thuis in heel Noord-Holland.
14: Het is 1:06 en het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijgen we van Barbara Mulder.
15: Goedemiddag.
14: Goedenavond. We zijn helemaal in de war.
15: Zo is dat. 1:06. Nou, pro-Palestijnse demonstranten, ja, die bezetten op dit moment twee gebouwen bij de Vrije Universiteit. De universiteit dreigt de politie in te schakelen als de demonstranten niet vertrekken. Politie is ook al aanwezig. Supporters van Volendam hebben gisteren rond het stadion ernstige vernielingen aangericht. Ook werden buurtbewoners geïntimideerd en bedreigd. Meerdere kinderen en fans raakten gewond, onder wie twee vrouwen die schuilden in een auto. En 5000 beveiligers zijn sinds vandaag op Schiphol noodgedwongen overgestapt op een ander bedrijf. Het leidt tot nu toe tot lange rijen op de luchthaven en onzekerheid over de toekomst bij de beveiligers. Straks meer daarover, nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
16: Levi van Eck met het NOS-journaal. Voetballers die vaak kopballen geven lopen een 2 tot 3 keer hoger risico op hersenziektes als Alzheimer. Dat blijkt uit een onderzoek van het Amsterdam UMC onder ruim 300 amateurvoetballers. Ze namen voor en na een wedstrijd bloed af. Daaruit bleek dat spelers die hadden gekopt een stofje in hun bloed hadden dat duidt op hersenschade. Het onderzoek werd betaald door de KNVB en vandaag gepubliceerd in een neurologisch vakblad. Op Schiphol staan lange rijen bij de controle van de handbagage. Dat lijkt te maken te hebben met de nieuwe werkwijze voor de beveiligers. Schiphol werkt sinds vandaag met 3 beveiligingsbedrijven in plaats van 5. Die nieuwe werkwijze is juist bedoeld om lange rijen te voorkomen. Maar volgens vakbond FNV hebben veel beveiligers zich ziek gemeld vanwege onduidelijkheden over roosters. Ook maken ze zich zorgen over een hoge werkdruk. De Betuwe-route is al sinds 11 uur vanmorgen dicht omdat klimaatactivisten zich hebben vastgeketend op het spoor. De demonstranten zitten ter hoogte van Els tussen Nijmegen en Arnhem. Door de actie kunnen er geen goederentreinen over het spoor tussen de Rotterdamse haven en de Duitse grens rijden. Dagelijks gaan er zo'n 50 treinen over het spoor. Demonstranten van de actiegroep Geef Tegengas hebben vaker deze maand het spoor geblokkeerd. ProRail maakt zich daar zorgen over en zegt dat het spoor geen plek is voor demonstraties. In 2 supermarkten in Brabant is drugs gevonden in een partij fruit. Vanmiddag werd eerst een onbekende hoeveelheid drugs gevonden bij een winkel in Sint-Oederode. Korte tijd later gebeurde dat ook bij een winkel in Den Bosch. Het is niet bekend waar de drugs vandaan komen. Vanwege het onderzoek wil de politie verder niks zeggen. Het weer, eerst nog buien, maar vanavond klaart het op. Vannacht is het helder en koelt het af naar 4 tot 8 graden. Morgen begint droog en vrij zonnig, later meer bewolking en dan valt er af en toe wat regen. Het wordt morgen een graad of 15. Dit was het NOS-journaal.
14: En Jelmer weet waar de files staan.
0: Weet ik zeker. Er staan er op dit moment nog 4 in onze provincie. De eerste de A9, ook maar richting Amstelveen. Tussen knooppunt Kooimeer en Heemskerk, 9 minuten vertraging. 5 minuten op de A10, knooppunt de Nieuwe Meer richting knooppunt Watergraafsmeer. Gaan we nog even richting de N-wegen, de N205, Nieuw-Vennep richting Haarlem. Tussen de aansluiting met de A9 in Haarlem, 7 minuten. En 23 minuten op de N246, Beverwijk richting Westgrafdijk. Tussen de aansluiting met de N514 en de Kogerpolderbrug.
7: Hallo, Mulder, Theo Mulder. U weet wel, van Bangarage Amstelveen. Wij zijn KGM-dealer. En nu zijn er diverse nieuwe modellen. Zoals de KGM Taurus Hybrid. Met een zeer geavanceerde hybridtechniek. Waarbij de benzinemotor vooral dient als generator voor de accu. Goede prestaties, laag verbruik en toekomstgericht. Rijklaar vanaf 39,99, inclusief 10 jaar garantie. Kijk op bangarage.nl.
8: De Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij Het Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020 670 6067. Smitje met DT.
7: Hallo Mulder, Theo Mulder. Wilt u misschien wel een echte stationwagen? Nou, die hebben we toevallig van KGM. Stoere stations voor een goede prijs. Kijk op bandgarage.nl.
10: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
13: Voor aannemers die streven naar perfectie. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Altijd op tijd bezorgd en tegen een voordelige prijs.
17: Creon kozijnen.
18: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
19: Hey, denk jij nog wel eens terug aan Lissabon?
20: Lissabon, wat een heerlijke stad was dat. Alfama, die Fado-avonden. Ik voelde me echt een local.
19: Precies. Hey, en NRV heeft nog meer van dat soort stedentrips. Athene, Marrakesh, Madrid.
20: Ja, Athene. Daar heb je een mix van cultuur, geschiedenis en een gezellige sfeer.
19: Klinkt goed, hè? Maar dan wil ik ook echt Grieks leren dansen. Hoppa!
20: Hoppa!
19: Reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
18: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
19: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
21: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
22: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
23: Vandaag de dag.
24: Met Patricia Nagel.

0: Phil Collins en Two Hearts hoorde je hierbij. En het is 6:11. Een heel goede avond.
1: Vandaag de dag.
2: Vandaag de dag.
1: De ogen en oren van Noord-Holland.
0: Onze verslaggevers zijn onze ogen en oren in de provincie. Ze maken mooie artikelen en reportages voor op onze site nhnieuws.nl. En vandaag zagen we daar het verhaal over het pontje naar het Amsterdamse Bos dat dreigt te verdwijnen. Het gaat dit keer niet over dat pontje over de Nieuwe Meer, dat ook al met uitsterven bedreigd wordt, maar over de pont tussen Bad Hoeverdorp en het Amsterdamse Bos. Nou, hoe dat precies zit, gaan we horen van een van de schippers. Dat is Erik Hoogboom. Goedemiddag, Erik.
3: Goeiedag, je spreekt met Erik Hoogboom, ja.
0: Ja, goeiedag. Ja, hey, om te beginnen, die pont van jullie, die wordt Ome Piet genoemd. Dat vind ik een bijzondere naam. Waarom is dat?
3: Nou, Ome Piet was uit het verre verleden een van de laatst bekende pontbazen die op onze locatie, waar wij nu varen, ja, een roeiboot oversteek had en een klein stukje verderop een kabelpont.
0: Ah.
3: En ja, Ome Piet stond bekend in de buurt. En toen ik met mijn buurman Martin Brekelman samen dit projectje 16 jaar geleden gestart ben, was eigenlijk al toen we het in de buurt bekend maakten het idee van, oh, het pontje van Ome Piet komt terug. Ja, ja, dan kan ik hem Erik of Martin noemen, maar dat wordt verwarrend.
0: Ja, ja, ik snap het. Ja. En heb jij zelf Ome Piet ook nog gekend? Was je wel eens mee met het pontje van Piet?
3: Nee, ik zelf niet, maar mijn buurman die heeft hem wel gekend. En
0: oh ja.
3: Ja, de verhalen over in het buurtje Nieuwe Meer, buurtschap, ja, daar zijn zoveel verhalen over Ome Piet bekend.
0: Ja.
3: Dat wij waren er ook wel tevreden over om die naam te gaan gebruiken.
0: Ja,
3: het was een goed bekendstaande man.
0: Ja, en iedereen weet meteen over welke pont we het hebben dan. Dat is ook wel handig.
3: Ja.
0: Maar nu dreigt dus de pont van Ome Piet te verdwijnen. Wat is het probleem? Hoe kan dat?
3: Nou, het probleem is niet helemaal. Mijn buurman Martin Brekemans wordt volgend jaar 80. Voor ons alle twee geldt dat we na 16 jaar alle weekenden van half april tot half oktober wel een heel grote aanslag op onze vrije tijd wordt.
0: Ja.
3: En ja, wij hebben eigenlijk als een goed schipper betaamd geleerd dat je moet op je hoogtepunt stoppen. En daarbij komt dat wij zien een hele mooie nieuwe uitdaging. En het voorbeeld dat is in Rijshout, heeft dat 2 jaar geleden plaatsgevonden. Daar heeft de gemeente, en die draagt blijkbaar pontjes een warm hart toe, het pontje daar overgenomen en heeft daar een mooi project van gemaakt waar ook iemand met een afstand tot de arbeidsmarkt bij kan assisteren.
0: Oh, oké, maar dan moet je toch nog wel even goed een echte schipper hebben, lijkt me. Dat je niet iemand erop zet die nog nooit gevaren heeft.
3: Ja, dat hebben ze daar ook heel goed geregeld. Dus,
0: oh, oké. Okay.
3: Maar dat zou voor onze locatie, is dat een wensbeeld, laat ik het zo zeggen.
0: Ja, ja, ja, dat snap ik.
3: Ik begrijp, in Rijshout is het 7 dagen per week vaart hij. Wij varen alleen in het weekend. Maar dat komt omdat ik heb er een fulltime baan bij. Dus ik kan, en wij doen het als vrijwilliger.
0: Ja, maar jij kan dus nooit op vakantie eigenlijk.
3: Nou, die 2 weekendjes, dan spijbel ik, zeg maar. Dus dat is wel zo.
0: Ja, ja,
3: en dat geldt omgekeerd voor mijn buurman ook, hoor.
0: Ja,
3: en
0: ja.
3: We hebben zijn kleinzoon en mijn zoon, die kunnen ook invallen.
0: Oh, maar willen die het niet gewoon overnemen? Ja,
3: dat is een beetje lastig gelet op hun banen, want die hebben alle 2 wisseldiensten.
0: Oh ja.
3: En onregelmatig, dus dat gaat het niet worden.
0: Ja, en jullie varen bij weer en geen weer, hè? Het is, het is ook in de regen, in de sneeuw, bij wijze van.
3: Nou ja, sneeuw hebben we van half april tot half oktober niet veel. Maar ja, wij vinden wel, en dat is ook wel ons bestaansrecht een beetje, dat je de mensen die gebruik maken van het bos, die doen dat ook met slecht weer.
0: Ja.
3: Nou, en dan moet je daar ook, moet je er ook zijn. Want als je daar niet op kan vertrouwen, ja, dan ga je je klanten, je bezoekers sowieso verliezen.
0: Ja.
3: En ja, als je het bos eenmaal gezien hebt, en dan hoeft het niet alleen met het pontje, maar dat is wel het leukste natuurlijk. Als je dat gezien hebt, dan komen de mensen terug.
0: Oh, want, wat mooi. Ja,
3: ja, het is een geweldig bos.
0: Ja.
3: En, ja, dat is,
0: en een mooie boot ook, zag ik. Dus eigenlijk het enige wat er nu nog even moet is of dat de gemeente het overneemt, of dat jullie gewoon een paar opvolgers vinden. Wat moet een nieuwe schipper kunnen en kennen en snappen?
3: Nou, om te beginnen moet hij de ambitie hebben en weten waar hij aan begint. En daar kunnen ze het best altijd voor langskomen. Mijn buurman heeft zijn vaarbewijs. Die vaart ook het meest. Ik vaar ook veel. Want, na 16 jaar heb ik dat ook wel de kneepjes onder de knie. En iedereen kan het leren.
0: Okay.
3: Dus dat is werkelijk geen probleem.
0: Nee, dus een vaarbewijs stukje. Is niet verplicht?
3: Nee,
0: wat je wel zou verwachten.
3: Het aantal passagiers wat we overzetten is het niet verplicht.
0: Oké. Okay. Goed, dus iedereen zou het moeten kunnen leren. Ja. Je moet wel je weekenden een beetje vrij willen houden daarvoor. En ook bereid zijn om in de regen te varen. Maar er staat natuurlijk heel veel moois tegenover. Hè? Wat maakt het zo mooi voor jou?
3: Nou, de reacties van de mensen die we overzetten. En de wetenschap dat ze naar een bos gaan wat geweldig is.
0: Ja.
3: Het bos heeft alles. We varen op naar de overkant en dan zitten we 50 meter van de pannenkoekenboerderij.
0: Oh ja, daar.
3: En een heel mooi verhaal, en dat heb ik al eens vaker gezegd of uitgelegd. Ik heb ooit een keer gehad dat ik een jongetje van, ik denk 11, 12 jaar overzette. En die ging naar de hertjes kijken bij de pannenkoekenboerderij. En die kwam hij rende bijna het grind uit het pad toen. Kwam terug, meneer, ik heb een hert geboren zien worden.
0: Oh.
3: Nou, dat, als je dat meemaakt, als je dat van zo'n mannetje hoort, dat geeft mij energie om 5 jaar te varen.
0: Prachtig, wat mooi, ja. Nou, en is er nog een beetje hoop dat het pontje toch blijft varen, tot slot, Erik?
3: Nou, niet door Martin en mij. Want wij hebben 1,5 jaar ervoor uitgetrokken om te kijken naar opvolgers. Wij stoppen er echt mee.
0: Ja.
3: Maar ja, wat ik al zeg, dat voorbeeld van Rijzenhout zou mooi zijn. Dat zou echt de kers op de taart zijn.
0: Dat zou mooi
3: maar
0: zijn.
3: Maar ook als er anderen zijn die zeggen van ja, we gaan het overnemen. Ze zijn elk weekend welkom. Kom even praten, kom even ervaren, kom het proeven. Ja. En ik denk als je serieus bent dat je verkocht bent als je er een keer mee geweest bent.
0: Als ik jou zo hoor ook inderdaad. Je bent heerlijk enthousiast. Dankjewel Erik en heel veel succes ermee.
3: Ja, graag gedaan. Oh, okay. Bedankt voor de belangstelling en hopelijk tot ziens.
0: Ja, en misschien levert dit gesprek ook weer wat op. Je hoorde Erik Hogeboom van het pontje Ome Piet.
1: Vandaag de dag.
2: Vandaag de dag.

0: Teddy Swims en Mr. Know-it-all.
1: Vandaag de dag.
2: Dagplaat.
0: Hemeltje lief, Jelmer, is het alweer die tijd?
3: Dat hemeltje lief, het is weer tijd.
0: We zijn erheen gevlogen, dat kun je wel stellen. Met hoge snelheid. Oh, wacht even, daar gaan we het ook over hebben. Nee, we gaan weer op zoek naar een plaatje dat past bij deze dag. Een soort dagschotel van de muziek, zou je kunnen zeggen. En deze dag in 1953 was een heel bijzondere voor de Amerikaanse piloten Jacqueline Cochran.
3: Ja, daar heb je helemaal niks aan gelogen. Zij ging namelijk op deze dag als eerste vrouw sneller dan het geluid. En dat deed ze, en nu moet ik doen alsof ik hier wat van weet, in een F-86 Sabre jet.
0: Klinkt prima.
3: Ja, hè? Ze vloog meer dan 1000 km/u hoog boven California. En toen dachten wij, nou ja, dat is toch wel echt zo'n feest. Daar moeten we wat mee. En we gaan dus liedjes zoeken over vliegensnelheid of vrouwen.
0: Nou, en waar dacht jij toen meteen aan?
3: Nou, ik zie die vrouw dan al helemaal zitten in de superjet. En dan gaf ze toch een partij plank gas.

0: mag aan daar. Met 1000 km/u hoog boven Californië. Maar goed, de keuze, lieve mensen, is natuurlijk weer aan jullie. Plaatjes over vliegen, over snelheid en over vrouwen. Kom maar door, zou ik zeggen.
1: 088, 850, 51, 52. Ja, daar is hem.

0: Madonna bij en haar papa Don't Preach. Straks hoor je of jouw plaat de dagplaat is geworden. Plaatjes zoeken wij over snelheid, over vliegen en over vrouwen. Die kun je nog altijd even doorappen naar 088-850-51-52. En de winnaar die draaien we dus integraal na het nieuws van 6:30 met Barbara. En Barbara, wat zit er in het nieuws?
1: Veel beveiligers op Schiphol die zijn heel ongerust over de nabije toekomst. Waarom? Dat hoor je zo.
2: Een praatje, een wandeling, een luisterend oor. Als vrijwilliger bij Samen maak jij echt het verschil in het leven van ouderen. Samen werkt niet zonder jou. Word je ook vrijwilliger bij Samen? Reageren kan via werkenbijsamen.nl.
3: Dat laatje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl. Onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
4: Hallo!

0: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
1: Oh, wat betekent dat voor mij?
0: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
1: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
0: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
2: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op de NederlandseKluis.nl.
3: Stap in een tijdmachine en ontdek het oudste museum van Nederland. Laat je verwonderen door glinsterende stenen, oeroude fossielen en romantische schilderijen. Kom naar Tijlers Museum in Haarlem.
4: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
3: Elk weekend te zien in Tijlers Museum. De Lorentz-formule. Locatietheater over Hendrik Lorentz. Nobelprijswinnaar en vriend van Einstein. Kijk op tijlersmuseum.nl.
5: Ik ben Ellen en ik kom uit Alkmaar.
6: Ik ben Jacob den Hollander en ik kom uit Huizen.
7: Ik ben Lotte uit Hilversum.
8: Thuis in heel Noord-Holland.
9: Het is 6:01. In Landsmeer is het 15 graden. En dit is nieuws uit Noord-Holland met Barbara Mulder. Goedemiddag.
10: Goedenavond.
9: Goedenavond.
10: Goedenavond. Ja. Edam Volendam neemt maatregelen na de ernstige ongeregeldheden gisteren na de wedstrijd Volendam-Telstar. Supporters van Volendam, ja, die zochten na afloop van de wedstrijd de confrontatie op met politie en ook met inwoners van het dorp. Daarom is nu besloten door de burgemeester, politie en justitie dat er tijdens de play-offs van Ajax en Volendam deze week geen uitsupporters bij de wedstrijden mogen zijn. Je hoort de burgemeester van Volendam over wat er gisteren precies gebeurde na de wedstrijd.
11: Na de wedstrijd is een groep supporters richting de bussluis van het uitpubliek getrokken. Die hebben daar met stenen gegooid, een flinke groep. Politie is daar ook natuurlijk tussen gekomen om dat te voorkomen. Werd toen ook bekogeld, maar ja, daar lopen natuurlijk ook heel veel mensen die gewoon gezellig komen kijken bij zo'n mooie wedstrijd. Die lopen daar ook ouders, kinderen, buurtbewoners.
12: Een onveilige situatie.
11: Onveilige situatie.
10: Ja, dat was een heel onveilige situatie. Twee vrouwen die schuilden in een auto, die raakten ook gewond. Ja, de straf is dus dat er geen uitsupporters worden toegelaten deze week bij de play-offs van Ajax en Volendam in Volendam. En extreem lange rijen staan er vandaag bij de handbagagecontrole op Schiphol. Schiphol werkt sinds vandaag niet meer met 5, maar met 3 beveiligingsbedrijven. Dit betekent dat maar liefst 5000 beveiligers vanaf vandaag overgaan naar een nieuw bedrijf. Nou, voor veel van die mensen voelt dat onzeker. Veel mensen hebben zich ook ziek gemeld vandaag, zegt de vakbond. Vandaag moest iedereen sowieso de spullen en het uniform inleveren.
13: Ja, mijn kleding inleveren, mijn pas inleveren en dan door naar mijn werk.
7: Wat vind je van de overgang?
13: Er is wel heel veel onrust over de roosters. We weten volgens mij tot begin juni pas wat we moeten gaan doen. Daarna weten we het niet. De uren kloppen niet. We zijn gewend aan zelf roosteren. Met eigen tijden, eigen dagen. Zoveel mogelijk. Ja, nu moeten we allemaal maar afwachten wat er allemaal gaat gebeuren.
10: Ja, spannende tijden dus voor die beveiligers. Ja, het is allemaal bedacht zodat de rijen wat minder lang worden op de luchthaven.
7: Mislukt.
10: Het is voor vandaag niet gelukt, want nee. De rijen zijn heel erg lang.
7: Ja.
10: En in Loosdrecht is de jaarlijkse avondvierdaagse van start gegaan. Het verloopt wat anders dan anders. Zijn kledingvoorschriften, ook de route in is aangepast. Dat heeft allemaal te maken met de demonstraties van de afgelopen tijd in Loosdrecht tegen die opvang voor vluchtelingen. Nou, er gingen ook geruchten rond dat er kinderen mee zouden lopen met AZC-nee-t-shirts. De organisatie gaat ervan uit dat mensen dat niet dragen en dat iedereen zich aan de regels houdt.
14: Dan spreken we de begeleider of ouders van dat kind aan. Het is, hebben we ook duidelijk gecommuniceerd, volgens de regels van de bond waarvoor wij lopen, niet toegestaan om religieuze of politieke uitingen te doen. We zijn een neutraal evenement. Als we er met de ouder of begeleider niet uitkomen, dan spreken we de begeleider van de groep aan. En als we er daarmee ook niet uitkomen, dan hebben we geen andere keuze dan een deel van de groep of de hele groep uit het evenement te halen.
10: Ja, en dat zei Richard Kamstegen van de organisatie van de avondvierdaagse. Een school uit Hilversum die heeft zich teruggetrokken. Die vond de sfeer allemaal wat te grimmig, terwijl het juist ontspannen en feestelijk moet zijn. Laatste berichtje, Henk Brugge wordt volgend seizoen de nieuwe trainer van Telstar. De 48-jarige Henk is nu assistent bij Heerenveen.

0: Hij heeft grote schoenen te vullen, want ja, succestrainer Anthony Correa, die gaat naar FC Utrecht. Brugge is sinds 2023 assistenttrainer bij Heerenveen. En nadat Robin van Persie Heerenveen verruilde voor Feyenoord, stond hij 3 wedstrijden aan het roer als interimtrainer. Daarna werd hij weer assistent en heeft ook veel andere ervaring bij de jeugd van PEC, Feyenoord en de KNVB. En Telstar blijft volgend jaar in de Eredivisie, dus daar zal deze Henk ook blij mee zijn.
1: Ja, tuurlijk. Dat is een hele mooie stap voor hem, toch? Van assistenttrainer naar ja, toch wel een beetje de club van het jaar, toch? Telstar is wel, ja.
0: Ja, ze toch?
1: Echt supergoed gedaan.
0: Ja. Ja. Meer nieuws in de app en op nanieuws.nl.
1: Dankjewel, Barbara. Dan gaan wij verder met het weer van Jan Visser.
2: Vanavond kan er voornamelijk in het zuidoostelijk deel van de provincie, in de regio Amsterdam en het Gooi, Haarlemmermeer, nog een enkele bui vallen. Elders blijft het droog en geleidelijk komen er meer opklaringen. In de nacht kan lokaal mist ontstaan en daalt de temperatuur plaatselijk naar een graad of 5 tot 6. En er is meest weinig wind. Morgen, dinsdag, in de ochtend eerst droog met geregeld zon. Later neemt de bewolking toe en in de loop van de middag en avond kan er af en toe wat regen vallen. Temperatuur morgen maximaal net als vandaag zo'n 15 tot 16 graden. De wind is matig en aan de kust soms vrij krachtig uit het zuiden.

0: Little Eyes hoorde je van Fleetwood Mac.
1: Vandaag de dag.
2: Dagplaat.
0: Mac. Klinkt best zo.
3: Mac.
0: Fleetwood Mac. Hey, we gaan op zoek naar een leuke dagplaat, Jelmer. En we hadden een leuk nieuwtje gevonden over, nou, lang geleden.
3: Een oudje van toen.
0: Een oudje van toen. Een mooi verhaal, vind ik wel, van een Amerikaanse piloot, Jacqueline Cochran. Ik ga ervan uit dat we dat zo zeggen. Ja. Die in 1953 als eerste vrouw sneller vloog dan het geluid.
3: En in welk vliegtuig deed ze dat?
0: In een F-86 Sabrejet. Misschien lach jij mij nu uit.
3: Oh ja,
0: het was een Frans vliegtuig. Het was een F-86 Sabrejet.
3: Oh, wauw. Dat vind ik echt heel knap. Goed, nou goed, we gingen dus op zoek naar plaatjes over vliegensnelheid of vrouwen. Nou, er kwam echt van alles binnen. Hartstikke leuk. Anja en Henny die trappen af met Paul de Leeuw.

0: Ja.
1: Maya, die kwam met de groep Faster Pussycat.
0: Ik heb er nog nooit van gehoord.
1: Faster Pussycat.
0: Faster Pussycat.
1: Nou, ik moest ook even googlen, maar ja, ik kreeg dit eruit.
0: Nou, leuk. Dankjewel, okay. Marja. Dan horen we weer eens wat nieuws. Ja. Maurits kwam met Boef.
2: Als het even mee zit, zit ik straks in een plane. Misschien vlieg ik bij Lijn, of vlieg ik naar Spanje. En de vraag is met jou, of vlieg ik alleen? Laat me beginnen met je naam.
1: Leuk,
0: Maurits.
1: Lekker.
0: Ja, zeker.
1: Audrey, die zegt, nou, doe mij maar Herman van Veen natuurlijk.
3: Kom op de rennen, springen, vliegen, duiken, vallen, opstaan.
0: En weer doorgaan. Tararang, bang.
3: We kunnen hier niet blijven. We kunnen hier niet langer blijven staan.
0: Nou, hoor je het? Tweede stem, hè?
1: Niet staan met 1000 kilometer per uur.
0: Nee, zeker niet. Hey, en Clary en Irene die kwamen met John Denver.

0: Nou, echt een mooi liedje, dankjewel daarvoor. Maar ja, er kan dus maar één uiteindelijk de dagplaat zijn. En welke is dat geworden, Jelmer?
1: Ja, misschien verdienen we er vandaag niet de originaliteitsprijs mee, maar wel de meeste stemmen en dat is ook wat waard. Joke, Duncan en Ellie die zeggen, doe mij maar Fly Me to the Moon van Rex.
2: Dagplaat.

0: Jonas Brothers en Marshmallow met Leave Before You Love Me.
1: Dit was Vandaag de Dag op NH.
0: Ja, lief, dat doen wij zo ook, hè, Jelmer. Het is alweer bijna 7 uur. Dan gaan wij met piepende banden naar huis. Nou, ik ga met de trein trouwens.
2: Ja, ik ook. Ja, ja. Er is een tijd van komen en een tijd van gaan. En de tijd van gaan is nu gekomen.
0: Die is gekomen. En misschien zitten wij wel in dezelfde trein. Maar goed, daar laten we meer over. You never know. Laten we eerst eens even terugkijken op de dag. Voordat we vooruitkijken naar de avond. Want het was vandaag maandag 18 mei. En het was de dag dat Pieter in de ontbijttafel moest lachen om een vraag van Anne.
3: Sarah Bareilles.
4: Waarom lach jij, Pieter Kok?
3: Omdat je net echt een dodelijke vraag stelt.
4: Er staan geen domme vragen, hè?
3: Zeker wel.
4: Nee.
3: Oké, daar heb je gelijk in. Maar wat is haar en kaak eigenlijk dan?
4: Ik dacht gewoon de kop eraf.
0: Huh? Ik weet het even niet.
2: Haringkaken?
0: Dat is toch dat? Haring schoonmaken, of niet? Jammer, die gaat het nu even opzoeken. Ik laat de klok even tik-tak.
2: Haringkaken.
0: Ik denk dat het schoonmaken is.
2: Haringkaken is een bewerking waarbij een deel van de ingewanden en de kieuwen van gevangen haring weggesneden wordt. Een
0: soort schoonmaken is dat.
2: Nou, maar is dat een domme vraag?
0: Nee, dat vind ik geen domme vraag.
2: Ik vind het helemaal geen domme vraag.
0: Kijk, dat is echt iets wat ze in de 17e eeuw deden. Maar welke...
2: Daar komt Pieter natuurlijk ook een beetje vandaan.
0: Dat zal het zijn. Oh, Anne, wij vonden het geen domme vraag.
2: Nee,
0: bij deze.
2: Absoluut niet.
0: Ook weer rechtgezet. Hey, bij June tot 2 wilde June van Barbara weten met welke woorden ze nou moeite heeft om uit te spreken.
5: Is er een woord dat jij heel moeilijk vindt om uit te spreken?
4: Nou, gisteren was ik even mijn dochter nog aan het verhoren. Of aan het verhoren, moet je mij horen.
5: Verhoren. Oh, dit gaat lekker.
4: Ik ben politieagent, nee.
5: Aan welke misdaad had ze nu weer begaan? Als ze wederom haar moeder lastig gevallen en vastgebonden.
4: Ik was aan het uithoren, wou ik zeggen. Aan het overhoren.
5: Ja, dat is het doel, weet ik zo.
4: Ja, toen hadden we het woord instituut. Nou, kijk, daar ga
5: is
4: ik al.
0: En mijn John kon het wel heel goed.
2: Ja, nee, ja. Wow, maar het is bijna vakantie.
0: Ja, zo is het. Oh, absoluut, inderdaad. Wij hadden het hier over fietsen, maar toen kwam Erwin, onze luisteraar, met een doordenkertje.
6: Ik was laatst bij een klant en daar hing een hele grote poster. Toen ik binnenkwam, trappers wat vaker naar je baas. Dus ik denk, nou, dat is ook wel een aardige, dat is wel een aardige baas zeker.
0: Ja.
6: Maar toen viel later het kwartje... Dat ze bedoelde eigenlijk, kom gewoon op de fiets naar je werk.
0: Ah, oh. Ja, dat is beter, hè? Nou, onze baas zit nu thuis heel opgelucht adem te halen. We gaan niet naar hem trappen.
2: We gaan niet naar hem trappen.
0: Nee, maar we gaan ook niet vaker naar de baas trappen als in op de fiets. Nou ja. Dat gaan we ook niet doen.
2: Je
0: weet toch? Op de fiets, hier naartoe?
2: Ja.
0: Ja, vanaf de trein. Ja, oké. Okay. Ja, ja. Nee, dat is waar.
2: Ingewikkeld allemaal, hè.
0: Oh, het is zo.
2: Och,
0: goed, morgen dan is er weer een dag, hè. Zo is het ook gewoon. Dan gaat onze eigen Sjoerd naar de Wallen. Ja, dat vindt hij altijd leuk.
2: Oh, wat gaat hij daar uitspoken dan op de Wallen?
0: Nou, het schijnt dat er iemand is die een film heeft gemaakt over die plek. Nou, dit is niet de eerste trouwens, want er zijn heel veel films en series over gemaakt. Maar deze persoon, die heeft daar 40 jaar over gedaan.
2: 40 jaar?
0: Of is dat een tikfout? Denk je?
2: Nee, dat heb ik gecheckt. Dat is waar. Ik dacht ook dat ik fout was namelijk. Maar als het goed is, klopt.
0: Maar vanaf zijn geboorte is hij bezig geweest met de film
2: Ongeveer,
0: over de Wallen.
2: Ja.
0: En die komt nu eindelijk uit. Je hoort er morgen meer over.

0: Gimme, gimme, your man, after midnight. Je hoorde ABBA hier bij NH. En wat gaan wij doen? Jo, maar we gaan er eens even flux vandoor, toch?
1: Ja, we gaan de tjoeke-tjoeke-pep-pepla halen.
0: Maar dan gaan we wel eerst even over de tring-tring-ring-ring aan de kant.
1: Gaan we de tring-tring naar de tjoeke-tjoeke-pep-pep en dan gaan we met de tring-tring naar huis.
0: En dan gaan wij naar huis en dan zijn we er morgen weer. En dan wensen we jullie een heel mooie avond.
1: Fijne

0: restaurant Black Olive. Wij serveren de heerlijkste mediterrane gerechten. Denk aan de T-bone, ossehaas en zalm. En vegetarische gerechten. En ook groepen tot 80 personen zijn welkom. Kijk op restaurantblackolive.nl.
1: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score. Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met NH Media. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
2: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Nora leert hoe ze zelf haar bloeddruk kan meten.
3: Zo heb ik minder zorg nodig en blijf ik langer zelfstandig.
2: En Alex helpt zijn buurvrouw zich voor te bereiden op een gesprek met haar arts.
4: Zodat zij weet welke vragen ze wil stellen.
2: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Kijk wat het beste bij jou past.
1: Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl.
5: Ik ben John uit het prachtige en gezellige Bergen.
6: Ik ben Annette en ik woon in de Koksdorp.
7: Ik ben Jeanette en ik woon in het groene Amstelveen met het Amsterdamse Bos als mijn voortaan. Thuis in heel Noord-Holland.
8: Het is 7 uur.
9: Levi van Eck met het NOS-journaal. De twee vrouwen uit Stadskanaal die worden verdacht van ernstige kindermishandeling blijven langer vastzitten. Het gaat voorlopig om 3 dagen. Het OM beslist in die tijd of ze worden voorgeleid. De vrouwen zitten voorlopig nog in beperkingen, wat betekent dat ze alleen contact mogen hebben met hun advocaat. Amateurvoetballers die tijdens een wedstrijd een bal koppen hebben direct na de wedstrijd meer stoffen in hun bloed die kunnen wijzen op acute hersenschade. Dat blijkt uit onderzoek van het Amsterdam UMC.
10: Na 24 tot 48 uur waren deze veranderingen in het bloed niet meer zichtbaar. Dat die bloedwaarden weer normaliseren betekent niet per se dat het onschuldig is. We denken dat we hier kijken naar een soort van stofwolken die vrijkomen bij schade. En als de stof blijft liggen of gaat liggen, betekent niet dat er geen schade meer is.
9: Over de gevolgen voor de langere termijn weten onderzoekers nog weinig. Op Schiphol staan lange rijen bij de controle van de handbagage. De luchthaven werkt sinds vandaag met 3 beveiligingsbedrijven in plaats van 5. Die nieuwe werkwijze is juist bedoeld om lange rijen te voorkomen. Maar volgens vakbond FNV hebben veel beveiligers zich ziek gemeld vanwege onduidelijkheden over roosters en zorgen over een hoge werkdruk.
11: We zijn al maanden bezig om de problemen aan te dragen en te signaleren voor zowel Schiphol als de beveiligingsbedrijven. En een heleboel beveiligers zijn van mening dat zowel de bedrijven als Schiphol niet adequaat met die signalen omgaan.
9: Schiphol adviseert om op tijd op de luchthaven te zijn. Een 30-jarige zorgmedewerkster uit Hoogvliet wordt verdacht van het jarenlang stelen en doorverkopen van sieraden van patiënten. De vrouw werkte de afgelopen jaren in de ouderenzorg in Rotterdam en omgeving. Ze zou voor zeker 67.000 euro aan sieraden hebben verkocht bij goudinkopers. Het weer: in de loop van de avond nemen de buien af. Morgen eerst droog en vrij zonnig. Later meer bewolking en af en toe wat regen. Het wordt morgen 14 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Non-stop muziek.
13: De NH Muziek Mix.

0: zaterdag. Tijdens de aftrap van de Alkmaar Pride Week. De Over de Top 50.
1: Lieve Maarten, ben je er klaar voor?
2: Ik ben helemaal klaar voor deze Top 50.
0: Jelmer Vlotte en Maarten Faber presenteren 50 feestknallers in een kleurrijke lijst.

0: ben Sammy en kom uit Oudekerk aan de Amstel.
1: Ik ben Anneke en wij komen uit Limmen.
2: Ik ben Ronald Boer en kom uit het prachtige Oudorp.
3: Hoi, ik ben Slijka en ik kom uit Purmerend.
4: Thuis in heel Noord-Holland.
5: Het is 8 uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. Voetballers die vaak een kopbal geven, hebben direct na een wedstrijd meer stoffen in hun bloed die betrokken zijn bij hersenschade. Hoe vaker een speler kopt en hoe harder de klap op het hoofd, hoe groter dat effect is, blijkt uit onderzoek van het Amsterdam UMC. Voor het onderzoek werd voor en na een wedstrijd bloed afgenomen bij ruim 300 amateurspelers. Eerder bleek al dat koppen het risico op hersenziektes als Alzheimer verhoogt. De Nederlandse Gezondheidsraad adviseerde vorig jaar om koppen in het voetbal zoveel mogelijk te beperken. De twee vrouwen uit Stadskanaal die worden verdacht van ernstige kindermishandeling blijven langer vastzitten. Het gaat voorlopig om 3 dagen. Het OM beslist in die tijd of ze worden voorgeleid. De vrouwen zitten voorlopig nog in beperkingen, wat betekent dat ze alleen contact mogen hebben met hun advocaat. Klimaatactivisten blokkeren sinds 11 uur een deel van de Betuwe-route. Daardoor kunnen er geen goederentreinen rijden over het spoor tussen de Rotterdamse haven en de Duitse grens. De activisten hebben zich vastgeketend bij Elst tussen Nijmegen en Arnhem. ProRail maakt zich zorgen over dit soort demonstraties en zegt dat het spoor daar niet voor bedoeld is. De zanger en medeoprichter van Dr. Hook en The Medicine Show is zaterdag overleden. Dennis Le Corrier had in de jaren 70 en 80 grote hits met de band, zoals Baby Makes Her Blue Jeans Talk, Sharing the Night Together en Sylvia's Mother.
6: Sylvia's mother says, Sylvia's packing. She's gone to leave him today.
5: Dennis Le Corrier is overleden aan de gevolgen van een nierziekte. Hij was 76. Het weer in de loop van de avond nemen de buien af. Vannacht is het helder en koelt het af naar 4 tot 8 graden. Morgen eerst droog en vrij zonnig. Later meer bewolking en af en toe wat regen. Het wordt dan 14 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Non-stop muziek.
8: De NH Muziek Mix.

0: maar het is zoals het gaat. Hier aan de kust.
1: De ontbijttafel.
2: Wat dacht jij dat kaneel was?
3: Ja.
2: En trouwens... Anne, wat dacht je dat kaneel was? Nu zeggen.
4: Ik dacht dat het gewoon bestond.
2: Geen spel tussen te krijgen.
1: Elke werkdag van 6 tot 10 bij NH.

0: Ik ben Doeschijn en ik kom uit Egmond aan Zee.
1: Ik ben Edward en ik kom uit het zinderende Alkmaar.
2: Ik ben Jurgen en ik kom uit Middenmeer.
3: Ik ben El en ik weet het wel, uit Zwanenburg.
4: Thuis in heel Noord-Holland.
5: Het is 9 uur.
6: Levi van Eck met het NOS-journaal. Alle actievoerders die zich hadden vastgeketend aan het spoor van de Betuwe-lijn zijn door de politie verwijderd. De actie van de protestbeweging Geef Tegengas begon vanmorgen. Door de actie lag het treinverkeer op het traject grotendeels stil. Pas sinds een uur of 6 is het treinverkeer volledig hervat. Het luchtalarm verdwijnt definitief. Het kabinet zegt dat er geen geld is voor een nieuw innovatief sirenenetwerk dat iedereen kan waarschuwen bij crisis en rampen. Volgens minister Van Wil van Justitie en Veiligheid is NL Alert via de mobiele telefoon veel effectiever om burgers te waarschuwen. Vanaf 2028 stopt ook het maandelijks testen van het luchtalarm. In het Catshuis in Den Haag is op dit moment een overleg bezig tussen het kabinet en de gemeente. De gemeente hadden om dat overleg gevraagd na alle protesten en al het geweld rondom de opvang van asielzoekers. De gemeenten vinden dat ze niet genoeg steun krijgen vanuit Den Haag, zegt verslaggever Eva Wiesing.
7: Zij zeggen, wij voeren gewoon de wet uit die hier in Den Haag gemaakt is. En als politici dan zeggen van het geweld, dat veroordelen we, maar in één zin tegelijkertijd ook hun zorg uitspreken en hun begrip uitspreken voor bezorgde burgers, dan vinden ze dat ze voor de bus worden gegooid.
6: Onder meer premier Jette en de ministers Van den Brink van Asiel en Van Wil van Justitie en Veiligheid zijn bij het overleg aanwezig. Elon Musk verliest de rechtszaak tegen OpenAI en topman Sam Altman. Volgens de jury heeft hij te lang gewacht met een zaak aanspannen. Musk stak miljoenen in het bedrijf achter ChatGPT, maar vertrok in 2018. Daarna werd het een commerciële onderneming, terwijl Musk wilde dat het een onderneming zonder winstoogmerk zou blijven. Het weer. Vannacht is het helder en koelt het af naar 4 tot 8 graden. Morgen eerst droog en vrij zonnig, later meer bewolking en af en toe wat regen. Het wordt dan 14 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Non-stop muziek.
9: De NH Muziek Mix.

0: Goedemorgen.
1: Een hele goede morgen, Noord-Holland.
0: Bart Slim.
1: Ja, er staat weer een prachtige verzameling platen voor je klaar.
0: Goedemorgen, met een pakkie met Bart.
1: Hoe drink je je koffie?
2: Bart.
0: Wat moet er op de toeter?
1: Hoor je dat geluid en weet je welk woord er is weggetoeterd? Onmiddellijk die telefoon pakken.
0: Goedemorgen met Bart Slim. Elke werkdag van 10 tot 12.
1: Onder het genot van een lekker bakkie.
0: Hier.
1: Ja.
0: Bij NH.
1: Dat bedoel ik.

0: Ik ben Christine en ik woon samen met mijn Fred, met een D, op de Oostelijke Eilanden in Amsterdam-Oost.
1: Ik ben Caroline en ik woon in Amstelveen.
2: Thuis in heel Noord-Holland.
3: Het is 10:00.
4: Levi van Eck met het NOS-journaal. Er komen vanuit het kabinet een speciale organisatie om gemeenten te ondersteunen bij het realiseren van asielopvang. Dat heeft premier Jette gezegd na het overleg tussen het kabinet en gemeenten over de spanningen rond de asielopvang. Jette zei dat het kabinet eraan werkt om de instroom omlaag te krijgen en dat er op alle plekken in Nederland asielopvang moet worden gerealiseerd. En dat het kabinet gemeenten daarbij gaat helpen.
5: Een aantal gemeenten heeft op dit moment die capaciteiten onvoldoende. En daarom komt er een apart vliegend team met een aantal experts die gemeenten hier extra bij kan ondersteunen, zodat we overal in het land dit op een goede manier kunnen aanpakken. En we kijken ernaar uit om de komende weken dit verder met elkaar uit te werken.
4: Het luchtalarm verdwijnt definitief. Het kabinet zegt dat er geen geld is voor een nieuw innovatief sirenenetwerk dat iedereen kan waarschuwen bij crisis en rampen. Volgens minister Van Wil van Justitie en Veiligheid is NL Alert via de mobiele telefoon veel effectiever om burgers te waarschuwen. Vanaf 2028 stopt ook het maandelijks testen van het luchtalarm. De actie op het spoor van de Betuwe-lijn is voorbij. De actievoerders die zich hadden vastgeketend zijn door de politie verwijderd. De actie van de protestbeweging Geef Tegengas begon vanmorgen bij Elst, tussen Nijmegen en Arnhem. Een groot deel van de dag lag het goederenvervoer op het traject stil. Elon Musk verliest de rechtszaak tegen OpenAI en topman Sam Altman. Volgens de jury heeft Musk te lang gewacht met een zaak aanspannen. Musk stak miljoenen in het bedrijf achter ChatGPT, maar vertrok in 2018. Daarna werd het een commerciële onderneming, terwijl Musk wilde dat het een onderneming zonder winstoogmerk zou blijven. De advocaat van OpenAI noemt de rechtszaak een hypocriete poging om een concurrent te saboteren.
6: This lawsuit was a hypocritical attempt to sabotage a competitor and to overcome a long history of very bad predictions about what OpenAI has been and will become.
7: Non-stop muziek.
8: De NH Muziek Mix.

0: zaterdagmiddag van 2 tot 5.
1: De 1000 van Driessen.
0: Nummer 29.
2: Down to La Delicia.
0: Nummer 199.
2: Make it with you.
0: Leo en Nico behandelen de ingestuurde tips.
2: Come fly with me, let's fly.
3: Het elftal van de week.
0: Nummer 10. Nummer 6. Nummer 2.
2: By the heroes and...
1: De 1000 van Driessen.
0: Zaterdag van 2 tot 5.
4: Bij NH.

0: Ik ben Anne en ik kom uit Venhuizen.
1: Ik ben Huub en ik kom uit Alkmaar.
2: Ik ben Carmen en ik kom uit Diemen.
3: Ik ben Sun en ik kom uit Huizen.
4: Ik ben Lianne en ik kom uit Horen.
5: Ik ben Naomi en ik kom uit Amstelveen.
6: Ik ben Lisa en ik kom uit Bussum. Thuis in heel
7: Noord-Holland. Het is 11 uur.
8: Jon van Kam met het NOS Journaal. Er komen vliegende teams om gemeenten te ondersteunen bij de opvang van asielzoekers. Dat is het voornaamste resultaat van het spoedoverleg vanavond tussen de gemeente en het kabinet in het Catshuis. De gemeente had om het overleg gevraagd na de onrustende komst van AZC's in verschillende gemeenten. Zo kwam het tot rellen in Loosdrecht vanwege de komst van de opvang in het voormalige gemeentehuis. Namens de VNG was burgemeester Dijksma van Utrecht naar Den Haag gekomen. De politie heeft 22 demonstranten gearresteerd die twee gebouwen van de Vrije Universiteit in Amsterdam hadden bezet. De VU heeft aangifte gedaan voor lokaal vredebreuk. De bezetting begon vanmiddag met een pro-Palestina-protest. Demonstranten riepen de VU op de banden met de Israëlische instellingen te verbreken. In het ruim van de bestuurskamer, in het hoofdgebouw, werden Palestijnse vlaggen en spandoeken opgehangen. Rond 8 uur vanavond heeft de politie de twee banden ontruimd. De Cubaanse regering beschuldigt de VS ervan een frauduleuze zaak op te bouwen om het eiland aan te vallen. Dat zegt de Cubaanse minister van Buitenlandse Zaken Bruno Rodriguez op X. Hij reageert ermee op berichten van de Amerikaanse nieuwssite Axios. Dat meldde dat Cuba drones heeft gekocht van Rusland en Iran om de Amerikaanse basis Guantanamo Bay mee aan te vallen. Rodriguez noemt die bewering leugenachtig en belachelijk. Alle actievoerders die zich hadden vastgeketend aan het spoor van de Betuwe-lijn zijn eerder vanavond verwijderd door de politie. De actie van de protestbeweging Geef Tegengas begon vanmorgen. De demonstranten zaten ter hoogte van Elst, tussen Nijmegen en Arnhem. Door de actie lag het treinverkeer op het traject vrijwel stil. Tot nu toe duurden dergelijke acties meestal zo'n 2 tot 3 uur. Maar dit keer slaagden de actievoerders erin om het treinverkeer veel langer plat te leggen. Het weer, de laatste buien verdwijnen geleidelijk. Vannacht is het droog en koelt het af naar 5 tot 8 graden. Morgen neemt de bewolking weer toe en krijgen we opnieuw te maken met regen. Het wordt tussen de 14 en de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Non-stop muziek.
10: De NH Muziek Mix.

0: ontbijttafel.
1: Was jij eerst aan het lachen?
2: Hij is voor jou, hoor, de kaasschaaf.
3: Yes!
2: Jawel!
1: Hij komt jouw kant op. Ik wens je heel veel plezier bij.
0: Elke werkdag van 6 tot 10 bij NH.
4: Must be a special lady.
5: You'll be singing first and I'll sing. No, Harry, I'm singing second, man.
4: And a very exciting girl.
5: I'll bring that bass out, man.
6: Hey, man, I'll bring it out a little bit more.
4: You gotta be a special lady.
5: Let's get down on some honky. Come on.

0: ben Kiara en ik kom uit Amsterdam.
1: Ik ben Rens en ik kom uit Naarden.
2: Ik ben Noortje en ik kom uit Amsterdam.
3: Ik ben Jip en ik kom uit Blaricum.
4: Ik ben Dionne en ik kom uit Schagen.
5: Ik ben Mickey en ik kom uit Amsterdam. Thuis in heel
6: Noord-Holland. Het is 12 uur.
7: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. In de Amerikaanse stad San Diego hebben schutters bij een moskee 3 mensen doodgeschoten. De slachtoffers zijn 3 volwassen mannen, zegt de politie. Volgens de imam van de moskee gaat het om een bewaker en 2 medewerkers van een school bij de moskee. De vermoedelijke daders zijn 2 tieners. Hun lichamen werden gevonden in een voertuig. Ze hebben volgens de politie zelf een einde gemaakt aan hun leven. De politie beschouwt de aanslag als een haatmisdrijf, maar over een motief is verder nog niets bekendgemaakt. De FBI is betrokken bij het onderzoek naar de aanslag. Het kabinet komt met een speciale organisatie die gemeenten gaat helpen met het inrichten van de opvang van asielzoekers. Dat is het voornaamste resultaat van het spoedoverleg vanavond tussen de gemeenten en het kabinet in het Katshuis. De gemeenten hadden om het overleg gevraagd nadat protesten tegen de komst van AZC's op verschillende plekken waren uitgelopen op geweld. Het kabinet spreekt van een vliegend team dat gaat helpen bij meer maatwerk, zei premier Jette na het overleg. Hoe dat team dit gaat doen is nog niet duidelijk. Door de lange wachtrijen op Schiphol vandaag hebben enkele honderden mensen hun vlucht gemist. De gestrande reizigers kunnen via hun luchtvaartmaatschappij een andere vlucht regelen, zegt een woordvoerder van de luchthaven. Schiphol sluit niet uit dat er morgen weer drukte ontstaat bij de beveiliging. Voor de zekerheid staat er extra personeel paraat. Sinds vandaag werkt Schiphol met 3 beveiligingsbedrijven waarvan het zelf deels eigenaar is. Maar de overgang verliep niet soepel. Er ontstonden zeer lange wachtrijen door een tekort aan beveiligers. Het weer. De laatste buien verdwijnen geleidelijk. Vannacht is het droog en koelt het af naar 5 tot 8 graden. Morgen neemt de bewolking weer toe en krijgen we opnieuw te maken met regen. Het wordt tussen de 14 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Non-stop muziek.
8: De NH Muziek Mix.

0: zaterdagmiddag van 2 tot 5.
1: De 1000 van Driessen.
0: Nummer 29.
2: Down to La Delicia.
3: Nummer 199.
2: Make it with you.
3: Leo en Nico behandelen de ingestuurde tips.
4: Come fly with me, let's fly.
5: Het elftal van de week.
3: Nummer 10. Nummer 6. Nummer 2.
2: By the heroes and...
1: De 1000 van Driessen.
0: Zaterdag van 2 tot 5.
6: Bij NH.

0: en ik kom uit Haarlem.
1: Ik ben Harry en ik kom uit Alkmaar.
2: Hoi, ik ben Anna en ik kom uit Zaandam.
3: Mijn naam is André van Duin en ik woon in Amsterdam.
4: Hi, ik ben Sophia en ik kom uit Heemstede. Thuis in heel Noord-Holland.
3: Het is 1 uur.
5: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De voormalige stafchef van de Oekraïense president Zelensky is op borgtocht vrijgekomen. Andriy Yermak zat sinds donderdag vast vanwege een groot corruptieschandaal. Yermak zou met smeergeld een huis in de buurt van Kiev hebben laten bouwen. Hij spreekt alle beschuldigingen tegen. Om op vrije voeten te komen moest hij een borgsom betalen van omgerekend 2,7 miljoen euro. Dat geld kon hij toen naar eigen zeggen niet opbrengen. Hij zou daarbij nu hulp hebben gehad van prominente Oekraïners en van het bedrijfsleven. In de Amerikaanse stad San Diego hebben schutters bij een moskee 3 mensen doodgeschoten. De slachtoffers zijn 3 volwassen mannen, zegt de politie. Volgens de imam van de moskee gaat het om een bewaker en 2 medewerkers van een school bij de moskee. De vermoedelijke daders zijn 2 tieners. Hun lichamen werden gevonden in een voertuig. Ze hebben volgens de politie zelf een einde gemaakt aan hun leven. De politie beschouwt de aanslag als een haatmisdrijf. In Kenia zijn zeker 4 mensen omgekomen en meer dan 30 gewond geraakt bij protesten tegen de hoge brandstofprijzen. De minister van Binnenlandse Zaken sprak van gewelddadige en illegale protesten die waren gekaapt door politieke actoren. Volgens hem zijn 348 mensen opgepakt. Hoe de 4 dode slachtoffers om het leven zijn gekomen, zei hij niet. Maar ooggetuigen zeggen tegen lokale media dat de politie in Nairobi met scherp schoot op betogers. De politie in Nederland heeft 22 demonstranten gearresteerd die 2 gebouwen van de Vrije Universiteit in Amsterdam hadden bezet. De VU heeft aangifte gedaan van lokaal vredebreuk. De bezetting begon vanmiddag met een pro-Palestina-protest. Demonstranten riepen de VU op de banden met Israëlische instellingen te verbreken. Rond 8 uur heeft de politie de 2 panden ontruimd. Het weer. Vannacht is het droog en koelt het af naar 5 tot 8 graden. Morgen neemt de bewolking weer toe en valt er af en toe een bui. Het wordt tussen de 14 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Non-stop muziek.
7: De NH Muziekmix.

0: Zaterdag, tijdens de aftrap van de Alkmaar Pride Week. De Over de Top 50.
1: Lieve Maarten, ben je er klaar voor?
2: Ik ben helemaal klaar voor deze Top 50.
0: Jelmer Vlotte en Maarten Faber presenteren 50 feestknallers in een kleurrijke lijst.

0: Hoi, ik ben Tini uit Amsterdam-Noord.
1: Ik ben Erik van der Hof en ik kom uit het land van Leegwater.
2: Ik ben Ans en woon in het gezellige Amstelveen en luister iedere dag naar jullie. Thuis in heel Noord-Holland.
1: Het is 2:00.
3: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Het kabinet komt met een speciale organisatie die gemeenten gaat helpen met het inrichten van de opvang van asielzoekers. Dat is het voornaamste resultaat van het spoedoverleg afgelopen avond tussen de gemeente en het kabinet in het Catshuis. De gemeenten hadden om het overleg gevraagd nadat protesten tegen de komst van AZC's op verschillende plekken waren uitgelopen op geweld. Het kabinet spreekt van een vliegend team dat gaat helpen bij meer maatwerk, zei premier Jette na het overleg. Hoe dat team dit gaat doen is nog niet duidelijk. In San Diego hebben twee schutters een aanslag gepleegd op de grootste moskee van de Amerikaanse stad. Daarbij hebben ze 3 mannen gedood. Volgens de imam van de moskee gaat het om een bewaker en 2 medewerkers van een school. De vermoedelijke daders zijn 2 tieners, 1 van 17 en 1 van 19. Hun lichamen werden gevonden in een voertuig dicht bij de moskee. Ze hebben volgens de politie zelf een einde aan hun leven gemaakt. De politie beschouwt de aanslag als een haatmisdrijf, maar over een motief is verder nog niets bekendgemaakt. De FBI is betrokken bij het onderzoek naar de aanslag. De voormalige stafchef van de Oekraïense president Zelensky is op borgtocht vrijgekomen. Andriy Yermak zat sinds donderdag vast vanwege een groot corruptieschandaal. Yermak zou met smeergeld een huis in de buurt van Kiev hebben laten bouwen. Hij spreekt alle beschuldigingen tegen. Om op vrije voeten te komen moest hij een borgsom betalen van omgerekend 2,7 miljoen euro. Hij zei toen dat hij zoveel geld niet had. Om de borgsom toch te kunnen voldoen zou hij hulp hebben gehad van prominente Oekraïners en van het bedrijfsleven. Het weer. Vannacht is het droog en koelt het af naar 5 tot 8 graden. Morgen neemt de bewolking weer toe en valt er af en toe een bui. Het wordt tussen de 14 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Non-stop muziek.
5: De NH Muziek Mix.